0: Andymeister. Bestel op andymeister.com.
1: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt dat geld in de sport nou eigenlijk vandaan? En zoals elke week ga ik dat laatste nieuws doornemen met sportmarketeer Frank van der Walbaak, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Er is een onderzoek gedaan, Frank. Markeffect heeft dat gedaan en die heeft iets heel erg interessants onderzocht. Namelijk de invloed van sponsoring op de Nederlander.
2: Ja, dat vond ik inderdaad een heel interessant onderzoek. Ik heb het helemaal doorgespit. Het onderzoek vond plaats onder 1012 respondenten. Waarvan 51% vrouw was en 49% dus man. 27% jonger dan 35, 32% tussen de 35 en 55 en 41% ouder dan 55. Dus je kunt het wel zien als een echt goed en degelijk onderzoek. Nou, na mond-tot-mond reclame, dat is volgens de respondenten 51% van de 1012 verreweg het meest betrouwbare vorm van reclame, communicatie. Sponsoring werd het meest betrouwbare mediumtype genoemd na dus die mond-tot-mond reclame. En dat vind ik best wel opvallend. Het gaat voor aan advertenties. Daarna kwamen de televisiespots. Daarna kwamen online advertenties en op websites. Maar slechts 11% gaf de voorkeur aan influencers. En dat laatste vind ik best wel hoopgevend, want ik geloof daar ook totaal niet in. Misschien bij de jeugd, maar überhaupt dat hele fenomeen van influencers vind ik iets dat waarschijnlijk maar tijdelijk zal zijn. Want ja, de markt wordt ermee overvoerd en op een gegeven moment verliezen die ook hun geloofwaardigheid. Daar ben ik overtuigd, want iedereen weet dat ze er gewoon voor betaald worden. Maar goed, daarnaast geeft 56% van die 1012 respondenten aan dat sponsoring een positief effect heeft op de bekendheid van het bedrijf dat sponsort. Hetgeen weer resulteert in een voorkeur voor het sponsorende bedrijf boven concurrenten wat hun producten of diensten betreft. Jongeren tot 35 jaar ervaren deze effecten zwaarder dan 35-plussers. Vind ik ook een opmerkelijk en positief gevolg van het onderzoek. In de verschillende sectoren waarin sponsoring plaatsvindt, scoorde sport 51%, is natuurlijk niet verbazingwekkend, best wel hoog. En media slechts 30%. Maar kunst en cultuur scoorde hoog, 70%. En dat viel mij dan als sportverslaafde, viel mij een beetje tegen. Maar goed, ik heb ook wel het idee, maar het is dan mijn subjectieve mening, dat sport en cultuur gezegd wordt door mensen die vinden dat ze dat moeten zeggen. Kijk, mij is deugen. Sport en cultuur, of cultuur en kunst is belangrijker dan sport, het is maar een bezigheid. Nou goed, hoe dan ook. Ook belangrijk, althans dat vind ik, is dat ruim 36% een betrokkenheid van de sponsor bij het gesponsorde belangrijk vindt. Met andere woorden, niet alleen maar borden plaatsen en een logo plakken, maar je bedient ook je verantwoordelijkheid te nemen op dat onderdeel van de sport dat je sponsort en laten zien hoe je het activeert met sociaal-maatschappelijke issues. En dat vind ik wel weer heel erg mooi. En wat tenslotte ook een erg belangrijk iets is, vind ik althans, dat de trots van de medewerkers van de sponsorende bedrijf scoorde terecht hoog, ruim 50%. En ik zeg altijd, de primaire doelgroep van elke onderneming, wat het bedrijf ook doet of is, zijn de eigen medewerkers. Want dat is je fundament, is je basis van je bestaan, dat je eigen medewerkers trots zijn op hun bedrijf, waar zij werken en dat ze bij de buren en op een borrel en tegen vrienden op een positieve manier praten over hun werk in plaats van wat ze erover lopen te klagen.
1: En dan hebben we het nu over Nederland. Dan gaan we heel erg uitzoomen, want dan gaan we kijken naar de sportindustrie wereldwijd, Frank.
2: Ja, de sportindustrie inderdaad blijft de lijst aanvoeren, want het is al eerder geconstateerd van de snelst groeiende tak van de wereldwijde media- en entertainment-economie. In 2025 groeide de omzet met 6%, en dat is al jaarlijks het geval, om en nabij de 6%. En sinds 2015 wordt dit gemeten. En het is daarmee ruim 2 maal het percentage van groei van de wereldeconomie. Dus de sportindustrie floreert. In 2025 kwam het totaalbedrag neer op $174 miljard in de sportindustrie. En de verwachting is dat in 2030, over 4 jaar dus, dat dat $260 miljard zal zijn. Dus in 4 jaar tijd gaat het groeien van 174 naar $260 miljard. Dat zijn toch niet geringe bedragen. En weet je, Robert, er zijn nog erg veel mensen op deze aarde die sport maar een weekendvermaak vinden en dat het eigenlijk allemaal onzin is en dat het maar een bijzaak is. Nou, als je over dit soort bedragen praat en de groei constateert en de positieve effecten van de sport op een rij zet, dan kan je dat toch niet meer neerzetten als een leuk vermaak voor in het weekend.
1: Nee, maar goed, er zijn ook mensen die geloven dat de aarde plat is en die sporen ook niet. Dus van alles ook wat. Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, een speciale gezant van niemand minder dan Donald Trump verzoekt de FIFA te regelen dat het niet gekwalificeerde Italië voor de WK aanstaande zomer de plaats inneemt van Iran bij het WK-voetbal. Nou ja, dat weet je, dat vindt deze zomer plaats in de Verenigde Staten, in Mexico en Canada. De Italiaanse regering, notabene eerder nog dan de Italiaanse voetbalbond, reageerde direct dat daar van zijn levensdagen geen sprake van zal zijn. Nou, dat kan ik me voorstellen dat de Italiaanse regering zegt, wij willen niet de plaats innemen van Iran die zich wel gekwalificeerd hebben en wij hebben ons niet gekwalificeerd. Maar dat even terzijde. Melle en Jens van het Woud, shorttrackers, schaatsen, die waren in Milaan waanzinnig succesvol met z'n tweetjes, die broers, met gezamenlijk 4 keer goud, 1 maal zilver en 1 maal brons, gaan in navolging van wat Rintje Ritsma in de tijd heeft gedaan met het oprichten van een eigen ploeg in het lange baan schaatsen, gaan zij ook trachten een eigen commerciële shorttrack ploeg op te richten. De KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, die ook op zoek is naar een nieuwe hoofdsponsor, want Daikin houdt er mee op, geeft groen licht voor dit initiatief. Is terecht, want ze willen natuurlijk niet een soort vijandige relatie hebben met deze twee broers die voor een belangrijk deel nu het shorttrack bepalen in de wereld. Maar ik denk dat die KNSB daar niet zo blij mee is, omdat zij nogmaals op zoek zijn naar een eigen sponsor. Dan de NOS heeft de uitzendrechten weten te bemachtigen van het wereldkampioenschap vrouwen 2027, dat in Brazilië wordt gespeeld. Van 24 juni tot en met 27 juli 2027 dus. Daar doen 32 landen aan mee. Het contract is wel niet een zoals normaal gesproken dat zij alle wedstrijden hebben. Zij hebben in het contract bedongen dat zij voor 1 wedstrijd per dag gaan. En dan hebben ze wel eerste keuze. Dus ze zullen sowieso alle oranje wedstrijden ervan uitgaan dat het oranje zich kwalificeert. En verder hebben ze dan een eerste keuze als oranje niet speelt. Dan vanaf volgend seizoen shirtsponsors vanuit de gokwereld zijn geblokkeerd. In het voetbal algemeen, maar zeker in de Engelse Premier League, zijn er nog steeds 9 clubs zonder nieuwe sponsor. Over opportunisme gesproken, over regeren is vooruitzien gesproken. 9 clubs zitten dus gewoon stil en doen waarschijnlijk niks. Of ze doen hun best, maar vragen te veel of wat dan ook. Maar goed, het is zeker dat de prijzen gaan dalen. Want vraag en aanbod brengt een marktmechanisme op gang. En als er te veel aanbod is, dan gaan de prijzen omlaag. Dus ik ben zeer benieuwd wat wij volgend seizoen op het veld zien staan in Engeland. Als er 9 van de 20 clubs nu nog zonder een shirtsponsor zitten. Dan, we hebben recentelijk mee mogen maken de London Marathon. Atletiek natuurlijk. Waar het afgelopen weekend door de nummers 1 en 2 het wereldrecord werd gevestigd. Voor het eerst onder de 2 uur. Dat evenement, dat is zo immens populair, mede door deze injectie natuurlijk, overweegt serieus het evenement te spreiden over zaterdag en zondag. De directeur, Anne Hugh Brosser, zegt dat onderzoek heeft uitgewezen dat de aantallen die willen meedoen, de aantallen deelnemers, maximaal nu 50.000, zeker 100.000 zou kunnen zijn als je zowel op zaterdag loopt als op zondag. Dan zou je op zaterdag de vrouwenwedstrijd kunnen doen en 50.000 recreantenlopers. En op zondag de mannenwedstrijd en ook weer een 50.000 recreantenlopers. Hij zegt dat dat een boost aan de Londen-economie zal geven van zeker 400 miljoen pond. Nou, dat vind ik een hoog bedrag, maar goed, al is het de helft, dan nog is het het overwegen waard. En ik kom daar straks nog even op terug op dat splitsen tussen zaterdag en zondag van wedstrijden voor mannen en voor vrouwen, dat vind ik op zichzelf wel een hele goede gedachte. Dan nog even iets anders. In de aanloop op het wereldkampioenschap voetbal, waar we het net ook al over hadden, heeft Coca-Cola, die natuurlijk sponsor is daarvan, al jarenlang van het voetbal, heeft het Coca-Cola behaagd om Chelsea-speler en Engelands hoop in bange dagen, Cole Palmer, ja, een waanzinnig talent, een 23-jarige speler, hebben ze gecontracteerd als wereldwijde Coca-Cola-ambassadeur voor het voetbal. Dat is denk ik een hele interessante move, want de potentiële successen van deze speler die zijn enorm op dit moment en hij wordt beschouwd als een van de jonge talenten wereldwijd. Dan tenslotte wat de korte nieuwtjes betreft de Formule 1. De grote prijs van Turkije keert terug op de kalender vanaf 2027, volgend jaar dus. Zal de race minimaal 5 jaar op de kalender staan. De datum staat nog niet vast, maar het lijkt logisch dat de race die in Istanbul zal plaatsvinden op de plaats komt van Zandvoort. Want zoals we allemaal weten, dit jaar is het laatste jaar voor Zandvoort. En vanaf volgend jaar is die datum dus vrij. Dus het lijkt mij waarschijnlijk dat de grote prijs van Turkije eind augustus zal gaan plaatsvinden.
1: En dan sluiten we zoals gebruikelijk af met de groene en de gele kaart. Vertel Frank, aan wie ga je ze deze week uitreiken?
2: De gele kaart gaat wat mij betreft naar Dionne de Graaf en Tom Dumoulin. Zou je vragen waarom? Nou ja, zij in hun commentaar bij de live-uitzending van Luik Bastenaken Luik, de mannen en de vrouwen, uitgebreid aan het woord zijn met elkaar over de rensters die het vrouwenwielrennen zo nadrukkelijk op de kaart hebben gezet. Nou, Dionne en Tom gaan volstrekt voorbij aan Annemiek van Vleuten. En Annemiek van Vleuten is in mijn ogen nog steeds Nederlands meest succesrijke wielrenster ooit. Ze is 2 keer wereldkampioen geweest in de tijdrijden. Ze is 2 keer wereldkampioen op de weg geweest. Ze is Olympisch kampioen geweest. 4 keer de Giro gewonnen. 3 keer de Vuelta gewonnen. 2 keer de Ronde van Vlaanderen. 2 keer Luik-Bastenaken-Luik. 1 maal de Tour de France. En ja, dus alles bij elkaar 104 keer winst. Nou, als je praat over de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, het neerzetten van het vrouwenwielrennen en het neerzetten van vrouwenwielrennen in de markt, dan is Annemiek van Vleuten een zeer belangrijke pion, zo niet de koningin op het schaakbord geweest. Dan, tegelijkertijd blijf ik in het wielrennen, want groen gaat wat mij betreft ook naar het wielrennen en inderdaad naar het vrouwenwielrennen. En dan in het bijzonder naar Demi Vollering. Niet alleen de wijze waarop zij koerst. Hè, en in dit voorjaar haar stempel al zeer nadrukkelijk heeft gedrukt op het vrouwenwielrennen. Maar ook de wijze waarop zij commentaar geeft en haar ploeggenoten betrekt in haar succes. Dus het is voor mij ook volstrekt begrijpelijk dat zij vorig jaar, waar ze ook al heel erg goed koerste in de ploeg van SD Works, daar waar ze niet de exclusieve positie van topvrouw kon claimen, dat ze de switch heeft gemaakt naar FDG, waar ze nu de enige kopvrouw is. En ze maakt het waar. Nog 1 ding overigens over het vrouwenwielrennen. Diezelfde Demi Vollering pleit ervoor, voor meer aandacht. En zij pleit ook voor, wat ik net zei over de London Marathon, dat het vrouwenwielrennen niet op dezelfde dag moet plaatsvinden als mannen. Dus maakt er ook een weekend van. En zaterdag de vrouwen wil rennen, zodat die race ook volledig live kan worden uitgezonden. En zondag de mannenrace. Dat vind ik op zichzelf heel goed. Ja, en tenslotte, Robert, zal je het me niet kwalijk nemen, dat ik toch nog even terugkom ook op het groen. Want eigenlijk zou ik een 2e groene kaart willen geven aan de grote clubs in het voetbal op dit moment. Want al 2 weken geleden zagen we een prachtige match tussen Real Madrid en Bayern München. En tussen Barça en Paris Saint-Germain. Om je vingers bij af te likken. Maar afgelopen dinsdag zagen we een voetbalshow tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. Met ook een fantastische uitslag natuurlijk. 5-4, 9 goals in 1 wedstrijd. Dus wat een reclame voor het voetbal. Dus alle complimenten en zeker ook eigenlijk een groene kaart naar Luis Enrique, de trainer-coach van Paris Saint-Germain. En Vincent Kompany, waar ik het net ook al over had, de coach en de trainer-coach van Bayern München. Gelukkig krijgen we volgende week een herhaling van die wedstrijd, dan in Madrid. En ik weet nu al dat iedereen zal die avond voor de buis zitten. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.
1: Nou, en ik ben blij om te horen dat je het een goede keuze vindt om de vrouwen- en de mannenwedstrijd te splitsen. Want als ik dan toch een klein beetje reclame mag maken voor mijn eigen koers, Veenendaal, wij doen dat al. Dus dat is, heel erg goed om dan te horen. Frank van der Walbaken.
2: Nee, dat had ik eigenlijk mee moeten nemen. Al is het alleen maar om jou een beetje te kietelen, hoor.
1: Nee, maar dat is helemaal goed. Frank, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe Beversport. Update.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. All Sports Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: natuurlijk tijdens het nationale moment om 8 uur 's avonds. Maar de sportwereld doet dit al iets eerder. Die hebben dit 's middags al gedaan bij het beeld van Prometheus bij het Olympisch Stadion. De nationale sportherdenking. En elk jaar heeft ook een thema. Dit jaar is dat de paardensport. En ik ga het erover hebben met Jurrit van der Voren, sporthistoricus en ook al sinds jaar en dag een van de krachten achter het comité van de nationale sportherdenking. Jurrit, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je hoort het al op de achtergrond waarschijnlijk. Jullie zijn net klaar daar in Amsterdam. Hoe was het?
1: Het was een indrukwekkende bijeenkomst, zoals het op 4 mei eigenlijk altijd is. Omdat we dan bezig zijn met voor veruit de meeste mensen onbekende verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, maar wel met de bekende thema's. Dus dan kijken we via de sport naar de Tweede Wereldoorlog. En dit keer was het dan over de paardensport. En dan is het niet omdat mensen die aan sport doen of hebben gedaan belangrijker zijn als oorlogsslachtoffer dan mensen die toevallig niet een sport als hobby hebben. Het is iedereen gelijk. Maar het is wel een manier om ook in de sportwereld het gesprek te openen van dat je 1 keer per jaar stil moet staan in de sport. Er is niks waar sporters een grotere hekel aan hebben dan aan stilstaan. En dat is terecht. Maar op 4 mei moet het even. En dat is dus vandaag gebeurd met de paardensport.
0: Ja, want nu weten we hebben altijd het nationale dodenherdenking moment. Waarom is het nou zo belangrijk dat er ook nog een aparte is voor de sport?
1: Omdat heel veel mensen zich niet realiseren hoe belangrijk sport en lichamelijke opvoeding is geweest in de Tweede Wereldoorlog. En op die manier heel veel van die thema's kan bespreken. En dat kan gaan bijvoorbeeld over de Holocaust. Dat kan gaan over mensen die in het verzet hebben gezeten. Het kan ook gaan over mensen die de kant hebben gekozen van de NSB. En dat je mensen kunt aanspreken in de sportwereld op hun eigen sportliefde. Om te laten zien, nu is het heel vanzelfsprekend dat je aan sport kan doen. Je hoeft niet heel erg veel na te denken over het leven in vrijheid. Maar er is een periode geweest waarin mensen misschien wel van jouwzelfde vereniging dat wel moesten doen. En dat je daar dan op 4 mei even over nadenkt en vooral heel veel bij jongere mensen ook kan aanspreken van, er zijn ook mensen van jouw leeftijd, misschien 15, 16 jaar oud, die jouw sport deden, misschien wel op hetzelfde veld hebben gedaan en die in de Tweede Wereldoorlog slachtoffer zijn geworden en dat daardoor dus niet meer kunnen. Van dan is het niet de grootouder die je nooit hebt gekend, maar een leeftijdgenoot in een ander tijdperk. Daarom vinden wij het zo belangrijk, ook omdat er steeds minder mensen zijn uit de Tweede Wereldoorlog zelf, die ooggetuigenverslagen kunnen vertellen, dat we het dan op deze manier alsnog kunnen doen.
0: Nu heeft elk jaar eigenlijk bij de nationale sportherdenking een apart thema. Dit jaar was dat de paardensport. Hoe zijn jullie tot de keuze gekomen van de paardensport voor deze editie?
1: Er zijn wat contacten tussen het comité van de sportherdenking en de KNAS. En op die manier is het dit jaar zo gegaan van dat we daarvoor gekozen hebben. En vorig jaar was het over tennis, dat sloot aan bij een jubileum van de Tennisbond. Voetbal was 4 jaar geleden met Louis van Gaal. Dat was omdat er dan ook weer een groot toernooi in aankomst was. Dus het is elk jaar weer een keuze voor een thema. En paardensport is dit keer een hele belangrijke geweest. Ook omdat het een hele bijzondere sport is. Omdat het zoveel, in ieder geval in de jaren 30, werd beoefend door beroepsmilitairen. En dat zijn mensen die natuurlijk ook een hele bijzondere rol spelen in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat je dan die twee onderwerpen aan elkaar kan koppelen, dat hebben we dan vandaag via de paardensport kunnen doen.
0: Ja, en daarin het bijzonder bij 5 namen die zijn uitgelicht. Wat maken deze 5 mensen zo bijzonder qua geschiedenis?
1: Het zijn allemaal Olympiërs die in actie zijn gekomen op de Spelen voor de Tweede Wereldoorlog. 4 daarvan zijn met paardensportonderdelen uitgekomen op de Spelen van 1928 tot en met 1936. En die hebben de Tweede Wereldoorlog niet overleefd. Er is iemand bij die bij de slag van de Javazee is omgekomen. Die was gestationeerd in Nederlands-Indië. Er is iemand bij die in het verzet heeft gezeten als beroepsmilitair. Die is omgekomen, die is vermoord in Sachsenhausen. Een burgersporter, dat was in die periode wel uitzonderlijk in de ruitersport, die in 1936 meedeed. En die is dan weer gesneuveld in Frankrijk. En een 4de sporter die aan de Vijfkamp had meegedaan in Amsterdam in 1928. En die was omgekomen als burgerslachtoffer omdat er precies op zijn huis een V1-bom neerstortte. Die was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. En de vijfde waarover we het hadden, Charles Pahut de Montange, viervoudig winnaar van Olympisch goud. De meest succesvolle Nederlandse Olympiër van de 20e eeuw en misschien ook tegelijk de meest onbekende. Hij heeft de oorlog wel overleefd. Zijn zoon is omgekomen, zijn enige kind. En hij is ontzettend belangrijk geweest, ook in de Tweede Wereldoorlog. Omdat hij heel veel zwaar gewonde soldaten en burgers, vooral van mei 1940, via sport en lichamelijke opvoeding heeft terug kunnen brengen in de maatschappij. Via revalidatie in het verzorgingshuis Ariol. En in het tweede deel van de oorlog is hij ontsnapt uit Duitse krijgsgevangenschap naar Engeland gevlucht en heeft zich daar aangesloten bij de Prinses Irene Brigade om zich terug te vechten in de Tweede Wereldoorlog en Nederland te bevrijden. Dus op die manier zie je ook paardensport en de grote onderwerpen van de Tweede Wereldoorlog in één persoon bij elkaar komen.
0: En nu hebben we het natuurlijk over hele succesvolle Olympiërs. Ook die bijvoorbeeld in Amsterdam hebben meegedaan. Maar dus ook de laatste Olympische Spelen voor de start van de Tweede Wereldoorlog. En ja, daar het meest gepante, dat waren natuurlijk die Spelen van 36 in Berlijn.
1: En daar hadden we ook beelden van. Dat er ook duidelijk is te zien van dat de Duitsers daar hebben gerommeld met de spelregels. In ieder geval bij de military op het paardenonderdeel in Berlijn. Dat de vijver waar de paarden erheen moesten springen, de nacht daarvoor een groot deel is uitgegraven. Waardoor het dieper was, behalve aan de zijkant. En alleen de Duitse deelnemers wisten dat ze langs de zijkant moesten. Omdat het daarna veel dieper was. En zo'n beetje alle andere deelnemers, inclusief Pahut, zie je dan ook in dat deel van het paard vallen. Omdat het opeens veel dieper is en dus niemand er rekening mee houdt dat ze daar zo opeens over de kop heen vliegen. Dat is opzichtig vals spel geweest. En toch, zei Mirjam Rijk, zij is biograaf van Pahut, toch bleef Pahut ook na de oorlog geloven van dat de Duitsers dat eerlijk hadden georganiseerd, omdat sport neutraal moet zijn, zei hij. En dat zullen zij ook gedaan hebben. Hij is zijn zoon kwijtgeraakt in de Tweede Wereldoorlog. Zijn hele leven is op de kop gegooid in die tijd. En toch bleef hij geloven in de onafhankelijkheid en de neutraliteit van de Olympische sport.
0: Ja, dat is een bijzondere gedachte. Ook al, nou ja, het bleek na afloop dus dat dat niet zo was.
1: Hij heeft het altijd voor zichzelf zo willen zien. En waarom dat is, dat weten we niet. We kunnen het niet aan hem vragen. Maar dat laat wel zien van dat hij dus wel geloofde in van dat als je meedoet aan de Olympische Spelen, van dat je dan meedoet aan een evenement waar iedereen gelijkwaardige kansen heeft. Waarbij we met terugwerkende kracht toch stevig de vraag kunnen stellen of dat in 1936 ook het geval is geweest.
0: Dan was dit de nationale dodenherdenking van 2026. Uiteraard volgend jaar hebben we weer een nieuwe. Voor de mensen die nou deze editie gemist hebben, waarom is het nou zo belangrijk? Ook de hoeveelheid de sporters natuurlijk die in Amsterdam leven. Waarom is het nou belangrijk om volgend jaar gewoon op 4 mei gewoon even langs het Olympisch Stadion te gaan en bij die plechtigheid te zijn?
1: Het is vooral belangrijk dat je op 4 mei een eigen reden hebt waarom je vindt dat je stil moet staan bij de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers daarvan. Dat is iets waar elke persoon zelf over gaat. En als je het wil bekijken via de sport, wat voor veel mensen toch vaak onbekend is, van dat het een grote rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, dat de beoefening door bleef gaan op heel veel gebieden. Als je daar toch ook meer van over wil weten, op een wat andere manier naar deze thema's kijkt, dan is het zeker een goed idee om bij de nationale sportherdenking volgend jaar bij het Olympisch Stadion te zijn. Waarbij ik nog niet kan zeggen welke sport we volgend jaar hebben, vanwege het simpele feit dat we dat nog niet weten.
0: Nee, ik zou zeker zeggen, ga er een keer kijken, want het is zeer indrukwekkend, kan ik ook uit eigen ervaring vertellen. Jurrit van der Voren, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en tot de volgende keer.
1: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Jure Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 3 jaar zijn die Königsblauwe vanaf komend seizoen weer terug in de Bundesliga. Na jaren van de degradatie natuurlijk en niet de beste resultaten in de tweede Bundesliga is Schalke 04 weer gaan draaien. Afgelopen weekend verzekerde ze zich van promotie door de titel te pakken door een 1-0 zegen op Fortuna Düsseldorf. Ik ga erop over in gesprek met voetbalcommentator en Bundesliga-expert Jan Leerkes. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Fantastisch nieuws natuurlijk. Omdat we allemaal natuurlijk Jurie Mulder ook kennen. Die daar een mooie functie heeft. Dus hem gunnen we het sowieso. Maar sowieso. Ja,
2: en vooral ook voor de mensen zelf daar in de regio.
1: Hè. Precies.
2: Het is toch in populariteit derde club van Duitsland die terug is. Dus dat is wel zeker ook voor dat gebied. Het mooie was ook op de dag van de kampioenswedstrijd. Hebben ze ook een cortio gehouden vanuit de stad naar het stadion. Daar hebben gewoon 20.000 mensen aan meegedaan, hè. Dan denk je wel eens over de oranje bus, maar dit is dan nog wel even een stukje groter geweest.
1: Ja, want dit is gewoon, de situatie. Eigenlijk is volgens mij AZ is technisch gezien de derde club van Nederland. Maar zeg maar eigenlijk de situatie FC Twente in het kwadraat. Maar
2: het is wel ietsjes anders dan in Nederland. Want in Duitsland heb je dus echt één club die echt boven alles uitstijgt. Ja. Dat is natuurlijk Bayern. En daarna heb je een groep van een club of 10 die dan echt ook echt van het kaliber Ajax Feyenoord is. En daar hoort Schalke zeker bij. En van dat soort clubs hebben er de nodige de afgelopen jaren in de tweede Bundesliga gespeeld. Sommige spelen nog altijd in de tweede Bundesliga. Dus het zijn wel hele, hele grote clubs die daarin spelen. En Schalke behoort daar ook zeker bij, want Schalke behoort echt tot de grootste clubs van Duitsland natuurlijk.
1: Ja, want een van de andere clubs waar je natuurlijk op doelt is HSV uit Hamburg.
2: HSV natuurlijk heeft er gespeeld, Köln heeft er gespeeld, Gladbach heeft er gespeeld. Nu speelt Hertha er bijvoorbeeld nog. Dus ja, het zijn Kaiserslautern. Het zijn wel namen die zich daarin teruggevonden hebben.
1: Ja, Hannover zegt ze nooit zich, om maar ook even eentje te noemen. Het zijn allemaal
2: ze kunnen wel even door blijven gaan.
1: Maar dat geeft wel aan hoe eigenlijk ontzettend lastig die tweede Bundesliga is. Als zulke grote clubs toch met moeite eigenlijk weer dat niveau terug naar de Bundesliga kunnen vinden.
2: Dat klopt. En dat Schalke heeft één heel belangrijk ding gedaan. De meest genoemde man in deze dagen was natuurlijk trainer Miron Muslic. Maar de echte architect van het succes is voor mij toch wel Frank Bouwman. Frank Bouwman is de voorstand sport, het bestuurslid die over het sportieve deel gaat van de club. Maar dat is gewoon een betaalde baan. Dus hij is eigenlijk de directe baas van Jurie Mulder als technisch directeur. En je moet even weten dat Schalke een schuld had van bijna 250 miljoen euro. Dat hebben ze inmiddels teruggebracht naar 160 miljoen euro. Maar hou dat even in de gaten. Een schuld 160 miljoen euro. En toch heeft hij de moed gehad om 7 ton aan afkoopsom te betalen aan Plymouth Argyle. Wat onder Muslic was gedegradeerd naar het derde niveau van Engeland. Maar Bouwman was volledig overtuigd van hem. En heeft ook zijn gelijk gekregen. Bouwman is daardoor misschien wel de grootste geluksgreep geweest die Schalke gedaan heeft. Hij was altijd de hoogste voetbalbaas van Werder Bremen. En Werder Bremen is een beetje qua populariteit de 9e club van Duitsland. Dus wel ietsjes lager in de rangorde dan Schalke en Keulen en HSV en dergelijke. Maar wel van een heel groot kaliber. En die heeft hij eigenlijk jarenlang boven hun kunnen laten spelen. Maar ja, dat hou je natuurlijk niet eeuwig vol. Dus op een gegeven moment, toen werd er toch iets wegzakte, is hij daar vertrokken. En heeft hij dus gekozen voor Schalke in de tweede Bundesliga. En nu staat hij dus voor de hele zware, grote taak om Schalke dus ook in de Bundesliga te houden. Want ja, het wordt waarschijnlijk zwaarder om. Ja, de grootste opdracht begint nu pas. Je hebt met Muslic heb je een geweldige trainer die ook blijft. En ze hebben Edin Dzeko in de schoot geworpen gekregen. Die heeft zichzelf aangeboden. Maar ze hebben toch ook zeker, en heeft ook de voormalige man die de selectie samenstelde, Ben Manga, aan meegeholpen. Toch echt een paar gouden grepen gedaan. Met Adil Awici van Sunderland. Dejan Ljubicic van Dinamo Zagreb. En Moussa Nidaye van Anderlecht. Dat zijn echt gouden grepen geweest. En daarmee hebben ze de zaak gekeerd. Zijn ze van een lage club in de tweede Bundesliga naar het kampioenschap gegaan. Maar ja, die volgende stap wordt er ook eentje. Hè? Want je moet nu wel die achterstand die je in 3 jaar hebt opgebouwd proberen goed te maken. En dat zal niet gemakkelijk worden.
1: Nee, en het is ontzettend lastig om, als je dan weer terug bent, om dan ook jezelf te handhaven in de Bundesliga. Ja. Vaak gaat zo'n eerste jaar dan nog wel, maar het tweede jaar is dan cruciaal. Hoe groot is het gat, zeg maar, met de spelers die ze hebben ten opzichte van, zeg maar, in ieder geval de veilige plekken in de Bundesliga? Want ik neem aan dat ze daar maar eens eerst even mee beginnen.
2: Dit is de eerste. Kijk, het allermooiste is wat ook Kieker dit weekend schreef. Er is niets liever wat ze willen, is eindelijk eens een keer een saai jaar. Dat ze alle jaren eigenlijk van alles door de achtbaan zijn gegaan. Maar het zal best wel een moeilijke worden. Want ja, daar heb je geen zekerheid op. Het is ook wat Jurie Mulder dit weekend ook zei. We gaan onherroepelijk periodes tegemoet. Waar we 5, 6 wedstrijden verliezen. En dan zullen we rustig moeten blijven en vast moeten blijven houden aan ons plan. En dat zal best wel een opdracht of een lastig ding worden. Want dat is dus het moeilijke voor al die grote clubs. En je ziet het nu ook dat Wolfsburg is dan gewoon wel een kunstmatig grote club dankzij het geld van Volkswagen. Maar ja, er was niemand die ook maar aan het begin van dit seizoen gedacht heeft dat Wolfsburg, wat toen Paul Simonis als trainer had, een risico zou lopen om te degraderen. Nou ja, het gaat, de kans is groot dat het toch gaat gebeuren. En daaraan zie je dat er altijd wel weer dingen zijn, ook al heb je een goede ploeg, die het leven ontzettend moeilijk kunnen maken in de Bundesliga. Omdat de niveauverschillen zo verschrikkelijk klein zijn. En daar zal Schalke zich tegen moeten wapenen. Want dat is ook het grote manco van al die grote clubs. Die niet, laat maar zeggen, om de top 5 plaatsen strijden. Ja, er is altijd onrust. Er is altijd gedoe. En dat zorgt ervoor dat juist die wat kleinere clubs, die rustig geleid kunnen worden, die niet miljoenen aanhangers hebben, maar wel geld uit vreemd vermogen, dat die steeds meer komen bovendrijven, omdat zij wat minder last hebben van die moeilijke periodes waarin iedereen onrustig wordt, iedereen bang wordt voor degradatie. En dat zal ook de grote opdracht zijn voor Schalke, om zich van die onrust verder te houden. Maar dat zal echt een hele grote opgave worden. En dan hebben ze misschien wel het grote geluk dat ze inderdaad, ik heb hem al genoemd, Frank Baumann hebben. Want het is natuurlijk wel iemand die, zoals ze dat in Duitsland zo mooi is uitdrukken, door alle wateren gewassen is, om het maar zo uit te drukken. Die echt heel veel ervaring heeft. Al 30 jaar meeloopt in het profvoetbal van Duitsland. Alles heeft meegemaakt. Promoties, degradaties, slechte tijden, goede tijden. Dus als er één iemand de rust kan bewaren in die altijd uitbarstende vulkaan die Schalke heet, dan is het wel Frank Baumann. Dus dat zou wel eens ook volgend jaar de grote geluksgreep kunnen zijn.
1: Nou ja, terugkomend op de soorten teams die je noemt. Hè? De kleine clubs met niet zo gek veel aanhang die door vreemd vermogen het heel goed doen. Nou ja, een schoolvoorbeeld daarvan is natuurlijk Hoffenheim. In de tweede Bundesliga hebben we een soort Hoffenheim 2.0, genaamd Elversberg. Die zijn nu ook, moeten nog 2 wedstrijden gespeeld worden. En het gat is maar een puntje met Hannover 96 en Paderborn, die allebei op 58 staan. Maar die kunnen zomaar eens die tweede en dus laatste directe promotieplek naar de Bundesliga pakken.
2: En dat zouden heel goed kunnen. En daar hebben ze ook gisteren wel de basis voor gelegd. Want ze hebben Paderborn, een directe concurrent, met liefst 5-1 verslagen. Dus het ziet er wel heel goed uit voor Elversberg. En dat is wel een vergelijkbaar iets. Maar je kunt Elversberg denk ik eerder vergelijken met Wolfsburg en met Bayer Leverkusen. Want daar zit nog steeds heel veel geld achter. Bij Hoffenheim heeft Dietmar Hopp zich wat meer teruggetrokken. Dus het is wel, die houden zich op dit moment gewoon staande dankzij een heel goed beleid. Maar Elversberg dankt natuurlijk wel het succes aan vreemd vermogen. Maar je moet ook zeggen dat daar wel een heel goed beleid wordt gevoerd. Ze waren er vorig jaar al heel dichtbij. Toen hebben ze de promotiedegradatiewedstrijd tegen Heidenheim gespeeld. En toen pas in de verlenging van die return hebben ze het verloren. Dus ja, ze zaten er al dichtbij en de kans is groot dat zij inderdaad de tweede worden. En dan krijg je echt een noordelijke clash om promotiedegradatie. Want als Hannover derde wordt, ja, dan gaat echt een Hannover spelen tegen of Wolfsburg of tegen St. Pauli waarschijnlijk. Ja, en dat worden wel weer twee potjes, hoor. Zo.
1: Ja, dat wordt vuurwerk. Maar ja. Het is wel interessant om te zien hoe dan zo'n Elversberg zich dan ook ontwikkelt. Want ja, die speelde, nou, ik zeg even 3-4 jaar geleden nog gewoon Regionalliga.
2: Ja, nee, die waren toen gewoon vierde niveau. En dan zie je dus dat als je het geluk hebt dat je de rust kunt bewaren en het geld hebt om goed beleid te voeren, dan kun je inderdaad heel ver komen. En het heeft er ook mede mee te maken dat die hele grote clubs, kijk, je ziet het in Nederland ook, het is altijd onrustig bij Ajax en Feyenoord. En dat geldt daar ook. Maar de druk in Duitsland voor die hele grote clubs is groter, omdat ze dus het risico lopen te kunnen degraderen. In Nederland gaat het erom naar welk Europees toernooi ga je. En dat maakt financieel heel veel verschil, laat het even duidelijk zijn. Maar je gaat Ajax en Feyenoord hoeven zich geen zorgen te maken over degradatie. Dat is wel natuurlijk het geval bij die clubs in Duitsland van dat kaliber. En ja, stel je een beetje voor wat er hier zou gebeuren als Ajax of Feyenoord echt tegen degradatie vechten. Wat voor onrust dat teweeg brengt. Ja, en dat geldt dus voor 10 van dat soort clubs in Duitsland. En ja, als die dan de hele wereld in brand komt te staan. Ja, dan kun je, als je zelf een beetje kop erbij houdt, toch een heel eind komen. Zoals Rob Rekers mij dat vroeger al leerde toen hij bij Bochum speelde. En Bochum die onopstijgbaren waren. Zei hij van ja, wij gaan er ieder seizoen al op voorhand van uit dat we een serie hebben met 6 nederlagen. En daar raakt niemand van in paniek. Ook de achterban niet. Want de achterban weet ook dat ze daar doorheen moeten. Maar als jij fan bent van Frankfurt, Köln, Hamburg, Gladbach, ja, noem maar op, Hertha, dan ziet de wereld er heel anders uit voor je. En dan raak je in paniek na 2 nederlagen.
1: Ja, dat geeft maar wel eens weer even het verschil aan. Het is maar even de vraag in dat in hoeverre de paniek dan volgend seizoen eventueel gaat plaatsvinden bij Schalke.
2: Dat wordt echt het grote probleem voor Schalke. Jurie Mulder heeft van het weekend al nogmaals herhaald wat hij aan het begin van het seizoen heeft gezegd. Ja, de belangrijkste wat ik moet doen is de trainer niet ontslaan. Want ze hadden 9 trainers sinds 2020. Als je ziet hoeveel trainers er nu ook alweer uit liggen in de Bundesliga, dat zal ook voor Schalke de grote uitdaging worden. Want de eerste stap is gezet, maar het echt grote werk gaat nu pas beginnen. En dat is de koppen bijhouden als het volgend seizoen weer eens een keertje tegen zit.
1: Nou ja, en het geluk is, volgend seizoen gaan we dus dan weer een kolenpot derby zien. Dus dat is voor de fans
2: die
1: ook wel weer leuk.
2: Ja, nou, laten we zo zeggen, dit jaar was Keulen tegen Gladbach de grootste derby van Duitsland. Maar nu is het inderdaad weer Dortmund tegen Schalke. Dus dat gaat ook knallen natuurlijk.
1: Zeker, dat gaan we in de gaten houden voor volgend seizoen. Nog 2 wedstrijden te gaan in ieder geval in de Zweite Bundesliga. Maar we weten, Schalke 04 is dus al zeker van het kampioenschap en promotie naar de Bundesliga. Jan Leerkes, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreek
2: graag
1: je
2: gedaan, hem.
0: All Sports Radio Live.
3: Wake up in the morning like fuck P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: You know, some people just don't realize that, you know. When it's real, you know, it don't go bad. It just gets better.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, het is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zit

0: Zitten we, nou ja, midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
1: Nee, nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het min 2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is, ja, dat is wel heel bijzonder.
0: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
1: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
0: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want nou ja, misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
1: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? Ja, en dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik er eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. Ja, en toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik, ja, met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal, want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
0: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
1: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
0: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
1: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
0: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersport vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
1: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
0: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hé, die kennen nog wel eens verschoppen?
1: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
0: Maar Nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
1: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of twee tiende. Dus als je er vol voor gaat, dan die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
0: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
1: Nee, eigenlijk niet. Kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
0: Touché, ja, die snap ik wel, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
1: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. Vanuit daar probeer je dan daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. Dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel heel gaaf.
0: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
1: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook toevallig. Kiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames. Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
0: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
0: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
1: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar dat is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
0: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
1: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
0: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
1: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, ja, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Maar ja, op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
0: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
1: Zeker, ja. Ja. Ik denk, ja, ik ben heel trots op mezelf, tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar ja, school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
0: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
1: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. En ja, dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? En ja, dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
0: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Maar ja, dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
1: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
0: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
0: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
1: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
0: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
1: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dus ja, dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
0: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
1: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Maar ja, het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Noren, 4 Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
0: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
1: ja,
0: mooi heet.
1: Ja.
0: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Zeg maar, vanaf waar ongeveer plaats je je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
1: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk,
0: nou.
1: Ja, nou, dat zit wel iets, dat zit wel iets
0: ja,
1: hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij, die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
0: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
1: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
0: Ja.
1: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen 1 kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
0: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
1: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
0: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, ja, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, ja, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
1: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
0: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Nou ja, gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt nu, iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
1: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
0: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
1: Zeker, ja. Ja, zeker omdat... Je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
0: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
1: Nee, klopt.
0: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
1: Ja, zeker. Ja, ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou... Al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
0: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
1: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
0: Nou ja, beter dan andersom.
1: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
0: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
1: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.
2: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club. All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, het seizoen bij het alpineskiën is nu echt voorbij. Ook voor de Masters. Met ook de afsluitende wedstrijden in Nederland voorbij is het tijd om de balans op te maken. Hoe was het seizoen eigenlijk? En ja, hoe hebben de Nederlanders het eigenlijk gedaan in de verschillende leeftijdscategorieën? Ik ga erover in gesprek met Annemarie van den Ende. Zelf ook veelvuldig in actie gekomen natuurlijk dit seizoen. Annemarie, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Leuke toeval wil, want hij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Ons talentboek Talent van de Maand, de nummer 1 van Nederland in het alpineskiën. Dat we nu gewoon twee items achter elkaar over alpineskiën hebben. Nu is de Masters is nog even, zeg maar, voor hem denk ik ver weg. Maar dat seizoen zit er voor jullie natuurlijk inmiddels ook op.
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben de afsluitende World Cups, de World Cup Finals in Twente Levi gehad. En het was gewoon weer een heel mooi seizoen. Weer een paar nieuwe Masters erbij, want het is in Nederland gewoon heel onbekend. We hebben het er vorig jaar ook al een keer over gehad, dat het vrij onbekend is, helaas. De Nederlanders doen het gewoon super in het internationale wereldbekercircuit. En we hebben dit jaar Gera, die heeft een kristallen bokaal meegenomen voor de derde plek in de World Cup. En die is ook derde geworden op het wereldkampioenschap in Oostenrijk. Dus dat, we zitten van, dat belooft meer.
1: Ja, dus Gera Kiewiet heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Dat is eigenlijk wel heel erg mooi om te zien dat Nederland internationaal gewoon best wel haar steentje bijdraagt.
2: Ja, klopt. We zijn ook dit jaar, hebben we 9 starters gehad. Je zou zeggen van god, dat lijkt dan heel weinig, maar we komen van nog veel minder. Omdat het dus wat onbekender is, maar we proberen dat toch wat meer te promoten. We hebben ook aan het einde van het seizoen gezien dat we dus 4 Nederlanders ook echt een wereldbeker klassering hebben kunnen bewerkstelligen. En waarbij Dorothy, die bij de dames is uiteindelijk 9e geworden. Lodi bij de mannen 19e. Ja, en ik mocht zelf 6e worden, dus daar ben ik ook heel tevreden mee.
1: Ja, ik wou zeggen, want daar moeten we ook niet aan voorbij gaan. Want zelf ben jij ook geen ongenadigde skier, zeg maar. Jij hebt zelf ook best wel een mooi seizoen gedraaid, toch?
2: Ja, ik heb wel dit jaar iets minder wedstrijden geskiet. Dat heeft een beetje te maken, mijn dochter is 12, laatste jaar van de basisschool. Dus hè, mama die is iets meer thuis geweest. De wedstrijden die konden, die heb ik geskiet. En mogen skiën, wat ook hartstikke leuk is. En daarnaast ook iedereen ook weer te zien. Het is altijd een beetje, tuurlijk, hè, met een werkend leven daarnaast en een gezin, en dat geldt voor heel veel masters, een beetje passen meten. Welke landen ga je heen? Wat is mogelijk met trainingen? En dan proberen we ook een beetje de krachten te bundelen samen en kennis te delen daarin. Ja.
1: En dat helpt wel, want zoals je zegt, we komen van ver. Dit jaar eigenlijk meer masters dan ooit. Hoe fijn is het dat je toch, ook al is het misschien niet met de honderden aantallen, wat misschien uiteindelijk een wens is, maar toch, dat je toch elk jaar weer wat meer masters erbij ziet komen?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Als je het ook ziet, de start van afgelopen seizoen zaten we echt met een groepje masters, Nederlandse masters, met een Nederlandse vlag in Frankrijk. Ja, dat was superleuk. Want het jaar daarvoor zaten we maar met z'n tweeën. Ja, en dan zit je tussen de Italianen en de Oostenrijkers, de Duitsers, de Zwitsers. En dan nu toch met een wat grotere delegatie. Wat ook heel leuk is om te zien natuurlijk bij een wereldkampioenschap, waarbij je een openingsceremonie hebt en binnenkomt lopen. Dan is het ook wel leuker dat je wat meer mensen hebt om binnen te lopen dan een eenling. En je ziet hoe meer bekendheid ervoor komt. En als skiers toch zoiets hebben van hey, het lijkt me toch wel leuk, ik wil daar eens voor gaan trainen, ik heb daar wel interesse in, dan zijn die mogelijkheden er gewoon. Je merkt de terughoudendheid. Dus dat is een supermooi iets dat we zo goed gepresteerd hebben dit jaar.
1: Ja, ja. Ik ga toch Jurre er even bij trekken. Die zit aandachtig mee te luisteren. Want ja. Jurre, jij hebt nog voorlopig even te gaan voor de Masters. Je bent nu 22. Maar in hoeverre weet jullie groep bijvoorbeeld dat die Masters er ook zijn? Of dat er in ieder geval een mogelijkheid is om, als je misschien echt op professioneel niveau uitgeskied bent, dat je nog gewoon World Cups kan winnen?
0: Nou, ik heb wel eens zelf Masters tijdens de training gezien. Maar ik wist niet dat het zo'n groot ding was in Nederland. En ook derde plek bij het WK. Toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja, dat is wel echt super gaaf om te horen. En dat wist ik niet, dat Nederland zo goed daarin was.
2: Ja, daarom. Het is ook leuk. We vinden het heel leuk om anderen ook te motiveren. Of bijvoorbeeld ook verder en door te gaan. En ja, we hebben er ook oud-Olympiërs tussen zitten. Oud-World Cup skiers. En dan denk je toch af en toe van, dat wordt wel eventjes pittig. Daar ga ik het tegen afleggen. Maar het is heel mooi om die mensen dan toch ook verder te zien gaan. En ja, ook bijvoorbeeld voor komend seizoen zijn ze bezig met de World Cup planning. Maar er worden gewoon 4 continenten aangedaan. We gaan beginnen met de World Cups in Australië in augustus. En dan wordt er doorgevlogen naar Chili. Om vervolgens in november naar Europa te keren. Ja, en dan is het hele World Cup circus tot maart, midden maart in Europa. En dan gaan de World Cup finales plaatsvinden in Canada en Amerika. Dus er staat ook weer iets heel moois op het programma. Je hoort het al, Australië, ja, dat is natuurlijk wel even aan de andere kant van de wereld. En dat kost nogal wat. Dus ik hoop nog een straatje staatsloten. Maar Australië sla ik toch wel even over.
1: Maar ja, zoals je hoort, dat is wel een beetje gelijk aan jouw seizoen natuurlijk, Jurre.
0: Ja, klopt. We hadden het net tijdens de aflevering gehad over mijn doel eigenlijk. En wat daarbij helpt zeker is om je pre-season te draaien in Chili of in Argentinië.
2: Ja, kijk. Ja, dat is wel mooi. Dat heb ik inderdaad, Jurre, ook voorbij zien komen. En ook heel interessant en leuk om te zien. Ook hoe dat daar aan toe gaat.
0: Ja, zeker. Alleen, misschien een onbeschofte vraag hoor. Maar hoe doet u dat met werk dan combineren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Landen als, in mijn geval, voor naar Australië en Chili. Dat zit er voor mij niet in. Maar de andere wedstrijden, maar ook, je probeert toch ook trainingen en trainingskampen bij te gaan wonen. Dat is een overleg met de werkgever. En ik ben heel blij met mijn werkgever. Die geeft daar de ruimte voor. En ik kan ook nog op afstand werken. En ik denk, Jurre, dat jullie dat ook met trainingen hebben. Maar ik weet niet of dat helemaal klopt hoor. Maar dat je 's ochtends dus de trainingen hebt. En tot, ik weet niet, 11 uur denk ik bij jullie. Ik heb geen idee hoe het
0: eruit ziet. Zo ongeveer 11 uur wel. En ik denk dat ik al weet waar het heen gaat, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een lang trainingskamp heb, ik ben zelf ook nog student, om dan na de training nog mijn laptop open te doen, dat kost mij wel heel veel moeite.
2: Ja, snap ik. Ja, wij doen het inderdaad op een iets ander level. Maar ja, het is zo proberen we dat wel een klein beetje te combineren. En in de momenten ik kan nu alleen voor mezelf spreken. Dat ik in Nederland ben, probeer ik wat extra uren te maken om die dus weer als verlof in te kunnen zetten voor wedstrijden en trainingen. Dus dat is een beetje heel creatief plannen. Ja, dat hoort er wel bij.
0: Daar heb ik wel veel respect voor, want ik heb zelf namelijk echt wel moeite met, zoals je zelf al zei, ik doe ook... Ja. Mijn studie probeer ik zoveel mogelijk alles te doen in de zomer eigenlijk, of als ik nu thuis ben. Maar ik weet hoe moeilijk het is om dat allemaal te combineren. En ik kan me niet voorstellen hoe dat dan is met een baan.
2: Ja, dat is inderdaad. Want ik kan me indenken, je hebt in de zomer ook veel training. Hè? Dat je natuurlijk ook je klaar moet maken voor het winterseizoen. Om zo fit mogelijk te zijn.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ik train eigenlijk 6 dagen in de week van de 7. Dus ja, het is allemaal een beetje passen en meten tussen school door en andere sociale verplichtingen. Maar ik vind het echt zo leuk om te doen. En ja, hier ligt mijn passie echt bij. Dus dat zorgt er wel voor dat ik dit ook kan blijven doen.
2: Ja, precies. Nou, dat is mooi. Vind ik super mooi om te horen. Die passie inderdaad. Ja, en dat is ook een stukje waar wij het op draaien. Hè? Ik zeg ook altijd bij de masters is het ook kijken van... je kan het zelf zo professioneel maken als je wilt. Hè? De een die traint in Nederland 2 keer in de week. Ik zelf bijvoorbeeld ook 5 tot 6 keer wel in de week, wel op een andere intensiteit gok ik als jij doet. Maar ben ik er wel mee bezig. Niet op skis overigens. Maar om zo fit mogelijk te zijn voor de momenten dat je dan in de Alpen bent, dat je zo goed mogelijk daar de trainingen kunt benutten. Want ja, helaas gratis is het niet. Dat was dat maar waar. Ja, om er dan natuurlijk alles uit te kunnen halen. Ja, dus zo proberen wij het in ieder geval een beetje te doen. En ja, de drempel niet te hoog te leggen voor anderen van god. Hè, ja, je kan het dus zo professioneel als je zelf wil inrichten. Maar ja, goed, dat is een beetje bij ons het verhaal. Ja.
1: Ja, dus ja, uiteindelijk is het gewoon het mooiste als je natuurlijk gewoon als master gewoon aansluit en weet dat je in ieder geval ook gewoon lekker wedstrijden kan skiën. Ook al, is dat op masters niveau niet dat laag is overigens. Dat is zo niet. Maar zeg maar, als je professionele carrière afgelopen is, kun je nog gewoon door blijven skiën. Of als je altijd gewoon met veel plezier hebt geskiet. Of nou ja, eigenlijk waar wij het ook over hadden, Jurre. Als je op je 16e besluit, ik kies toch voor school. Ik stop met skiën. Dat je in ieder geval een mogelijkheid hebt om dat weer op te pakken en op wedstrijdniveau te doen. Maar Jurre, tot slot ben ik dan wel benieuwd. Nu je hoort dat deze mogelijkheid er is, zien we jou straks dan ook nog tot weet ik veel welke leeftijd nog gewoon wedstrijden skiën en World Cups winnen.
0: Nou, daar moet ik nog heel goed over nadenken. Ik denk...
2: Nee, Jurre nemen wij gewoon mee. Die gaat gewoon over 8 jaar gewoon mee en dat vind ik fantastisch.
0: Ik ongetwijfeld dat ik het fantastisch vind. Maar op dit moment, nee, ik weet het nog niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is een moeilijke vraag. Ik vind het nu echt super tof om te doen. Maar ik denk wel dat misschien ook dat... Ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En als ik het gevoel heb dat ik niet meer kan winnen, dan zou ik ook niet meer alpine skiën doen, denk ik. Ja, misschien met in de toekomst op skivakantie. Maar ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Dat is een keuze voor de Jurre van later.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Tot slot, ja, voor jou Annemarie, want ja, het seizoen zit er nu op. Ik neem maar, ja, voor nu is het inderdaad zoals je zegt, zoveel mogelijk werken om weer de verlofuren voor aankomend seizoen bij elkaar te sparen. Ja. Maar wanneer gaat dat seizoen weer een beetje voor jou zelf van start?
2: Voor mijzelf gaat dat in met de wedstrijden in november. Trainingen al eerder in augustus. Gera overigens, die is van plan om te gaan starten in Chili. Dus die gaat daar haar eerste, als het goed is, de eerste World Cups skiën. We zijn in ieder geval ook nog bezig met een platform voor andere masters om de informatie te centraliseren. Maar daar kom ik op een ander moment nog een keer op terug. Zodat iedereen informatie kan inwinnen om eventueel deze stap ook te kunnen maken.
1: Nou, dat is heel erg goed om te horen. Want hoe meer informatie, hoe meer vindbaarder, hoe meer masters. En dat is denk ik voor de hele sport alleen maar beter. Annemarie van den Ende, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd, voor je terugblik op het afgelopen seizoen. En natuurlijk ook heel erg veel succes met deze zomer en het ook weer voorbereiden op komend seizoen.
2: Ja, dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: We moesten een maandje wachten, maar afgelopen weekend werd er weer geraced in de Formule 1. Op het semi-stratencircuit van Miami was het interessant om te zien welke updates die teams nou eigenlijk hebben meegenomen. En uiteraard ook wat voor een invloed dit zou hebben. Nou, vooral McLaren en Red Bull Racing, die pakten uit en ook niet geheel onsuccesvol. Ik ga erover in gesprek met Mike Mulder van motorsport.com. Mike, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Want dat is natuurlijk de mazzel tussen haakjes dat er een maand onderbreking is. Dat betekent dat de teams toch wel even de tijd hebben om eens even goed alle onderdelen en dergelijke in te duiken.
2: Ja, absoluut. Zeker. Maar als alle 11 teams dat ook tegelijkertijd doen en met hetzelfde budget en met dezelfde menskracht en tijd en kennis van zaken, dan zou je zeggen dat het allemaal gelijk blijft. Wat ik wel heb gezien, wat jij zei, McLaren en Red Bull hebben echt uitgepakt inderdaad. En die zijn ook een stuk daarvoor gekomen. Vooral McLaren natuurlijk. Met die 1-2 in de sprintrace en de tweede en derde plek in de hoofdrace. Waarbij Andrea Stella nog zei van, we hadden die eigenlijk die race moeten winnen met Lando Norris. Die een technisch verhaal in de kut en zo. Waardoor die race niet kon winnen. Maar opmerkelijk genoeg is Mercedes eigenlijk het enige team dat niet overdreven heeft uitgepakt. En toch die Grand Prix won zondag met Antonelli. Mercedes komt pas in Canada over 2 weken met zijn grootste updates. Dus kun je zeggen dat het veld dichter in elkaar is geschoven? Afgelopen weekend wel. Maar wat brengt Canada?
1: Ja, want dat is inderdaad de vraag. Mercedes is inderdaad aangekondigd pas in Montreal met de updates te komen. Ja, als die ook net zo uitpakken als het effect wat bijvoorbeeld bij McLaren en Red Bull is gehad. Ja, dan zijn we weer terug bij af eigenlijk.
2: Dan zijn we weer terug bij af inderdaad. Ja, zeker. Maar goed, neem niet weg dat ze bij McLaren vooral en ook bij Red Bull wel hoor. Kijk, bij Red Bull hebben ze, als we dan toch even in die updates duiken. We hebben daar ook die Macarena vleugel gezien. Hè, die ze ook bij Ferrari hadden. Die vleugel die omklapt eigenlijk als die gebruikt mag worden. Nieuwe sidepods, nieuwe vleugels. Maar vooral, en dat is denk ik het belangrijkste update bij Red Bull, is het stuursysteem. Verstappen die klaagde al tijdens de tests in Bahrein dat het stuur dat niet lekker zat. En we hebben natuurlijk de afgelopen maanden heel erg veel horen klagen over energie delivery en over dat het geen echt race is. Maar in de kern waar het bij hem om draaide natuurlijk in die auto, is dat hij gewoon niet lekker voor hem bereikbaar was. Drivability, daar gaat het bij Verstappen ook om. Hij is natuurlijk wel heel erg een racer en heel erg gevoelig voor hoe een auto hem ligt. Daar hebben ze het fout in aangetroffen vlak voor de break in april. En daar hebben ze aan gewerkt. Dus de bestuurbaarheid van die auto, van die Red Bull, is vooruit gegaan. En dat helpt Verstappen ook natuurlijk om die auto gewoon beter op de baan te leggen. En er meer uit te halen dan er al in zat. Want met die paar updates die ze hebben gedaan, dat is niet het belangrijkste, denk ik. Het belangrijkste is dat die auto gewoon nu

0: veel beter voor Verstappen bereikbaar is.
1: Ja, ook al hebben ze nog wel in het weekend wat aanpassingen her en der gedaan. Hè? Want we hoorden hem nog bijvoorbeeld in de sprintrace klagen over zijn achteras die te veel aan het bewegen was.
0: Nou ja, dat klopt inderdaad. Maar dat zijn vooral details en afstemmingsdingen inderdaad. En ja, je hebt natuurlijk bij zo'n sprintrace weekend maar één vrije training op de vrijdag om alles voor elkaar te krijgen. Die was weliswaar dit keer een half uur langer dan gebruikelijk. Anderhalf uur in plaats van een uur. Ook vanwege die lange pauze die ze hebben gehad. En ook vanwege al die upgrades. En ook vanwege de nieuwe regels die ze hebben doorgevoerd. Maar het blijft maar anderhalf uur om je auto te testen. Dus ja, dat daar nog wat aanpassingen aan moest gedaan worden, dat is helder. En ja, eigenlijk hadden ze dat natuurlijk al meteen na die vrije training moeten aanpassen. Maar goed, dat gebeurt dan alsnog. En nou ja, daar heeft hij al baat bij. Kijk, hij vertrekt gewoon zondag de Grand Prix vanaf de tweede startplek. En heeft heel ongelukkig een schuiver bij de eerste bocht ongeveer. Omdat Charles Leclerc opeens naast hem opduikt. Maar anders kan hij gewoon om het podium mee strijden natuurlijk. Ja. En dat is al pure winst voor een Red Bull op dit moment.
1: Ja, dat is dus Red Bull Racing. En McLaren maakte ook behoorlijk opzicht, zeg maar. Die deden het ook ontzettend goed. Ook de sprintrace natuurlijk. Een 1-2 en daarna in de race een 2-3. Wat hebben zij nou eigenlijk aangepast?
0: Ze hebben ongeveer de hele auto aangepast. Behalve denk ik de kleurstelling ongeveer. Die is nog steeds oranje met zwart. Neus, vloer, sidepods. Ik heb het even opgeschreven allemaal. Vloer, dus ook wat ik zei. Aan alle kanten is daar vooral op aero-gebied aanpassingen gepleegd. En wat ook heel erg belangrijk is, denk ik. Ze hebben de communicatie met Mercedes. Ze rijden natuurlijk met Mercedes motoren. Ze hebben de communicatie met Mercedes hebben ze aangepakt. Op die auto gericht. Hoe krijgen we die auto beter? Maar ze hebben daarnaast ook nu een beter begrip van hoe die Mercedes motor, die gewoon de sterkste is in het veld, dat kun je gewoon zien. Je ziet het aan Alpine dat vooruit komt. En aan Williams dat toch in het achterveld het gewoon veel beter doet dan een Audi. En zelfs een Cadillac dat met Ferrari motoren rijdt. Maar ik heb het idee dat met McLaren gewoon die het begrip van die Mercedes motor, dat natuurlijk gewoon een compleet nieuwe motor is. Hè? Dit jaar hebben ze nieuwe motoren. Dat het begrip van die motoren beter is. Dat ze nu een beter idee hebben van hoe ze daar het maximale uit kunnen halen. Dus naast die updates kun je zeggen dat ze een grote stap hebben gezet. Andrea Stella zegt nog steeds wel dat ze nog 1/3 achterlopen op Mercedes zelf. Ja, dat moeten ze nog ergens goed zien te maken. En ja, wat ik al zei, als Mercedes in Canada ook met updates komt en het verschil weer groter wordt, als dat zo is, dan zal McLaren ook weer moeten inhalen. Dus het is nog niet gezegd dat McLaren nu Mercedes heeft bijgehaald, maar er is een stap gezet en ze zijn denk ik in ieder geval wel Ferrari voorbij.
1: Nu was het een interessant weekend qua teams die het goed voor elkaar hadden. Teams die het wat minder goed voor elkaar hadden. Audi moeten we daar zeker even bij benoemen. Want ik denk dat Alan McNish behoorlijk in de kosten is geschoten om biertjes voor zijn monteurs te kopen. Want die hebben overuren gedraaid.
0: Ja, vooral tissues, denk ik. Ja, dat is, bij Audi is het een drama. Vooral betrouwbaarheid, denk ik dat het daar misgaat. Kijk, vergeet niet, Audi is natuurlijk, het was Sauber. En aan de autokant, de auto bouwen, dat kunnen ze wel. In Zwitserland, alhoewel het ook niet altijd de snelste was natuurlijk. Maar goed, en met een klein budget in het verleden. Maar ja, Audi heeft gewoon vanaf nul een compleet. Alle teams hebben een nieuwe motor moeten maken. Maar zonder eigenlijk echt een know-how van de Formule 1 heeft Audi een motor moeten bouwen. En ja, daar zit gewoon heel veel betrouwbaarheidsproblemen in. En ja, dan helpt het niet dat je al richting bij start je auto ongeveer half afvikt. Of dat er andere dingen niet goed gaan met die motor. Die moeten gewoon heel erg terug naar de basis. Hoe krijgen we deze auto gewoon weer aan te rijden überhaupt? En van daaruit data verzamelen en verder gaan. Ze hebben eigenlijk in beginsel tijdens de tests ook in Bahrein en daarvoor ook in Barcelona en ook de eerste races niet eens heel gek gedaan. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met een Aston Martin dat met Honda in zee is gegaan of met een Cadillac dat compleet nieuw is, dan zou je zeggen, gaat wel. Maar ja, nu begint het zich toch te wreken dat ze die motor gewoon compleet nieuw hebben. En daar moet toch een hoop gebeuren. En met Nish, je zei het al, nieuwe teambaas, opvolger van Jonathan Wheatley, die vertrokken is. Ook niet voor niks, denk ik. Ja, die zal hard aan het werk moeten. Die heeft natuurlijk heel veel kennis vanuit Audi en Le Mans en dergelijke in het verleden. Dus die vertrouw ik daartoe dat ze dat op de rit krijgen. Vergeet ook niet dat Audi dit gewoon natuurlijk gewoon als een heel groot marketing idee zit, zoals in het verleden ook Mercedes dat heeft gedaan. En bij Ferrari is natuurlijk Formule 1 ook al 70, 80 jaar marketing. Dus Audi zal zich niet over zijn kant laten gaan. Die zullen niet het beltje erbij neergooien. Die zullen alles op alles zetten om bij te trekken.
1: Nou, laten we het dan over de races hebben. Ja, races, de sprintrace kunnen we heel kort over zijn. Er gebeurde niet zo heel gek veel. Het meest interessante deel van het weekend zat hem in de hoofdrace. Ook omdat er behoorlijk wat gebeurde. Zo zagen we, nou ja, Hadjar die was eigenlijk gedisqualificeerd na de kwalificatie. Moest vanuit de pitstraat starten. Had een eigenlijk best wel een goede inhaalrace. Kwam op een gegeven moment op plek 15 terecht. Ja, toen nam hij een bochtje net tekort, brak zijn wielophanging af en ging lineairecht naar de muur in.
0: Ja, een beetje denk aan Monaco, waar Verstappen natuurlijk zijn auto wel eens meerdere keren in de muur heeft gezet. Even een heel kort concentratiefoutje en je zag de woede er vanaf druipen. Ik moet zeggen, dat ik had niet het idee dat hij wist dat er een camera op zijn neus gestorven is. En van bovenaf op zijn auto stond gericht. Want er kwam een hoop frustratie uit. En dat zal ook wel te maken hebben gehad met disqualificatie eerder inderdaad. Hè, waarbij zijn vloer 2 millimeter te breed was. Ik denk aan mezelf, oké, die vloeren worden volgens mij in de fabriek in Milton Keynes uit 1 mal gemaakt. Heeft dan Verstappen die vloer niet? Of heeft hij een andere vloer? Ik heb geen idee. Maar er kwam een hoop rook uit zijn oren. En ja, dat is toch wel jammer. En ja, we hebben vandaag motorsport.com een artikel over winnaars en verliezers van dit afgelopen weekend. En Hadjar valt wel toch wel onder de verliezers inderdaad. Niet alleen vanwege deze race die hij dan niet uitrijdt. Maar ja, je ziet bij hem ook wel in zijn hoofd verschijnen de donderwolken van oh mijn god, word ik een nieuwe Sergio Perez? Word ik een nieuwe Alex Albon? Word ik een nieuwe Daniel Kvyat? Word ik een nieuwe Daniel Ricciardo? Word ik een nieuwe Liam Lawson? Ga ik het nu ook afleggen tegen Max Verstappen? Ja, dat gaat hij zeker. Maar hij had toch denk ik wel verwacht in de eerste 3 races dat hij Verstappen een beetje partij kon geven. Maar dit is weer terug naar de tekentafel en weer moed en hoop tanken voor hem. Hoop dat hij in Canada dit opzij heeft gezet. Want ja, Hadjar is een te goede coureur, denk ik, om het te laten liggen op deze manier.
1: Ja, het was niet de enige die in ieder geval al een interessante inhaalrace bezig was. Bij wie de race helaas tekort eindigde. Ja. Want ook Pierre Gasly. Ja. Maar goed, die ging er op een spectaculaire wijze af met een koppel.
0: Het was niet de ziekte van de Fransen, zo gezegd. Dat zag er een beetje uit. Simon Biles, zei ik al tijdens de race.
1: Ja.
0: Met een dubbele flikvlak en een team min. Fantastisch. Ja, hij werd aangetikt door Liam Lawson. En hij zat voor Lawson op het einde van het rechterstuk. Lawson probeerde binnendoor in te halen. Ging even iets te vroeg in zijn ankers waarschijnlijk. En kreeg een tikje mee van Liam Lawson, waardoor hij over de kop sloeg. Lawson werd daar overigens niet voor bestraft. De wedstrijdleiding heeft er nog wel even naar gekeken, maar het ging geloof ik over een versnellingsprobleem bij Lawson, waardoor hij niet op tijd terugschakelen, niet op tijd in de ankers kon en dus ook Gasly niet kon ontwijken. Maar ja, het was even een angstig moment. Ik moet zeggen, hij kwam natuurlijk op die bandenstapels terecht, dus dan valt het al niet. Hij klapte niet met zijn halo en met zijn volledige auto op het asfalt. Dus dan ziet het er al wat minder heftig uit inderdaad. Maar al met al hoort een auto daar natuurlijk niet op zijn kop te liggen bij. Nee.
1: Nou ja, dan,
0: maar goed, het is wel jammer voor Gasly, want ook Gasly was, net als zij, misschien gaan we het er nog even over hebben, net als een teamgenoot van Colapinto, Alpine zit wel degelijk in de lift. En ik heb het idee dat Gasly echt wel op weg was naar een top 5, top 6 klassering. Die ik denk het wel goed had mee kunnen komen. Zeker in de top 10 en zeker voor punten.
1: Nou ja, laat ik dat voorzetje van jou dan maar gelijk inkoppen. Ja. Want ja, Franco Colapinto, die had ook als enige overgebleven Alpine ook een fantastische race.
0: Ja. Ja, over voorzetjes gesproken. Want Lionel Messi mengde, melden zich na afloop van de race nog even bij Colapinto. Mooi fotomoment met Messi en zijn vrouw en kinderen samen met Colapinto op de foto. Ja, Colapinto die profiteert denk ik ook wel een beetje van het feit dat Alpine natuurlijk naar Mercedes motor is overgestapt. Dat helpt enorm. En het feit dat ze daar ook gewoon de afgelopen weken goed werk hebben geleverd, denk ik. Alpine was al, denk ik, met Haas zo'n beetje de voorste van het middenveld ongeveer. Ja, dat heeft mij eens te meer bewezen dit weekend die stap heeft gerechtvaardigd en dat het gewoon goed gaat. En Colapinto heeft natuurlijk heel veel vertrouwen getankt. Die zat niet zo lekker in zijn vel. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien vorig jaar, dat hij, toen reed hij natuurlijk net bij Alpine, dat hij op een gegeven moment op het kantoortje werd geroepen bij Briatore. Mm-hmm. In Drive to Survive zit dat, moet maar eens terugkijken. Dan zitten Gasly en Colapinto zitten bij Briatore op het kantoortje en wordt hem de huid volgescholden, Colapinto, omdat het niet gaat naar de zin van Briatore. Maar ja, misschien heeft hij daar toch iets van geleerd. Hij heeft afgelopen week in Buenos Aires, vorige week, voor 600.000 mensen, mind you, 600.000 mensen, dat is ongeveer de volledige bevolking van Rotterdam, geloof ik, was uitgelopen om hem in een F1-demonstratie te zien. Ja, die jongen die zit eventjes lekker gewoon op een roze wolk. Letterlijk ongeveer, in die roze auto. En heeft het gewoon prima gedaan. En die Alpine, die gaat wel lekker. Dat is wel, denk ik, achter nou, McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull. Denk ik wel dat het vijfde team is op dit moment. En ja, ook daar, hij moet daarvan profiteren. Hij moet gewoon ook in Canada gewoon nog wat bijzetten. En dan denk ik dat Colapinto ook wel weer mee gaat doen op de punten.
1: Ja, dan wil ik tot slot eigenlijk nog even kort, toch met de winnaars nog even een paar dingen uitlichten. De Williamsen, beide in de punten, is ook alweer even geleden dat gebeurde. En zeker dit seizoen een zeldzaamheidje. Want ja, Sainz, die doet het nog wel aardig, maar Albon heeft tot nu toe helemaal geen gelukkig seizoen. En ja, Kimi Antonelli, we gaan er al bijna al voorbij, maar die heeft natuurlijk nu zijn niet alleen zijn derde pole op rij, maar ook zijn derde, Grand Prix overwinning op rij. Ja. Dan tellen we de sprintrace even niet mee. Die zit, als we het toch over een roze wolk hebben, die zit in een soort roze zetel.
0: Ja, die en de roze krant, ik zit het hele sport om nog maar even meer roze te maken. Die komt ook met superlatieve tekort vandaag. Afgelopen weekend ging het in, ik zit het hele sport vooral over Alex Zanardi, die is natuurlijk overleden, de oud-coureur en Paralympier. Mm-hmm. Nationale held in Italië, moet ik genoemd hebben. Ongelooflijk mooi mens. Held ook voor mij. Maar Antonelli, wat kunnen we erover zeggen? Hij blaast George Russell van de baan. George Russell die toch algemeen toen Lewis Hamilton wegging bij Mercedes werd gezien als de opvolger. Het lievelingetje van Toto Wolff. En dan komt er zo'n jong jongetje, nauwelijks droog achter zijn oren, 19 jaar nu. Ik heb hem 2 jaar geleden, zat ik in Spa na de Grand Prix, zat ik ergens in een restaurantje iets te eten. Ik kwam hier met zijn vader binnen. Ja, een broekie met een petje op en ging in de hoek zitten en ging wat eten bestellen. Schuchter, verlegen nog. En als je hem nu gisteren na afloop van die race zag, hoeveel vertrouwen die uitstraalt, wat een kerel het is geworden. Ja, het is weliswaar nog steeds een klein jongetje, maar goed. Zijn woorden die zorgvuldig kiest. Ja, en Russell die gewoon echt verbleekt bij hem. Nou heeft Russell wel toegegeven. En dat zegt Toto Wolff ook wel. Van ja, Miami ligt me niet zo. Dat asfalt is te glad. Ik vind het eigenlijk niet een circuit dat bij mij past. Prima. Maar er is wel een degelijke gat nu tussen Russell en Antonelli. En ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen bij Mercedes. Vorig jaar bij McLaren hebben ze altijd gezegd, we laten onze jongens Piastri en Norris met elkaar racen. Of ze dat bij Mercedes in dit stadium al gaan doen, dat is nog even de vraag. Maar ja, dat de verhoudingen tussen de twee kanten van de garage, tussen aan de ene kant Russell en aan de andere kant Antonelli op scherp komen te staan, daar komt natuurlijk een dag dat gaat exploderen. Dat is wel iets wat we kunnen gaan verwachten. En ja, het zou mij niks verbazen dat Antonelli dit jaar gewoon de jongste wereldkampioen aller tijden gaat worden. Ik zeg het je vast, het is vandaag 4 mei. We zitten nog vroeg in het seizoen, maar Antonelli de jongste wereldkampioen aller tijden? Het zou zomaar kunnen.
1: Ah, ik denk ondertussen
0: Gaan we even. Ja, als je nog over Williams wil hebben, ja. bij Williams hebben gewoon goed werk geleverd. Die zijn met een veel te zware auto dit seizoen ingegaan. Mm-hmm. En hebben de afgelopen maand gewoon wel heel veel gevonden om het gewicht te besparen. Vertrouwen natuurlijk ook wel op die Mercedes motor. Hebben die daar ook wat meer uit kunnen halen dan ze voorheen konden doen. Dus ik denk dat daar Sainz wel van profiteert. Albon zit wat minder lekker in zijn vel. Dat klopt inderdaad. Ik weet niet wat daar precies aan de hand is, maar... Ach, het blijft bij Williams toch wel lastig. Als je ziet waar ze 30 jaar geleden stonden, 20 jaar geleden zelfs stonden, misschien nog wel 10, 15 jaar geleden stonden. Het is niet zo lang geleden nog dat Valtteri Bottas podium haalde bij Williams. Dat is misschien 10, 12 jaar geleden. En ja, die tijd moet wel weer een keer terugkeren, zou je zeggen.
1: Ja, nee, dat zou mooi zijn natuurlijk als we ook een groot topteam als Williams natuurlijk weer terug aan de top zien.
0: Net als, dat heb ik niet vergeten inderdaad. Ja,
1: net als natuurlijk de terugkeer van McLaren, die nu natuurlijk weer gewoon helemaal op en top zijn. Maar goed, daar zullen nog wel wat updates. En we zitten pas aan het beginstadium van deze nieuwe regulaties. Dus wie weet wat dat nog gaat brengen. Mike Mulder van motorsport.com. Mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze uitgebreide terugblik. En wij spreken je ongetwijfeld snel weer.
0: Komt goed, dank je.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
6: Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal.
8: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
7: Tennis.
9: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt dat geld in de sport nou eigenlijk vandaan? En zoals elke week ga ik dat laatste nieuws doornemen met sportmarketeer Frank van der Walbaak, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met het spelen van competitiewedstrijden in het buitenland. Eens in zoveel tijd steekt het weer een beetje de kop op. We hebben het er natuurlijk al vaker over gehad. Met toen de Serie A en La Liga die voornemens waren om dat te gaan doen. Dat was een beetje de kop ingedrukt. Sterker nog, de FIFA heeft nu ook echt maatregelen getroffen.
2: Ja, je weet, ik ben niet een al te grote vriend van de FIFA. En zeker niet van de baas van FIFA, meneer Infantino. Maar nu moet ik, tot mijn plezier moet ik waarnemen dat ze een initiatief hebben. En dat schijnt al behoorlijk handen en voeten te hebben. Dus ze zijn van plan om een vaste regel te introduceren dat de nationale competities is toegestaan om slechts één wedstrijd per seizoen te spelen in een ander land. Het vervelende natuurlijk is dan, dat kan je natuurlijk behoorlijk voorspellen, dat de wedstrijden zijn Barça tegen Real Madrid, of Paris Saint-Germain tegen AS Monaco, of Inter tegen Juventus. Want ze zullen niet een of andere flutwedstrijd naar het buitenland brengen. Want dat brengt dan geen geld op, want geld is natuurlijk altijd weer de maatstaf. Het is wel zo dat het gastland zou maximaal 5 wedstrijden uit andere landen mogen organiseren. Dus stel dat een Saudi-Arabië een wedstrijd heeft, dan mogen ze maximaal 5 uit 5 verschillende landen organiseren. Ook een voorstel in deze plannen zou zijn dat als Italië bijvoorbeeld een wedstrijd speelt in Saudi-Arabië, dat in datzelfde weekend een wedstrijd uit de Saudi Pro League in Italië wordt gespeeld. Een soort uitwisseling dus. Ik vind dat ook weer prachtig klinken, maar ik denk dat ze in Italië niet zitten te wachten op een wedstrijd uit de Saudi Pro League. Ik denk niet dat dat veel toeschouwers zal trekken. Over een eerlijke geldverdeling wordt nauwelijks gesproken, maar geruchten willen dat een deel van de financiële inkomsten ten goede zou komen aan de nationale competities. Nou, dat klinkt allemachtig prachtig, maar ik geloof daar eerlijk gezegd niks van. Want als Real Madrid een wedstrijd gaat spelen in Saudi-Arabië, dan zal Real Madrid zeggen: wij spelen daar, dus wij willen de centen. Maar goed, dat is even terzijde. Verder zou het slechts gelden voor de nationale competities, en dat is goed. En niet voor de bekercompetities of de supercups. Nou, dat zijn nou juist de interessante wedstrijden. Dus het zijn prachtige plannen. En ze zouden al handen en voeten hebben. Maar ik heb zo toch nog wel mijn vraagtekens erbij. Er is wel ook gesproken dat er een blokkade komt om ooit de finale van de Champions League buiten Europa te spelen. Nou, dat is goed te horen. Maar dat zou natuurlijk ook het stomste zijn wat ze zouden kunnen doen. Maar goed, ik vind het eigenlijk allemaal nog een beetje ingewikkeld. En pleit toch voor alles in eigen land, maar dat zou wel zinloos zijn, want wie ben ik?
1: En nu zit ik even na te denken. Eigenlijk vind ik het wel een goed idee dat je zo'n verplichte rel hebt eigenlijk. Want misschien dat toch ergens wat een extra drempel opwerpt om het zomaar even te doen. Maar aan de andere kant, ik kan me wel voorstellen als je, Italië dan bijvoorbeeld, ik noem maar even een Al Nassr tegen een Al Hilal hebt of zo, met Ronaldo tegen Benzema. Daar zullen toch wel wat mensen op afkomen, toch?
2: Ja, zeer zeker. Kijk, al is dat inderdaad, daar heb je terecht een punt. Al is het alleen maar om Ronaldo te zien. Het trekt toeschouwers, maar op zich een wedstrijd tussen twee clubs uit de Saudi Pro League, denk ik dat weinig Italianen warm lopen, maar voor een individuele ster zullen ze zeker komen.
1: Nou ja, als we dan toch bij semi-Cristiano Ronaldo blijven, kom je natuurlijk ook al snel uit bij Real Madrid. Die hebben toch een klein beetje last van, laten we eerlijk zijn, een soort mislukt seizoen. Hè. Doen niet meer mee in de Champions League, kunnen eigenlijk ook geen kampioen meer worden in La Liga. Ja, dan is toch altijd weer de vraag, hè, dan moet de voorzitter altijd weer een beetje ingrijpen. In dit geval Florentino Perez, die doet wel vaker dingen. Er zijn nu volop speculaties eigenlijk, hè, van ja, wat kan hij nu het beste doen om dit mislukte seizoen misschien enigszins nog goed te maken?
2: Ja, het is inderdaad zo natuurlijk dat tegenwoordig die topclubs die speculeren en zeker de fans ervan, die speculeren natuurlijk op het hoogste. En zeker een club als Real Madrid, die moet tot het einde van de competitie in de race zijn voor het landskampioenschap. En die moet ook minstens de halve finale halen van de Champions League. Ja, dat is dus nu niet aan de orde. Het Real Madrid, het koninklijke schip van Real Madrid schijnt een beetje stuurloos te zijn. Maar goed, hoe dan ook. Er gaan natuurlijk alweer allerlei geruchten rond. Wat gaat er nu gebeuren? En opportunistisch als het voetbal is, vloog al eerder Xabi Alonso, toch niet de eerste, de beste coach, eruit in januari van dit jaar. En trad een Alvaro Arbeloa aan als hoofdcoach, die voor mij een redelijk onbekende meneer was. Maar goed, de verwachting was dat hij de boel zou klaren. Nou, die heeft hij niet waargemaakt. En de kans is natuurlijk heel groot nu dat die er aan het eind van dit seizoen, zo niet eerder, zijn koffers kan gaan pakken. En het mooie of het grappige is nu dat de speculaties van de Spaanse voetbalpers, die komen constant met het gerucht dat Florentino Perez, het opperhoofd, de voorzitter van Real Madrid, dat die helemaal al verkocht is om José Mourinho wederom aan te trekken. Want die is al een keer eerder trainercoach geweest van Real Madrid. En van heel veel andere clubs, want hij is trainer geweest van Chelsea, van Inter Milan, van Manchester United, van Tottenham Hotspur, van AS Roma, van Fenerbahçe, FC Porto. En dus ook al eerder van Real Madrid. Op dit moment is hij trainer van Benfica. Nou, dat is wel een indrukwekkend lijstje. En hij heeft daar natuurlijk wel gepresteerd. Maar toch moet ik zeggen, en jij bent het toch mee eens, Robert, dat de laatste jaren is het imago van Mourinho er toch behoorlijk aan het dalen. En ik kan me niet voorstellen dat hij nou opeens de broodnodige injectie aan de selectie geeft van Real Madrid. Maar het is wel weer spannend. En het maakt het voetbal weer interessant dat zo'n man, die zichzelf de special one noemt, dat die mogelijkerwijs terug zou komen bij Real Madrid.
1: Ik vind het toch altijd een beetje vreemd als je, nou ja, relatief beginnende trainers voor een groep als Real Madrid gooit. Ik bedoel, daar verwacht je toch wat meer ervarene trainers, wat trainers met wat meer cachet. Ik bedoel, Alvaro Arbeloa is natuurlijk jarenlang basisspeler geweest bij Real Madrid. Meer dan 50 interlands gespeeld voor Spanje. Fantastische voetballer geweest. Maar als trainer, als je dan net begint en je gaat gelijk voor Real de groep staan, dat lijkt me ook niet echt handig, hè? Dan krijg je een beetje hetzelfde misschien als zeggen Robin van Persie bij Feyenoord.
2: Ja, ik krijg ook altijd een beetje het gevoel dat zo'n voorzitter dat doet voor de fans. De fans die kennen die speler, die heeft inderdaad, zoals je zegt, verrekte goed gespeeld. Heeft de indruk achtergelaten bij de fans, dat was een echte Real Madrid-ster. Dus die zal dat ook wel moeten kunnen klaren. En zo'n Perez, die denkt dan toch niet aan een lange termijn en aan ervaring. Aan de andere kant, ja, je kunt ook een gelukstreffer hebben, want ik vind dat Vincent Kompany bij Bayern München vond ik, toen hij benoemd werd, zette ik daar ook een vraagteken bij, zeg ik je eerlijk. Nou, wat hij nu heeft neergezet met Bayern München en wat hij nu heeft laten zien afgelopen dinsdagavond. Ja, iedereen heeft het over de mooiste voetbalwedstrijd ooit. Maar even los daarvan, vind ik het heel indrukwekkend. Zeker zo'n gedisciplineerde ploeg als Bayern München, Duitsers, zijn toch wat moeilijker vaak te temmen. Hebben vaak hun eigen mening en dan zijn hardnekkig. En ik vind het buitengewoon knap. Maar dat had ik niet voorzien, moet ik eerlijk zeggen.
1: Naar Engeland dan, Brighton Hove en Albion, natuurlijk een ploeg die het fantastisch doet in de Premier League. Die hebben besloten iets heel erg apart te doen eigenlijk. Maar wel in de goede zin van het woord. Zij gaan namelijk voor hun vrouwenploeg, gaan ze echt een heel apart stadion bouwen, aparte faciliteiten, alles erop en eraan. Maar eigenlijk volledig losgekoppeld van de huidige structuren van de club.
2: Ja, zij gaan inderdaad als eerste in Europa, zeggen ze zelf, en ik neem dat direct van ze aan, gaan zij aparte faciliteiten creëren, niet alleen een stadion, maar andere faciliteiten ook voor hun vrouwenvoetbal. Waarmee ze maar willen zeggen, dat we moeten niet proberen het mannen- en het vrouwenvoetbal door elkaar te doen en in hetzelfde stadion te spelen, in dezelfde kleedkamers te zijn. We moeten het gaan positioneren in de markt als een aparte sport, die weliswaar met elkaar verbonden is, uiteraard omdat het allebei voetbal is. Maar het is het vereist andere aanpak, het vereist andere disciplines. En zij gaan dus een nieuw stadion bouwen, pal naast het oude stadion, wordt met een brug met elkaar verbonden, met een capaciteit van 10.000 bezoekers vooralsnog. En die allemaal voldoen, met faciliteiten die allemaal voldoen aan de vrouwensport. Het stadion met aangepaste kleedkamers en faciliteiten om gezinnen te ontvangen en onbekenden in het voetbal te ontvangen, die het mannenvoetbal niet zien zitten, maar misschien het vrouwenvoetbal wel. Het moet klaar zijn in 2030... dus we hebben nog wel 4 jaar te gaan, maar de intentie is al uitgesproken. Het stadion zal onder andere ook bijvoorbeeld een borstvoedingruimtes hebben, babyontvangstruimtes voor het wisselen van luiers, parkeergelegenheden voor buddies, voor die stoeltjes voor de kinderen. Nou, hoe dan ook, helemaal alles aangepast aan de vrouwensport. En ik vind dat wel mooi, want tot nu toe spelen ze ook al hun vrouwenvoetbalwedstrijd van de vrouwenafdeling in een stadion dat 20 kilometer verderop is van Brighton en Hove Albion. Maar nu wordt het dus helemaal samengevoegd en wordt het een club voor mannen en voor vrouwen en dus niet gemengd. En ik vind het best wel een opvallend en goed initiatief. En dat past ook wel bij zo'n club als Brighton, die toch ook al elk jaar weer verrast in de Premier League. Die varen hun eigen koers. Ik vind dat verfrissend voor het voetbal.
1: Frank, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe Beversport Update.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de Beversport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen weekend was de apotheose van het hoogste clubniveau qua vrouwenvolleybal in Europa. Ik heb het over de CEF Women's Champions League. 4 ploegen, 2 Turkse en 2 Italiaanse ploegen namen het tegen elkaar op voor natuurlijk die Champions League titel in Istanbul. Dan weet je, dan kan het nog wel eens een heet weekendje worden. En iemand die daar aanwezig was, en dat is wel leuk, niet om daar gewoon lekker naar wedstrijden te kijken, maar ook om foto's te maken als fotograaf, was voormalig volleybal international Laura Dijkema. En met haar ga ik terugblikken op dit weekend, ook om te horen natuurlijk hoe zij het heeft beleefd. Laura, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Live en wel vanuit Istanbul. Hoe is het daar zo?
2: Ja, het is hier regenachtig. Dat is het weer. En voor de rest, ja, ik heb natuurlijk een mooi weekend gehad. Ik was hier in Istanbul voor de Champions League Final voor volleybal. En was een leuk weekend.
1: Ja, het ook wel volgens mij een interessante kans om die kant op te gaan. Want je was er niet alleen in de hoedanigheid van voormalig international, voormalig topvolleybalster. Maar voornamelijk als fotograaf, zag ik.
2: Ja, ik was als een soort van collega van jou was ik daar. Nee, ja, echt heel leuk. Want ik was door Mizuno, mijn sponsor, er eigenlijk uitgenodigd. En op pad eigenlijk gestuurd met een heel media kitje om daar content te gaan maken voor Mizuno. En was heel leuk. Was echt een leuke ervaring om het een keer van de andere kant te zien. En ik zat ook helemaal op de mediatribune. En dan kon ik lekker aan mijn vlogjes werken. En de kwam ik ook achter dat er heel veel regels ook zijn voor media, wat je wel en niet mag, wat jij natuurlijk allemaal wel weet. Het was echt een superleuke ervaring en ook heel dankbaar richting Mizuno natuurlijk, dat ik dit mocht doen. Dus het was super vet.
1: Ja, dan is bijna de vraag, hoe was het een keertje om media te zijn?
2: Ja, nou, ik kwam dus meteen al achter dat ik had een hele grote camera meegekregen om foto's mee te maken. En ik had een beetje stress dat ik daar nog niet echt heel veel mee had gewerkt met zulke camera's. En toen kwam ik erachter dus dat weer een ander soort accreditatie was. Dus ik kon die camera eigenlijk niet gebruiken. Maar ik had wel een mooie vlogcamera mee en mijn telefoon. Dus ik heb op die manier content kunnen maken. En het was echt leuk om een keer van de andere kant zeg maar te zien van, je bent als speelster zo gewend om op het veld te staan en daarna door die mixzone te komen. En nu zie je dus ook gewoon dat zodra die wedstrijd is afgelopen, die journalisten staan op, rennen naar die mixzone om een goed plekje te krijgen. Ja, dat ken ik natuurlijk niet. Ik zie ze altijd al als ze er staan. Dus ja, het was echt grappig om dat een keertje van de andere kant te zien.
1: En wat natuurlijk ook heel erg leuk is, Laura, tijdens die Final Four, is dat je ook wel wat mensen met de Nederlandse nationaliteit daar tegenkomt.
2: Ja, alleen Nika Daalderop was natuurlijk daar in actie. En

0: twee. Dus gewoon ja, de volledige vijf setters.
1: Ja, ja, dat klopt. Die halve finales waren echt super mooie wedstrijden. En gisteren de finale en derde, vierde plek waren misschien iets minder leuke wedstrijden. Maar de finale was dan helemaal met twee Turkse teams natuurlijk. Dus ja, in Istanbul, die hele hal zit helemaal vol. En dan zie je ook hoe groot het volleybal hier in Turkije is. Dat die meiden zijn hier gewoon echt bekende Turken. Die zie je hier op de billboard staan. Dus ja, dat is wel heel vet om te zien, zeg maar, hoe het volleybal hier leeft. En ik hoop zo dat we daar in Nederland ook een keer naartoe kunnen. Ja.
0: Ja, wie weet dat we ooit nog eens een keer ook zo'n Final Four kunnen organiseren. Maar het was een Turks onderrondje in de finale in Istanbul. Twee ploegen uit Istanbul tegenover elkaar. Heb je veel van de wedstrijd kunnen verstaan? Of was het ook maar beter dat je oortjes met noise cancelling bij je had?
1: Nou weet je, gisteren was het dus in die finale wedstrijd, was het eigenlijk veel beter te doen. Want in de halve finale, wanneer die Turkse dus tegen Italiaanse teams speelden, dan gaan ze heel hard fluiten en zo, weet je wel. Als de Italianen moesten serveren. En je merkt toch dat ze dan onderling richting elkaar hadden ze toch wel wat meer respect of zo. Er was iets minder harde fluiten, hoe heet dat, fluitsignalen en zo. En dus dat was eigenlijk nog wel iets beter te doen dan die eerste dag. Maar ja, die fans die gaan natuurlijk altijd helemaal uit hun dak. En ja, hoe zij meeleven met die wedstrijd, dat is echt fantastisch. Echt leuk om te zien.
0: Ja, heb je dat eigenlijk als speelster ook wel eens meegemaakt op het veld? Ik bedoel, dan is het lastig om noise cancelling oortjes in te hebben. Maar.
1: Ja, dat klopt. Ja, wanneer hebben wij, volgens mij was dat het EK, even denk hoor, EK in 2019 denk ik, of 2021. Het is alweer een tijdje geleden in ieder geval. Toen speelden wij in de kwartfinale tegen Turkije in Turkije. En ja, dat was toen zo'n herrie dat er echt een soort van deken over je heen viel eigenlijk op het moment dat je moest serveren door het geluid en lawaai dat ze dan maakten. Ja, dat is wel echt lastig om dan te spelen hoor. Want ja, je speelt wel tegen een tegenstander en daarnaast speel je ook tegen het hele publiek nog. Dus dat doen ze goed, zeg maar. Daar heb je wel echt thuisvoordeel als Turken van.
0: Nou ja, de finale uiteindelijk gewonnen door, je zou bijna afvragen hoe kan het ook anders, Vakif Bank. De sterrenensemble natuurlijk, die ploeg. Ook terecht denk ik dat zij de Champions League hebben gewonnen.
1: Ik moet zeggen, dus tegenwoordig wel veel verschillende speelstijlen. Ik ben als spelbedeelster natuurlijk altijd best wel alert ook op de setters, hoe ze spelen. Ik moet zeggen, vaak voor ik speel best wel traag en hoge ballen, maar ze hebben zoveel power met een Boskovic op diagonaal en een Markova, een heel erg opkomend talent. Maar die spelen best wel trage ballen, maar die hebben zoveel power. Dat is haast vergelijkbaar met mannenvolleybal. Het is een ander soort spelletje dan bijvoorbeeld Italiaanse teams spelen, meer sneller en wat sneller en meer hoeken. Maar ja, het is wel echt heel vet om te zien hoe vaak Van nu speelt. En ook echt wel credits aan de coach natuurlijk. Die we allemaal wel kennen. Giovanni Guidetti. Die heeft het toch wel weer goed voor elkaar daar. Ja.
0: Ja, wat dat betreft was het denk ik voor jou dan inderdaad ook wel een feest der herkenning. In die zin dat je volgens mij natuurlijk ook wel wat speelsters tegenkomt waar je zelf dan ook nog wel mee gespeeld hebt. Hetzij in Nederlandse dienst natuurlijk of in buitenlandse dienst. Maar en ook oud-coaches dus.
1: Ja, oud-coaches inderdaad, Guidetti en ook natuurlijk andere coaches die natuurlijk ook de wedstrijd zijn bezoeken. Het is natuurlijk al heel volleybalwereld komt hier samen. En ook mijn goede vriendin Marit Godwins, die was in haar nieuwe functie als spelersmakelaar, was ze daar ook aan het werk. Dus ja, alle werelden komen allemaal weer samen in zo'n weekend. Echt grappig om te zien.
0: Nou ja, nu dus dan weer snel terug naar huis. Waar, denk ik ook weer andere dingen op jou wachten. Wat wacht jou nu eigenlijk als je zometeen terug thuis bent?
1: Ja, ik ben zelf nu klaar natuurlijk met het seizoen in Amerika. Dus ik zit nu in mijn off-season. Ik moet me vooral fit houden gedurende deze zomer. Omdat ik natuurlijk geen nationaal team meer doe. En dus dat staat vooral een teken van gewoon fit blijven. En ik ga komende week nog met Nika Daal erop. Dus nog even een tripje maken die nu ook klaar is met het seizoen. Even een korte vakantie. Dus een beetje tijd voor ontspanning en fit blijven.
0: Nou, dat klinkt als een strak plan. Ik ga je daar heel erg veel succes en plezier bij wensen. Laura Dijkema, mag ik je danken dat ik je even kon bellen daar vanuit Istanbul. En alvast een hele goede terugreis.
1: Ja, fijne dag hè. All Sport Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Snowboarden.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt dat geld in de sport nou eigenlijk vandaan? En zoals elke week ga ik dat laatste nieuws doornemen met sportmarketeer Frank van der Walbaak, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Er is een onderzoek gedaan, Frank. Markeffect heeft dat gedaan en die heeft iets heel erg interessants onderzocht. Namelijk de invloed van sponsoring op de Nederlander.
2: Ja, dat vond ik inderdaad een heel interessant onderzoek. Ik heb het helemaal doorgespit. Het onderzoek vond plaats onder 1012 respondenten. Waarvan 51% vrouw was en 49% dus man. 27% jonger dan 35, 32% tussen de 35 en 55 en 41% ouder dan 55. Dus je kunt het wel zien als een echt goed en degelijk onderzoek. Nou, na mond-tot-mond reclame, dat is volgens de respondenten 51% van de 1012 verreweg het meest betrouwbare vorm van reclame, communicatie. Sponsoring werd het meest betrouwbare mediumtype genoemd na dus die mond-tot-mond reclame. En dat vind ik best wel opvallend. Het gaat voor aan advertenties. Daarna kwamen de televisiespots. Daarna kwamen online advertenties en op websites. Maar slechts 11% gaf de voorkeur aan influencers. Dat laatste vind ik best wel hoopgevend, want ik geloof daar ook totaal niet in. Misschien bij de jeugd, maar überhaupt dat hele fenomeen van influencers vind ik iets dat waarschijnlijk maar tijdelijk zal zijn. Want ja, de markt wordt ermee overvoerd en op een gegeven moment verliezen die ook hun geloofwaardigheid. Daar ben ik overtuigd, want iedereen weet dat ze er gewoon voor betaald worden. Maar goed, daarnaast geeft 56% van die 1012 respondenten aan dat sponsoring een positief effect heeft op de bekendheid van het bedrijf dat sponsort. Hetgeen weer resulteert in een voorkeur voor het sponsorende bedrijf boven concurrenten wat hun producten of diensten betreft. Jongeren tot 35 jaar ervaren deze effecten zwaarder dan 35-plussers. Vind ik ook een opmerkelijk en positief gevolg van het onderzoek. In de verschillende sectoren waarin sponsoring plaatsvindt, scoorde sport 51%, is natuurlijk niet verbazingwekkend, best wel hoog. En media slechts 30%. Maar kunst en cultuur scoorde hoog, 70%. En dat viel mij dan als sportverslaafde, viel mij een beetje tegen. Maar goed, ik heb ook wel het idee, maar het is dan mijn subjectieve mening, dat sport en cultuur gezegd wordt door mensen die vinden dat ze dat moeten zeggen. Kijk, mij is deugen. Sport en cultuur, of cultuur en kunst, is belangrijker dan sport, het is maar een bezigheid. Nou goed, hoe dan ook. Ook belangrijk, althans dat vind ik, is dat ruim 36% een betrokkenheid van de sponsor bij het gesponsorde belangrijk vindt. Met andere woorden, niet alleen maar borden plaatsen en een logo plakken, maar je bedient ook je verantwoordelijkheid te nemen op dat onderdeel van de sport dat je sponsort en laten zien hoe je het activeert met sociaal-maatschappelijke issues. En dat vind ik wel weer heel erg mooi. En wat tenslotte ook een erg belangrijk iets is, vind ik althans, dat de trots van de medewerkers van de sponsorende bedrijf scoorde terecht hoog, ruim 50%. En ik zeg altijd, de primaire doelgroep van elke onderneming, wat het bedrijf ook doet of is, zijn de eigen medewerkers. Want dat is je fundament, is je basis van je bestaan, dat je eigen medewerkers trots zijn op hun bedrijf, waar ze werken en dat ze bij de buren en op een borrel en tegen vrienden op een positieve manier praten over hun werk in plaats van wat ze erover lopen te klagen.
1: En dan hebben we het nu over Nederland. Dan gaan we heel erg uitzoomen, want dan gaan we kijken naar de sportindustrie wereldwijd, Frank.
2: Ja, de sportindustrie inderdaad blijft de lijst aanvoeren, want het is al eerder geconstateerd van de snelst groeiende tak van de wereldwijde media- en entertainment-economie. In 2025 groeide de omzet met 6%, en dat is al jaarlijks het geval, om en nabij de 6%. En sinds 2015 wordt dit gemeten. En het is daarmee ruim 2 maal het percentage van groei van de wereldeconomie. Dus de sportindustrie floreert. In 2025 kwam het totaalbedrag neer op $174 miljard in de sportindustrie. En de verwachting is dat in 2030, over 4 jaar dus, dat dat 260 miljard zal zijn. Dus in 4 jaar tijd gaat het groeien van 174 naar 260 miljard. Dat zijn toch niet geringe bedragen. En weet je, Robert, er zijn nog erg veel mensen op deze aarde die sport maar een weekendvermaak vinden en dat het eigenlijk allemaal onzin is en dat het maar een bijzaak is. Nou, als je over dit soort bedragen praat en de groei constateert en de positieve effecten van de sport op een rij zet, dan kan je dat toch niet meer neerzetten als een leuk vermaak voor in het weekend.
1: Nee, maar goed, er zijn ook mensen die geloven dat de aarde plat is en die sporen ook niet. Dus hè, van alles ook wat. Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, een speciale gezant van niemand minder dan Donald Trump verzoekt de FIFA te regelen dat het niet gekwalificeerde Italië voor de WK aanstaande zomer de plaats inneemt van Iran bij het WK-voetbal. Nou ja, dat weet je, dat vindt deze zomer plaats in de Verenigde Staten, in Mexico en Canada. De Italiaanse regering, notabene, eerder nog dan de Italiaanse voetbalbond, reageerde direct dat daar van zijn levensdagen geen sprake van zal zijn. Nou, dat kan ik me voorstellen dat de Italiaanse regering zegt, wij willen niet de plaats innemen van Iran die zich wel gekwalificeerd hebben en wij hebben ons niet gekwalificeerd. Maar dat even terzijde. Melle en Jens van het Woud, shorttrackers, schaatsen, die waren in Milaan waanzinnig succesvol met z'n tweetjes, die broers, met gezamenlijk 4 keer goud, 1 maal zilver en 1 maal brons, gaan in navolging van wat Rintje Ritsma in de tijd heeft gedaan met het oprichten van een eigen ploeg in het lange baan schaatsen, gaan zij ook trachten een eigen commerciële shorttrack ploeg op te richten. De KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, die ook op zoek is naar een nieuwe hoofdsponsor, want Daikin houdt er mee op, geeft groen licht voor dit initiatief. Is terecht, want ze willen natuurlijk niet een soort vijandige relatie hebben met deze twee broers die voor een belangrijk deel nu het shorttrack bepalen in de wereld. Maar ik denk dat die KNSB daar niet zo blij mee is, omdat zij nogmaals op zoek zijn naar een eigen sponsor. Dan de NOS heeft de uitzendrechten weten te bemachtigen van het wereldkampioenschap vrouwen 2027, dat in Brazilië wordt gespeeld. Van 24 juni tot en met 27 juli, 2027 dus. Daar doen 32 landen aan mee. Het contract is niet een zoals normaal gesproken dat zij alle wedstrijden hebben. Zij hebben in het contract bedongen dat zij voor 1 wedstrijd per dag gaan. En dan hebben ze wel eerste keuze. Dus ze zullen sowieso alle oranje wedstrijden ervan uitgaan dat het oranje zich kwalificeert. En verder hebben ze dan een eerste keuze als oranje niet speelt. Dan vanaf volgend seizoen shirtsponsors vanuit de gokwereld zijn geblokkeerd. In het voetbal algemeen, maar zeker in de Engelse Premier League, zijn er nog steeds 9 clubs zonder nieuwe sponsor. Over opportunisme gesproken, over regeren is vooruitzien gesproken. 9 clubs zitten dus gewoon stil en doen waarschijnlijk niks. Of ze doen hun best, maar vragen te veel of wat dan ook. Maar goed, het is zeker dat de prijzen gaan dalen. Want vraag en aanbod brengt een marktmechanisme op gang. En als er te veel aanbod is, dan gaan de prijzen omlaag. Dus ik ben zeer benieuwd wat wij volgend seizoen op het veld zien staan in Engeland. Als er 9 van de 20 clubs nu nog zonder een shirtsponsor zitten. Dan, we hebben recentelijk mee mogen maken de London Marathon. Atletiek natuurlijk. Waar het afgelopen weekend door de nummers 1 en 2 het wereldrecord werd gevestigd. Voor het eerst onder de 2 uur. Dat evenement, dat is zo immens populair, mede door deze injectie natuurlijk, overweegt serieus het evenement te spreiden over zaterdag en zondag. De directeur, Anne Hugh Brosser, zegt dat onderzoek heeft uitgewezen dat de aantallen die willen meedoen, de aantallen deelnemers, maximaal nu 50.000, zeker 100.000 zou kunnen zijn als je zowel op zaterdag loopt als op zondag. Dan zou je op zaterdag de vrouwenwedstrijd kunnen doen en 50.000 recreantenlopers. En op zondag de mannenwedstrijd en ook weer een 50.000 recreantenlopers. Hij zegt dat dat een boost aan de Londen-economie zal geven van zeker 400 miljoen pond. Nou, dat vind ik een hoog bedrag, maar goed, al is het de helft, dan nog is het het overwegen waard. En ik kom daar straks nog even op terug op dat splitsen tussen zaterdag en zondag van wedstrijden voor mannen en voor vrouwen. Dat vind ik op zichzelf wel een hele goede gedachte. Dan nog even iets anders. In de aanloop op het wereldkampioenschap voetbal, waar we het net ook al over hadden, heeft Coca-Cola, die natuurlijk sponsor is daarvan, al jarenlang van het voetbal, heeft het Coca-Cola behaagd om Chelsea-speler en Engelands hoop in bange dagen, Cole Palmer, ja, een waanzinnig talent, een 23-jarige speler, hebben ze gecontracteerd als wereldwijde Coca-Cola-ambassadeur voor het voetbal. Dat is denk ik een hele interessante move, want de potentiële successen van deze speler die zijn enorm op dit moment en hij wordt beschouwd als een van de jonge talenten wereldwijd. Dan tenslotte wat de korte nieuwtjes betreft de Formule 1. De grote prijs van Turkije keert terug op de kalender vanaf 2027, volgend jaar dus. Zal de race minimaal 5 jaar op de kalender staan. De datum staat nog niet vast, maar het lijkt logisch dat de race die in Istanbul zal plaatsvinden op de plaats komt van Zandvoort. Want zoals we allemaal weten, dit jaar is het laatste jaar voor Zandvoort. En vanaf volgend jaar is die datum dus vrij. Dus het lijkt mij waarschijnlijk dat de grote prijs van Turkije eind augustus zal gaan plaatsvinden.
1: En dan sluiten we zoals gebruikelijk af met de groene en de gele kaart. Vertel Frank, aan wie ga je ze deze week uitreiken?
2: De gele kaart gaat wat mij betreft naar Dionne de Graaf en Tom Dumoulin. Zou je vragen waarom? Nou ja, zij in hun commentaar bij de live-uitzending van Luik Bastenaken Luik, de mannen en de vrouwen, uitgebreid aan het woord zijn met elkaar over de rensters die het vrouwenwielrennen zo nadrukkelijk op de kaart hebben gezet. Nou, Dionne en Tom gaan volstrekt voorbij aan Annemiek van Vleuten. En Annemiek van Vleuten is in mijn ogen nog steeds Nederlands meest succesrijke wielrenster ooit. Ze is 2 keer wereldkampioen geweest in de tijdrijden. Ze is 2 keer wereldkampioen op de weg geweest. Ze is Olympisch kampioen geweest. 4 keer de Giro gewonnen. 3 keer de Vuelta gewonnen. 2 keer de Ronde van Vlaanderen. 2 keer Luik-Bastenaken-Luik. 1 maal de Tour de France. En ja, dus alles bij elkaar 104 keer winst. Nou, als je praat over de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, het neerzetten van het vrouwenwielrennen en het neerzetten van vrouwenwielrennen in de markt, dan is Annemiek van Vleuten een zeer belangrijke pion, zo niet de koningin op het schaakbord geweest. Dan, tegelijkertijd blijf ik in het wielrennen, want groen gaat wat mij betreft ook naar het wielrennen en inderdaad naar het vrouwenwielrennen. En dan in het bijzonder naar Demi Vollering. Niet alleen de wijze waarop zij koerst. Hè, en in dit voorjaar haar stempel al zeer nadrukkelijk heeft gedrukt op het vrouwenwielrennen. Maar ook de wijze waarop zij commentaar geeft en haar ploeggenoten betrekt in haar succes. Dus het is voor mij ook volstrekt begrijpelijk dat zij vorig jaar, waar ze ook al heel erg goed koerste in de ploeg van SD Works, daar waar ze niet de exclusieve positie van topvrouw kon claimen, dat ze de switch heeft gemaakt naar FDG, waar ze nu de enige kopvrouw is. En ze maakt het waar. Nog één ding overigens over het vrouwenwielrennen. Diezelfde Demi Vollering pleit ervoor, voor meer aandacht. En zij pleit ook voor, wat ik net zei over de London Marathon, dat het vrouwenwielrennen niet op dezelfde dag moet plaatsvinden als mannen. Dus maakt er ook een weekend van. En zaterdag de vrouwen wil rennen, zodat die race ook volledig live kan worden uitgezonden. En zondag de mannenrace. Dat vind ik op zichzelf heel goed. Ja, en tenslotte, Robert, zal je het me niet kwalijk nemen, dat ik toch nog even terugkom ook op het groen. Want eigenlijk zou ik een tweede groene kaart willen geven aan de grote clubs in het voetbal op dit moment. Want al 2 weken geleden zagen we een prachtige match tussen Real Madrid en Bayern München. En tussen Barça en Paris Saint-Germain. Om je vingers bij af te likken. Maar afgelopen dinsdag zagen we een voetbalshow tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. Met ook een fantastische uitslag natuurlijk. 5-4, 9 goals in 1 wedstrijd. Dus wat een reclame voor het voetbal. Dus alle complimenten en zeker ook eigenlijk een groene kaart naar Luis Enrique, de trainer-coach van Paris Saint-Germain. En Vincent Kompany, waar ik het net ook al over had, de coach en de trainer-coach van Bayern München. Gelukkig krijgen we volgende week een herhaling van die wedstrijd, dan in Madrid. En ik weet nu al dat iedereen zal die avond voor de buis zitten. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.
1: Nou, en ik ben blij om te horen dat je het een goede keuze vindt om de vrouwen- en de mannenwedstrijd te splitsen. Want als ik dan toch een klein beetje reclame mag maken voor mijn eigen koers, Veenendaal, wij doen dat al. Dus dat is, dat is heel erg goed om dan te horen. Frank van der Walbaken.
2: Nee, dat had ik eigenlijk mee moeten nemen. Al is het alleen maar om jou een beetje te kietelen, hoor.
1: Nee, maar dat is helemaal goed. Frank, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe Beversport Update.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elk jaar staan we op 4 mei stil bij de slachtoffers die gevallen zijn in de oorlog. Dat doen we natuurlijk tijdens het nationale moment om 8 uur 's avonds. Maar de sportwereld doet dit al iets eerder. Die hebben dit 's middags al gedaan bij het beeld van Prometheus bij het Olympisch Stadion. De nationale sportherdenking. En elk jaar heeft ook een thema. Dit jaar is dat de paardensport. En ik ga het erover hebben met Jurrit van der Voren, sporthistoricus en ook al sinds jaar en dag een van de krachten achter het comité van de Nationale Sportherdenkingen. Jurrit, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je hoort het al op de achtergrond waarschijnlijk. Jullie zijn net klaar daar in Amsterdam. Hoe was het?
2: Het was een indrukwekkende bijeenkomst, zoals het op 4 mei eigenlijk altijd is. Omdat we dan bezig zijn met voor veruit de meeste mensen onbekende verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, maar wel met de bekende thema's. Dus dan kijken we via de sport naar de Tweede Wereldoorlog. En dit keer was het dan over de paardensport. En dan is het niet omdat mensen die aan sport doen of hebben gedaan belangrijker zijn als oorlogsslachtoffer dan mensen die toevallig niet een sport als hobby hebben. Het is iedereen gelijk. Maar het is wel een manier om ook in de sportwereld het gesprek te openen van dat je 1 keer per jaar stil moet staan in de sport. Er is niks waar sporters een grotere hekel aan hebben dan aan stilstaan. En dat is terecht, maar op 4 mei moet het even. En dat is dus vandaag gebeurd met de paardensport.
1: Ja, want nu weten we hebben altijd het nationale dodenherdenking moment. Waarom is het nou zo belangrijk dat er ook nog een aparte is voor de sport?
2: Omdat heel veel mensen zich niet realiseren hoe belangrijk sport en lichamelijke opvoeding is geweest in de Tweede Wereldoorlog. En op die manier heel veel van die thema's kan bespreken. En dat kan gaan bijvoorbeeld over de Holocaust. Dat kan gaan over mensen die in het verzet hebben gezeten. Het kan ook gaan over mensen die de kant hebben gekozen van de NSB. En dat je mensen kunt aanspreken in de sportwereld op hun eigen sportliefde. Om te laten zien, nu is het heel vanzelfsprekend dat je aan sport kan doen. Je hoeft niet heel erg veel na te denken over het leven in vrijheid. Maar er is een periode geweest waarin mensen misschien wel van jouwzelfde vereniging dat wel moesten doen. En dat je daar dan op 4 mei even over nadenkt en vooral heel veel bij jongere mensen ook kan aanspreken van er zijn ook mensen van jouw leeftijd, misschien 15, 16 jaar oud, die jouw sport deden, misschien wel op hetzelfde veld hebben gedaan en die in de Tweede Wereldoorlog slachtoffer zijn geworden en dat daardoor dus niet meer kunnen. Van dan is het niet de grootouder die je nooit hebt gekend, maar een leeftijdgenoot in een ander tijdperk. Daarom vinden wij het zo belangrijk, ook omdat er steeds minder mensen zijn uit de Tweede Wereldoorlog zelf die ooggetuigenverslagen kunnen vertellen, dat we het dan op deze manier alsnog kunnen doen.
1: Nu heeft elk jaar eigenlijk bij de Nationale Sportherdenking een apart thema. Dit jaar was dat de paardensport. Hoe zijn jullie tot de keuze gekomen van de paardensport voor deze editie?
2: Er zijn wat contacten tussen het comité van de sportherdenking en de KNAS. En op die manier is het dit jaar zo gegaan van dat we daarvoor gekozen hebben. En vorig jaar was het over tennis. Dat sloot aan bij een jubileum van de Tennisbond. Voetbal was 4 jaar geleden met Louis van Gaal. Dat was omdat er dan ook weer een groot toernooi in aankomst was. Dus het is elk jaar weer een keuze voor een thema. En paardensport is dit keer een hele belangrijke geweest. Ook omdat het een hele bijzondere sport is. Omdat het zoveel, in ieder geval in de jaren 30, werd beoefend door beroepsmilitairen. En dat zijn mensen die natuurlijk ook een hele bijzondere rol spelen in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat je dan die twee onderwerpen aan elkaar kan koppelen, dat hebben we dan vandaag via de paardensport kunnen doen.
1: Ja, en daarin het bijzonder bij 5 namen die zijn uitgelicht. Wat maken deze 5 mensen zo bijzonder qua geschiedenis?
2: Het zijn allemaal Olympiërs die in actie zijn gekomen op de Spelen voor de Tweede Wereldoorlog. 4 daarvan zijn met paardensportonderdelen uitgekomen op de Spelen van 1928 tot en met 1936. En die hebben de Tweede Wereldoorlog niet overleefd. Er is iemand bij die bij de slag van de Javazee is omgekomen. Die was gestationeerd in Nederlands-Indië. Er is iemand bij die in het verzet heeft gezeten als beroepsmilitair. Die is omgekomen, die is vermoord in Sachsenhausen. Een burgersporter, dat was in die periode wel uitzonderlijk in de ruitersport, die in 1936 meedeed. En ook die is dan weer gesneuveld in Frankrijk. En een 4de sporter die aan de Vijfkamp had meegedaan in Amsterdam 1928. En die was omgekomen als

0: burgerslachtoffer, omdat er precies op zijn huis een V1-bom neerstortte. Die was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. En de vijfde waarover we het hadden, Charles Pahut de Montange, viervoudig winnaar van Olympisch goud, de meest succesvolle Nederlandse Olympiër van de 20e eeuw en misschien ook tegelijk de meest onbekende. Hij heeft de oorlog wel overleefd. Zijn zoon is omgekomen, zijn enige kind. En hij is ontzettend belangrijk geweest, ook in de Tweede Wereldoorlog, omdat hij heel veel zwaar gewonde soldaten en burgers, vooral van mei 1940, via sport en lichamelijke opvoeding heeft terug kunnen brengen in de maatschappij, via revalidatie in het verzorgingshuis Ariol. En in het tweede deel van de oorlog is hij ontsnapt uit Duitse krijgsgevangenschap, naar Engeland gevlucht en heeft zich daar aangesloten bij de Prinses Irene Brigade om zich terug te vechten in de Tweede Wereldoorlog en Nederland te bevrijden. Dus op die manier zie je ook paardensport en de grote onderwerpen van de Tweede Wereldoorlog in één persoon bij elkaar komen.
1: En nu hebben we het natuurlijk over hele succesvolle Olympiërs. Ook die bijvoorbeeld in Amsterdam hebben meegedaan. Maar dus ook de laatste Olympische Spelen voor de start van de Tweede Wereldoorlog. En ja, daar het meest gepante, dat waren natuurlijk die Spelen van 36 in Berlijn.
0: En daar hadden we ook beelden van. Dat er ook duidelijk is te zien van dat de Duitsers daar hebben gerommeld met de spelregels. In ieder geval bij de military op het paardenonderdeel in Berlijn. Dat de vijver waar de paarden erheen moesten springen, de nacht daarvoor een groot deel is uitgegraven. Waardoor het dieper was, behalve aan de zijkant. En alleen de Duitse deelnemers wisten dat ze langs de zijkant moesten. Omdat het daarna veel dieper was. En zo'n beetje alle andere deelnemers, inclusief Pahut, zie je dan ook in dat deel van het paard vallen. Omdat het opeens veel dieper is. En dus niemand er rekening mee houdt dat ze daar zo opeens over de kop heen vliegen. Dat is opzichtig vals spel geweest. En toch, zei Mirjam Rijk, zij is biograaf van Pahut, toch bleef Pahut ook na de oorlog geloven van dat de Duitsers dat eerlijk hadden georganiseerd. Omdat sport neutraal moet zijn, zei hij. En dat zullen zij ook gedaan hebben. Hij is zijn zoon kwijtgeraakt in de Tweede Wereldoorlog. Zijn hele leven is op de kop gegooid in die tijd. En toch bleef hij geloven in de onafhankelijkheid en de neutraliteit van de Olympische sport.
1: Ja, dat is een bijzondere gedachte. Ook al, nou ja, het bleek na afloop dus dat dat niet zo was.
0: Hij heeft het altijd voor zichzelf zo willen zien. En waarom dat is, dat weten we niet. We kunnen het niet aan hem vragen. Maar dat laat wel zien van dat hij dus wel geloofde in van dat als je meedoet aan de Olympische Spelen, van dat je dan meedoet aan een evenement waar iedereen gelijkwaardige kansen heeft. Waarbij we met terugwerkende kracht toch stevig de vraag kunnen stellen of dat in 1936 ook het geval is geweest.
1: Dan was dit de nationale dodenherdenking van 2026. Uiteraard volgend jaar hebben we weer een nieuwe. Voor de mensen die nou deze editie gemist hebben, waarom is het nou zo belangrijk? Ook de hoeveelheid de sporters natuurlijk die in Amsterdam leven. Waarom is het nou belangrijk om volgend jaar gewoon op 4 mei gewoon even langs het Olympisch Stadion te gaan en bij die plechtigheid te zijn?
0: Het is vooral belangrijk dat je op 4 mei een eigen reden hebt waarom je vindt dat je stil moet staan bij de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers daarvan. Dat is iets waar elke persoon zelf over gaat. En als je het wil bekijken via de sport, wat voor veel mensen toch vaak onbekend is, van dat het een grote rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, dat de beoefening door bleef gaan op heel veel gebieden. Als je daar toch ook meer van over wil weten, op een wat andere manier naar deze thema's kijkt, dan is het zeker een goed idee om bij de nationale sportherdenking volgend jaar bij het Olympisch Stadion te zijn. Waarbij ik nog niet kan zeggen welke sport we volgend jaar hebben, vanwege het simpele feit dat we dat nog niet weten.
1: Nee, ik zou zeker zeggen, ga er een keer kijken, want het is zeer indrukwekkend, kan ik ook uit eigen ervaring vertellen. Jurrit van der Voren, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en tot de volgende keer.
0: Dankjewel. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
2: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
3: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
4: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 3 jaar zijn die Königsblauwe vanaf komend seizoen weer terug in de Bundesliga. Na jaren van de degradatie natuurlijk en niet de beste resultaten in de tweede Bundesliga is Schalke 04 weer gaan draaien. Afgelopen weekend verzekerde zich van promotie door de titel te pakken door een 1-0 zegen op Fortuna Düsseldorf. Ik ga erop over in gesprek met voetbalcommentator en Bundesliga-expert Jan Leerkes. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Fantastisch nieuws natuurlijk. Omdat we allemaal natuurlijk Jurri Mulder ook kennen. Die daar een mooie functie heeft. Dus hem gunnen we het sowieso. Maar sowieso... Ja,
2: en vooral ook voor de mensen zelf daar in de regio. Hè.
1: Precies.
2: Het is toch de in populariteit derde club van Duitsland die terug is. Dus dat is wel zeker ook voor dat gebied. Het mooie was ook op de dag van de kampioenswedstrijd. Hebben ze ook een cortio gehouden vanuit de stad naar het stadion. Er hebben gewoon 20.000 mensen aan meegedaan, hè. Dan denk je wel eens over de oranje bus, maar dit is dan nog wel even een stukje groter geweest.
1: Ja, want dit is gewoon, de situatie. Eigenlijk is volgens mij AZ is technisch gezien de derde club van Nederland. Maar zeg maar eigenlijk de situatie FC Twente in het kwadraat. Maar
2: het is wel ietsjes anders dan in Nederland. Want in Duitsland heb je dus echt één club die echt boven alles uitstijgt.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk Bayern. En daarna heb je een groep van een club of 10 die dan echt ook echt van het kaliber Ajax Feyenoord is. En daar hoort Schalke zeker bij. En van dat soort clubs hebben er de nodige de afgelopen jaren in de tweede Bundesliga gespeeld. Sommige spelen nog altijd in de tweede Bundesliga. Dus het zijn wel hele, hele grote clubs die daarin spelen. En Schalke behoort daar ook zeker bij, want Schalke behoort echt tot de grootste clubs van Duitsland natuurlijk.
1: Ja, want een van de andere clubs waar je natuurlijk op doelt is HSV uit Hamburg.
2: HSV natuurlijk... heeft er gespeeld, Köln heeft er gespeeld, Gladbach heeft er gespeeld. Nu speelt Hertha er bijvoorbeeld nog. Dus ja, het zijn Kaiserslautern. Het zijn wel namen die zich daarin teruggevonden hebben.
1: Ja, Hannover zegt ze nooit zich, om maar ook even eentje te noemen.
2: Ze kunnen wel even door blijven gaan.
1: Maar dat geeft wel aan hoe eigenlijk ontzettend lastig die tweede Bundesliga is. Als zulke grote clubs toch met moeite eigenlijk weer dat niveau terug naar de Bundesliga kunnen vinden.
2: Dat klopt. En dat Schalke heeft één heel belangrijk ding gedaan. De meest genoemde man in deze dagen was natuurlijk trainer Miron Muslic. Maar de echte architect van het succes is voor mij toch wel Frank Bouwman. Frank Bouwman is de voorstand sport, het bestuurslid die over het sportieve deel gaat van de club. Maar dat is gewoon een betaalde baan. Dus hij is eigenlijk de directe baas van Jurri Mulder als technisch directeur. En je moet even weten dat Schalke een schuld had van bijna 250 miljoen euro. Dat hebben ze inmiddels teruggebracht naar 160 miljoen euro. Maar hou er even in de gaten. Een schuld 160 miljoen euro. En toch heeft hij de moed gehad om 7 ton aan afkoopsom te betalen aan Plymouth Argyle. Wat onder Muslic was gedegradeerd naar het derde niveau van Engeland. Maar Bouwman was volledig overtuigd van hem. En heeft ook zijn gelijk gekregen. Bouwman is daardoor misschien wel de grootste geluksgreep geweest die Schalke gedaan heeft. Hij was altijd de hoogste voetbalbaas van Werder Bremen. En Werder Bremen is een beetje qua populariteit de 9e club van Duitsland. Dus wel ietsjes lager in de rangorde dan Schalke en Keulen en HSV en dergelijke. Maar wel van een heel groot kaliber. En die heeft hij eigenlijk jarenlang boven hun kunnen laten spelen. Maar ja, dat hou je natuurlijk niet eeuwig vol. Dus op een gegeven moment, toen Werder toch iets wegzakte, is hij daar vertrokken. En heeft hij dus gekozen voor Schalke in de tweede Bundesliga. En nu staat hij dus voor de hele zware, grote taak om Schalke dus ook in de Bundesliga te houden. Want ja, het wordt waarschijnlijk zwaarder om... Ja, de grootste opdracht begint nu pas. Je hebt met Muslic heb je een geweldige trainer die ook blijft. En ze hebben Edin Dzeko in de schoot geworpen gekregen. Die heeft zichzelf aangeboden. Maar ze hebben toch ook zeker, en daar heeft ook de voormalige man die de selectie samenstelde, Ben Manga, aan meegeholpen, toch echt een paar gouden grepen gedaan. Met Adil Awici van Sunderland, Dejan Ljubicic van Dynamo Zagreb en Moussa Nidaye van Anderlecht. Dat zijn echt gouden grepen geweest. En daarmee hebben ze de zaak gekeerd. Zijn ze van een lage club in de Tweede Bundesliga naar het kampioenschap gegaan. Maar ja, die volgende stap wordt er ook eentje. Hè? Want je moet nu wel die achterstand die je in 3 jaar hebt opgebouwd proberen goed te maken. En dat zal niet gemakkelijk worden.
1: Nee, en het is ontzettend lastig om, als je dan weer terug bent, om dan ook jezelf te handhaven in de Bundesliga. Ja. Vaak gaat zo'n eerste jaar dan nog wel, maar het tweede jaar is dan cruciaal. Hoe groot is het gat, zeg maar, met de spelers die ze hebben ten opzichte van, in ieder geval de veilige plekken in de Bundesliga? Want ik neem aan dat ze daar maar eens eerst even mee beginnen.
2: Dit is de eerste. Kijk, het allermooiste is wat ook Kieker dit weekend schreef. Er is niets liever wat ze willen, is eindelijk eens een keer een saai jaar. Dat ze alle jaren eigenlijk van alles door de achtbaan zijn gegaan. Maar het zal best wel een moeilijker worden. Want ja, daar heb je geen zekerheid op. Het is ook wat Jurie Mulder dit weekend ook zei. We gaan onherroepelijk periodes tegemoet waar we 5, 6 wedstrijden verliezen. En dan zullen we rustig moeten blijven en vast moeten blijven houden aan ons plan. En dat zal best wel een opdracht of een lastig ding worden. Want dat is dus het moeilijke voor al die grote clubs. En je ziet het nu ook dat Wolfsburg is dan gewoon wel een kunstmatig grote club dankzij het geld van Volkswagen. Maar ja, er was niemand die ook maar aan het begin van dit seizoen gedacht heeft dat Wolfsburg, wat toen Paul Simonis als trainer had, een risico zou lopen om te degraderen. Nou ja, het gaat, de kans is groot dat het toch gaat gebeuren. En daaraan zie je dat er altijd wel weer dingen zijn, ook al heb je een goede ploeg, die het leven ontzettend moeilijk kunnen maken in de Bundesliga. Omdat de niveauverschillen zo verschrikkelijk klein zijn. En daar zal Schalke zich tegen moeten wapenen. Want dat is ook het grote manco van al die grote clubs. Die niet, om de top 5 plaatsen strijden. Ja, er is altijd onrust. Er is altijd gedoe. En dat zorgt ervoor dat juist die wat kleinere clubs, die rustig geleid kunnen worden, die niet miljoenen aanhangers hebben, maar wel geld uit vreemd vermogen, dat die steeds meer komen bovendrijven, omdat zij wat minder last hebben van die moeilijke periodes waarin iedereen onrustig wordt, iedereen bang wordt voor degradatie. En dat zal ook de grote opdracht zijn voor Schalke, om zich van die onrust verder te houden. Maar dat zal echt een hele grote opgave worden. En dan hebben ze misschien wel het grote geluk dat ze inderdaad, ik heb hem al genoemd, Frank Baumann hebben. Want het is natuurlijk wel iemand die, zoals we dat in Duitsland zo mooi is uitdrukken, door alle wateren gewassen is, om het maar zo uit te drukken. Die echt heel veel ervaring heeft. Al 30 jaar meeloopt in het profvoetbal van Duitsland. Alles heeft meegemaakt. Promoties, degradaties, slechte tijden, goede tijden. Dus als er één iemand de rust kan bewaren in die altijd uitbarstende vulkaan die Schalke heet, dan is het wel Frank Baumann. Dus dat zou wel eens ook volgend jaar de grote geluksgreep kunnen zijn.
1: Nou ja, terugkomend op de soorten teams die je noemt. Hè? De kleine clubs met niet zo gek veel aanhang die door vreemd vermogen het heel goed doen. Nou ja, een schoolvoorbeeld daarvan is natuurlijk Hoffenheim. In de tweede Bundesliga hebben we een soort Hoffenheim 2.0, genaamd Elversberg. Die zijn nu ook, er moeten nog 2 wedstrijden gespeeld worden. En het gat is maar een puntje met Hannover 96 en Paderborn, die allebei op 58 staan. Maar die kunnen zomaar eens die tweede en dus laatste directe promotieplek naar de Bundesliga pakken.
2: En dat zouden heel goed kunnen. En daar hebben ze ook gisteren wel de basis voor gelegd. Want ze hebben Paderborn, een directe concurrent, met liefst 5-1 verslagen. Dus het ziet er wel heel goed uit voor Elversberg. En dat is wel een vergelijkbaar iets. Je kunt Elversberg denk ik eerder vergelijken met Wolfsburg en met Bayer Leverkusen. Want daar zit nog steeds heel veel geld achter. Bij Hoffenheim heeft Dietmar Hopp zich wat meer teruggetrokken. Dus het is wel, die houden zich op dit moment gewoon staande dankzij een heel goed beleid. Maar Elversberg dankt natuurlijk wel het succes aan vreemd vermogen. Maar je moet ook zeggen dat daar wel een heel goed beleid wordt gevoerd. Ze waren er vorig jaar al heel dichtbij. Toen hebben ze de promotiedegradatiewedstrijd tegen Heidenheim gespeeld. En toen pas in de verlenging van die return hebben ze het verloren. Dus ja, ze zaten er al dichtbij en de kans is groot dat zij inderdaad de tweede worden. En dan krijg je echt een noordelijke clash om promotiedegradatie. Want als Hannover derde wordt, ja, dan gaat echt een Hannover spelen tegen of Wolfsburg of tegen St. Pauli waarschijnlijk. Ja, en dat worden wel weer twee potjes, hoor. Zo.
1: Ja, dat wordt vuurwerk. Maar Het is wel interessant om te zien hoe dan zo'n Elversberg zich dan ook ontwikkelt. Want ja, die speelde, ik zeg even 3-4 jaar geleden nog gewoon regionaalliga.
2: Ja, nee, die waren toen gewoon vierde niveau. En dan zie je dus dat als je het geluk hebt dat je de rust kunt bewaren en het geld hebt om goed beleid te voeren, dan kun je inderdaad heel ver komen. En het heeft er ook mede mee te maken dat die hele grote clubs, kijk, je ziet het in Nederland ook, het is altijd onrustig bij Ajax en Feyenoord. En dat geldt daar ook. Maar de druk in Duitsland voor die hele grote clubs is groter, omdat ze dus het risico lopen te kunnen degraderen. In Nederland gaat het erom naar welk Europees toernooi ga je. En dat maakt financieel heel veel verschil. Laat het even duidelijk zijn. Maar je gaat Ajax en Feyenoord hoeven zich geen zorgen te maken over degradatie. Dat is wel natuurlijk het geval bij die clubs in Duitsland van dat kaliber. En stel je een beetje voor wat er hier zou gebeuren als Ajax of Feyenoord echt tegen degradatie vechten. Wat voor onrust dat teweeg brengt. Ja, en dat geldt dus voor 10 van dat soort clubs in Duitsland. En als die dan de hele wereld in brand komt te staan. Ja, dan kun je als je zelf een beetje kop erbij houdt toch een heel eind komen. Zoals Rob Rekers mij dat vroeger al leerde toen hij bij Bochum speelde. En Bochum die onopstijgbaren waren. Zei hij van ja, wij gaan er ieder seizoen al op voorhand van uit dat we een serie hebben met 6 nederlagen. En daar raakt niemand van in paniek. Ook de achterban niet. Want de achterban weet ook dat ze daar doorheen moeten. Maar als jij fan bent van Frankfurt, Köln, Hamburg, Gladbach, noem maar op, Hertha, dan ziet de wereld er heel anders uit voor je. En dan raak je in paniek na 2 nederlagen.
1: Ja, dat geeft maar wel eens weer even het verschil aan. Het is maar even de vraag in hoeverre de paniek dan volgend seizoen eventueel gaat plaatsvinden bij Schalke.
2: Dat wordt echt het grote probleem voor Schalke. Jurie Mulder heeft van het weekend al nogmaals herhaald wat hij aan het begin van het seizoen heeft gezegd. Ja, de belangrijkste wat ik moet doen is de trainer niet ontslaan. Want ze hadden 9 trainers sinds 2020. Als je ziet hoeveel trainers er nu ook alweer uit liggen in de Bundesliga, dat zal ook voor Schalke de grote uitdaging worden. Want de eerste stap is gezet, maar het echt grote werk gaat nu pas beginnen. En dat is de kop erbij houden als het volgend seizoen weer eens een keertje tegen zit.
1: Nou ja, en het geluk is, volgend seizoen gaan we dus dan weer een kolenpot derby zien. Dus dat is voor de fans
2: die
1: ook wel weer leuk.
2: Ja, nou, laat me zo zeggen, dit jaar was Keulen tegen Gladbach de grootste derby van Duitsland. Maar nu is het inderdaad weer Dortmund tegen Schalke. Dus dat gaat ook knallen natuurlijk.
1: Zeker, dat gaan we in de gaten houden voor volgend seizoen. Nog 2 wedstrijden te gaan in ieder geval in de Zweite Bundesliga. Maar we weten, Schalke 04 is dus al zeker van het kampioenschap en promotie naar de Bundesliga. Jan Leerkes, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreek je
2: graag gedaan, hè. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.

0: waar je nog wel eens te vinden bent?
1: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
0: Ja, het is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
1: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
0: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
1: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
0: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
1: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik er eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. Dat is natuurlijk optimaal, want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, zo is dat een beetje gegaan.
0: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
1: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
0: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
1: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
0: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersport vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
1: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. Dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. die jongens die trainen dan ook.

0: door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van... Hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
0: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen. Maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
0: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
0: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
0: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. Vanuit daar probeer je dan daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. Dan zie je dus nog meer dan alleen het Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
0: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook toevallig. Kiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
0: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
0: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten. En gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
0: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt. Om daar je droom achterna te jagen. Dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
0: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf. Tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied. Maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
0: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
0: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
0: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Maar ja, dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou ja, afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij zeg ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
0: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dus ja, dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. En dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
0: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Maar ja, het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Noren, 4 Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
0: ja,
1: mooi heet.
0: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Zeg maar, vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
0: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk,
1: nou.
0: Ja, nou, dat zit wel iets. Dat zit wel iets
1: ja.
0: Hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
0: Zeker, ja. Dat is ook wel, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
0: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen 1 kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat ja, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste, waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog en wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. En dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk, omdat ja, je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
0: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, ja, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, ja, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
0: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30, 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
0: Er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
0: Zeker, ja. Ja, zeker omdat... Je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. Je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou... Al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
0: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
0: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.
2: All Sports Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
7: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
8: Voetbal. Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
9: Hockey. Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Darts. Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
11: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, het seizoen bij het alpineskiën is nu echt voorbij. Ook voor de Masters. Met ook de afsluitende wedstrijden in Nederland voorbij is het tijd om de balans op te maken. Hoe was het seizoen eigenlijk? En ja, hoe hebben de Nederlanders het eigenlijk gedaan in de verschillende leeftijdscategorieën? Ik ga erover in gesprek met Annemarie van den Ende. Zelf ook veelvuldig in actie gekomen natuurlijk dit seizoen. Annemarie, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Leuk het toeval wil, want hij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Ons talentboek Talent van de Maand, de nummer 1 van Nederland in het alpine skiën. Dat we nu gewoon twee items achter elkaar over alpine skiën hebben. Nu is de Masters is nog even, zeg maar, voor hem denk ik ver weg. Maar ja, dat seizoen zit er voor jullie natuurlijk inmiddels ook op.
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben de afsluitende World Cups, de World Cup Finals in het Twentse Levi gehad. En het was gewoon weer een heel mooi seizoen. Weer een paar nieuwe Masters erbij, want dat is in Nederland gewoon heel onbekend. We hebben het er vorig jaar ook al een keer over gehad, dat het vrij onbekend is, helaas. Maar de Nederlanders doen het gewoon super in het internationale wereldbekercircuit. En we hebben dit jaar Gera, die heeft een kristallen bokaal meegenomen voor de derde plek in de World Cup. En die is ook derde geworden op het wereldkampioenschap in Oostenrijk. Dus dat, we zitten van, dat belooft meer.
1: Ja, dus Gera Kiewiet heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Is eigenlijk wel heel erg mooi om te zien dat Nederland internationaal gewoon best wel haar steentje bijdraagt.
2: Ja, klopt. We zijn ook dit jaar, dus hebben we 9 starters gehad. Je zou zeggen van god, dat lijkt dan heel weinig, maar we komen van nog veel minder. Omdat het dus wat onbekender is, maar we proberen dat toch wat meer te promoten. We hebben ook aan het einde van het seizoen gezien dat we dus 4 Nederlanders ook echt een wereldbeker klassering hebben kunnen bewerkstelligen. En waarbij Dorothy, die bij de dames is uiteindelijk 9e geworden. Lodi bij de mannen 19e. Ja, en ik mocht zelf 6e worden, dus daar ben ik ook heel tevreden mee.
1: Ja, ik wou zeggen, want daar moeten we ook niet aan voorbij gaan. Want zelf ben je ook geen ongenadigde skier, zeg maar. Jij hebt zelf ook best wel een mooi seizoen gedraaid, toch?
2: Ja, ik heb wel dit jaar iets minder wedstrijden geskiet. Dat heeft een beetje te maken, mijn dochter is 12, laatste jaar van de basisschool. Dus hè, mama die is iets meer thuis geweest. Maar goed, de wedstrijden die konden, die heb ik geskiet. En mogen skiën, wat ook hartstikke leuk is. En daarnaast ook iedereen ook weer te zien. Het is altijd een beetje, tuurlijk, hè, met een werkend leven ernaast en een gezin. En dat geldt voor heel veel masters. Een beetje passen meten. Welke landen ga je heen? Wat is mogelijk met trainingen? En dan proberen we ook een beetje de krachten te bundelen samen. En kennis te delen daarin. Ja.
1: En dat helpt wel, want zoals je zegt, we komen van ver. Dit jaar eigenlijk meer masters dan ooit. Hoe fijn is het dat je toch, ook al is het misschien niet met de honderden aantallen, wat misschien uiteindelijk een wens is, maar toch, dat je toch elk jaar weer wat meer masters erbij ziet komen?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Als je het ook ziet, de start van afgelopen seizoen zaten we echt met een groepje masters, Nederlandse masters, met een Nederlandse vlag in Frankrijk. Ja, dat was superleuk. Want het jaar daarvoor zaten we maar met z'n tweeën. Ja, en dan zit je tussen de Italianen en de Oostenrijkers, de Duitsers, de Zwitsers. En dan nu toch met een wat grotere delegatie. Wat ook heel leuk is om te zien natuurlijk bij een wereldkampioenschap, waarbij je een openingsceremonie hebt en binnenkomt lopen. Dan is het ook wel leuker dat je wat meer mensen hebt om binnen te lopen dan een eenling. En je ziet hoe meer bekendheid ervoor komt. En als skiers toch zoiets hebben van hey, het lijkt me toch wel leuk, ik wil daar eens voor gaan trainen, ik heb daar wel interesse in, dan zijn die mogelijkheden dan gewoon. Je merkt de terughoudendheid. Dus dat is een supermooi iets dat we zo goed gepresteerd hebben dit jaar.
1: Ja, ja. Ik ga toch Jurre er even bij trekken. Die zit aandachtig mee te luisteren. Want, ja. Jurre, jij hebt nog voorlopig even te gaan voor de Masters. Je bent nu 22. Maar in hoeverre weet jullie groep bijvoorbeeld dat die Masters er ook zijn? Of dat er in ieder geval een mogelijkheid is om, als je misschien echt op professioneel niveau uitgeskied bent, dat je nog gewoon World Cups kan winnen?
0: Nou, ik heb wel eens zelf Masters tijdens de training gezien. Maar ik wist niet dat het zo'n groot ding was in Nederland. En ook derde plek bij het WK, toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja, dat is wel echt super gaaf om te horen. En dat wist ik niet, dat Nederland zo goed daarin was.
2: Ja, daarom. Het is ook leuk. We vinden het heel leuk om anderen ook te motiveren. Of bijvoorbeeld ook verder en door te gaan. En ja, we hebben er ook oud-Olympiërs tussen zitten. Oud-World Cup skiers. En dan denk je toch af en toe van, dat wordt wel eventjes pittig. Daar ga ik het tegen afleggen. Maar het is heel mooi om die mensen dan toch ook verder te zien gaan. En ja, ook bijvoorbeeld voor komend seizoen zijn ze bezig met de World Cup planning. Maar er worden gewoon 4 continenten aangedaan. We gaan beginnen met de World Cups in Australië in augustus. En dan wordt er doorgevlogen naar Chili. Om vervolgens in november naar Europa te keren. Ja, en dan is het hele World Cup circus tot maart, midden maart in Europa. En dan gaan de World Cup finales plaatsvinden in Canada en Amerika. Dus er staat ook weer iets heel moois op het programma. Je hoort het al, Australië, ja, dat is natuurlijk wel even aan de andere kant van de wereld. En dat kost nogal wat. Dus ik koop nog een straatje staatsloten, maar Australië sla ik toch wel even over.
1: Maar ja, zoals je hoort, dat is wel een beetje gelijk aan jouw seizoen natuurlijk, Jurre.
0: Ja, klopt. We hadden het net tijdens de aflevering gehad over mijn doel eigenlijk. En wat daarbij helpt zeker is om je pre-season te draaien in Chili of in Argentinië.
2: Ja, kijk. Ja, dat is wel mooi. Dat heb ik inderdaad hier ook voorbij zien komen. En ook heel interessant en leuk om te zien. Ook hoe dat daar aan toe gaat.
0: Ja, zeker. Alleen, misschien een onbeschofte vraag hoor. Maar hoe doet u dat met werk dan combineren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Landen als, in mijn geval, voor naar Australië en Chili. Dat zit er voor mij niet in. Maar de andere wedstrijden, maar ook je probeert toch ook trainingen en trainingskampen bij te gaan wonen. Dat is een overleg met de werkgever. En ik ben heel blij met mijn werkgever. Die geeft daar de ruimte voor. En ik kan ook nog op afstand werken. En ik denk, Jurre, dat jullie dat ook met trainingen hebben. Maar ik weet niet of dat helemaal klopt, hoor, maar dat je 's ochtends dus de trainingen hebt en tot, ik weet niet, 11 uur denk ik bij jullie. Ik heb geen idee hoe het
0: eruit ziet. Ja, zo ongeveer 11 uur wel. En ik denk dat ik al weet waar het heen gaat, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een lang trainingskamp heb, ik ben zelf ook nog student, om dan na de training nog mijn laptop open te doen, dat kost mij wel heel veel moeite.
2: Ja, snap ik. Ja, wij doen het inderdaad op een iets ander level. Maar ja, het is zo proberen we dat wel een klein beetje te combineren. En in de momenten nu alleen voor mezelf spreken. Dat ik in Nederland ben, probeer ik wat extra uren te maken om die dus weer als verlof in te kunnen zetten voor wedstrijden en trainingen. Dus dat is een beetje heel creatief plannen. Ja, dat hoort wel bij.
0: Daar heb ik wel veel respect voor, want ik heb zelf namelijk echt wel moeite met, zoals je zelf al zei, ik doe ook, mijn studie probeer ik zoveel mogelijk alles te doen in de zomer eigenlijk, of ja, als ik nu thuis ben. Maar ik weet hoe moeilijk het is om dat allemaal te combineren. En ik kan me niet voorstellen hoe dat dan is met een baan.
2: Ja, dat is inderdaad. Want ik kan me indenken, je hebt in de zomer ook veel training. Hè, dat je natuurlijk ook je klaar moet maken voor het winterseizoen. Om zo fit mogelijk te zijn.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ik train eigenlijk 6 dagen in de week van de 7. Dus ja, het allemaal een beetje passen en meten tussen school door en andere sociale verplichtingen. Maar ik vind het echt zo leuk om te doen. En ja, hier ligt mijn passie echt bij. Dus dat zorgt er wel voor dat ik dit ook kan blijven doen.
2: Ja, precies. Nou, dat is mooi. Vind ik super mooi om te horen. Die passie inderdaad. Ja, en dat is ook een stukje waar wij het op draaien. Hè? Ik zeg ook altijd bij de masters is het ook kijken van... je kan het zelf zo professioneel maken als je wilt. De een die doet, weet ik wat, die traint in Nederland 2 keer in de week. Ik zelf bijvoorbeeld ook 5 tot 6 keer wel in de week, wel op een andere intensiteit, gok ik als jij doet. Maar ben ik er wel mee bezig. Niet op skis overigens. Maar om zo fit mogelijk te zijn voor de momenten dat je dan in de Alpen bent, dat je zo goed mogelijk daar de trainingen kunt benutten. Want ja, helaas gratis is het niet. Dat was toch maar waar. Ja, om er dan natuurlijk alles uit te kunnen halen. Ja, dus dat... zo proberen wij het in ieder geval een beetje te doen. En ja, de drempel niet te hoog te leggen voor anderen van... God, hè, ja, je kan het dus zo professioneel als je zelf wil inrichten. Maar ja, goed, dat is een beetje bij ons het verhaal, ja.
1: Nou, dus ja, uiteindelijk is het gewoon het mooiste als je natuurlijk gewoon als master gewoon aansluit en weet dat je in ieder geval ook gewoon lekker wedstrijden kan skiën. Ook al, is dat op mastersniveau niet dat laag is overigens. Dat is zo niet, maar zeg maar als je professionele carrière afgelopen is, kun je nog gewoon door blijven skiën. Of als je altijd gewoon met veel plezier hebt geskiet. Of nou ja, eigenlijk waar wij het ook over hadden, Jurre. Als je op je 16e besluit, ik kies toch voor school, ik stop met skiën. Dat je in ieder geval een mogelijkheid hebt om dat weer op te pakken en op wedstrijdniveau te doen. Maar Jurre, tot slot ben ik dan wel benieuwd. Nu je hoort dat deze mogelijkheid er is, zien we jou straks dan ook nog tot weet ik veel welke leeftijd nog gewoon wedstrijden skiën en World Cups winnen.
0: Nou, daar moet ik nog heel goed over nadenken. Ik denk...
2: Jurre nemen wij gewoon mee. Die gaat gewoon over 8 jaar gewoon mee. En dat vind ik fantastisch.
0: Ik ongetwijfeld dat ik het fantastisch vind. Maar op dit moment... Nee, ik weet het nog niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is een moeilijke vraag. Ik vind het nu echt super tof om te doen. Maar ik denk wel dat misschien ook dat... Ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En als ik het gevoel heb dat ik niet meer kan winnen, dan zou ik ook niet meer alpine skiën doen, denk ik. Ja, misschien met hè, in de toekomst op skivakantie. Maar ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Dat is een keuze voor de Jurre van later.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Tot slot, ja, voor jou Annemarie, want ja, het seizoen zit er nu op. Ik neem aan, ja, voor nu is het inderdaad zoals je zegt, zoveel mogelijk werken om weer de verlofuren voor aankomend seizoen bij elkaar te sparen. Ja. Maar wanneer gaat dat seizoen weer een beetje voor jou zelf van start?
2: Voor mij zelf gaat dat in met de wedstrijd in november. Trainingen al eerder in augustus. Gera overigens, die is van plan om te gaan starten in Chili. Dus die gaat daar haar eerste, als het goed is, haar eerste World Cups skiën. We zijn in ieder geval ook nog bezig met een platform voor andere masters om de informatie te centraliseren. Maar daar kom ik op een ander moment nog een keer op terug. Zodat iedereen informatie kan inwinnen om eventueel deze stap ook te kunnen maken.
1: Nou, dat is heel erg goed om te horen. Want hoe meer informatie, hoe meer vindbaarder, hoe meer masters. En dat is denk ik voor de hele sport alleen maar beter. Annemarie van den Ende, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Voor je terugblik op het afgelopen seizoen. En natuurlijk ook heel erg veel succes met deze zomer. En het ook weer voorbereiden op komend seizoen.
2: Ja, dankjewel. All Sports Radio Live.

je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: We moesten een maandje wachten, maar afgelopen weekend werd er weer geraced in de Formule 1. Op het semi-stratencircuit van Miami was het interessant om te zien welke updates die teams nou eigenlijk hebben meegenomen. En uiteraard ook wat voor een invloed dit zou hebben. Nou, vooral McLaren en Red Bull Racing, die pakten uit en ook niet geheel onsuccesvol. Ik ga erover in gesprek met Mike Mulder van motorsport.com. Mike, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Want dat is natuurlijk de mazzel tussen haakjes dat er een maand onderbreking is. Betekent dat de teams toch wel even de tijd hebben om eens even goed alle onderdelen en dergelijke in te duiken.
2: Ja, absoluut. Zeker. Maar als alle 11 teams dat ook tegelijkertijd doen en met dezelfde hetzelfde budget en met dezelfde menskracht en tijd en kennis van zaken, dan zou je zeggen dat het allemaal gelijk blijft. Wat ik wel heb gezien, wat jij zei, McLaren en Red Bull hebben echt uitgepakt inderdaad. En die zijn ook een stuk daarvoor gekomen. Vooral McLaren natuurlijk. Met die 1-2 in de sprintrace en de tweede en derde plek in de hoofdrace. Waarbij Andrea Stella nog zei van, we hadden die eigenlijk die race moeten winnen met Lando Norris. Die een technisch verhaal in de kut en zo. Waardoor die race niet kon winnen. Maar opmerkelijk genoeg is Mercedes eigenlijk het enige team dat niet

0: hoor. Kijk, bij Red Bull hebben ze, als we dan toch even in die updates duiken, we hebben daar ook die Macarena vleugel gezien, hè, die ze ook bij Ferrari hadden. Die vleugel die omklapt eigenlijk, als die gebruikt mag worden. Nieuwe sidepods, nieuwe vleugels. Maar vooral, en dat is denk ik het belangrijkste update bij Red Bull, is het stuursysteem. Verstappen die klaagde al tijdens de tests in Bahrein dat het stuur dat niet lekker zat. En we hebben natuurlijk de afgelopen maanden heel erg veel horen klagen over energie delivery en over dat het geen echt race is. Maar in de kern waar het bij hem om draaide natuurlijk in die auto, is dat hij gewoon niet lekker voor hem bereikbaar was. Drivability, daar gaat het bij Verstappen ook om. Hij is natuurlijk wel heel erg een racer en heel erg gevoelig voor hoe een auto hem ligt. Daar hebben ze een fout in aangetroffen, vlak voor de break in april. En daar hebben ze aan gewerkt. Dus de bestuurbaarheid van die auto, van die Red Bull, is vooruit gegaan. En dat helpt Verstappen ook natuurlijk om die auto gewoon beter op de baan te leggen. En er meer uit te halen dan er al in zat. Want met die paar updates die ze hebben gedaan, dat is niet het belangrijkste, denk ik. Het belangrijkste is dat die auto gewoon nu veel beter voor Verstappen bereikbaar is.
1: Ja, ook al hebben ze nog wel in het weekend wat aanpassingen her en der gedaan. Hè? Want we hoorden hem nog bijvoorbeeld in de sprintrace klagen over zijn achteras die te veel aan het bewegen was.
0: Nou ja, dat klopt inderdaad. Maar dat zijn vooral details en afstemmingsdingen inderdaad. En ja, kijk, je hebt natuurlijk bij zo'n sprintrace weekend maar één vrije training op de vrijdag om alles voor elkaar te krijgen. Die was weliswaar dit keer een half uur langer dan gebruikelijk. Anderhalf uur in plaats van een uur. Ook vanwege die lange pauze die ze hebben gehad. En ook vanwege al die upgrades. En ook vanwege de nieuwe regels die ze hebben doorgevoerd. Maar het blijft maar anderhalf uur om je auto te testen. Dus ja, dat daar nog wat aanpassingen aan moesten gedaan worden, dat is helder. En ja, eigenlijk hadden ze dat natuurlijk al meteen na die vrije training moeten aanpassen. Maar goed, dat gebeurt dan alsnog. En nou ja, daar heeft hij wel baat bij. Kijk, hij vertrekt gewoon zondag de Grand Prix vanaf de tweede startplek. En heeft heel ongelukkig een schuiver bij de eerste bocht ongeveer. Omdat Charles Leclerc opeens naast hem opduikt. Maar anders kan hij gewoon om het podium mee strijden natuurlijk. Ja. En dat is al pure winst voor een Red Bull op dit moment.
1: Ja, dat is dus Red Bull Racing. En McLaren maakte ook behoorlijk opzicht, zeg maar. Die deden het ook ontzettend goed. Ook de sprintrace natuurlijk. Een 1-2 en daarna in de race een 2-3. Wat hebben zij nou eigenlijk aangepast?
0: Ze hebben ongeveer de hele auto aangepast. Behalve denk ik de kleurstelling ongeveer. Die is nog steeds oranje en zwart. Neus, vloer, sidepods. Ik heb het even opgeschreven allemaal. Vloer, dus ook wat ik zei. Aan alle kanten is daar vooral op aero-gebied aanpassingen gepleegd. En wat ook heel erg belangrijk is, denk ik. Ze hebben de communicatie met Mercedes. Ze rijden natuurlijk met Mercedes motoren. Ze hebben de communicatie met Mercedes hebben ze aangepakt. Op die auto gericht. Hoe krijgen we die auto beter? Maar ze hebben daarnaast ook nu een beter begrip van hoe die Mercedes motor, die gewoon de sterkste is in het veld, dat kun je gewoon zien. Die zit aan Alpine dat vooruit komt. En aan Williams dat toch in het achterveld het gewoon veel beter doet dan een Audi. En zelfs een Cadillac dat met Ferrari motoren rijdt. Maar ik heb het idee dat met McLaren gewoon die het begrip van die Mercedes motor, dat natuurlijk gewoon een compleet nieuwe motor is. Hè? Dit jaar hebben ze nieuwe motoren. Dat het begrip van die motoren beter is. Dat ze nu een beter idee hebben van hoe ze daar het maximale uit kunnen halen. Dus naast die updates kun je zeggen dat ze een grote stap hebben gezet. Andrea Stella zegt nog steeds wel dat ze nog 1/3 achterlopen op Mercedes zelf. Ja, dat moeten ze nog ergens goed zien te maken. En ja, wat ik al zei, als Mercedes in Canada ook met updates komt en het verschil weer groter wordt, als dat zo is, dan zal McLaren er ook weer moeten inhalen. Dus het is nog niet gezegd dat McLaren nu Mercedes heeft bijgehaald, maar er is een stap gezet en ze zijn denk ik in ieder geval wel Ferrari voorbij.
1: Nu was het een interessant weekend qua teams die het goed voor elkaar hadden. Teams die het wat minder goed voor elkaar hadden. Audi moeten we daar zeker even bij benoemen. Want ik denk dat Alan McNish behoorlijk in de kosten is geschoten om biertjes voor zijn monteurs te kopen. Want die hebben overuren gedraaid.
0: Vooral tissues, denk ik. Ja, dat is, bij Audi is het een drama. Vooral betrouwbaarheid, denk ik dat het daar misgaat. Kijk, vergeet niet, Audi is natuurlijk

0: ja, oké, okay, het was Sauber. En aan de autokant, de autobouw, dat kunnen ze wel. In Zwitserland, alhoewel het ook niet altijd de snelste was natuurlijk. Maar goed, en met een klein budget in het verleden. Maar ja, Audi heeft gewoon natuurlijk gewoon vanaf nul een compleet... nou ja, goed, alle teams hebben een nieuwe motor moeten maken. Maar zonder eigenlijk echt een know-how van de Formule 1 heeft Audi een motor moeten bouwen. En ja, daar zit gewoon heel veel betrouwbaarheidsproblemen in. En ja, dan helpt het niet dat je al richting weer start je auto ongeveer half afvikt. Of dat er andere dingen niet goed gaan met die motor. Ja, die moeten gewoon heel erg terug naar de basis. Hoe krijgen we deze auto gewoon weer aan te rijden überhaupt? En van daaruit data verzamelen en verder gaan. Ze hebben eigenlijk in beginsel tijdens de tests ook in Bahrein en daarvoor ook in Barcelona en ook de eerste races niet eens zo heel gek gedaan. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met een Aston Martin dat met Honda in zee is gegaan of met een Cadillac dat compleet nieuw is, dan zou je zeggen, oh, gaat wel. Maar ja, nu begint het zich toch te wreken dat ze die motor gewoon compleet nieuw hebben. En daar moet toch een hoop gebeuren. En nou ja, Eric McNish, je zei het al, nieuwe teambaas, opvolger van Jonathan Wheatley, die vertrokken is. Ook niet voor niks, denk ik. Ja, die zal hard aan het werk moeten. Die heeft natuurlijk heel veel kennis vanuit Audi en Le Mans en dergelijke in het verleden. Dus die vertrouwen dat toe dat ze dat op de rit krijgen. Vergeet ook niet dat Audi dit gewoon natuurlijk gewoon als een heel groot marketing idee zit, zoals in het verleden ook Mercedes dat heeft gedaan. En bij Ferrari is natuurlijk Formule 1 ook al 70, 80 jaar marketing. Dus Audi zal het zich niet over zijn kant laten gaan. Die zullen niet het beltje erbij neergooien. Die zullen alles op alles zetten om bij te trekken.
1: Nou, laten we het dan over de races hebben. Ja, races, de sprintrace kunnen we heel kort over zijn. Er gebeurde niet zo heel gek veel. Het meest interessante deel van het weekend zat hem in de hoofdrace. Ook omdat er behoorlijk wat gebeurde. Zo zagen we, nou ja, Hadjar die was eigenlijk gedisqualificeerd na de kwalificatie. Moest vanuit de pitstraat starten. Had een eigenlijk best wel een goede inhaalrace. Kwam op een gegeven moment op plek 15 terecht. Ja, toen nam hij een bochtje net tekort, brak zijn wielophanging af en ging linea recht naar de muur in.
0: Ja, het deed een beetje denken aan Monaco, waar Verstappen natuurlijk zijn auto wel eens meerdere keren in de muur heeft gezet. Even een heel kort concentratiefoutje en je zag de woede er vanaf druipen. Ik moet zeggen, ik had niet het idee dat hij wist dat er een camera op zijn neus gestorven is, van bovenaf op zijn auto stond gericht, want er kwam een hoop frustratie uit. En dat zal ook wel te maken hebben gehad met disqualificatie eerder inderdaad. Hè, waarbij zijn vloer 2 mm te breed was. Ik denk aan mezelf, oké, die vloeren worden volgens mij in de fabriek in Milton Keynes uit 1 mal gemaakt. Heeft dan Verstappen die vloer niet? Of heeft hij een andere vloer? Ik heb geen idee. Maar er kwam een hoop rook uit zijn oren. En ja, dat is toch wel jammer. En ja, we hebben vandaag op motorsport.com een artikel over winnaars en verliezers van dit afgelopen weekend. En Hadjar valt wel toch wel onder de verliezers inderdaad. Niet alleen vanwege deze race die hij dan niet uitrijdt. Maar ja, je ziet bij hem ook wel in zijn hoofd verschijnen de donderwolken van oh mijn god, word ik een nieuwe Sergio Perez? Word ik een nieuwe Alex Albon? Word ik een nieuwe Daniel Kvyat? Word ik een nieuwe Daniel Ricciardo? Word ik een nieuwe Liam Lawson? Ga ik het nu ook afleggen tegen Max Verstappen? Ja, dat gaat hij zeker. Maar hij had toch denk ik wel verwacht in de eerste 3 races dat hij Verstappen een beetje partij kon geven. Maar dit is weer terug naar de tekentafel en weer moed en hoop tanken voor hem. Hoop dat hij in Canada dit opzij heeft gezet. Want Hadjar is een te goede coureur, denk ik, om het te laten liggen op deze manier.
1: Ja, het was niet de enige die in ieder geval al een interessante inhaalrace bezig was. Bij wie de race helaas tekort eindigde. Ja. Want ook Pierre Gasly. Ja. Maar goed, die ging er op een spectaculaire wijze af met een koppel.
0: Het was niet de ziekheid van de Fransen, zo gezegd. Nee, dat zag er een beetje uit. Simon Biles, zei ik al tijdens de race.
1: Ja.
0: Met een dubbele flikvlak en een team min. Fantastisch. Ja, hij werd aangetikt door Liam Lawson. En hij zat voor Lawson op het einde van het rechtstuk. Lawson probeerde binnendoor in te halen. Ging even iets te vroeg in zijn ankers waarschijnlijk. En kreeg een tikje mee van Liam Lawson, waardoor hij over de kop sloeg. Lawson werd daar overigens niet voor bestraft. De wedstrijdleiding heeft er nog wel even naar gekeken, maar... het ging geloof ik over een versnellingsbakprobleem bij Lawson, waardoor hij niet op tijd terugschakelen, niet op tijd in de ankers kon. En dus ook Gasly niet kon ontwijken. Maar ja, het was even een angstig moment. Ik moet zeggen, hij kwam natuurlijk op die bandenstapels terecht. Dus dan valt het al weer. Hij klapte niet met zijn halo en met zijn volledige auto op het asfalt. Dus dan ziet het er al wat minder heftig uit inderdaad. Maar al met al hoort een auto daar natuurlijk niet op zijn kop te liggen bij. Nee.
1: Nou ja, dan...
0: Maar goed, het is wel jammer voor Gasly. Want ook Gasly was, net als... misschien gaan we het er nog over hebben. Net als een teamgenoot van Colapinto. Alpine zit wel degelijk in de lift. En ik heb het idee dat Gasly echt wel op weg was naar een top 5, top 6 klassering. Die ik denk het wel goed had mee kunnen komen. Zeker in de top 10 en zeker voor punten.
1: Nou ja, laat ik dat voorzetje van jou dan maar gelijk inkoppelen. Ja. Want ja, Franco Colapinto, ja, die had ook als enige overgebleven Alpine. Ook een fantastische race.
0: Ja, over voorzetjes gesproken. Want Lionel Messi meldde zich na afloop van de race nog even bij Colapinto. Mooi fotomoment met Messi en zijn vrouw en kinderen. Samen met Colapinto op de foto. Ja, Colapinto die... profiteert denk ik ook wel een beetje van het feit dat Alpine natuurlijk naar Mercedes motoren is overgestapt. Dat helpt enorm. En het feit dat ze daar ook gewoon de afgelopen weken goed werk hebben geleverd, denk ik. Alpine was al, denk ik, met Haas zo'n beetje de voorste van het middenveld ongeveer. En ja, dat heeft mij eens te meer bewezen dat het dit weekend die stap heeft gerechtvaardigd en dat het gewoon goed gaat. En Colapinto heeft natuurlijk heel veel vertrouwen getankt. Die zat niet zo lekker in zijn vel. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien vorig jaar, dat hij, toen reed hij natuurlijk net bij Alpine, dat hij op een gegeven moment op het kantoortje werd geroepen bij Briatore. Mm-hmm. In Drive to Survive zit dat, moet maar eens terugkijken. Dan zitten Gasly en Colapinto zitten bij Briatore op het kantoortje en wordt hem de... huid volgescholden, Colapinto, omdat het niet gaat naar de zin van Briatore. Maar ja, misschien heeft hij daar toch iets van geleerd. Hij heeft afgelopen week in Buenos Aires, vorige week, voor 600.000 mensen, mind you, 600.000 mensen, dat is ongeveer de volledige bevolking van Rotterdam, geloof ik, was uitgelopen om hem in een F1-demonstratie te zien. Ja, die jongen die zat eventjes lekker gewoon op een roze wolk. Letterlijk ongeveer, in die roze auto. En heeft het gewoon prima gedaan. En die Alpine, die gaat wel lekker. Dat is wel, denk ik, achter McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull. Denk ik wel dat het het vijfde team is op dit moment. En ook daar, hij moet daarvan profiteren. Hij moet gewoon ook in Canada gewoon nog wat bijzetten. En dan denk ik dat Colapinto ook wel weer mee gaat doen om de punten.
1: Ja, dan wil ik tot slot eigenlijk nog even kort, toch met de winnaars nog even een paar dingen uitlichten. De Williamsen, beide in de punten, is ook alweer even geleden dat gebeurde. En zeker dit seizoen een zeldzaamheidje. Want ja, Sainz, die doet het nog wel aardig, maar Albon heeft tot nu toe helemaal geen gelukkig seizoen. En ja, Kimi Antonelli, we gaan er al bijna al voorbij, maar die heeft natuurlijk nu niet alleen zijn derde pole op rij, maar ook zijn derde, Grand Prix overwinning op rij. Ja. Dan tellen we de sprintrace even niet mee. Die zit, als we het toch over een roze wolk hebben, die zit in een soort roze zetel.
0: Ja, die en de roze krant. Ik zit het hele sport om nog maar even meer roze te maken. Die komt ook met superlatieve tekort vandaag. Afgelopen weekend ging het in. Ik zit het hele sport vooral over Alex Zanardi. Die is natuurlijk overleden. De oud-coureur en Paralympier. Mm-hmm. Nationale held die in Italië, moet ik genoemd hebben. Ongelooflijk mooi mens. Held ook voor mij. Maar Antonelli, wat kunnen we erover zeggen? Hij blaast George Russell van de baan. George Russell die toch algemeen toen Lewis Hamilton wegging bij Mercedes werd gezien als de opvolger. Het lievelingetje van Toto Wolff. En dan komt er zo'n jong jongetje... nauwelijks droog achter zijn oren, 19 jaar nu. Ik heb hem 2 jaar geleden, zat ik in Spa, na de Grand Prix zat ik ergens in een restaurantje iets te eten. Ik kwam hier met zijn vader binnen. ja, een broekie met een petje op en ging in de hoek zitten en ging wat eten bestellen, schuchter, verlegen nog. En als je hem nu gisteren na afloop van die race zag, hoeveel vertrouwen hij uitstraalt, wat een kerel het is geworden. Het is weliswaar nog steeds een klein jongetje, maar goed. Zijn woorden die hij zorgvuldig kiest. Ja, en Russell die gewoon echt verbleekt bij hem. Nou heeft Russell dat toegegeven en dat zegt Toto Wolff ook wel van ja, Miami ligt me niet zo, dat asfalt is te glad. Ik vind het eigenlijk niet een circuit waarbij past. Prima, maar er is wel degelijk een gat nu tussen Russell en Antonelli. En ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen bij Mercedes. Vorig jaar bij McLaren hebben ze altijd gezegd, we laten onze jongens Piastri en Norris met elkaar racen. Of ze dat bij Mercedes in dit stadium al gaan doen, dat is nog even de vraag. Maar ja, dat de verhoudingen tussen de twee kanten van de garage, tussen aan de ene kant Russell en aan de andere kant Antonelli op scherp komen te staan, daar komt natuurlijk een dag dat gaat exploderen. Dat is wel iets wat we kunnen gaan verwachten. En ja, het zou mij niks verbazen dat Antonelli dit jaar gewoon de jongste wereldkampioen alle tijden gaat worden. Ik zeg het je vast, het is vandaag 4 mei. We zitten nog vroeg in het seizoen, maar Antonelli de jongste wereldkampioen alle tijden? Het zou zomaar kunnen.
1: Nou, ik denk ondertussen dat
0: gaan we even. Ja, als je nog over Williams wil hebben, ja, bij Williams hebben gewoon goed werk geleverd. Die zijn met een veel te zware auto dit seizoen ingegaan. Mm-hmm. En hebben de afgelopen maand gewoon wel heel veel gevonden om het gewicht te besparen. Vertrouwen natuurlijk ook wel op die Mercedes motor. Hebben die daar ook wat meer uit kunnen halen dan ze voorheen konden doen. Dus ik denk dat daar Sainz wel van profiteert. Albon zit wat minder lekker in zijn vel. Dat klopt inderdaad. Ik weet niet wat daar precies aan de hand is. Maar ach, het blijft bij Williams toch wel lastig. Als je ziet waar ze 30 jaar geleden stonden, 20 jaar geleden zelfs stonden, misschien nog wel 10, 15 jaar geleden stonden. Het is niet zo lang geleden nog dat Valtteri Bottas podium haalde bij Williams. Dat is misschien 10, 12 jaar geleden. En ja, die tijd moet wel weer een keer terugkeren, zou je zeggen.
1: Ja, nee, dat zou mooi zijn natuurlijk als we ook een groot topteam als Williams natuurlijk weer terug aan de top zien.
0: Net als, dat heb ik niet vergeten inderdaad.
1: Ja, net als natuurlijk, net als natuurlijk de terugkeer van McLaren, die nu natuurlijk weer gewoon helemaal op en top zijn. Maar goed, daar zullen nog wel wat updates. En we zitten pas aan het beginstadium van deze nieuwe regulaties. Dus wie weet wat dat nog gaat brengen. Mike Mulder van motorsport.com. Mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze uitgebreide terugblik. En wij spreken je ongetwijfeld snel weer.
0: Komt goed, dank je.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
2: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt dat geld in de sport nou eigenlijk vandaan? En zoals elke week ga ik dat laatste nieuws doornemen met sportmarketeer Frank van der Walbaak, die ook aangesloten is bij IVRM, een reputatie in IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met het spelen van competitiewedstrijden in het buitenland. Eens in zoveel tijd steekt het weer een beetje de kop op. We hebben het er natuurlijk al vaker over gehad. Met toen de Serie A en La Liga die voornemens waren om dat te gaan doen. Dat was een beetje de kop ingedrukt. Sterker nog, de FIFA heeft nu ook echt maatregelen getroffen.
2: Ja, je weet, ik ben niet een al te grote vriend van de FIFA. En zeker niet van de baas van FIFA, meneer Infantino. Maar nu moet ik, tot mijn plezier moet ik waarnemen dat ze een initiatief hebben. En dat schijnt al behoorlijk handen en voeten te hebben. Dus ze zijn van plan om een vaste regel te introduceren dat de nationale competities is toegestaan om slechts één wedstrijd per seizoen te spelen in een ander land. Het vervelende natuurlijk is dan, dat kan je natuurlijk behoorlijk voorspellen, dat de wedstrijden zijn Barça tegen Real Madrid, of Paris Saint-Germain tegen AS Monaco, of Inter tegen Juventus. Want ze zullen niet een of andere flutwedstrijd naar het buitenland brengen. Want dat brengt dan geen geld op, want geld is natuurlijk altijd weer de maatstaf. Het is wel zo dat het gastland zou maximaal 5 wedstrijden uit andere landen mogen organiseren. Dus stel dat een Saudi-Arabië een wedstrijd heeft, dan mogen ze maximaal 5 uit 5 verschillende landen organiseren. Ook een voorstel in deze plannen zou zijn dat als Italië bijvoorbeeld een wedstrijd speelt in Saudi-Arabië, dat in datzelfde weekend een wedstrijd uit de Saudi Pro League in Italië wordt gespeeld. Een soort uitwisseling dus. Ik vind dat ook weer prachtig klinken, maar ik denk dat ze in Italië niet zitten te wachten op een wedstrijd uit de Saudi Pro League. Ik denk niet dat er veel toeschouwers zal trekken. Over een eerlijke geldverdeling wordt nauwelijks gesproken, maar geruchten willen dat een deel van de financiële inkomsten ten goede zou komen aan de nationale competities. Nou, dat klinkt allemachtig prachtig, maar ik geloof daar eerlijk gezegd niks van. Want als Real Madrid een wedstrijd gaat spelen in Saudi-Arabië, dan zal Real Madrid zeggen: wij spelen daar, dus wij willen de centen. Maar goed, dat is even terzijde. Verder zou het slechts gelden voor de nationale competities, en dat is goed. En niet voor de bekercompetities of de supercups. Nou, dat zijn nou juist de interessante wedstrijden. Dus het zijn prachtige plannen. En ze zouden al handen en voeten hebben. Maar ik heb zo toch nog wel mijn vraagtekens erbij. Er is wel ook gesproken dat er een blokkade komt om ooit de finale van de Champions League buiten Europa te spelen. Nou, dat is goed te horen. Maar dat zou natuurlijk ook het stomste zijn wat ze zouden kunnen doen. Maar goed, ik vind het eigenlijk allemaal nog een beetje ingewikkeld. En pleit toch voor alles in eigen land. Maar dat zal wel zinloos zijn, want wie ben ik?
1: Nu zit ik even na te denken. Eigenlijk vind ik het wel een goed idee dat je zo'n verplichte rel hebt eigenlijk. Want misschien dat toch ergens wat een extra drempel opwerpt om het zomaar even te doen. Maar aan de andere kant, ik kan me wel voorstellen als je, Italië dan bijvoorbeeld, ik noem maar even een Al Nassr tegen een Al Hilal hebt of zo. Met Ronaldo tegen Benzema. Daar zullen toch wel wat mensen op afkomen, toch?
2: Ja, zeer zeker. Kijk, al is dat inderdaad, daar heb je terecht een punt. Al is het alleen maar om Ronaldo te zien. Het trekt toeschouwers, maar op zich een wedstrijd tussen twee clubs uit de Saudi Pro League, denk ik dat weinig Italianen warm lopen, maar voor een individuele ster zullen ze zeker komen.
1: Nou ja, als we dan toch bij semi-Cristiano Ronaldo blijven, kom je natuurlijk ook al snel uit bij Real Madrid. Die hebben toch een klein beetje last van, laten we eerlijk zijn, een soort mislukt seizoen. Hè. Doen niet meer mee in de Champions League. Kunnen eigenlijk ook geen kampioen meer worden in La Liga. Ja, dan is toch altijd weer de vraag. Hè. Dan moet de voorzitter altijd weer een beetje ingrijpen. In dit geval Florentino Perez. Nou ja, die doet wel vaker dingen. Er zijn nu volop speculaties eigenlijk. Hè, van ja, wat kan hij nu het beste te doen om dit mislukte seizoen misschien enigszins nog goed te maken?
2: Ja, het is inderdaad zo natuurlijk dat tegenwoordig die topclubs die speculeren en zeker de fans ervan, die speculeren natuurlijk op het hoogste. En zeker een club als Real Madrid, die moet tot het einde van de competitie in de race zijn voor het landskampioenschap. En die moet ook minstens de halve finale halen van de Champions League. Ja, dat is dus nu niet aan de orde. Het schip, het Real Madrid, het koninklijke schip van Real Madrid schijnt een beetje stuurloos te zijn. Maar goed, hoe dan ook. Er gaan natuurlijk alweer allerlei geruchten rond. Wat gaat er nu gebeuren? En opportunistisch als het voetbal is, vloog al eerder Xabi Alonso, toch niet de beste coach, eruit in januari van dit jaar. En trad een Alvaro Arbeloa aan als hoofdcoach, die voor mij een redelijk onbekende meneer was. Maar goed, de verwachting was dat hij de boel zou klaren. Nou, die heeft hij niet waargemaakt. En de kans is natuurlijk heel groot nu dat die er aan het eind van dit seizoen, zo niet eerder, zijn koffers kan gaan pakken. En het mooie of het grappige is nu dat de speculaties van de Spaanse voetbalpers, die komen constant met het gerucht dat Florentino Perez, de hoofd, of de het opperhoofd, de voorzitter van Real Madrid, dat die helemaal al verkocht is om José Mourinho wederom aan te trekken, want die is al een keer eerder trainercoach geweest van Real Madrid en van heel veel andere clubs, want hij is trainer geweest van Chelsea, van Inter Milan, van Manchester United, van Tottenham Hotspur, van AS Roma, van Fenerbahçe, FC Porto. En dus ook al eerder van Real Madrid. Op dit moment is hij trainer van Benfica. Nou, dat is wel een indrukwekkend lijstje. En hij heeft daar natuurlijk wel gepresteerd. Maar toch moet ik zeggen, en jij bent het toch mee eens, Robert, dat de laatste jaren is het imago van Mourinho er toch behoorlijk aan het dalen. En ik kan me niet voorstellen dat hij nou opeens de broodnodige injectie aan de selectie geeft van Real Madrid. Maar het is wel weer spannend. En het maakt het voetbal weer interessant dat zo'n man, die zichzelf de special one noemt, dat die mogelijkerwijs terug zou komen bij Real Madrid.
1: Ik vind het toch altijd een beetje vreemd als je, nou ja, relatief beginnende trainers voor een groep als Real Madrid gooit. Ik bedoel, daar verwacht je toch wat meer ervarene trainers, wat trainers wat meer, met wat meer cachet. Ik bedoel, Alvaro Arbeloa is natuurlijk jarenlang basisspeler geweest bij Real Madrid. Meer dan 50 interlands gespeeld voor Spanje. Fantastische voetballer geweest. Maar als trainer, als je dan net begint en je gaat gelijk voor Real de groep staan, dat lijkt me ook niet echt handig, hè? Dan krijg je een beetje hetzelfde misschien als zeggen Robin van Persie bij Feyenoord.
2: Ja, ik krijg ook altijd een beetje het gevoel dat zo'n voorzitter dat doet voor de fans. De fans die kennen die speler, die heeft inderdaad, zoals je zegt, verrekte goed gespeeld, heeft de indruk achtergelaten bij de fans. Dat was een echte Real Madrid-ster. Dus die zal dat ook wel moeten kunnen klaren. En zo'n Perez, die denkt dan toch niet aan lange termijn en aan ervaring. Aan de andere kant, ja, je kunt ook een gelukstreffer hebben, want ik vind dat Vincent Kompany bij Bayern München vond ik, toen hij benoemd werd, zette ik daar ook een vraagteken bij, zeg ik je eerlijk. Nou, wat hij nu heeft neergezet met Bayern München en wat hij nu heeft laten zien afgelopen dinsdagavond. Ja, iedereen heeft het over de mooiste voetbalwedstrijd ooit. Maar even los daarvan, vind ik het heel indrukwekkend. Zeker zo'n gedisciplineerde ploeg als Bayern München, Duitsers, zijn toch wat moeilijker vaak te temmen. Hebben vaak hun eigen mening en dan zijn hardnekkig. En ik vind het buitengewoon knap. Maar dat had ik niet voorzien, moet ik eerlijk zeggen.
1: Naar Engeland dan, Brighton Hove en Albion. Natuurlijk een ploeg die het fantastisch doet in de Premier League. Die hebben besloten iets heel erg aparts te doen eigenlijk. Maar wel in de goede zin van het woord. Zij gaan namelijk voor hun vrouwenploeg gaan ze echt een heel apart stadion bouwen. Aparte faciliteiten, alles erop en eraan. Maar eigenlijk volledig losgekoppeld van de huidige structuren van de club.
2: Ja, zij gaan inderdaad als eerste in Europa, zeggen ze zelf, en ik neem dat direct van ze aan, gaan zij aparte faciliteiten creëren, niet alleen een stadion, maar andere faciliteiten ook voor hun vrouwenvoetbal. Waarmee ze maar willen zeggen, dat we moeten niet proberen het mannen- en het vrouwenvoetbal door elkaar te doen en in hetzelfde stadion te spelen, in dezelfde kleedkamers te zijn. We moeten het gaan positioneren in de markt als een aparte sport, die weliswaar met elkaar verbonden is, uiteraard omdat het allebei voetbal is. Maar het vereist andere aanpak, het vereist andere disciplines. En zij gaan dus een nieuw stadion bouwen, pal naast het oude stadion, wordt met een brug met elkaar verbonden, met een capaciteit van 10.000 bezoekers vooralsnog. En die allemaal voldoen, met faciliteiten die allemaal voldoen aan de vrouwensport. Het stadion met aangepaste kleedkamers en faciliteiten om gezinnen te ontvangen en onbekenden in het voetbal te ontvangen, die het mannenvoetbal niet zien zitten, maar misschien het vrouwenvoetbal wel. Het moet klaar zijn in 2030... dus we hebben nog wel 4 jaar te gaan, maar de intentie is al uitgesproken. Het stadion zal onder andere ook bijvoorbeeld een borstvoedingruimtes hebben, babyontvangstruimtes voor het wisselen van luiers, parkeergelegenheden voor buddies, voor die stoeltjes voor de kinderen. Nou, hoe dan ook, helemaal alles aangepast aan het vrouwensport. En ik vind dat wel mooi, want tot nu toe spelen ze ook al hun vrouwenvoetbalwedstrijd van de vrouwenafdeling in een stadion dat 20 kilometer verderop is van Brighton en Hove Albion. Maar nu wordt het dus helemaal samengevoegd en wordt het een club voor mannen en voor vrouwen en dus niet gemengd. En ik vind het best wel een opvallend en goed initiatief. En dat past ook wel bij zo'n club als Brighton, die toch ook al elk jaar weer verrast in de Premier League. Die varen hun eigen koers. Ik vind dat Ja, verfrissend voor het voetbal.
1: Frank, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe Beversport Update.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend was de apotheose van het hoogste clubniveau qua vrouwenvolleybal in Europa. Ik heb het over de CEF Women's Champions League. 4 ploegen, 2 Turkse en 2 Italiaanse ploegen namen het tegen elkaar op voor natuurlijk die Champions League titel.

0: En ja, was leuk weekend.
1: Ja, en ook wel volgens mij een interessante kans om die kant op te gaan. Want nou ja, je was er niet alleen in de hoedanigheid van nou ja, voormalig international, voormalig topvolleybalster, maar voornamelijk als fotograaf, zag ik.
0: Ja, ik was als een soort van collega van jou was ik daar. Nee, ja, echt heel leuk. Want ik was door Mizuno, mijn sponsor, er eigenlijk uitgenodigd en op pad eigenlijk gestuurd met een heel mediakitje om daar content te gaan maken voor Mizuno. En ja, was heel leuk. Was echt een leuke ervaring om het een keer van de andere kant te zien. En ik zat ook helemaal op de mediatribune en dan kon ik lekker aan mijn vlogjes werken. En de kwam ik ook achter dat er heel veel regels ook zijn voor media, wat je wel en niet mag, wat jij natuurlijk allemaal wel weet. Maar ja, het was echt een superleuke ervaring en ook heel dankbaar richting Mizuno natuurlijk dat ik dit mocht doen. Dus nee, was super vet.
1: Ja, dan is bijna de vraag, hoe was het een keertje om media te zijn?
0: Ja, nou, ik kwam dus meteen al achter dat ik had een hele grote camera meegekregen om foto's mee te maken. En nou ja, ik had een beetje stress dat ik daar nog niet echt heel veel mee had gewerkt met zulke camera's. En toen kwam ik erachter dus dat weer een ander soort accreditatie was. Dus ik kon die camera eigenlijk niet gebruiken. Maar ik had wel een mooie vlogcamera mee en mijn telefoon. Dus ik heb op die manier content kunnen maken. En het was echt leuk om een keer van de andere kant, zeg maar, te zien van, weet je bent als speelster zo gewend om op het veld te staan en daarna door die mixzone te komen. En nu zie je dus ook gewoon dat zodra die wedstrijd is afgelopen, die journalisten staan op, rennen naar die mixzone om een goed plekje te krijgen. Ja, dat ken ik natuurlijk niet. Ik zie ze altijd al als ze er staan. Dus ja, het was echt grappig om dat een keertje van de andere kant te zien.
1: En wat natuurlijk ook heel erg leuk is, Laura, tijdens die Final Four, is dat je, nou ja, ook wel wat mensen met de Nederlandse nationaliteit daar tegenkomt.
0: Ja, nou ja, alleen Nika Daalderop was natuurlijk daar in actie. En zij speelde bij Conegliano. Helaas verloren zij de eerste halve finale tegen Vakif Bank. Dus zij speelde gisteren nog voor de derde plek. En ze heeft nog wel een hele mooie bronzen medaille kunnen pakken. En ja, het was heel leuk om haar sowieso te zien. En nou, zij is natuurlijk nu ook aanvoerster van het nationaal team. En deze Final Four is denk ik ook echt wel een van de sterkst bezette Final Fours in de afgelopen 10, 20 jaar misschien wel qua teams. Het niveau was echt super hoog. Dus ik denk ook dat zij bijvoorbeeld echt super trots mag zijn op die bronzen medaille met hun team. En ze had natuurlijk, was ze teleurgesteld, had ze op meer gehoopt. Maar ja, het niveau is op dit moment wel echt heel hoog. Ja.
1: Ja, maar het was ook echt heel spannend, hè, in die halve finales. Want allebei de wedstrijden die eindigden in 3-2. Dus gewoon ja, de volledige vijf setters.
0: Ja, dat klopt. Die halve finales waren echt super mooie wedstrijden. En ja, gisteren de finale en derde, vierde plek waren misschien iets minder leuke wedstrijden. Maar de finale was een helemaal met twee Turkse teams natuurlijk. Dus ja, in Istanbul, die hele hal zit helemaal vol. En dan zie je ook hoe groot het volleybal hier in Turkije is. Dat die meiden zijn hier gewoon echt ja, bekende Turken. Die zie je hier op de billboard staan. Dus ja, dat is wel heel vet om te zien, zeg maar, hoe het volleybal hier leeft. En ik hoop zo dat we daar in Nederland ook een keer naartoe kunnen. Ja.
1: Ja, wie weet dat we ooit nog eens een keer ook zo'n Final Four kunnen organiseren. Maar nou ja, het was een Turks onderonsje in de finale in Istanbul. Twee ploegen uit Istanbul tegenover elkaar. Heb je veel van de wedstrijd kunnen verstaan? Of was het ook maar beter dat je nou ja, oortjes met noise cancelling bij je had?
0: Nou, weet je, gisteren was het dus in die finale wedstrijd, was het eigenlijk veel beter te doen. Want in de halve finale, wanneer die Turkse dus tegen Italiaanse teams speelden, dan gaan ze heel hard fluiten en zo, weet je wel, als de Italianen moesten serveren. En je merkt toch dat ze dan onderling richting elkaar hadden ze toch wel wat meer respect of zo. Er was iets minder harde fluiten, hoe heet dat, fluitsignalen en zo. En ja, dus dat was eigenlijk nog wel iets beter te doen dan die eerste dag. Maar ja, die fans die gaan natuurlijk altijd helemaal uit hun dak. En ja, hoe zij meeleven met die wedstrijd, dat is echt fantastisch. Echt leuk om te zien.
1: Ja, heb je dat eigenlijk als speelster ook wel eens meegemaakt op het veld? Ik bedoel, dan is het lastig om noise cancelling oortjes in te hebben, maar.
0: Ja, dat klopt. Ja, wanneer hebben wij? Volgens mij was dat het EK, even denken hoor. EK in 2019, denk ik. Of 2021. Nou, het is alweer een tijdje geleden in ieder geval. Toen speelden wij in de kwartfinale tegen Turkije in Turkije. En ja, dat was toen zo'n herrie dat er echt een soort van deken over je heen viel eigenlijk op het moment dat je moest serveren door het geluid en lawaai dat ze dan maakten. Ja, dat is wel echt lastig om dan te spelen hoor. Want ja, je speelt wel tegen een tegenstander en daarnaast speel je ook tegen het hele publiek nog. Dus ja, dat doen ze goed, zeg maar. Daar heb je wel echt thuisvoordeel als Turken van.
1: Nou ja, de finale uiteindelijk gewonnen door, nou ja, je zou bijna afvragen, hoe kan het ook anders, Vakif Bank. De sterrenensemble natuurlijk, die ploeg. Ja, ook terecht denk ik dat zij de Champions League hebben gewonnen.
0: Ja, ik moet.

0: zeggen, er is tegenwoordig wel veel verschillende speelstijlen. Ik ben als spelbedeelster natuurlijk altijd best wel alert ook op de setters, hoe ze spelen. En ik zeg vaak, ik speel best wel traag en hoge ballen, maar ze hebben zoveel power met een Boskovic op Diagonaal en een Markova, een heel erg opkomend talent. Maar die spelen best wel trage ballen, maar die hebben zoveel power. Dat is haast vergelijkbaar met mannenvolleybal. Dus ja, het is een ander soort spelletje dan bijvoorbeeld Italiaanse teams spelen. Meer sneller en misschien wat sneller en meer hoeken. Maar ja, het is wel echt heel vet om te zien hoe vaak Frank nu speelt. En ook echt wel credits aan de coach natuurlijk, die we allemaal wel kennen. Giovanni Guidetti, die heeft het toch wel weer goed voor elkaar daar. Ja.
1: Ja, wat dat betreft was het denk ik voor jou dan inderdaad ook wel een feest der herkenning. In die zin dat je volgens mij natuurlijk ook wel wat speelsters tegenkomt waar je zelf dan ook nog wel mee gespeeld hebt. Het zij in Nederlandse dienst natuurlijk of in buitenlandse dienst. Maar en ook oud-coaches dus.
0: Ja, oud-coaches inderdaad, Guidetti en ook natuurlijk andere coaches die natuurlijk ook de wedstrijd zijn bezoeken. Het is natuurlijk al heel volleybalwereld komt hier samen. En ook mijn goede vriendin Mariette Godhuis, die was er in haar nieuwe functie als spelersmakelaar, was ze daar ook aan het werk. Dus ja, alle werelden komen allemaal weer samen in zo'n weekend. Echt grappig om te zien.
1: Nou ja, nu dus dan weer snel terug naar huis. Waar, nou ja, denk ik ook weer andere dingen op jou wachten. Wat wacht jou nu eigenlijk als je zometeen terug thuis bent?
0: Ja, ik ben zelf nu klaar natuurlijk met het seizoen in Amerika. Dus ik zit nu in mijn off-season. Ja, ik moet me vooral fit houden gedurende deze zomer. Omdat ik natuurlijk geen nationaal team meer doe. En dus dat staat vooral een teken van gewoon fit blijven. En ik ga komende week nog met Nika Daal erop. Dus nog even een tripje maken die nu al klaar is met het seizoen. Even een korte vakantie. Dus een beetje tijd voor ontspanning en fit blijven.
1: Nou, dat klinkt als een strak plan. Ik ga je daar heel erg veel succes en plezier bij wensen. Laura Dijkema, mag ik je danken dat ik je even kon bellen daar vanuit Istanbul. En alvast een hele goede terugreis.
0: Ja, fijne dag hè. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt dat geld in de sport nou eigenlijk vandaan? En zoals elke week ga ik dat laatste nieuws doornemen met sportmarketeer Frank van der Walbaak, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Er is een onderzoek gedaan, Frank. Markeffect heeft dat gedaan en die heeft iets heel erg interessants onderzocht. Namelijk de invloed van sponsoring op de Nederlander.
2: Ja, dat vond ik inderdaad een heel interessant onderzoek. Ik heb het helemaal doorgespit. Het onderzoek vond plaats onder 1012 respondenten. Waarvan 51% vrouw was en 49% dus man. 27% jonger dan 35, 32% tussen de 35 en 55 en 41% ouder dan 55. Dus je kunt het wel zien als een echt goed en degelijk onderzoek. Nou, na mond-tot-mond reclame, dat is volgens de respondenten 51% van de 1012 verreweg het meest betrouwbare vorm van reclame, communicatie. Sponsoring werd het meest betrouwbare mediumtype genoemd na dus die mond-tot-mond reclame. En dat vind ik best wel opvallend. Het gaat voor aan advertenties. Daarna kwamen de televisiespots. Daarna kwamen online advertenties en op websites. Maar slechts 11% gaf de voorkeur aan influencers. En dat laatste vind ik best wel hoopgevend, want ik geloof daar ook totaal niet in. Misschien bij de jeugd, maar überhaupt dat hele fenomeen van influencers vind ik iets dat waarschijnlijk maar tijdelijk zal zijn. Want ja, de markt wordt ermee overvoerd en op een gegeven moment verliezen die ook hun geloofwaardigheid. Daar ben ik overtuigd, want iedereen weet dat ze er gewoon voor betaald worden. Maar goed, daarnaast geeft 56% van die 1012 respondenten aan dat sponsoring een positief effect heeft op de bekendheid van het bedrijf dat sponsort. Hetgeen weer resulteert in een voorkeur voor het sponsorende bedrijf boven concurrenten wat hun producten of diensten betreft. Jongeren tot 35 jaar ervaren deze effecten zwaarder dan 35-plussers. Vind ik ook een opmerkelijk en positief gevolg van het onderzoek. In de verschillende sectoren waarin sponsoring plaatsvindt, scoorde sport 51%, is natuurlijk niet verbazingwekkend, best wel hoog. En media slechts 30%. Maar kunst en cultuur scoorde hoog, 70%. En dat viel mij dan als sportverslaafde, viel mij een beetje tegen. Maar goed, ik heb ook wel het idee, maar het is dan mijn subjectieve mening, dat sport en cultuur gezegd wordt door mensen die vinden dat ze dat moeten zeggen. Kijk, mij is deugen. Sport en cultuur, of cultuur en kunst, is belangrijker dan sport. Het is maar een bezigheid. Nou goed, hoe dan ook. Ook belangrijk, althans dat vind ik, is dat ruim 36% een betrokkenheid van de sponsor bij het gesponsorde belangrijk vindt. Met andere woorden, niet alleen maar borden plaatsen en een logo plakken, maar je bedient ook je verantwoordelijkheid te nemen op dat onderdeel van de sport dat je sponsort. En laten zien hoe je het activeert met sociaal-maatschappelijke issues. En dat vind ik wel weer heel erg mooi. En wat tenslotte ook een erg belangrijk iets is, vind ik althans, dat de trots van de medewerkers van de sponsorende bedrijf scoorde terecht hoog, ruim 50%. En ik zeg altijd, de primaire doelgroep van elke onderneming, wat het bedrijf ook doet of is, zijn de eigen medewerkers. Want dat is je fundament, is je basis van je bestaan, dat je eigen medewerkers trots zijn op hun bedrijf, waar zij werken en dat ze bij de buren en op een borrel en tegen vrienden op een positieve manier praten over hun werk in plaats van wat ze erover lopen te klagen.
1: En dan hebben we het nu over Nederland. Dan gaan we heel erg uitzoomen, want dan gaan we kijken naar de sportindustrie wereldwijd, Frank.
2: Ja, de sportindustrie inderdaad blijft de lijst aanvoeren, want het is al eerder geconstateerd van de snelst groeiende tak van de wereldwijde media- en entertainment-economie. In 2025 groeide de omzet met 6%, en dat is al jaarlijks het geval, om en nabij de 6%. En sinds 2015 wordt dit gemeten. En het is daarmee ruim 2 maal het percentage van groei van de wereldeconomie. Dus de sportindustrie floreert. In 2025 kwam het totaalbedrag neer op $174 miljard in de sportindustrie. En de verwachting is dat in 2030, over 4 jaar dus, dat dat $260 miljard zal zijn. Dus in 4 jaar tijd gaat het groeien van 174 naar $260 miljard. Dat zijn toch niet geringe bedragen. En weet je, Robert, er zijn nog erg veel mensen op deze aarde die sport maar een weekendvermaak vinden en dat het eigenlijk allemaal onzin is en dat het maar een bijzaak is. Nou, als je over dit soort bedragen praat en de groei constateert en de positieve effecten van de sport op een rij zet, dan kan je dat toch niet meer neerzetten als een leuk vermaak voor in het weekend.
1: Nee, maar goed, er zijn ook mensen die geloven dat de aarde plat is en die sporen ook niet. Dus van alles ook wat. Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, een speciale gezant van niemand minder dan Donald Trump verzoekt de FIFA te regelen dat het niet gekwalificeerde Italië voor de WK aanstaande zomer de plaats inneemt van Iran bij het WK-voetbal. Nou ja, dat weet je, dat vindt deze zomer plaats in de Verenigde Staten, in Mexico en Canada. De Italiaanse regering, notabene eerder nog dan de Italiaanse voetbalbond, reageerde direct dat daar van zijn levensdagen geen sprake van zal zijn. Nou, dat kan ik me voorstellen dat de Italiaanse regering zegt, wij willen niet de plaats innemen van Iran die zich wel gekwalificeerd hebben en wij hebben ons niet gekwalificeerd. Maar dat even terzijde. Melle en Jens van het Woud, shorttrackers, schaatsen, die waren in Milaan waanzinnig succesvol met z'n tweetjes, die broers, met gezamenlijk 4 keer goud, 1 maal zilver en 1 maal brons, gaan in navolging van wat Rintje Ritsma in de tijd heeft gedaan met het oprichten van een eigen ploeg in het lange baan schaatsen, gaan zij ook trachten een eigen commerciële shorttrack ploeg op te richten. De KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, die ook op zoek is naar een nieuwe hoofdsponsor, want Daikin houdt er mee op, geeft groen licht voor dit initiatief. Is terecht, want ze willen natuurlijk niet een soort vijandige relatie hebben met deze twee broers die voor een belangrijk deel nu het shorttrack bepalen in de wereld. Maar ik denk dat die KNSB daar niet zo blij mee is, omdat zij nogmaals op zoek zijn naar een eigen sponsor. Dan de NOS heeft de uitzendrechten weten te bemachtigen van het wereldkampioenschap vrouwen 2027, dat in Brazilië wordt gespeeld, van 24 juni tot en met 27 juli 2027 dus. Daar doen 32 landen aan mee. Het contract is niet een zoals normaal gesproken dat zij alle wedstrijden hebben. Zij hebben in het contract bedongen dat zij voor 1 wedstrijd per dag gaan. En dan hebben ze wel eerste keuze. Dus ze zullen sowieso alle oranje wedstrijden ervan uitgaan dat het oranje zich kwalificeert. En verder hebben ze dan een eerste keuze als oranje niet speelt. Dan vanaf volgend seizoen shirtsponsors vanuit de gokwereld zijn geblokkeerd. In het voetbal algemeen, maar zeker in de Engelse Premier League, zijn er nog steeds 9 clubs zonder nieuwe sponsor. Over opportunisme gesproken, over regeren is vooruitzien gesproken. 9 clubs zitten dus gewoon stil en doen waarschijnlijk niks. Of ze doen hun best, maar vragen te veel of wat dan ook. Maar goed, het is zeker dat de prijzen gaan dalen. Want vraag en aanbod brengt een marktmechanisme op gang. En als er te veel aanbod is, dan gaan de prijzen omlaag. Dus ik ben zeer benieuwd wat wij volgend seizoen op het veld zien staan in Engeland. Als er 9 van de 20 clubs nu nog zonder een shirtsponsor zitten. Dan, we hebben recentelijk mee mogen maken de London Marathon. Atletiek natuurlijk. Waar het afgelopen weekend door de nummers 1 en 2 het wereldrecord werd gevestigd. Voor het eerst onder de 2 uur. Dat evenement, dat is zo immens populair, mede door deze injectie natuurlijk, overweegt serieus het evenement te spreiden over zaterdag en zondag. De directeur, ene Hugh Brosser, zegt dat onderzoek heeft uitgewezen dat de aantallen die willen meedoen, de aantallen deelnemers, maximaal nu 50.000, zeker 100.000 zou kunnen zijn als je zowel op zaterdag loopt als op zondag. Dan zou je op zaterdag de vrouwenwedstrijd kunnen doen en 50.000 recreantenlopers. En op zondag de mannenwedstrijd en ook weer een 50.000 recreantenlopers. Hij zegt dat dat een boost aan de Londen-economie zal geven van zeker 400 miljoen pond. Nou, dat vind ik een hoog bedrag, maar goed, al is het de helft, dan nog is het het overwegen waard. En ik kom daar straks nog even op terug op dat splitsen tussen zaterdag en zondag van wedstrijden voor mannen en voor vrouwen. Dat vind ik op zichzelf wel een hele goede gedachte. Dan nog even iets anders. In de aanloop op het wereldkampioenschap voetbal, waar we het net ook al over hadden, heeft Coca-Cola, die natuurlijk sponsor is daarvan, al jarenlang van het voetbal, heeft het Coca-Cola behaagd om Chelsea-speler en Engelands hoop in bange dagen, Cole Palmer, ja, een waanzinnig talent, een 23-jarige speler, hebben ze gecontracteerd als wereldwijde Coca-Cola-ambassadeur voor het voetbal. Dat is denk ik een hele interessante move, want de potentiële successen van deze speler die zijn enorm op dit moment en hij wordt beschouwd als een van de jonge talenten wereldwijd. Dan tenslotte wat de korte nieuwtjes betreft de Formule 1. De grote prijs van Turkije keert terug op de kalender vanaf 2027, volgend jaar dus. Zal de race minimaal 5 jaar op de kalender staan. De datum staat nog niet vast, maar het lijkt logisch dat de race die in Istanbul zal plaatsvinden op de plaats komt van Zandvoort. Want zoals we allemaal weten, dit jaar is het laatste jaar voor Zandvoort. En vanaf volgend jaar is die datum dus vrij. Dus het lijkt mij waarschijnlijk dat de grote prijs van Turkije eind augustus zal gaan plaatsvinden.
1: En dan sluiten we zoals gebruikelijk af met de groene en de gele kaart. Vertel Frank, aan wie ga je ze deze week uitreiken?
2: De gele kaart gaat wat mij betreft naar Dionne de Graaf en Tom Dumoulin. Zou je vragen waarom? Nou ja, zij in hun commentaar bij de live-uitzending van Luik Bastenaken Luik, de mannen en de vrouwen, uitgebreid aan het woord zijn met elkaar over de rensters die het vrouwenwielrennen zo nadrukkelijk op de kaart hebben gezet. Nou, Dionne en Tom gaan volstrekt voorbij aan Annemiek van Vleuten. En Annemiek van Vleuten is in mijn ogen nog steeds Nederlands meest succesrijke wielrenster ooit. Ze is 2 keer wereldkampioen geweest in de tijdrijden. Ze is 2 keer wereldkampioen op de weg geweest. Ze is Olympisch kampioen geweest. 4 keer de Giro gewonnen. 3 keer de Vuelta gewonnen. 2 keer de Ronde van Vlaanderen. 2 keer Luik-Bastenaken-Luik. 1 maal de Tour de France. En ja, dus alles bij elkaar 104 keer winst. Nou, als je praat over de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, het neerzetten van het vrouwenwielrennen en het neerzetten van vrouwenwielrennen in de markt, dan is Annemiek van Vleuten een zeer belangrijke pion, zo niet de koningin op het schaakbord geweest. Dan, tegelijkertijd blijf ik in het wielrennen, want groen gaat wat mij betreft ook naar het wielrennen en inderdaad naar het vrouwenwielrennen. En dan in het bijzonder naar Demi Vollering. Niet alleen de wijze waarop zij koerst. Hè, en in dit voorjaar haar stempel al zeer nadrukkelijk heeft gedrukt op het vrouwenwielrennen. Maar ook de wijze waarop zij commentaar geeft en haar ploeggenoten betrekt in haar succes. Dus het is voor mij ook volstrekt begrijpelijk dat zij vorig jaar, waar ze ook al heel erg goed koerste in de ploeg van SD Works, daar waar ze niet de exclusieve positie van topvrouw kon claimen, dat ze de switch heeft gemaakt naar FDG, waar ze nu de enige kopvrouw is. En ze maakt het waar. Nog 1 ding overigens over het vrouwenwielrennen. Diezelfde Demi Vollering pleit ervoor, voor meer aandacht. En zij pleit ook voor, wat ik net zei over de London Marathon, dat het vrouwenwielrennen niet op dezelfde dag moet plaatsvinden als mannen. Dus maakt er ook een weekend van. En zaterdag de vrouwenwielrennen, zodat die race ook volledig live kan worden uitgezonden. En zondag de mannenrace. Dat vind ik op zichzelf heel goed. Ja, en tenslotte, Robert, zou je het me niet kwalijk nemen dat ik toch nog even terugkom ook op het groen. Want eigenlijk zou ik een tweede groene kaart willen geven aan de grote clubs in het voetbal op dit moment. Want al 2 weken geleden zagen we een prachtige match tussen Real Madrid en Bayern München. En tussen Barça en Paris Saint-Germain. Om je vingers bij af te likken. Maar afgelopen dinsdag zagen we een voetbalshow tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. Met ook een fantastische uitslag natuurlijk. 5-4, 9 goals in 1 wedstrijd. Dus wat een reclame voor het voetbal. Dus alle complimenten en zeker ook eigenlijk een groene kaart naar Luis Enrique, de trainer-coach van Paris Saint-Germain. En Vincent Compagnie, waar ik het net ook al over had, de coach en de trainer-coach van Bayern München. Gelukkig krijgen we volgende week een herhaling van die wedstrijd, dan in Madrid. En ik weet nu al dat iedereen zal die avond voor de buis zitten. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.
1: Nou, en ik ben blij om te horen dat je het een goede keuze vindt om de vrouwen- en de mannenwedstrijd te splitsen. Want als ik dan toch een klein beetje reclame mag maken voor mijn eigen koers, Veenendaal, wij doen dat al. Dus dat is, dat is heel erg goed om dan te horen. Frank van der Walbaken.
2: Nee, dat had ik eigenlijk mee moeten nemen. Al is het alleen maar om jou een beetje te kietelen.
1: Nee, maar dat is helemaal goed. Frank, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.
2: Tot volgende week, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. I am

0: met voor veruit de meeste mensen onbekende verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, maar wel met de bekende thema's. Dus dan kijken we via de sport naar de Tweede Wereldoorlog. En dit keer was het dan over de paardensport. En dan is het niet omdat mensen die aan sport doen of hebben gedaan belangrijker zijn als oorlogsslachtoffer dan mensen die toevallig niet een sport als hobby hebben. Het is iedereen gelijk. Maar het is wel een manier om ook in de sportwereld het gesprek te openen van dat je één keer per jaar stil moet staan in de sport. Er is niks waar sporters een grotere hekel aan hebben dan aan stilstaan. En dat is terecht, maar op 4 mei moet het even. En dat is dus vandaag gebeurd met de paardensport.
1: Ja, want nu weten we hebben altijd het nationale dodenherdenking moment. Waarom is het nou zo belangrijk dat er ook nog een aparte is voor de sport?
0: Omdat heel veel mensen zich niet realiseren hoe belangrijk sport en lichamelijke opvoeding is geweest in de Tweede Wereldoorlog. En op die manier heel veel van die thema's kan bespreken. En dat kan gaan bijvoorbeeld over de Holocaust. Dat kan gaan over mensen die in het verzet hebben gezeten. Het kan ook gaan over mensen die de kant hebben gekozen van de NSB. En dat je mensen kunt aanspreken in de sportwereld op hun eigen sportliefde. Om te laten zien, nu is het heel vanzelfsprekend dat je aan sport kan doen. Je hoeft niet heel erg veel na te denken over het leven in vrijheid. Maar er is een periode geweest waarin mensen misschien wel van jouwzelfde vereniging dat wel moesten doen. En dat je daar dan op 4 mei even over nadenkt. En vooral heel veel bij jongere mensen ook kan aanspreken van, er zijn ook mensen van jouw leeftijd, misschien 15, 16 jaar oud, die jouw sport deden, misschien wel op hetzelfde veld hebben gedaan. En die in de Tweede Wereldoorlog slachtoffer zijn geworden en dat daar dus niet meer kunnen. Van dan is het niet de grootouder die je nooit hebt gekend, maar een leeftijdgenoot in een ander tijdperk. Daarom vinden wij het zo belangrijk, ook omdat er steeds minder mensen zijn uit de Tweede Wereldoorlog zelf, die ooggetuigenverslagen kunnen vertellen, dat we het dan op deze manier alsnog kunnen doen.
1: Nu heeft elk jaar eigenlijk bij de Nationale Sportherdenking een apart thema. Dit jaar was dat de paardensport. Hoe zijn jullie tot de keuze gekomen van de paardensport voor deze editie?
0: Er zijn wat contacten tussen het comité van de sportherdenking en de KNAS. En op die manier is het dit jaar zo gegaan van dat we daarvoor gekozen hebben. En vorig jaar was het over tennis. Dat sloot aan bij een jubileum van de Tennisbond. Voetbal was 4 jaar geleden met Louis van Gaal. Dat was omdat er dan ook weer een groot toernooi in aankomst was. Dus het is elk jaar weer een keuze voor een thema. En paardensport is dit keer een hele belangrijke geweest. Ook omdat het een hele bijzondere sport is. Omdat het zoveel, in ieder geval in de jaren 30, werd beoefend door beroepsmilitairen. En dat zijn mensen die natuurlijk ook een hele bijzondere rol spelen in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat je dan die twee onderwerpen aan elkaar kan koppelen, dat hebben we dan vandaag via de paardensport kunnen doen.
1: Ja, en daarin het bijzonder bij 5 namen die zijn uitgelicht. Wat maken deze 5 mensen zo bijzonder qua geschiedenis?
0: Het zijn allemaal Olympiërs die in actie zijn gekomen op de Spelen voor de Tweede Wereldoorlog. 4 daarvan zijn met paardensportonderdelen uitgekomen op de Spelen van 1928 tot en met 1936. En die hebben de Tweede Wereldoorlog niet overleefd. Er is iemand bij die bij de slag van de Javazee is omgekomen. Die was gestationeerd in Nederlands-Indië. Er is iemand bij die in het verzet heeft gezeten als beroepsmilitair. Die is omgekomen, die is vermoord in Sachsenhausen. Een burgersporter, dat was in die periode wel uitzonderlijk in de ruitersport, die in 1936 meedeed. En die is dan weer gesneuveld in Frankrijk. En een 4e sporter die aan de Vijfkamp had meegedaan in Amsterdam in 1928. En die was omgekomen als burgerslachtoffer omdat er precies op zijn huis een V1-bom neerstortte. Die was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. En de 5e waarover we het hadden, Charles Pahut de Montange, 4-voudig winnaar van Olympisch goud. De meest succesvolle Nederlandse Olympiër van de 20e eeuw en misschien ook tegelijk de meest onbekende. Hij heeft de oorlog wel overleefd. Zijn zoon is omgekomen, zijn enige kind. En hij is ontzettend belangrijk geweest, ook in de Tweede Wereldoorlog. Omdat hij heel veel zwaar gewonde soldaten en burgers, vooral van mei 1940, via sport en lichamelijke opvoeding heeft terug kunnen brengen in de maatschappij. Via revalidatie in het verzorgingshuis Ariol. En in het tweede deel van de oorlog is hij ontsnapt uit Duitse krijgsgevangenschap naar Engeland gevlucht en heeft zich daar aangesloten bij de Prinses Irene Brigade om zich terug te vechten in de Tweede Wereldoorlog en Nederland te bevrijden. Dus op die manier zie je ook paardensport en de grote onderwerpen van de Tweede Wereldoorlog in één persoon bij elkaar komen.
1: En nu

0: We hebben het natuurlijk over hele succesvolle Olympiërs. Ook die bijvoorbeeld in Amsterdam hebben meegedaan. Maar dus ook de laatste Olympische Spelen voor de start van de Tweede Wereldoorlog. En ja, daar het meest gepante, dat waren natuurlijk die Spelen van 36 in Berlijn.
1: En daar hadden we ook beelden van. Dat er ook duidelijk is te zien van dat de Duitsers daar hebben gerommeld met de spelregels. In ieder geval bij de military op het paardenonderdeel in Berlijn. Dat de vijver waar de paarden erheen moesten springen. De nacht daarvoor een groot deel is uitgegraven. Waardoor het dieper was behalve aan de zijkant. En alleen de Duitse deelnemers wisten dat ze langs de zijkant moesten. Omdat het daarna veel dieper was. En zo'n beetje alle andere deelnemers, inclusief Paruut, zie je dan ook in dat deel van het paard vallen. Omdat het opeens veel dieper is. En dus niemand er rekening mee houdt dat ze daar zo opeens over de kop heen vliegen. Dat is opzichtig vals spel geweest. En toch, zei Mirjam Rijk, zij is biografe van Paruut, toch bleef Paruut ook na de oorlog geloven van dat de Duitsers dat eerlijk hadden georganiseerd. Omdat sport neutraal moet zijn, zei hij. En dat zullen zij ook gedaan hebben. Hij is zijn zoon kwijtgeraakt in de Tweede Wereldoorlog. Zijn hele leven is op de kop gegooid in die tijd. En toch bleef hij geloven in de onafhankelijkheid en de neutraliteit van de Olympische sport.
0: Ja, dat is een bijzondere gedachte. Ook al, nou ja, het bleek na afloop dus dat dat niet zo was.
1: Hij heeft het altijd voor zichzelf zo willen zien. En waarom dat is, dat weten we niet. We kunnen het niet aan hem vragen. Maar dat laat wel zien van dat hij dus wel geloofde in van dat als je meedoet aan de Olympische Spelen, van dat je dan meedoet aan een evenement waar iedereen gelijkwaardige kansen heeft. Waarbij we met terugwerkende kracht toch stevig de vraag kunnen stellen of dat in 1936 ook het geval is geweest.
0: Dan was dit de nationale dodenherdenking van 2026. Uiteraard volgend jaar hebben we weer een nieuwe. Voor de mensen die nou deze editie gemist hebben, waarom is het nou zo belangrijk? Ook de hoeveelheid de sporters natuurlijk die in Amsterdam leven. Waarom is het nou belangrijk om volgend jaar gewoon op 4 mei gewoon even langs het Olympisch Stadion te gaan en bij die plechtigheid te zijn?
1: Het is vooral belangrijk dat je op 4 mei een eigen reden hebt waarom je vindt dat je stil moet staan bij de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers daarvan. Dat is iets waar elke persoon zelf over gaat. En als je het wil bekijken via de sport, wat voor veel mensen toch vaak onbekend is, van dat het een grote rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, dat de beoefening door bleef gaan op heel veel gebieden. Als je daar toch ook meer van over wil weten, op een wat andere manier naar deze thema's kijkt, dan is het zeker een goed idee om bij de nationale sportherdenking volgend jaar bij het Olympisch Stadion te zijn. Waarbij ik nog niet kan zeggen welke sport we volgend jaar hebben, vanwege het simpele feit dat we dat nog niet weten.
0: Ik zou zeker zeggen, ga er een keer kijken, want het is zeer indrukwekkend, kan ik over het eigen ervaring vertellen. Jurrit van der Voren, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en tot de volgende keer.
1: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Living.
1: All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen.
4: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
3: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 3 jaar zijn die Königsblauwe vanaf komend seizoen weer terug in de Bundesliga. Na jaren van de degradatie natuurlijk en niet de beste resultaten in de tweede Bundesliga is Schalke 04 weer gaan draaien. Afgelopen weekend verzekerde zich van promotie door de titel te pakken door een 1-0 zegen op Fortuna Düsseldorf. Ik ga erop over in gesprek met voetbalcommentator en Bundesliga-expert Jan Leerkes. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Fantastisch nieuws natuurlijk. Omdat we allemaal natuurlijk Jurri Mulder ook kennen. Die daar een mooie functie heeft. Dus hem gunnen we het sowieso. Maar sowieso... Ja,
2: en vooral ook voor de mensen zelf daar in de regio. Hè.
1: Precies.
2: Het is toch de in populariteit derde club van Duitsland die terug is. Dus dat is wel zeker ook voor dat gebied. Het mooie was ook op de dag van de kampioenswedstrijd. Hebben ze ook een cortio gehouden vanuit de stad naar het stadion. Er hebben gewoon 20.000 mensen aan meegedaan, hè. Dan denk je wel eens over de oranje bus, maar dit is dan nog wel even een stukje groter geweest.
1: Ja, want dit is gewoon, de situatie. Eigenlijk is volgens mij AZ is technisch gezien de derde club van Nederland. Maar zeg maar eigenlijk de situatie FC Twente in het kwadraat. Maar
2: het is wel ietsjes anders dan in Nederland. Want in Duitsland heb je dus echt één club die echt boven alles uitstijgt.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk Bayern. En daarna heb je een groep van een club of 10 die dan echt ook echt van het kaliber Ajax Feyenoord is. En daar hoort Schalke zeker bij. En van dat soort clubs hebben er de nodige de afgelopen jaren in de tweede Bundesliga gespeeld. Sommige spelen nog altijd in de tweede Bundesliga. Dus het zijn wel hele, hele grote clubs die daarin spelen. En Schalke behoort daar ook zeker bij. Want Schalke behoort echt tot de grootste clubs van Duitsland natuurlijk.
1: Ja, want een van de andere clubs waar je natuurlijk op doelt is HSV uit Hamburg.
2: HSV natuurlijk... heeft er gespeeld, Köln heeft er gespeeld, Gladbach heeft er gespeeld. Nu speelt Hertha er bijvoorbeeld nog. Dus ja, het zijn Kaiserslautern. Het zijn wel namen die zich daarin teruggevonden hebben.
1: Ja, Hannover zegt ze nooit zich, om maar ook even eentje te noemen.
2: Ze kunnen wel even door blijven gaan.
1: Maar dat geeft wel aan hoe eigenlijk ontzettend lastig die tweede Bundesliga is. Als zulke grote clubs toch met moeite eigenlijk weer dat niveau terug naar de Bundesliga kunnen vinden.
2: Dat klopt. En dat Schalke heeft één heel belangrijk ding gedaan. De meest genoemde man in deze dagen was natuurlijk trainer Miron Muslic. Maar de echte architect van het succes is voor mij toch wel Frank Bouwman. Frank Bouwman is de voorstandssport, het bestuurslid die over het sportieve deel gaat van de club. Maar dat is gewoon een betaalde baan. Dus hij is eigenlijk de directe baas van Jurri Mulder als technisch directeur. En je moet even weten dat Schalke een schuld had van bijna 250 miljoen euro. Dat hebben ze inmiddels teruggebracht naar 160 miljoen euro. Maar hou dat even in de gaten. Een schuld 160 miljoen euro. En toch heeft hij de moed gehad om 7 ton aan afkoopsom te betalen aan Plymouth Argyle. Wat onder Muslic was gedegradeerd naar het derde niveau van Engeland. Maar Bouwman was volledig overtuigd van hem. En heeft ook zijn gelijk gekregen. Bouwman is daardoor misschien wel de grootste geluksgreep geweest die Schalke gedaan heeft. Hij was altijd de hoogste voetbalbaas van Werder Bremen. En Werder Bremen is een beetje qua populariteit de 9e club van Duitsland. Dus wel ietsjes lager in de rangorde dan Schalke en Keulen en HSV en dergelijke. Maar wel van een heel groot kaliber. En die heeft hij eigenlijk jarenlang boven hun kunnen laten spelen. Maar ja, dat hou je natuurlijk niet eeuwig vol. Dus op een gegeven moment, toen er toch iets wegzakte, is hij daar vertrokken. En heeft hij dus gekozen voor Schalke in de tweede Bundesliga. En nu staat hij dus voor de hele zware, grote taak om Schalke dus ook in de Bundesliga te houden. Want ja, het wordt waarschijnlijk zwaarder om... Ja, de grootste opdracht begint nu pas. Je hebt met Muslic heb je een geweldige trainer die ook blijft. En ze hebben Edin Dzeko in de schoot geworpen gekregen. Die heeft zichzelf aangeboden. Maar ze hebben toch ook zeker, en daar heeft ook de voormalige man die de selectie samenstelde, Ben Manga, aan meegeholpen. Toch echt een paar gouden grepen gedaan. Met Adil Awici van Sunderland. Dejan Ljubicic van Dinamo Zagreb. En Moussa Nidaye van Anderlecht. Dat zijn echt gouden grepen geweest. En daarmee hebben ze de zaak gekeerd. Zijn ze van een lage club in de tweede Bundesliga naar het kampioenschap gegaan. Maar ja, die volgende stap wordt er ook eentje. Hè? Want je moet nu wel die achterstand die je in 3 jaar hebt opgebouwd proberen goed te maken. En dat zal niet gemakkelijk worden.
1: Nee, en het is ontzettend lastig om als je dan weer terug bent, om dan ook jezelf te handhaven in de Bundesliga. Ja. Vaak gaat zo'n eerste jaar dan nog wel, maar het tweede jaar is dan cruciaal. Hoe groot is het gat, zeg maar, met de spelers die ze hebben ten opzichte van, zeg maar, in ieder geval de veilige plekken in de Bundesliga? Want ik neem aan dat ze daar maar eens eerst even mee beginnen.
2: Dit is de eerste. Kijk, het allermooiste is wat ook Kieker dit weekend schreef. Er is niets liever wat ze willen, is eindelijk eens een keer een saai jaar. Dat ze alle jaren eigenlijk van alles door de achtbaan zijn gegaan. Maar het zal best wel een moeilijke worden. Want ja, daar heb je geen zekerheid op. Het is ook wat Jurie Mulder dit weekend ook zei. We gaan onherroepelijk periodes tegemoet waar we 5, 6 wedstrijden verliezen. En dan zullen we rustig moeten blijven en vast blijven moeten blijven houden aan ons plan. En dat zal best wel een opdracht of een lastig ding worden. Want dat is dus het moeilijke voor al die grote clubs. En je ziet het nu ook dat Wolfsburg is dan gewoon wel een kunstmatig grote club dankzij het geld van Volkswagen. Maar ja, er was niemand die ook maar aan het begin van dit seizoen gedacht heeft dat Wolfsburg, wat toen Paul Simonis als trainer had, risico zou lopen om te degraderen. Nou ja, het gaat, de kans is groot dat het toch gaat gebeuren. En daaraan zie je dat er altijd wel weer dingen zijn, ook al heb je een goede ploeg, die het leven ontzettend moeilijk kunnen maken in de Bundesliga. Omdat de niveauverschillen zo verschrikkelijk klein zijn. En daar zal Schalke zich tegen moeten wapenen. Want dat is ook het grote manco van al die grote clubs die niet, laat maar zeggen, om de top 5 plaatsen strijden. Ja, er is altijd onrust. Er is altijd gedoe. En dat zorgt ervoor dat juist die wat kleinere clubs, die rustig geleid kunnen worden, die niet miljoenen aanhangers hebben, maar wel geld uit vreemd vermogen, dat die steeds meer komen bovendrijven, omdat zij wat minder last hebben van die moeilijke periodes waarin iedereen onrustig wordt, iedereen bang wordt voor degradatie. En dat zal ook de grote opdracht zijn voor Schalke, om zich van die onrust verder te houden. Maar dat zal echt een hele grote opgave worden. En dan hebben ze misschien wel het grote geluk dat ze inderdaad, ik heb hem al genoemd, Frank Baumann hebben. Want het is natuurlijk wel iemand die, zoals we dat in Duitsland zo mooi is uitdrukken, door alle wateren gewassen is, om het maar zo uit te drukken. Die echt heel veel ervaring heeft. Al 30 jaar meeloopt in het profvoetbal van Duitsland. Alles heeft meegemaakt. Promoties, degradaties, slechte tijden, goede tijden. Dus als er één iemand de rust kan bewaren in die altijd uitbarstende vulkaan die Schalke heet, dan is het wel Frank Baumann. Dus dat zou wel eens ook volgend jaar de grote geluksgreep kunnen zijn.
1: Nou ja, terugkomend op de soorten teams die je noemt. Hè? De kleine clubs met niet zo gek veel aanhang die door vreemd vermogen het heel goed doen. Nou ja, een schoolvoorbeeld daarvan is natuurlijk Hoffenheim. In de tweede Bundesliga hebben we een soort Hoffenheim 2.0, genaamd Elversberg. Die zijn nu ook, moeten nog 2 wedstrijden gespeeld worden. En het gat is maar een puntje met Hannover 96 en Paderborn, die allebei op 58 staan. Maar die kunnen zomaar eens die tweede en dus laatste directe promotieplek naar de Bundesliga pakken.
2: En dat zouden heel goed kunnen. En daar hebben ze ook gisteren wel de basis voor gelegd. Want ze hebben Paderborn, een directe concurrent, met liefst 5-1 verslagen. Dus het ziet er wel heel goed uit voor Elversberg. En dat is wel een vergelijkbaar iets. Je kunt Elversberg denk ik eerder vergelijken met Wolfsburg en met Bayer Leverkusen. Want daar zit nog steeds heel veel geld achter. Bij Hoffenheim heeft Dietmar Hopp zich wat meer teruggetrokken. Dus het is wel, die houden zich op dit moment gewoon staande dankzij een heel goed beleid. Maar Elversberg dankt natuurlijk wel het succes aan vreemd vermogen. Maar je moet ook zeggen dat daar wel een heel goed beleid wordt gevoerd. Ze waren er vorig jaar al heel dichtbij. Toen hebben ze de promotiedegradatiewedstrijd tegen Heidenheim gespeeld. En toen pas in de verlenging van die return hebben ze het verloren. Dus ja, ze zaten er al dichtbij. En de kans is groot dat zij inderdaad de tweede worden. En dan krijg je echt een noordelijke clash om promotiedegradatie. Want als Hannover derde wordt, ja, dan gaat echt een Hannover spelen tegen of Wolfsburg of tegen St. Pauli waarschijnlijk. Ja, en dat worden wel weer twee potjes hoor. Zo.
1: Ja, dat wordt vuurwerk. Maar ja. Het is wel interessant om te zien hoe dan zo'n Elversberg zich dan ook ontwikkelt. Want ja, die speelde, nou, ik zeg even 3-4 jaar geleden nog gewoon regionalliga.
2: Ja, nee, die waren toen gewoon vierde niveau. En dan zie je dus dat als je het geluk hebt dat je de rust kunt bewaren en het geld hebt om goed beleid te voeren, dan kun je inderdaad heel ver komen. En het heeft er ook mede mee te maken dat die hele grote clubs, kijk, je ziet het in Nederland ook, het is altijd onrustig bij Ajax en Feyenoord. En dat geldt daar ook. Maar de druk in Duitsland voor die hele grote clubs is groter, omdat ze dus het risico lopen te kunnen degraderen. In Nederland gaat het erom naar welk Europees toernooi ga je. En dat maakt financieel heel veel verschil. Laat het even duidelijk zijn. Maar je gaat Ajax en Feyenoord hoeven zich geen zorgen te maken over degradatie. Dat is wel natuurlijk het geval bij die clubs in Duitsland van dat kaliber. En ja, stel je een beetje voor wat er hier zou gebeuren als Ajax of Feyenoord echt tegen degradatie vechten. Wat voor onrust dat teweeg brengt. Ja, en dat geldt dus voor 10 van dat soort clubs in Duitsland. En ja, als die dan de hele wereld in brand komt te staan. Ja, dan kun je als je zelf een beetje kop erbij houdt toch een heel eind komen. Zoals Rob Rekers mij dat vroeger al leerde toen hij bij Bochum speelde. En Bochum die onopstijgbaren waren. Zei hij van ja, wij gaan er ieder seizoen al op voorhand van uit dat we een serie hebben met 6 nederlagen. En daar raakt niemand van in paniek. Ook de achterban niet. Want de achterban weet ook dat ze daar doorheen moeten. Maar als jij fan bent van Frankfurt, Köln, Hamburg, Gladbach, ja, noem maar op, Hertha, dan ziet de wereld er heel anders uit voor je. En dan raak je in paniek na 2 nederlagen.
1: Ja, dat geeft maar wel eens weer even het verschil aan. Het is maar even de vraag in dat in hoeverre de paniek dan volgend seizoen eventueel gaat plaatsvinden bij Schalke.
2: Dat wordt echt het grote probleem voor Schalke. Jurie Mulder heeft van het weekend al nogmaals herhaald wat hij aan het begin van het seizoen heeft gezegd. Ja, de belangrijkste wat ik moet doen is de trainer niet ontslaan. Want ze hadden 9 trainers sinds 2020. Als je ziet hoeveel trainers er nu ook alweer uit liggen in de Bundesliga, dat zal ook voor Schalke de grote uitdaging worden. Want de eerste stap is gezet, maar het echt grote werk gaat nu pas beginnen. En dat is de koppen bijhouden als het volgend seizoen weer eens een keertje tegen zit.
1: Nou ja, en het geluk is, volgend seizoen gaan we dus dan weer een kolenpot derby zien. Dus dat is voor de fans
2: die
1: ook wel weer leuk.
2: Ja, nou, laat me zo zeggen, dit jaar was Keulen tegen Gladbach de grootste derby van Duitsland. Maar nu is het inderdaad weer Dortmund tegen Schalke. Dus dat gaat ook knallen natuurlijk.
1: Zeker, dat gaan we in de gaten houden voor volgend seizoen. Nog 2 wedstrijden te gaan in ieder geval in de Zweite Bundesliga. Maar we weten, Schalke 04 is dus al zeker van het kampioenschap en promotie naar de Bundesliga. Jan Leerkes, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreek
2: graag
1: je
2: gedaan, hem.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio. All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpine skier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, skiën is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n...

0: voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik er eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de worstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team, het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland en ga ik echt mijn droom achterna. En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen, op een skigymnasium. Dat is natuurlijk optimaal, want je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen beste beslissing uit je leven geweest?
0: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
0: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
0: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. Dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. Dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
0: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
0: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan die foutjes kun je niet voorkomen. Je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
0: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
0: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. Vanuit daar probeer je dan daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. Dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas

0: hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. We komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je maakt zoveel, je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel, ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
0: Ja, zeker. Ja, Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Kiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, ja, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
0: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar dat is nog, ja, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
0: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
0: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
0: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
0: Ja, dat is wel, daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Maar ja, dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
0: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
0: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
0: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
0: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net 1 niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet 1 iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Noren, 4 Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan. Die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
0: ja,
1: mooi heet.
0: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Zeg maar vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
0: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk,
1: nou.
0: Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets
1: ja,
0: hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
0: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij hebt wind mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
0: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen 1 kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
0: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
5: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
8: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
9: Een hele goede middag. Fijn dat je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze woensdag 6 mei. En vandaag gaan we straks allereerst praten met Frank van Rooyen van Topsport Amsterdam. Met hem gaan we het hebben over het reilen en zeilen van de businessclub van Topsport Amsterdam. En welke invloed dat eigenlijk heeft op de topsport in de stad. Want ja, we weten ook, topsport kan het eigenlijk niet alleen draaien. Daar heb je natuurlijk gewoon een grote organisatie omheen nodig van mensen die de sport ondersteunen. En hoe dat zit, dat gaan we zo meteen van Frank horen. Verder ga ik praten met Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Hij gaat ons ook weer helemaal bijpraten over de tweede en derde divisie. De top van het amateurvoetbal dus. We hebben inmiddels al een eerste kampioen. En komend weekend kan er nog veel meer beslist worden in de andere competities. En ik blik met Team NL squashspeelster Tessa Tersluis terug op het EK voor landenteams. Die was afgelopen week / weekend in het Frans Otterstadion in Amsterdam. Ja, Nederland streed daar voor een plek bij de eerste 8. Lees behoud in divisie 1, het hoogste niveau van squash in Europa. En dat is ze gelukt. Daar gaan we zo meteen met haar op terugblikken. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van de laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio update.
9: Ricky van Wolfswinkel die zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. Dat kondigde de 37-jarige spits van FC Twente zojuist aan. Van Wolfswinkel speelde 2 duels voor het Nederlands elftal. En kwam in clubverband eerder uit voor Vitesse, Utrecht, Sporting, North City, Saint-Étienne, Real Betis en FC Basel. Na 18 jaar op het hoogste niveau komt er een moment waarop je voelt het is goed zo. Al dus Van Wolfswinkel in een video van FC Twente. Wat begon als een droom groeide uit tot een leven. Een leven vol discipline, opofferingen, hoogtepunten, maar ook tegenslagen die mij sterker hebben gemaakt. Ja, tegenslagen. In zijn periode bij Basel werd hij in 2019behandeld aan een aneurysma in zijn hersenen. Dat is een uitstuiping of verwijding van een bloedvat. Hij stond lang aan de kant, maar hij keerde gelukkig terug en kon nog jarenlang mee in het betalen voetbal. 2021 tekende Van Wolfswinkel bij FC Twente en daar kwam hij tot nu toe 191 wedstrijden in actie en maakte daarin 62 doelpunten. Dit seizoen wisselt Van Wolfswinkel de spitspositie af met Sam Lammers. Zelf maakte hij tot nu toe 8 eredivisie doelpunten.
0: All Sports Radio Live.

0: Zara Larsson, Midnight Sun. En daarvoor je nog Talk to You van Another in 54 Ultra hier bij All Sports Radio Live, waar we zo in gesprek gaan met Frank van Rooyen van Topsport Amsterdam. Maar eerst is het tijd nog voor het laatste sportnieuws.
1: All Sports Radio Update.
0: De CIMAC Ladies Tour, de grootste etappekoers voor vrouwen in Nederland, die moet een stapje terug doen. De wedstrijd maakte vorig jaar nog deel uit van de World Tour, maar zal dit jaar een 2.1 koers worden. En dat is het derde internationale niveau. De koers krijgt ook een nieuwe naam. Het wordt de Eneco Tour. Ook de Tour of Holland bij de mannen gaat verder onder die naam. En daarmee keert Eneco terug in het wielrennen. Tot 2017 sponsorde het bedrijf de huidige Renewi Tour. Het wielerwedstrijd voor, door Nederland en België. De koers voor de vrouwen, die vorig jaar nog gewonnen werd door Lorena Wiebes, die wordt verplaatst ook van september naar 13 tot en met 18 oktober. Volgens Thijs Rondhuis, eigenaar van Courage Events, dat tot vorig jaar de CIMAC Ladies Tour organiseerde, is de stap terug vrijwillig genomen. De UCI wil niet dat er twee World Tour koersen voor vrouwen tegelijkertijd zijn en onze oude datum overlapt met de Chinese World Tour wedstrijden. En dat zijn al niet de meest populaire wedstrijden en de UCI vreesde dat de grote ploegen daardoor niet met een World Tour waardige selectie naar China zouden reizen. Daarom gaan we ook niet één stap terug naar de pro-series, maar twee stappen terug naar de 2.1. Verder draagt Courage Events de organisatie van de Eneco Tour over aan TIG Sports, dat dus ook de Tour of Holland bij de mannen organiseert. Rondhuis verwacht dat beide koersen op deze manier toekomstbestendig gaan zijn.
1: All Sports Radio Live.
0: De topsport, ja, die redt het simpelweg niet alleen om te kunnen doen wat het doet. Achter de schermen wordt er door verschillende partijen hard gebouwd aan netwerken en partnerships om de sport de beste kansen voor de toekomst te geven. In Amsterdam gebeurt dat onder meer via de businessclub van Topsport Amsterdam, waar bedrijven zich verbinden aan de sport en talenten. Wat levert dat eigenlijk concreet op voor die bedrijven? En wat betekent het voor de topsporters die er daar uiteindelijk voor profiteren? En Frank van Rooyen, die is manager commercie bij Topsport Amsterdam. Met hem ga ik het hebben over deze businessclub natuurlijk, maar ook de kracht van een zakelijk netwerk rondom de sport. En ook kijken we alvast vooruit naar de bijeenkomst van 11 mei in de Heineken Experience, waar partners gaan samenkomen en ook nieuwe bedrijven zich overigens kunnen aanhaken. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag Robert.
0: Allereerst laten we het hebben over de businessclub, want het is een belangrijk onderdeel bij Topsport Amsterdam, want het is eigenlijk letterlijk het bedrijfsleven koppelen aan de sport natuurlijk.
2: Ja, koppelen aan de sport, aan talentontwikkeling, aan ambitie, aan passie en aan de stad Amsterdam, aan evenementen die er zijn in Amsterdam, dus het is meer dan alleen maar de sport. Dat proberen wij uiteindelijk te connecten en alles wat we daarmee ophalen, plat gezegd, aan kennis, kunde en financiën, dat wordt weer direct weer in de talentontwikkeling terug geïnvesteerd. Het blijft niet ergens hangen, zeg maar. Het is niet voor mij voor een mooie nieuwe fiets, uiteindelijk gaat het weer richting de trainingsprogramma's van de Team NL-programma's en de Amsterdamse talentverenigingen.
0: Ja, dan, ik zei het eigenlijk al in de intro, het eigenlijk misschien een rare vraag natuurlijk, maar ja, waarom is het dan zo belangrijk dat die businessclub er is en dat er dus ook vanuit het bedrijfsleven geld komt richting de sport?
2: Nou, je wil in topsport wil je altijd weer net 1%, 2%, 3% meer beter dan dat je in het verleden hebt gedaan. En daar zijn investeringen voor nodig. De stad Amsterdam doet daar heel veel voor en in. We zijn natuurlijk als hockey gecommitteerd formeel denk ik het grootste Team NL-centrum van Nederland. We hebben meer sporters dan Papendal, maar de landelijke budgetten die groeien niet. De landelijke overheid blijft, vind ik, wat achter als het gaat om investeringen in talentontwikkeling. Dus moeten wij andere manieren vinden en zoeken om te investeren. En dat gaat ook om simpelweg meer uren per week kunnen trainen, betere medische begeleiding, betere krachttraining, accenten op voeding. Ja, dat kost allemaal expertise tijd en die moet uiteindelijk linksom of rechtsom betaald worden.
0: En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat dan eruit ziet, hè? Hoe dat geld dan verdeeld wordt. Want bij Topsport Amsterdam hebben jullie natuurlijk jullie eigen talentenontwikkelingsprogramma's. Jullie hebben verschillende sportprogramma's en Team NL-programma's rondlopen. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe wordt dat een beetje onderling dan verdeeld?
2: Nou, de grootste prak van ons werk zijn de Team NL-programma's. Daar komt de hockey als goed is erbij. Dan zijn wij groot, heel groot zelfs. Daar moeten investeringen voor plaatsvinden. Dat kan zijn in infrastructuur, omdat er simpelweg trainingsaccommodaties bijvoorbeeld verbouwd moeten worden, aangepast moeten worden. Maar dat kan ook zijn simpelweg dat je gewoon meer experturen moet inhuren. En die kosten geld. En daar kunnen zowel TeamNL als de Talent TeamNL programma's als de verenigingen die wij dan Amsterdamse talentverenigingen noemen, die kunnen daar ook op appelleren. Maar ja, elke expert, of je nou een diëtist of een strength and conditioning coach inzet, moet betaald worden. En als die 4 uur per week betaald kan worden in plaats van 2 uur, dan voor een vereniging, zeg maar eventjes, ja, dan profiteert die totale vereniging daar weer in kennis en kunde van. En je laat ook daar weer een stukje legacy achter, wat weer voor de volgende generatie gebruikt kan worden. En daarvoor halen wij uiteindelijk het gelden op. En dat doen we door de bedrijven investeren in partnerschappen met ons.
0: Ja, want dat is even wel goed om te weten. Het is niet letterlijk dat jullie, zeg maar, een zak met geld aannemen, doorgeven aan de sport. Het is echt, zeg maar, het geld wordt geïnvesteerd in verschillende zaken rondom de sport, die dan weer nodig is om, zeg maar, de sporters beter te laten renderen en dus ook beter te maken.
2: Ja, nee, ja, klopt, zou ik bijna willen zeggen. Het is niet hier heb je geld en doe er wat leuks mee. Het is echt kijken naar waar heb je geld voor nodig. En dat kan simpelweg zijn, we trainen nu 6 uur of 8 uur, maar we willen 10 uur trainen. Dus we moeten meer zaalruimte inhuren. We moeten uiteindelijk meer experts daarvoor inhuren. Dan kunnen wij daarin investeren. Het kan ook zijn dat je inderdaad groepsessies met sportpsychologen wil doen. Nou, dan kunnen we daarin investeren. Dus op die manier moet je het zien dat de investering plaatsvindt. Het is niet kaal een zak geld weggeven, zodat je onkostenvergoedingen aan spelers of speelsters kan betalen. Of voor een mooie auto voor de trainer die ergens bij een club in dienst zit. Daar is het niet voor bedoeld.
0: Nou, het is duidelijk, zeg maar, hoe de sporters en de sport zelf er natuurlijk van profiteert met wat er dan binnenkomt en er natuurlijk ook weer in geïnvesteerd wordt. De andere kant van de medaille, de bedrijven die zich verbinden aan de sport en mede investeren. Waar ligt voor hun het bijkomende voordeel, om het maar even zo te zeggen, in zo'n businessclub?
2: Ja, het is natuurlijk, we komen 6 keer per jaar bij elkaar op verschillende locaties. De 7e keer is het Sportgala van Amsterdam. Het is voor hun vooral, zeg maar, het hebben van een netwerk in Amsterdam. Het is ook het hebben van het delen van de passie als bedrijf. Dat je zegt, oké, ik steun talentontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Het is een soort, het kan associatie zijn met dat je trots bent als je straks in Los Angeles op de Olympische Spelen ziet van oké, wij hebben mede geïnvesteerd in dit TeamNL-programma. En daar zijn we trots op. Je wordt natuurlijk niet eigenaar van het Olympisch roeiprogramma, want dan gaat het om andere bedragen. Maar het is vooral ook andere bedrijven in het Amsterdamse ontmoeten, nieuwe contacten opdoen. Je laten verrassen door verhalen uit de topsport. Nou, daar zorgen wij dan voor altijd bij, ik denk altijd mooie sprekers bij die Topsport Amsterdam Business Clubs. Dat is de meerwaarde, zeg maar. Het brede Amsterdam zien. Hè. We hebben natuurlijk ook connectie met andere netwerken. En we koppelen die netwerken. De ORAM bijvoorbeeld, de ondernemersvereniging Amsterdam. Of meer Business Amsterdam. We kijken ook of we die uitwisseling tussen die netwerken kunnen doen. Om uiteindelijk onze doelstelling te halen. En dat is uiteindelijk meer muntjes uit de markt te trekken. Om te kunnen investeren in talentontwikkeling.
0: En is het, zeg maar, die traditionele vorm van sponsoring, hè? Dus hier heb je een zak geld en succes ermee. Of is het tegenwoordig dat er ook wel vanuit de kant van de bedrijven wat meer gevraagd wordt van wat ze ervoor terugkrijgen of wat ze moeten doen?
2: Nou, ze krijgen er echt wel behoorlijk wat voor terug. Die 6 netwerkbijeenkomsten krijg je ervoor terug waar je met 2 tot 4 mensen altijd mag komen. Er zit altijd, ik moet even hap en drank erbij. Je hebt inspirerende sprekers daarbij. Het is niet alleen maar meet and greet met anderen en bier en patat. Het is Olympische sporters, Olympische coaches, interessante sprekers uit het sportnetwerk in de meest brede zin van het woord. Het is kijken bij topsportevenementen. Het zijn zakelijke speeddates die we organiseren. Dat is wat ze ervoor terugkrijgen. Je krijgt niet een naam op een shirt van een Olympische sporter terug voor die bijdrage. Maar je hebt wel associatie met die sporters uiteindelijk. En we gaan ook kijken, hebben we kaarten voor evenementen, kaarten bij sportwedstrijden, waar wij weer relaties bij mee kunnen nemen, zodat ze kunnen zien van ja, deze partij support je ook, weliswaar natuurlijk via een omweg, maar je draagt er wel aan bij.
3: Ja, het is dus belangrijk dat gebeurt voor de topsport natuurlijk in de stad. Je had het al over die evenementen. 11 mei aanstaande komt er ook weer een evenement aan. Wat kun je daarover vertellen? Want dat is natuurlijk voor misschien bedrijven die nu zitten te luisteren wel interessant om zich daarvoor aan te melden.
2: Ja, nee, dat kan zeker. We hebben nog plek. Dus de partijen die zeggen van we vinden het leuk om te komen, die zijn welkom. Aanstaande maandag zitten wij in de Heineken Experience. Nou, Heineken als voorbeeld is al 30 jaar partner bij Topsport Amsterdam. Natuurlijk een Amsterdams bedrijf van origine natuurlijk. Maar de regio Amsterdam van Heineken is partner. Die zetten bijvoorbeeld de Heineken Experience in voor ons die we dan kunnen gebruiken. Daar hebben we aanstaande maandag hebben we een sport- en rechtadvocaat, Dolf de Vaar, die daar spreekt. En dus niet zomaar waarover hij spreekt, want hij spreekt over de komende rechtszaak tegen de FIFA. De Wereldvoetbalbond. En hij behartigt met nog een aantal andere een x-aantal internationale voetballers die zich verenigd hebben in Justice for Players. En dat gaat uiteindelijk over contracten, het kunnen opzeggen van contracten, het gebonden blijven aan contracten en vrij verkeer van arbeid en alle restricties die daar van FIFA zijde op liggen. Ik weet daar slechts een klein deel van. Dolf de Gaar weet daar van alles van. En die praat aanstaande maandag in de Heineken Experience het gezelschap bij hierover. We krijgen het WK voetbal natuurlijk wat er aankomt. Daar heeft de FIFA natuurlijk ook wel een mooie rol. Het gaat over hele dure kaartjes en andere zaken die voor de toeschouwers niet echt aantrekkelijk zijn, vind ik in ieder geval. Maar we zitten aanstaande maandag met 60, 70 gasten. Met inloop, met natuurlijk weten wie er komt, want je hebt altijd inzicht in wie er vanuit het zakelijke netwerk aanwezig is. Je kan geïntroduceerd worden bij andere partijen, dat kan je of zelf doen of via Topsport Amsterdam met collega's kan je dat doen. En je hebt gewoon een zeer interessante netwerkavond met een goede spreker, zeg maar. Dus je kan ook relaties vanuit je eigen bedrijf meenemen waarvan je zegt, hey, we gaan naar een mooie avond, er zit eten bij, er zit drinken bij. Goed gezelschap en ik trakteer jou op een mooie netwerkavond. Dan hoef je dat zelf niet te organiseren, maar dat hebben wij dan voor jou, in ruil voor jouw businessclub lidmaatschap, georganiseerd voor jou. Nou, dus dat is wat aanstaande maandag plaatsvindt. We hebben nog een x-aantal plekken, dus partijen kunnen zich melden bij mij, als ze dat nog interessant vinden.
3: Ja, en dat kan via volgens mij frank@topsport.amsterdam, hè?
2: Ja, klopt. frank@topsport.amsterdam. Ja, dan kom je direct bij mij binnen. En dan is de inloop vanaf 5:30 in de Heineken Experience. Amsterdamse gaan we het niet krijgen. Naar de 5e verdieping. Prachtige zaal. Inhoudelijke programma start zo'n beetje 6:15. En dan tot 7:15 het inhoudelijke programma. Daarna hebben we eten. En 8:30 is bel voor de laatste ronde. En dan iedereen weer naar huis toe.
3: Nou kijk, dat belooft een mooie avond te gaan worden. Als je interesse hebt om iets goeds te doen voor deze wereld en sport te ondersteunen, dan kan dat dus bij jullie bij Topsport Amsterdam. Frank van Rooijen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk ook alvast veel plezier aankomende maandag.
2: Ja, dankjewel en jullie dank voor deze tijd en een prettige uitzending verder.
1: Thuis, tijdens je training, in de sportkantine of uit? Dit is All Sports Radio.

0: Gordo en Reinier Zonneveld, Loco Loco, hierbij All Sports Radio Live. In de top van het amateurvoetbal hebben we inmiddels onze eerste kampioen binnen, Roda Raalte. Ja, het zat er al een klein beetje aan te komen. Hadden natuurlijk best wel een grote voorsprong in derde divisie A. Zijn inmiddels dus kampioen. En het duurt niet lang of, wie weet dat B of de tweede divisie ook gaat volgen. We gaan helemaal bijgepraat weer worden door Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Laten we beginnen met wat nieuwtjes uit die top. Want ja, we zeiden het al, hè, GVVV, trainer Gerry Vink, die zou weggaan. Die gaat ook weg, nog steeds overigens. Maar ze hebben inmiddels een nieuwe trainer aangetrokken.
1: Ja, hij kan nou niet meer blijven inderdaad. Het wordt Dennis van Beukering, die de nieuwe oefenmeester wordt bij GVVV. Is dit seizoen nog assistent bij Theo Jans, hè, de trainer van de Treffers. En heeft daar ook al een vrij belangrijke functie. Want ja, Theo Jans, voor de mensen die het voetballen wat vaker volgen, die zie je regelmatig op televisie als op een doordeweekse avond. Nou ja, dan staat in dit geval Dennis van Beukering nog voor de groep. En die had al aangegeven te willen vertrekken bij de Treffers. En heeft nu in GVV dus een nieuwe club gevonden.
0: Ja, iemand die ook in het amateurvoetbal blijft, dat is Adrie Poldervaart. Ik ken hem natuurlijk ook onder meer als oud-trainer van Excelsior. Hij is nu trainer bij Quick Boys. Maar hij zegt, ik blijf bij de amateurs werken.
1: Ja, Adrie Poldervaart vertelde dat onlangs bij ESPN, waar hij te gast was. En kijk, de resultaten die hij behaalde in het betaalde voetbal zijn niet echt om over een huis te schrijven, enerzijds. En anderzijds, de man heeft ook een ziekte. Ik weet even niet precies wat, maar hij geeft aan dat die combinatie verwacht hij eigenlijk niet dat hij ooit nog trainer wordt in het betaalde voetbal. Van de andere kant denk ik, ja, weet je, als je met Quick Boys kampioen wordt en ook gewoon het ook wel redelijke resultaten gehaald in de beker, geloof ik, dit jaar. Niet zoals het vorig seizoen, maar toch. Een goede trainer kan denk ik overal terecht. Maar hij staat ook open voor de functie als assistent in betaalde voetbal. Dus afwachten wat het gaat worden. Maar hij verwacht eigenlijk voor de korte termijn dat hij gewoon bij Quick Boys blijft. Maar hij zegt zelf in ieder geval geen verwachting meer van te hebben.
0: Nou, het is soms een komen, maar ook een gaan van trainers. Want Excelsior 31 heeft Michel Stegink de laan uitgestuurd.
1: Ja, de resultaten vallen erg tegen bij de club. Al moet ik erbij zeggen dat het wel een van de verenigingen is waar de kenners wel van hadden verwacht dat de ploeg het dit seizoen moeilijk zou gaan krijgen. Ja, de ploeg staat op een 16e plek. Excelsior 31 met 33 punten. Dat is op zich niet heel slecht als je bekijkt dat de nummer 13 Hercules de 37 heeft. Maar ja, de ploeg wil ze wel veilig spelen. De club heeft zich genoodzaakt gezien om de trainer de laan uit te sturen. En de resterende wedstrijden worden door de overige leden van de technische staf. Die zullen dat gaan doen de laatste drie wedstrijden. Dus we gaan het zien.
0: Voordat we naar de tweede divisie gaan, nog een kort nieuwtje. En dat is dan weer heel erg mooi nieuws. Want Daan Hellings die heeft zijn rentree gemaakt bij Gemert. En die is, laten we zeggen, echt behoorlijk lang geblesseerd geweest.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Kind van de club overigens. Zijn opa speelde in het eerste van Gemert. Zijn vader speelde in het eerste van Gemert. En zijn de andere opa van zijn moederskant speelde ook in het eerste van Gemert. Zelfs heel veel wedstrijden. Hebben samen alles bij elkaar, geloof ik, hebben ze al iets van 100 seizoenen bij dat eerste gespeeld. Nou ja, goed, in ieder geval. Viel op 5 oktober 2024 uit met een knieblessure in de wedstrijd tegen FC Rijnvogels. Nou ja, 2024, 5 oktober. Het is 567 dagen geleden. En hij maakte zijn rentree in het 4-1 verloren duel bij Noordwijk. Maar ja, natuurlijk voor hemzelf wel een fantastische middag om in ieder geval weer terug op dat veld te staan.
0: Laten we dan in de tweede divisie gaan kijken. Want ja, we gaan de laatste fase van de competitie in. We zitten inmiddels op 31 van de 34 wedstrijden. Nog 3 duels te gaan. Daar nog best wel een aantal serieuze titelkandidaten over. 3 stuks. De koploper op dit moment is Quick Boys. En die heeft een kort geding aangespannen tegen de KNVB. De reden, ja, nog altijd die punt in mindering. Waarvan ik, misschien op de troepen vooruitlopende. Maar eerder dit seizoen nog zei dat. Dat kan ze nog wel eens opbreken in de strijd om het kampioenschap.
1: Ja, dan lijkt dat nu op dit moment ook wel naartoe te gaan. Quick Boys is dan weliswaar de koploper met 59 punten uit die 31 wedstrijden. Maar dat is vooral op het doelsaldo van een plus 32. Want Hoek heeft ook 59 met een doelsaldo van plus 23. Dus ja, als beide ploegen nog 3 keer zouden winnen, dan zou Quick Boys op dit moment in ieder geval op doelsaldo kampioen gaan worden. Maar ja, het kan natuurlijk ook zijn dat ze, ja, Ik durf het zo niet te zeggen, zo'n snelle berekening heb ik eerlijk gezegd niet gemaakt. Dat ze dus met één puntje minder uitkomen, hè, als Hoek. Ja, dan wordt het natuurlijk wel een hele zure dag. Als Quick Boys een keer verliest en Hoek speelt gelijk. En de andere resultaten zijn hetzelfde. Dat Hoek dan kampioen wordt met een puntje meer. Ja, doordat Quick Boys dat puntje minder heeft. De vraag is dus van ja, aan de KNVB, via schrap dat. Dat niet gaat gebeuren. En mocht er geen overtuigende kampioen zijn, om dan bovendien geen kampioen aan te wijzen. Maar ja, dan kom je natuurlijk wel op het punt. Stel dat je na 34 wedstrijden Hoek dan kampioen wordt met 4, hè, met 1 puntje verschil. Ja, dan is het natuurlijk wel heel zuur voor die club dat ze niet gehuldigd zouden worden als kampioen.
0: Ja, maar aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, dan had je maar niet moeten gaan vechten bij Barendrecht.
1: Ja, zo denk ik er ook over. Kijk, wat je vaak ziet, hè, in het amateurvoetbal wat minder, maar zeker in het betaalde voetbal, is hoe de clubs, hè, Vitesse is daar een voorbeeld van, met min 12 punten, door allerlei redenen. Waarbij de spelers eigenlijk niets te verwijten viel. En hier valt op zich nog te zeggen van, ja, weet je, die spelers gingen zelf, kwamen zelf in actie. Hè. Het is echt wat er op het veld gebeurd is. Dus ik ben het wel met je eens. Ja, ja, ze hadden daar zelf misschien beter op moeten letten, dat klopt.
0: Ja, nou ja, zo komt die straf misschien iets harder aan dan gepland. Maar ja, het feit blijft wel, ze zijn niet voor niets gestraft natuurlijk. Als we kijken naar aankomend weekend, de wedstrijden die eraan komen. Quick Boys speelt op bezoek bij ACV. Zou je zeggen, de nummer laatst is makkelijk te doen. Maar ja, goed, die hebben nog een hele kleine kans om in ieder geval de play-offs te halen. Dus ja, die hebben ergens om iets voor te spelen. De Treffers, die spelen thuis tegen Spakenburg. Nou, dan weet je één ding. Dat wordt wel heel erg lastig. En Hoek, die gaat op bezoek bij Barendrecht. En dat lijkt dan op papier weer misschien de makkelijkste wedstrijd.
1: Ja, op papier zou je inderdaad zeggen dat Hoek inderdaad de makkelijkste wedstrijd heeft van Barendrecht. Ja, ze zijn uitgespeeld. Doen het alleen nog voor de eer, hè? Want om de Keizers baard noemen ze dat, geloof ik. Ja, kijk, degraderen gaat niet meer gebeuren. Kampioen worden kunnen ze ook niet meer. Ja, in het beste geval kunnen ze een periode pakken. Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen, maar voor mij ook niet. Ja, en ja, dan speel je eigenlijk nergens meer voor. De Treffers kan nog kampioen worden. Hebben een puntje minder als Hoek en Quick Boys. Dus ja, die hebben echt wat om voor te strijden. En Spakenburg, ja, heeft 7 punten afstand op papier. Ben je dan nog steeds een titelkandidaat? Want ja, dat kan natuurlijk na deze speelronde ook gewoon klaar zijn. Nou, dat moet wel gek lopen natuurlijk, wil die ploeg kampioen worden. Maar ja, ik ga er toch vanuit dat Spakenburg in ieder geval alles aan gedaan wil hebben om die titel te kunnen pakken. Maar ja, het zal je toch gebeuren. Maar dan moeten ze zaterdag wel winnen van de Treffers. Anders is het in ieder geval klaar voor Spakenburg. En de Treffers, ja, die moeten ook gewoon winnen om in ieder geval bij te blijven. Maar ja, in het onverhoopte geval dat die andere 2 punten verspelen, wie hebben ze er wel overheen?
0: Ja, dus dat wordt nog interessant om even in de gaten te houden. Dan gaan we naar de derde divisie A. Ja, we zeiden het al aan het begin. Daar is de kampioen al bekend. Roda Raalte. Een ploeg waarvan ik, ja, eigenlijk het verhaal nog wel het mooiste vond. Want eigenlijk wilden ze helemaal geen kampioen worden.
1: Nee, maar dan moet je niet zoveel wedstrijden winnen. Ja, kijk, uiteindelijk speel je om te winnen. En ik kan me wel voorstellen dat ze dat zeggen bij Roda Raalte. Want ja, nou ja, goed, dat zeggen alle clubs. Wij betalen niet het meest. Maar ja, goed. Je gaat promoveren naar de competitie. Ja, ik ben bang dat het niet heel erg leuk gaat worden volgend seizoen. Aan de andere kant, ja, dat zou je bij Hoek misschien ook verwachten. Die staan bovenaan, dus je weet het nooit.
0: Nee, maar goed, het blijft wel. Ze zijn kampioen geworden. Versloeg op eigen veld Hercules. Wel bijzonder, hè, dat Roda Raalte uiteindelijk de beste is geweest dit seizoen. Want ook op voorhand was het niet de ploeg die had. Laat ik zo zeggen, je had veel geld verdiend als je van tevoren had ingezet op het kampioenschap van Roda.
1: Ja, het verhaal is natuurlijk wel wat langer. Kijk, Roda Raalte werd 2 seizoenen geleden kampioen in de 4e divisie. Promoveerde naar de 3e en verloor de eerste 5 wedstrijden op rij. Nou, de trainer en de spelers zijn toen weer gaan spelen zoals ze in de 4e divisie speelden. Daar hadden ze vorig seizoen best wel wat succes mee. En dat succes heeft zich dit seizoen doorgezet. Maar bij moet ook wel aangemerkt worden dat vorig seizoen was Kevin Peppels, die vertrok naar Excelsior 31 de afgelopen zomer. Die had uit mijn hoofd 30 of 29 doelpunten gescoord. Dus ze hadden best wel een jasje uitgedaan qua doelpuntenmakers. Maar ja, dat hebben andere spelers toch wel redelijk op weten te pakken. Dus ja, wat dat betreft, want hebben ze het gewoon hartstikke goed gedaan. Ik bedoel, de nummer 5, Sparta Nijkerk bijvoorbeeld, heeft 77 doelpunten gemaakt. Dat is echt fors meer als Roda Raalte. Dus Ja, ze hebben iets goed gedaan.
0: Ja, maar goed, we kennen ook de eeuwenoude vloek van Sparta Nijkerk. En dat is dat ze altijd ergens in het seizoen een reeks van 5 of 6 verloren wedstrijden op rij eigenlijk neerzetten.
1: Ja, dat is inderdaad wat Sparta Nijkerk wel heel goed kan, inderdaad. Ja. Maar ja, het was wel een titelkandidaat vooraf. Maar ja, dat zeggen mensen ook van DVS. Het is wel een beetje zo. Sportless was ook een titelkandidaat in Harkemaanse Boys. Nou is het wel een klein beetje zo dat die clubs al jarenlang strijden om de bovenste plekken. En ja, ik denk dat het lijkt gewoon hun niveau te zijn.
0: We hebben de kampioen. Onderin is het eigenlijk het andere grote verhaal uit de derde divisie A. Want het lijkt wel of we een klein beetje bezig zijn met de revival van Urk.
1: Ja, Urk speelde afgelopen week einde wel als enige club. Ja, tenminste Harkemaanse Boys natuurlijk ook. Maar dan speelden ze tegen daar in Harkema. De thuisploeg, ja, het is sowieso vaak, zeggen veel clubs, lastig om te winnen in Harkema. Dan ook wel het betere van het spel. Maar ja, Urk, dat weet ondertussen, mag ik verwachten, iedereen. Dat je al gauw 4, 5 doelpunten nodig hebt om van die ploeg te winnen. Ja, je er dan maar 2 maakt, dan verlies je gewoon de wedstrijd. En dat is in dit geval, werd het 3-2 voor Urk. Waarbij ook nog opvallend was dat beide ploegen ook nog een eigen doelpunt maakten. Dus dat komt ook niet elke wedstrijd voor, zeg maar.
0: Nee, en Urk die jaagt op, eigenlijk het meest hooghoudbare, laten we eerlijk zijn, is de na-competitie. Maar goed, dat is beter dan direct degraderen natuurlijk. Jagen op Excelsior 31, daar hadden we het net over. Hè. Die hebben afgelopen week Michel Stegink ontslagen als trainer. Het gat is 6 punten. Maar wat interessant is dat het schema op dan aankomende zaterdag na, want dan spelen ze tegen de nummer 2, ADO 20. Maar ja, daarnaast spelen ze tegen het al gedegen.

0: Het aanvallend prima, maar het lek van dat is het echt. Dat zit echt achterin. Want ik ga er eigenlijk vanuit dat Urk nog wel over de 100 doelpunten heen gaat dit seizoen. En dat zou me niet eens verbazen als ze er meer treffers tegen krijgen als HC21. Maar ja, het aantal doelpunten, ik ben er haast van overtuigd, dat zal het dubbele zijn van HC21. Ja, dan zal de ploeg in ieder geval tegen Excelsior 31 moeten winnen. Want ja, dat is een onderling duel en ook van HC. Ja, dan geef ik ze wel een kans tegen ADO 20. Ja, is eigenlijk ook wel uitgespeeld in de competitie. En het opvallende is wel dat elke keer de nummer 2 punten verspeelt. Nou, dat is in dit geval ADO 20 tegen Urk. Ja, als dat weer het geval is, dan geef ik Urk nog best wel een kans om in ieder geval die na-competitie te halen. En ik denk als Urk die na-competitie haalt, dat de ploeg ook daadwerkelijk zover komt dat ze zichzelf veilig gaan spelen. Want ja, als je zoveel doelpunten maakt, moet dat wel lukken.
1: Dat is in ieder geval een interessant verhaal om in de gaten te houden. Gaan we tot slot naar de derde divisie B. En ja, daar kan komende zaterdag alles beslist zijn. Dan kan Kloetingen kampioen worden.
0: Ja, Kloetingen kan kampioen worden. Moet er wel bijgezegd worden. Hebben dat dan nog niet helemaal in eigen hand. Kijk, winnen bij Groene Ster is voor Kloetingen dan bij het allerbelangrijkste. Maar moet Rijnvogels ook wel punten verspelen tegen UD19... Nou ja, goed, als dat gaat gebeuren, dan is Kloetingen in ieder geval kampioen. Maar echt winnen is daar wel echt de belangrijkste voorwaarde voor. Lisse staat derde, maar die hebben 59 punten. Ja, die hebben nog een hele kleine kans. Het geldt trouwens ook voor VVSB om kampioen te worden. Maar ja, daar moet Kloetingen wel heel veel punten verspelen. Hè. Als je 6 punten los staat ten opzichte van Rijnvogels en 7 van die andere Lisse en VVSB. Mm-hmm. Dus in principe als Kloetingen zelf wint en Rijnvogels verspelen in ieder geval punten. Dan is Kloetingen kampioen. En anders is Kloetingen officieus kampioen. Hebben nog maar 1 puntje nodig. Nou, dat gaat niet meer mis, ga ik vanuit in het Zeeuwse. Dus ja, volgend seizoen, daar mogen we wel van uitgaan. In ieder geval 2 ploegen vanuit Zeeland in die tweede divisie. En dat is ook een unicum.
1: Dat is, als het überhaupt al is voorgekomen, is het in ieder geval heel erg lang geleden. Waarschijnlijk nog in de tijd met FC Vlissingen en zo.
0: Dat was in de eerste divisie.
1: En dat was zelfs in de eerste divisie, kan je nagaan.
0: De Vlissingen, ja. Overigens heeft Kloetingen wel het voordeel, want Rijnvogels die spelen om 2:30 tegen UD19 en de wedstrijd bij Groene Ster begint om 6:00. Dus op het moment dat er afgetrapt wordt, weet Kloetingen al waar ze aan toe zijn.
1: Dat is voor hen goed om te weten. Ik zit me trouwens sowieso te bedenken, het is ook echt wel weer een gigantische uitreis, hè, voor Kloetingen helemaal naar Groene Ster. Waarbij ze denk ik bij hunzelf de Belgische grens overrijden en richting Groene Ster pas weer de grens overrijden naar Nederland.
0: Ja, dat is een hele goeie. Dat zou ik niet weten, maar die kans is wel aanwezig. Bij Hoek weet ik ook dat ze regelmatig door België heen reden naar het zuiden. Dus dat zal bij Kloetingen ook wel kunnen inderdaad, ja.
1: Onderin is er ook nog voldoende te gebeuren. Daar hebben we nog wat onderlinge duels staan aankomend weekend. We hebben Scheveningen tegen ASWH. ASWH, als het hoe dan ook punten verspeelt, is het gedegradeerd. En we krijgen ook nog een interessante met Goes tegen Meersen.
0: Ja, inderdaad. Ja, van ASWH is dat wat dat betreft heel simpel. Maar stel nou dat Meersen verliest van Goes. En ja, Scheveningen heeft maar een punt. Hoe zeg je dat? Een punt pakt. Dan is Meersen eigenlijk ook gedegradeerd. Dus ja, de kans is aanwezig dat we dus de rechtstreekse de kampioen en de rechtstreekse degradant inderdaad na dit weekend in die derde divisie B bekend is. En dat is eigenlijk opvallend, omdat het daar wel lang spannend is gebleven. Eigenlijk 2 kanten op. Dat ze dan eigenlijk wel vrij vroeg in het seizoen alles duidelijk hebben.
1: Nou, het is toch wel grappig dat op voorhand de meest spannende competitie eigenlijk het vroegst beslist is.
0: Ja, daar lijkt het wel op neer te komen. Wat overigens ook geldt voor 3A, hè, want Urk kan zaterdag ook gewoon gedegradeerd zijn. Als AS Excelsior 31 punten pakt en Urk verliest, dan ligt die ploeg er ook gewoon uit.
1: Ja, dat is ook wel raar.
0: Dus dan is het daar in dat opzicht wel tegelijk helemaal beslist, kunnen we wel stellen. Nou, alleen de na-competitie is nog over. Maar dat het dus op 1 zaterdag eigenlijk alle 3 die plekken beslist kunnen worden. En ook al redelijk vroeg in het seizoen. Hè, in de derde speelronde voor het einde. Dat gebeurt niet heel vaak, nee. Dat is zo grappig.
1: Ja, dan houden we qua beslissingen nog de tweede divisie voor het laatst over. Nu hebben we natuurlijk al heel wat duels de revue laten passeren die aankomend weekend gaan plaatsvinden. Heel veel duels waar er dus veel op het spel staat. Wat zou jij aanraden als nou echt het topduel? Of waar ga je zelf naartoe?
0: Zelf ga ik naar Dovo Huizen. Ja, het is een beetje lastig. Kijk, als je echt kijkt naar een prestatie op de plek op de ranglijst, ja, dan denk ik dat een wedstrijd tussen ACV en Quick Boys wel een leuke pot.

0: is om naar te gaan kijken. Maar als ik, wat ik denk dat een hele leuke wedstrijd kan gaan worden, is zondag aankomende, is in Gemert, tussen Gemert en VVSB. Omdat beide ploegen, ja, Gemert is wel uitgeschakeld voor de titel, maar het zijn wel twee ploegen die allebei wel willen voetballen. Dus ja, ik denk dat dat wel een hele leuke pot gaat worden voor de neutrale toeschouwer om te kijken.
1: We gaan het in de agenda zetten. Gern Kluistra van de Broodje Bal podcast. Mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreek je over 2 weken weer richting de laatste competitiewedstrijd.
0: Ja, komt helemaal goed. Bedankt en een fijne dag.
2: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende gaat in gesprek met oud-topsporters. En vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van den Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Het EK squash voor landenteams. Die streek de afgelopen dagen neer in het Frans Ottenstadion in Amsterdam. En voor Team NL was het een bijzonder toernooi. Ze waren weer terug op het hoogste niveau. Speelden natuurlijk voor eigen publiek. En streden om handhaving in divisie 1. Bij de vrouwen werd er geknokt voor elk punt. En dat leverde uiteindelijk ook die benodigde top 8 klassering op. Een knappe prestatie na die promotie van vorig jaar. Hoe kijkt het team eigenlijk terug op het toernooi? Wat waren de hoogtepunten? Misschien ook de leermomenten? En hoe was het uiteindelijk om zo'n EK in eigen land te spelen? Ik ga erop terugblikken met drievoudig regerend Nederlands kampioen Tessa Tersluis. Tessa, hele goede middag, maar goedemorgen nog net voor jou.
3: Ja, precies. Goedemorgen uit Bristol.
1: Ja, Bristol in Engeland. Nou ja, weet, uurtje eerder, dus bij jou is het nog ochtend. Allereerst, ja, hoe gaat het bij jou daar op dit moment? Want ik sprak jou de vorige keer 40 minuten voor je eigen wedstrijd, voor je eerste wedstrijd. En nu stond je eigenlijk op de trainingsbaan.
3: Ja, dat klopt. Maar ik stond gewoon lekker zelf even te slaan. Dus dat is deze keer wat beter geregeld dan vorige keer. Ik speel pas vanavond Nederlandse tijd om 6 uur. Dus dat is prima.
1: Kijk, dus nu in plaats van 40 minuten voor je wedstrijd, een paar uur voor je wedstrijd.
3: Ja, het is vanavond pas. Dus ik denk dat dit wel prima uurtjes is ervoor.
1: Ja, overigens, dat moet even erbij gezegd worden, je bent net ietsje ziekjes geworden volgens mij na dat EK, dus dat gaat wel goed komen vanavond.
3: Nou, het is donderdag merkte ik al dat ik wat had en daar is het langzaam ingeslopen. Gelukkig gaat het nu wel wat beter, maar ja, ik weet op dit moment even niet hoe ik vanavond de wedstrijd door ga komen.
1: Nou ja, ik zou zeggen, doe in ieder geval je best. Meer dan dat kun je natuurlijk niet doen.
3: Nee, precies.
1: Terug naar dat EK voor landenteams. Was natuurlijk bijzonder, hè, in het Frans Ottenstadion. Lekker in eigen land spelen. Voordat we dieper ingaan natuurlijk op de wedstrijden en hoe het allemaal was. Allereerst, ja, hoe was het uiteindelijk om dat EK in eigen land te spelen? Hoe was de sfeer?
3: Ja, fantastisch. Er waren heel veel mensen op ons wedstrijden afgekomen. Mooi ook gekleed in het oranje. Dus dat was echt, echt heel leuk. Ik denk dat iedereen echt wel genoten heeft om allemaal bekende mensen te zien. Al maakte het natuurlijk ook wel een beetje zwaar dat je iedereen kende en dat iedereen ook gewoon makkelijk tegen ging praten. Maar goed, al met al superleuk.
1: Nou, top. Ja, heeft dat dan ook weer even die extra paar procentjes gegeven misschien in de duels die jullie gespeeld hebben?
3: Ja, absoluut wel. Ja. Ik denk dat onze supporters zeker om elke bal klappen en ons aanmoedigen. Dus er zat ook wel een lekker sfeertje in. En dan krijg je gewoon extra veel energie.
1: Nu speelden jullie natuurlijk eerst de poolfase. Dus moesten jullie tegen Frankrijk en tegen Duitsland. Op voorhand zei je al in de uitzending. Frankrijk wordt wellicht wat lastig. Maar Duitsland hebben we wat meer kans om van te winnen. Uiteindelijk was dat volgens mij een correcte voorspelling. Want tegen Duitsland werd ook gewonnen. En ik wil nog even bij aanmerken. Die wedstrijd tegen Frankrijk. Jij mocht dus aftrappen 40 minuten na ons gesprek toen. Maar dat duel heb je ook gewoon gelijk gewonnen tegen Marie Stefan.
3: Ja, dus ik denk dat ik gewoon vaker met jullie moet bellen. Dat is gewoon, mijn lucky charm geweest. Nee, maar we hebben inderdaad, ik heb persoonlijk dus heel goed gespeeld, allebei de wedstrijden. Dus allebei de wedstrijden heb ik ook gewoon gewonnen tegen hoger geplaatste speelsters. Tegen Frankrijk hebben we eigenlijk heel nipt verloren. Op plek 3 verloren wij met 3-2. Dus we hadden ook nog eens kans gehad om tegen Frankrijk te winnen. Dus dat is uiteindelijk echt net niet gebeurd.
1: Ja, dat was echt een super close wedstrijd. Jij won je wedstrijd met 3-1. Fleur Maas verloor haar wedstrijd met 3-1. En die laatste inderdaad van Megan van Drongelen tegen Anna Munoz. Dat was 3-2. Heel erg spannend. Ja. Hoe herpak je dan? Want dan moet je diezelfde avond natuurlijk ook weer gelijk tegen Duitsland spelen. hoe herpak je om dan nou ook weer tegen Duitsland te knallen?
3: Ik denk dat we gewoon heel trots waren op wat we hadden gepresteerd. En dat gaf ook echt wel motivatie voor tegen Duitsland. Het enige nadeel was dat we waren best wel laat klaar. Dus volgens mij gingen we 3:50 gingen we lunchen. En om 6:00 moesten we eigenlijk alweer op de baan staan. Dus we hadden niet echt per se heel veel tijd om te relaxen. Of om een beetje meer zenuwen te krijgen voor de wedstrijd. Het was eigenlijk gewoon vrijwel gelijk doorgaan. Maar ja, het was net zoals weer tegen Frankrijk. Je begint gewoon en je gaat gewoon strijden voor elk punt. En hopelijk wordt het dan een goed resultaat.
1: Nou, dat werd het ook uiteindelijk tegen Duitsland. Jij won je partij. Ja. Fleur won haar partij ook. Weer heel spannend, hè, met 3-2. Ja. Dan weet je eigenlijk dat de wedstrijd al klaar is, hè?
3: Ja, klopt. Dus uiteindelijk hadden we in ieder geval 1 winstpartij in de poolfase. We willen natuurlijk gewoon 3-0 winnen. Dus ook die laatste pot werd met 3-2 verloren. Weer heel close. Dus ik kan ook echt wel zeggen dat we in alle wedstrijden echt gestreden hebben.
1: Ja, en dan weet je in ieder geval wel dat je doorgaat. Dat was al heel erg belangrijk. Dan ga je spelen tegen Schotland. Maar die Schotten, dat zijn ook geweldige spelers. Eigenlijk was Schotland misschien net een maatje te groot.
3: Ja, absoluut. Ja, ik moest zelf tegen de nummer 25 van de wereld. Daar had ik gewoon geen kans tegen. Het was heel leuk om tegen haar te spelen. Ik heb het absoluut wel geprobeerd. Ik merkte wel dat mijn lichaam ook na die 2 stunts van de dag ervoor, dat het er ook wel in had gehakt. Maar goed, dat was gewoon een maatje te groot voor de speelsters. Absoluut.
1: Ja, want je zei natuurlijk al, donderdag voelde ik al misschien dat ik een klein beetje ziekjes werd. Had dat er misschien ook mee te maken?
3: Ik denk sowieso niet dat ik had gewonnen. Daar moet ik gewoon heel eerlijk in zijn. Maar ik merkte wel dat mijn lichaam al heel erg aan het tegenstribbelen was. Dus ik had ook flinke hoofdpijn na de wedstrijd. Dus toen dacht ik al, oh nee, het is toch niet nu al dat ik weer ziek word. Maar goed, nogmaals, ik denk niet dat dat voor mij een verschil had uitgemaakt.
1: Nee, na het verlies tegen Schotland, weet je, dan mag je strijden om plek 7 en 8. Dat deden jullie tegen Wales. Helaas ook verloren van Wales. Maar was toen de koek misschien al een beetje op?
3: We moesten eerst natuurlijk tegen Zwitserland, die verloren ook. En daarna, na de laatste dag, moesten we tegen Wales. Ook hier kwamen we best wel close. De nummer 1 van Wales die is recentelijk ook gestopt met squash en met proftour. En die had heel veel pittige wedstrijden gehad. Dus wij hebben ook bewust gekozen om dan Fleur tegen haar op te stellen. Want die heeft een heel lang spel, zeg maar. Dus je moest heel veel rennen tegen Fleur. Dus uiteindelijk hadden we ook een hele mooie upset voor de tweede pot. Ik denk echt dat we nipt hebben verloren ook weer. Ook de eerste partij was echt heel close. En helaas verloren we dan wel op 3. Ik baal er gewoon van natuurlijk dat we niet met een win af hebben gesloten. Maar nogmaals hebben we gewoon weer laten zien wie we zijn en dat we altijd wel blijven strijden.
1: Het belangrijkste was natuurlijk uiteindelijk die top 8 notering, handhaving in divisie 1. Dat hebben jullie sowieso afgedwongen. Dus ja, hoe dan ook is dit natuurlijk gewoon een succesvol EK geweest.
3: Absoluut, ja ik denk dat we allemaal zeker trots zijn op onze prestaties. We kunnen ons opmaken voor divisie 1 weer volgend jaar.
1: Ja, dat is dan weer voor volgend jaar. Dat EK voor landenteams. Voor de rest gaan we weer eigenlijk terug naar gewoon de individuele wedstrijden, neem ik aan.
3: Ja, klopt. Dus ik speel nog een aantal toernooien zelf, buitenlandse toernooien. Dus onder andere nu in Bristol natuurlijk. Dus het gaat weer lekker alleen door.
1: Ja, komen er ook nog grote individuele eindtoernooien aan? Of is dat wel een beetje klaar voor dit seizoen?
3: Voor mij persoonlijk wel. Je hebt in ieder geval het WK wat komende week gaat starten. Nou, daar doet helaas geen Nederlander aan mee. Maar voor de rest zijn het eigenlijk alleen maar toernooien die we zelf uitkiezen. Maar niet dat er iets echt spectaculairs op de planning staat.
1: Ja, overigens, het was natuurlijk voor jullie een succes bij de vrouwen, de handhaving. Maar wat dat betreft, de mannen hebben natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook onderdeel van Team NL. Je bent samen Team NL. Maar voor hen was het ook natuurlijk een succesvol EK, want ook zij hebben zich gehandhaafd in divisie 1.
3: Ja, fantastisch. Ze verloren hun eerste twee poolwedstrijden, waardoor zij dus automatisch naar 9-12, naar de 9-12 pool gingen. En dan nummer 9 en 10, die blijven erin. 11 en 12, die gaan terug naar divisie 2. Dus het was heel spannend. Maar ze hebben gewoon alle potten gewonnen. Waardoor zij ook echt heel knap in divisie 1 zijn gebleven. Dus ik denk dat de jongens ook echt heel blij waren. En wij zijn gewoon überhaupt super trots ook dat zij er ook gewoon in blijven.
1: Nou, het is een zeer succesvol EK geweest dus voor landenteams, voor Team NL. Tessa Tersluis, mag ik je hartelijk danken voor deze terugblik. Ik wens je heel erg veel succes vanavond in Bristol. Hopelijk valt het qua effect van de ziekte valt het een beetje mee.
3: Nou, dankjewel voor het bellen.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sport Radio Live.
2: En tot zover All Sports Radio Live voor vandaag. Als je iets hebt gemist van deze uitzending, kun je dat natuurlijk in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify, Apple Podcast en ook op soundcloud.com staan alle interviews. Blijf hangen, zou ik zeggen, want direct hierna om 1 uur gaan we Martijn Buurman verwelkomen in de studio. Onze keeper-expert van Zero Hero. En hij heeft een nieuw boek geschreven. Hij had al een prachtig boek met het Zero Hero boek. Een verhaal met 15 interviews met verschillende topkeepers uit heel veel verschillende sporten over, nou ja, eigenlijk pure passie voor het keepersvak. Nu heeft hij een ander boek geschreven, The Keeper Mindset. Even een hele andere tak van sport, want het is misschien meer een managementboek. Maar goed, daar gaan we zometeen alles van Martijn over horen na 1 uur in een special. Verder, morgen weer een nieuwe BV Sport update met Frank van der Walbaken. Houd dat ook zeker in de gaten. En uiteraard vrijdag zijn we er weer tussen 12 en 1 met een nieuwe All Sports Radio Live. Voor nu dank ik je voor het luisteren. Ik wens je alvast een hele fijne middag als je besluit om niet te blijven hangen. En anders zou ik zeggen, ga gewoon luisteren. En dan hoor je me straks na 1 uur weer met de special op All Sports Radio. Dag.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Speciale verhalen uit de sport. Dit is een All Sports Radio special.
2: Sport, ja, het is prima te vertalen naar het dagelijks leven, maar wat dacht je van op je werk? Zo vieren we in de meeste organisaties de scorers, oftewel de mensen die de grote deals binnenslepen, altijd hun targets halen. Maar ja, zonder keeper in je team ben je eigenlijk heel kwetsbaar. Keeper-expert Martijn Buurman van Zero Hero, die schreef er met The Keeper Mindset een boek over. Ja, iets compleet anders dan het Zero Hero boek dat hij eerder maakte over keepers. Tijdens deze All Sports Radio special ga ik met Martijn in gesprek over dit nieuwe boek en over waarom sportmetaforen zich eigenlijk zo goed laten vertalen naar het zakelijke leven.
0: Speciale verhalen uit de sport. Dit is een All Sports Radio special.
2: Martijn, welkom in de studio.
12: Dankjewel.
2: We gaan het over iets, misschien iets helemaal anders hebben dan normaal gesproken op All Sports Radio. We gaan meer de zakelijke kant op, zou je denken. We hebben ook nog een zusterstation Nieuw Business Radio. Maar ja, sportmetaforen, dan kom je toch al snel weer uit bij de sport. Maar om te beginnen allereerst, Martijn, ja, wij kennen jou bij All Sports Radio als de keeper-expert met Zero Hero. Maar toch voor de mensen die Zero Hero eigenlijk niet zo goed kennen, wat voor een platform is het?
12: Zero Hero is een platform voor alle keepers in de sport. Ja, dus niet alleen het voetbal,
7: Dat is de sport die wel, waar wel het meest naar wordt gekeken als het gaat over keepers natuurlijk. Maar ook het handbal, waterpolo, hockey, ijshockey, floorbal. Nou, alle sporten waar een keeper in terugkomt, daar zijn wij van. Daar ben ik van. En Zero Hero is er om de keeper eigenlijk in de spotlight te zetten. De keeper verdient een plek in de spotlight. Te vaak wordt er een beetje laatdunkend gedaan over de keeper in de sport.
2: Het is altijd de schuld van de keeper.
7: De keeper is gek. De keeper is gaan keepen omdat hij niet kan voetballen, handballen of waterpolo. Nou, het zijn allemaal mythes. Daar heb ik ondertussen wel zicht op gekregen. En het vreemde is, er is geen team wat het veld op gaat, of het water in gaat, of het ijs op gaat, zonder keeper. Waarom nou zo laatdunkend over die keeper? En dat is een beetje mijn streven, mijn doel met Zero Hero, om die keeper nou eindelijk eens een keer op dat voetstuk te zetten wat hij verdient.
2: Ja, een persoonlijk ergernisje tussendoor. Als een keeper een strafschop stopt, is het ook altijd een gemiste penalty van de speler en nooit een gestopte strafschop van de keeper.
7: Ja, wat dat betreft moeten we commentatoren nog wel eens gaan opvoeden, zou ik bijna willen zeggen. Want het is inderdaad, de speler mist in plaats van dat de keeper redt. Te vaak. Hoewel dat, ik moet zeggen, de laatste 10, 15 jaar is daar wel een stukje verbetering in gekomen. De waardering van de keeper, zeker in de voetbal, is er wel wat meer gekomen. Maar we zijn er nog niet, wat mij betreft.
2: Wat heb jij sowieso met keeper? Ik bedoel, je gaat dit niet zomaar doen, dit hele platform opzetten. Nee. Iets zeg maar dat jij vast zelf ook ergens gekiept hebt.
7: Nou, nog steeds zelfs. Ja, nee, ik ben een zaalvoetbalkeeper. Daar ben ik al een aantal jaren. Futsal, officieel. Maar dat doe ik op zondagmorgen in IJsselstein bij Utrecht. Daar ben ik ooit door mijn schoonvader gevraagd om bij het team aan te sluiten. Dat is een groep mannen, 45 plus leeftijd, die op zondagmorgen om 9 uur een balletje trappen. Niveautje bal op het dak 14, laten we het even zo noemen. Maar goed, het is superleuk. En als er ook nog mannen van in de 80 mee kunnen doen en met veel plezier kunnen voetballen, is me dat heel veel waard. Is ons dat heel veel waard. En dat maakt dat ik elke zondagmorgen naar IJsselstein rij. En ik sta daar in het doel. Inderdaad, ik ben de keeper. En de schietschijf, hè, word ik ook wel eens genoemd. Dus dat
2: is bij zaalvoetbal nog wel even een tandje erger dan bij veldvoetbal. Hè?
7: Bij zaalvoetbal, ja, dat is vooral het beeld dat mensen hebben die niet keeper zijn in het zaalvoetbal. Uiteindelijk valt het heel erg mee. Het is goed te doen, laat ik het zo zeggen. En ik heb vanuit mijn vroege jeugd heb ik een fascinatie voor keepers. Die is begonnen op 13 maart 1983.
2: Oh, dat is nog wel heel precies.
7: Heel specifiek. Ja, dat is heel specifiek. Dat was de wedstrijd NEC Ajax. Ik woonde toen in de buurt van Nijmegen, in Oosterhout om precies te zijn. En mijn ouders die vonden het wel een goed idee dat ik een keer met vrienden van mijn ouders meeging naar de Bloedkuul. De Goffert in Nijmegen, toen nog de oude betonnen bak in 1983. En daar mocht ik de wedstrijd NEC Ajax aanschouwen. En er stond wel wat op het veld daar. Johan Cruijff, Marco van Basten, Rijkaard Vaneburg, die scoorde die dag drie keer. Werd 0-4 voor Ajax. Maar ik keek niet naar Cruijff, van Basten of Vaneburg. Ik keek naar Piet Schrijvers, de Beer van de Meer toen de tijd. Later het Lek van Pek. en Harry Schellekens, de keeper van NEC. En ik was gefascineerd door die mannen. Ze stonden daar. Met name Schellekens had best wel veel te doen die dag. Maar hij bleef staan. Hij bleef die ballen keren. In een donkergroen shirt. Zwarte broek. Zwarte kiksen. Grote handschoenen. Een grote kerel ook. En zijn uitstraling vanaf het begin van fantastisch. En die fascinatie is altijd bij me blijven hangen. En ik ben ook in andere sporten naar die keepers gaan kijken. Bijvoorbeeld Laura Robben, handbalkeepster. Jarenlang in het Nederlands team gespeeld bij de vrouwen. En zo zijn er nog meer keepers in andere sporten die ik vanaf dat moment ben gaan volgen eigenlijk. En pas in 2023 heb ik echt daar invulling aan gegeven aan die fascinatie door het schrijven van het Zero Hero boek.
2: Maar nu zit er natuurlijk wel een gat tussen, denk ik, keepers in het voetbal en misschien in andere sporten. Mm-hmm. Wat maakte dat jouw fascinatie voor keepers, zeg maar, toch ergens de overdracht vond van die ene wedstrijd in de Goffert tussen NEC en Ajax naar ook keepers in andere sporten?
7: Nou ja, omdat keepers zijn, voor een keeper is de uitdaging in iedere sport hetzelfde. Je hebt een lijn, je hebt een object. Een bal of een puck. En die lijn, daar mag die dat object niet overheen. En dat is in alle sporten exact hetzelfde. Waar spitsen in elke sport totaal anders in elkaar zitten. Een spits in het waterpolo, de midvoor, is echt een ander type dan de spits in het voetbal. En dan weer de cirkelspeler in het handbal. Maar voor de keeper is de uitdaging identiek. En dat maakt dat keepers elkaar begrijpen. Kijk, een spits in het waterpolo of midvoor in het waterpolo, die praat niet zo heel makkelijk met een cirkelspeler in het handbal of met een spits in het hockey.
2: Ja.
7: Omdat het gewoon echt een ander vak is. Maar het keepersvak is identiek. En dat maakt het zo mooi. En wat ik ook heb gezien in het onderzoek voor mijn Zero Hero boek, is dat er gewoon heel, heel, heel erg veel parallellen te trekken zijn tussen de keepers uit verschillende sporten. Dus dat maakt dat ik over de grenzen van één sport heb heen gekeken en echt hele, hele interessante dingen heb gezien. Waarbij ik er zelfs van overtuigd ben geraakt dat een voetbalkeeper kan leren van een handbalkeeper en van een ijshockeykeeper en van een hockeykeeper. En vice versa, ik bedoel, ook een hockeykeeper kan leren van een voetbalkeeper.
2: Ja.
7: Dus daar zit gewoon ontzettend veel toegevoegde waarde. En het zijn allemaal dwarsliggers. Ze zijn allemaal bijzonder, ze zijn niet gek. Dat wil ik die mythe wil ik in ieder geval even uit de wereld helpen.
2: Even terugkomen tot het boek Alle Keepers Zijn Gek natuurlijk.
7: Ja, ik vind het, het is ook echt een mythe. Het is echt een mythe. Ik heb heel veel keepers geïnterviewd uit verschillende sporten. Ik heb geen één keeper gesproken die ik als gek kan kwalificeren. Sterker nog, het zijn eigenlijk allemaal mensen die midden in de wereld staan. Precies weten wat er speelt. Geen oogkleppen op hebben. Dat is ook uit mijn onderzoek gebleken. Na de topsport, ook eigenlijk allemaal zonder uitzondering goed terechtkomen. Wat van spitsen en middenvelders en ook verdedigers niet altijd te zeggen is. Daar zijn de verhalen natuurlijk ook van bekend. Maar keepers komen over het algemeen heel erg goed terecht. Nou, als je echt gek zou zijn, zou dat niet gebeuren.
2: Nee.
7: Er zijn genoeg voorbeelden van keepers die echt gewoon in het bedrijfsleven en in de politiek zelfs echt hele grote stappen hebben gezet en heel erg succesvol zijn geweest.
2: Ja.
7: Dat lukt je niet als je gek bent. Zo simpel is het.
2: Dat is zeker waar. We gaan het voor duidelijkheid natuurlijk hebben over de Keeper Mindset, het boek. Het nieuwste boek wat is uitgekomen. Toch even terugkomen nog op het Zero Hero boek. Je noemde hem al even. Prachtig, zo'n koffietafelboek. Hè? Lekker mooi dik werk. Volgens mij 516 pagina's. Klopt. Helemaal alles over keepers. Je zegt al, hè, daar heb je ook over de grenzen van de sport heen gekeken. Naar allerlei soorten keepers. Maar je hebt ook echt ontzettend veel mensen, keepers, uit verschillende sporten ook gesproken voor dat boek.
7: Ja, klopt. Ik heb sowieso in het boek staan 15 interviews met keepers. Per sport 3 keepers. En het zijn 5 sporten die er in het Zero Hero boek staan. Dat is op alfabetische volgorde handbal, hockey, ijshockey, voetbal en waterpolo. En ik heb van elke sport heb ik een actieve topkeeper gesproken of geïnterviewd. Een ex-topkeeper en een talentvolle keeper. Dus vanuit 3 inzichten heb ik naar het keepersvak gekeken. En ik heb ze ook allemaal dezelfde vragen gesteld. En dan zie je dus sportoverstijgend dat er heel vaak dezelfde antwoorden komen op die vraag. Dus bijvoorbeeld de reden waarom ze keeper zijn geworden. Wil ik er dan even uitpakken. Omdat er vaak wordt gezegd, men is keeper geworden omdat men niet kon handballen, voetballen, waterpolo. Totale bullshit. Dat is echt totale bullshit. Ik heb 1 keeper gesproken. En dat was dan toevallig een waterpolo-keeper. Die is keeper geworden omdat hij geen zin had om te zwemmen. Oké.
2: Dan ga je waterpolo, ja.
7: Om veel te zwemmen, laat ik het zo zeggen. Dus ja. Het bad heen en weer zwemmen, dat zag hij niet zo zitten. Dus hij dacht van, ik word keeper en dan hoef ik in ieder geval niet zo heen en weer te zwemmen de hele tijd. Dus dat was eigenlijk de enige die een beetje aanzat tegen van, ik heb geen zin om echt me uit de na te zwemmen. Dus vandaar dat ik keeper ben geworden. Maar alle andere keepers die zijn keeper geworden omdat ze onderscheidend kunnen zijn. Ze kunnen beslissend zijn voor hun team. Dat is eigenlijk de rode draad voor alle keepers. En wat er bij hockey en ijshockey nog bij komt, is de uitrusting.
2: Ja.
7: En dat is gewoon, die is bruut. Jaap Stokman, bekende hockeykeeper, international voor het Nederlands team. Zilver in Londen, op de Olympische Spelen. Die zei op een gegeven moment van ja, want die vroeg ik, waarom ben je eigenlijk keeper geworden? Hij zei, ik was 3, 4, 5 jaar. Ik werd door mijn ouders meegenomen naar het hockeyveld. En op een gegeven moment, hij zegt, ik zie het nog steeds zo voor me. Liep er een keeper in vol ornaat liep er voorbij. En vanaf dat moment wilde ik keeper worden. Ik bedoel, het ziet er gewoon heel bruut en gaaf uit. En ik heb heel dichtbij heb ik nog een ijshockey goalie. Een ijshockeykeeper. Dat is mijn zoon, onze oudste.
2: Kijk.
7: Onze Kars. Die is keeper bij de Tilburg Trappers. Ik moet wel zeggen, bij de Dukes. Dat is zeg maar het bierteam van de Tilburg Trappers. Maar daar speelt hij met heel veel plezier. Is hij goalie. En ook daar de uitrusting is echt. Hij zegt letterlijk, ik word niet alleen fysiek, maar ook mentaal gewoon 2 keer zo groot. En dat maakt voor hem dat keepersvak zo gaaf is. En dan die pucks tegenhouden. Dat geeft gewoon een super gaaf gevoel. Dus wat dat betreft. En die 15 keepers die ik heb geïnterviewd. Om daar even op terug te komen. Laura Aerts. Keepster van het Nederlandse waterpolo team.
2: Nicolai
7: heb ik mogen interviewen. Nu keeper bij PSV natuurlijk. Toen bij Sparta. Maar ook Raymond van der Gouw. Ex-keeper van Manchester. 2 keer de Champions League gewonnen. Wat veel mensen vergeten. Weliswaar als tweede keeper achter Schmeichel, maar toch. Hij heeft daar gewoon twee bekers gewonnen. Twee keer de Champions League. Maar ook bijvoorbeeld Nicky Verbeek. Nicky is een hele goede jonge keeper in het hockey. Speelt bij Oranje Rood. En is echt gewoon een groot talent. En hetzelfde geldt voor Pim Steenbrink, zo moet ik zeggen. Dat is de naam. Dat is een hele goede talentvolle keeper in het waterpolo. En ook die allemaal zeggen, joh, ik ben gewoon keeper geworden omdat ik onderscheidend wil zijn. Ik wil beslissend kunnen zijn. Ik wil mijn team helpen door die ballen uit mijn doel te ranselen. En dat maakt de keepers samen ook een soort van community. Ze begrijpen elkaar. Ze zijn allemaal dwarsliggers. Letterlijk en figuurlijk. Dus dat zorgt ervoor dat die keepers elkaar ook goed begrijpen. En dat eigenlijk dat keepersvak universeel is. Over alle sporten heen.
2: Ja, en ik vind het wel grappig. Je hebt ook Eline Gabrielle gesproken.
7: Ja.
2: Keepster bij de Utrecht Dragons.
7: En Nederlands team. Niet
2: en Nederlands team. Ja. En wat ik zelf heel erg leuk vind, is die heb ik pas geleden nog in de playoffs tegen de Amsterdam Tigers nog in actie gezien. Heel even op het ijs.
7: Ja.
2: Maar ik vind het zo fantastisch om te zien hoe immens populair zij is bij het publiek ook.
7: Ja,
2: als zij even het ijs op mag om even haar goaliekunst te laten zien.
7: Ja, dat is echt een fantastisch mens. Ik heb ze mogen spreken. Ik heb daarna nog wel een paar keer contact met haar gehad. En Eline is een fantastisch mens. Echt heel warm, heel open, heel vrolijk ook altijd. Maar ook een enorme passie voor dat keepersvak. En dat straalt ze uit. En daar gaan mensen op aan. Zo simpel is het.
2: Dat is zeker waar. Maar zo zie je dus dat is dan echt meer inhoudelijk op het keepers en keepersvak en op keepers en het waarom. Terug naar het hier en nu. Dan kom je later met nog een boek. Ik heb hem hier liggen. De Keeper Mindset.
7: Ja.
2: Dat is even een hele andere tak van sport.
7: Ja.
2: Hoe komt dat nou ineens dan uit jouw brein ontsproten, zeg maar?
7: Nou ja, naast het feit dat ik heb in 2023 een sabbatical genomen. En daar toen in dat jaar heb ik Zero Hero het boek geschreven. De stoeptegel. 2,5 kilo aan passie over keepers. Maar ik ben ook een ondernemer. Ik ben al ondernemer sinds 2000. Ik zit in het functioneel beheer informatiemanagement domein, zoals we dat noemen. Eigenlijk waar we de vertaalslag maken van IT naar business en andersom. En daar heb ik heel veel bedrijven van binnen mogen zien. Als adviseur, als manager, als consultant, als teamlead, noem het maar. En dan echt ziekenhuizen, universiteiten, gemeenten, ministeries. Eigenlijk ook echt grote bedrijven heb ik van binnen mogen bekijken. En toen ik het Zero Hero boek had geschreven, toen had ik een sabbatical. Ik ben daarna weer gewoon het werk ingedoken. Moet ook geld verdiend worden, zo simpel is het ook.
2: Dat is zeker waar.
7: En toen kwam ik steeds vaker tot de conclusie van, hey, volgens mij ligt er een interessante analogie tussen het keepersvak en de sport. En de keeper in het bedrijfsleven, zoals ik die eigenlijk heb neergezet als rol, zeg maar. En daar heb ik dus inderdaad de keeper mindset over geschreven. Eigenlijk een iets dat mist in veel organisaties. Hè. We zien heel vaak de scorers, de spitsen, soms de middenvelders. Hè, de mensen die de lijnen uitzetten en ervoor zorgen dat de spitsen kunnen scoren. De spitsen, dat zijn vaak de verkopers, de marketeers, onder de vervelende term, de snelle jongens, ja. Nog wel eens gehangen. En niet rechtdoor, want je hebt in een organisatie heb je ook scorers nodig. Laten we dat voorop stellen. Ik bedoel, het is niet zo dat ik met mijn boek The Keeper Mindset heb geprobeerd om de scorer onderuit te halen. Zeker niet. Die is hard nodig binnen een organisatie. Maar op het moment dat je ziet, en dat heb ik echt vaak gezien, dat aan de voorkant 3 nieuwe talenten worden binnengehaald door de afdeling HR. Vacatureteksten. Er worden drie nieuwe leuke talenten binnengehaald. En nou ja, de HR-manager die vertelt dat in de MT-meeting. Super trots. Maar vervolgens een week later lopen er 4 mensen, 4 ervaren krachten met ontzettend veel kennis en kunde, lopen achter de deur uit omdat ze niet tevreden zijn over hoe er met hun wordt omgegaan. Dus dan heb je aan de voorkant 3 keer gescoord met 3 nieuwe talenten, maar je verliest de wedstrijd met 4-3, want aan de achterkant lopen 4 ervaren krachten de deur uit.
2: Ja.
7: En dat gebeurt te vaak. Hè. Projecten worden vaak, die lopen buiten planning, buiten budget, die worden niet succesvol afgerond. Daar zit heel vaak een scorersdynamiek achter. Soms ego's, soms politieke belangen, soms gewoon geld, macht, wat er allemaal mee te maken heeft. Maar dan zie je dat te vaak eigenlijk de keeper mist. En de keeper is dan degene die zorgt dat er geen problemen optreden. Die voorkomt problemen, die voorkomt een crisis. En die zijn er gewoon te weinig. En dat is eigenlijk het zaadje geweest, die observatie in mijn eigen zakelijke praktijk, is eigenlijk het zaadje geweest wat in mij is gaan groeien vanaf het moment dat ik Zero Hero boek heb uitgebracht. En uiteindelijk is daar de keeper mindset uit voortgekomen.
2: Daar gaan we het zo over verder hebben, want we zijn natuurlijk ook benieuwd van ja, op de werkvloer, wat typeert een keeper dan?
0: Speciale verhalen uit de sport. Dit is een All Sports Radio special.

0: Alice Bags en Howard. Big Bubbles, No Troubles. Ja, de muziek uit jouw koker, ja. Martijn. Martijn Buurman van Zero Hero, onze Keepers expert. Ik vind het wel erg leuk. Ik had er nog niet van gehoord, maar ik vind een beetje een soort... het heeft wel wat weg van Prince eigenlijk een beetje.
1: Ja, het is een jaren 80 nummer. Volgens mij 1989 heeft het uit mijn hoofd. En lekker funky.
0: Ja,
1: een beetje Prince-achtig inderdaad. Het is echt een one-hit wonder. Volgens mij hebben de mannen hebben één album gemaakt. Zijn daarna ook weer uit elkaar gegaan met dikke ruzie, als ik het goed heb begrepen.
0: Een soort vliegtuig.
1: Ja, bijna wel. Maar deze zijn uiteindelijk een beetje in het niets opgelost. Want ze hebben daarna eigenlijk weinig meer gedaan. Of in ieder geval bekend geworden. Maar het is een super lekker nummer. En voor mij een van de topnummers uit de jaren 80. Maar ja, in Nederland niet heel erg bekend geworden. Niet heel erg hoog in de hitlijsten terechtgekomen. Maar een soort vergeten pareltje zou ik willen zeggen.
0: Ja, want ik zie op Spotify heeft hij nu 581.297 streams. Dat is niet heel erg veel. Dus dit is wel echt, echt een onontdekte parel.
1: Ja. Wat mij betreft wel, ja, zeker.
0: Je hebt hem hier gehoord in ieder geval.
1: Ja, en ook weer richting het keepersvak. Big Bubbles, No Troubles. In de zin van, ze maken mij de pees niet lauw. Laat me komen. Big Bubbles, No Troubles.
0: We gaan weer verder het hebben over het boek. De Keepers Mindset. Ik pak hem er even bij. Want ik heb hem hier links van mezelf liggen. We hadden het er eigenlijk over even iets totaal anders. Dan wat we eigenlijk van je gewend zijn tussen haakjes. Hè? Bijvoorbeeld het Zero Hero boek. Wat hier ook ligt. Wat echt de inhoud ingaat op keepers en hun verhalen. Dit is dus meer richting het zakelijke wezen. We hebben het even een kleine introductie op gehad. We kennen allemaal wel die scorers, die spitsen, de mensen die de deals binnenhalen, de hun targets halen, de mensen die eigenlijk altijd gevierd worden. Maar je hebt het ook over de keeper in de organisatie. Wat typeert nou een keeper in een organisatie? Wat maakt hen een keeper?
1: Wat maakt iemand een keeper in een organisatie? Nou, sowieso goed tegen druk kunnen. Dat moet een keeper in de sport uiteraard ook. Rust uitstralen. Zelfs de crisismanager zijn op het moment dat gevraagd wordt. Op het moment dat er een crisis optreedt. Tegenwoordig heb je heel veel vaak datalekken-achtige zaken die echt gewoon serieus in de krant komen. Guido recentelijk en Basic Fit. En dan heb je dus als organisatie echt gewoon een crisis aan je broek hangen. Dan is de keeper bij uitstek degene die opstaat en die crisis gaat managen. Niet vanuit een directief sturende, niet vanuit een directeursrol of een managersrol, maar echt vanuit een crisismanagersrol. Want een keeper die durft beslissingen te nemen. Vertaling naar de sport. Op het moment dat een bal op een keeper afkomt, gaat hij niet aan zijn verdediger vragen, joh, zal ik hem tegenhouden? Dan houdt hij die bal tegen. En in het zakenleven is dat dan ook zo. Als crisismanager ben je als keeper, als je de keeper mindset hebt, ben je als crisismanager denk ik heel erg... Kun je heel erg succesvol zijn in het managen van die crisis. Dan moet je dus niet alle kanten op gaan met je communicatie. En met paniek in het rondspringen in de kantoortuin. Rust uitstralen. Tegen druk kunnen. En samen met je collega's dan ervoor zorgen dat die crisis in ieder geval wordt gemanaged. Kijk, en wat natuurlijk het allerbelangrijkste is dat je gaat voorkomen dat er zo'n crisis plaatsvindt. Dat je ervoor zorgt als keeper zijnde in het bedrijfsleven dat je crisis gaat voorkomen. En dat maakt het natuurlijk ook lastig om de toegevoegde waarde van een keeper echt hard te maken. Echt te laten zien. Want het succes van een keeper is dus in een crisis die niet plaatsvindt.
0: Ja.
1: Nou, dat maakt het heel lastig om die keeper ook laten we zeggen, de credits te geven die verdient. Vandaar dat ik daar dus echt een mindset aan gekoppeld heb. En ook in het boek beschrijf ik dus een aantal KPI's, zeg maar, waar je dus een keeper aan kunt. Het succes van een keeper kunt aflezen, zeg maar. En die zit niet in het aantal bezoekers op de website. Die zit niet aan het aantal verkochte producten. Die zit niet aan het aantal formuliertjes wat wordt ingevuld via nieuwe marketingcampagne, zeg maar. Dat zit veel meer aan de... En ik heb daar ook in het boek een heel duidelijke scheiding in gemaakt. Je hebt, zeg maar, je vanity metrics. Je ijdelheidsstatistieken. Bijvoorbeeld hoeveel mensen er op je website komen.
0: Ja.
1: En je hebt sanity metrics. Die zeggen veel meer... iets over de gezondheid van je organisatie. Ik bedoel, er kunnen heel veel mensen op je website komen, maar als ze vervolgens niks op die website doen, dan leidt dat alleen maar af.
0: Ja.
1: Op het moment dat je inderdaad uit de 300 bezoekers op je website op een dag, als je daar 2 klanten uithaalt, die 2 klanten, dat is een sanity metric. Dus je meet het echte succes. En dat wordt te weinig gedaan. En daar is een keeper ook zeer geschikt voor, om dus naar die sanity metrics te kijken. En er gewoon voor te zorgen dat er problemen niet optreden. Hè. Het is te vaak gebeurd. Ik heb ook een viertal case studies heb ik beschreven in het boek. Echt concrete situaties waarin een keeper dus echt niet aan tafel zat of niet voldoende aan tafel zat. Waardoor er echt gewoon grote problemen zijn ontstaan. Waar als je aan de voorkant een keeper in dat project had betrokken. De kans dat die problemen zouden zijn ontstaan is in ieder geval een stuk kleiner. Ik zeg niet dat ze het niet zouden zijn, maar ze zouden in ieder geval een stuk kleiner zijn. En want wat een keeper ook vooral doet is de pijn benoemen op het moment dat het nog geen probleem is.
0: Ja.
1: Wat te vaak gebeurt in het bedrijfsleven is dat bepaalde vervelende boodschappen eigenlijk onder het tapijt worden geveegd. Van die zijn er niet, want dan kunnen we ons project gewoon netjes rustig afronden binnen planning en budget. Maar dat wat onder het tapijt wordt geveegd, komt 3 keer zo hard weer naar boven richting het eind van het project. En dan loop je uit je planning, je loopt uit je budget. En je hebt een probleem, je hebt een uitdaging. Dus het benoemen van pijn, en pijn zijn dan problemen, potentiële problemen, is een hele belangrijke taak van de keeper mindset. Dus van de keeper als rol in het bedrijfsleven. En dat wordt gewoon te weinig gedaan.
0: Ja, je hebt een aantal case studies uitgewerkt in dit boek. Daar gaan we het zo meteen sowieso ook nog over hebben. Maar als we het even vertalen naar de actualiteit. Zeg maar bijvoorbeeld het hele debacle rondom Odido met al die gelekte gegevens. Volgens mij aan de voorkant. En dan moet ik even heel snel uit mijn hoofd zeggen of het nou Salesforce of CrowdStrike was.
1: Salesforce, in ieder geval die
0: beheerder die al maandenlang van tevoren zegt. Hey jongens. Dit is een probleempje. Dit kan nog wel eens je de kop kosten.
1: Ja.
0: Dat er gewoon niet naar geluisterd wordt. Of in ieder geval er niks mee gedaan wordt. Dan is in dit geval Salesforce de keeper. Maar dan wordt er weer niet naar geluisterd.
1: Nou ja, de beheerder van Salesforce was de keeper inderdaad. Die heeft dat geprobeerd naar voren te brengen. Als probleem zijnde, als potentieel probleem zijnde. Jongens, luister. Dit kan gaan optreden. Wat dus voor een keeper ontzettend belangrijk is, is de veiligheid in een organisatie. Om dat soort dingen te kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Maar dat het dus ook naar die keeper geluisterd wordt. Ik bedoel, je kunt keeper wat je wil. Maar op het moment dat de spitsen blind blijven focussen op het scoren in de bovenhoek. Ja, dan gaat het nog mis. Hè? Dus er moet gewoon veiligheid zijn in de organisatie voor een keeper om zijn verhaal te doen. En dan moet er vervolgens ook naar geluisterd worden. Want een keeper zegt dat niet voor niks. Wat dat betreft is er ook cultureel nog wel wat te doen bij ons in West-Europa, noem ik het even. Als we bijvoorbeeld kijken naar Japan. Ik heb er ook een voorbeeld ingeschreven in het boek. In Japan, bijvoorbeeld bij Toyota, heb je het zogenaamde Andon Cord. Dat is letterlijk een koord wat over de hele productielijn van de Toyota-auto's hangt. En iedereen heeft de plicht om daaraan te trekken. En dan wordt dus de productielijn helemaal stilgelegd. Op het moment dat hij denkt dat er een probleem gaat ontstaan.
0: Ja.
1: Het is niet als het probleem is ontstaan. Nee, maar als hij denkt dat er problemen is ontstaan. Iedereen heeft de plicht om dat te doen. En wat wordt er met zo iemand gedaan als er dus aan het koord wordt getrokken? Dan wordt er eerst gekeken van gaat het inderdaad een probleem opleveren? En op het moment dat dat niet zo is, of wel zo is, maakt niet uit. Die persoon, die wordt gevierd. Die wordt gecomplimenteerd.
0: Ja.
1: In plaats van dat hij wordt afgeschoten, omdat hij misschien aan de koord heeft getrokken, terwijl er eigenlijk helemaal geen probleem was. Maar je wordt niet afgeschoten. Je wordt niet negatief benaderd. Je wordt zelfs positief benaderd. Dus dat is de veiligheid die je nodig hebt om aan zo'n koord te kunnen trekken.
0: Ja.
1: En dat moeten we hier in Nederland ook in de cultuur inbrengen. Dat is een van de randvoorwaarden voor een goede keeper mindset en voor een goede keeper in je organisatie. Dat die ook de ruimte moet krijgen om die pijn te benoemen. Dat er ook naar hem geluisterd wordt, naar hem of haar. Dat is wel ontzettend belangrijk. Dus er is ook echt wel een cultuurverandering nodig om die keeper mindset goed te laten landen in de organisatie.
0: Hoe zorg je nou dat een goede keeper zichtbaar is in een organisatie? Want we weten het ook allemaal uit het voetbal. Iemand kan 20 kansen op goal tegen zich krijgen. Hij stopt er 16, maar er gaat er 4 door en je verliest de wedstrijd met 4-0. Dan wordt er vaak de nadruk gelegd op de 4 goals die er wel in gingen, in plaats van de 16 die tegengehouden worden.
1: Ja.
0: Hoe vertaal je dat naar de organisatie? Hoe zorg je dat ook die 16 gestopte eventuele goals, zeg maar, dat die ook gevierd worden in plaats van dat iemand puur wordt afgerekend op de 4 ballen die tussen haakjes doorliet?
1: Ja. Nou ja, dat is sowieso een focus dus op sanity metrics in plaats van vanity metrics. He, dus dat is één. Maar het staat of valt met communicatie. Communicatie en zichtbaarheid. Daar heb ik het in mijn vak, functioneel beheer en informatiemanagement, ook al heel vaak over. Te vaak zit iemand die heel veel verstand heeft van iets op 3 hoog achter te frutten aan zijn applicatie. Even gechargeerd gezegd. Mm-hmm. Als je dan tegen een probleem aanloopt, dan kun je wel gaan staan zwaaien, maar dan ziet niemand je hoort je. Dat wordt een lastig verhaal. Op het moment dat je zichtbaar bent in een organisatie, mensen weten wie je bent, mensen weten je te vinden, je loopt zelf over de afdelingen heen, je gaat daar zijn waar het gebeurt, dan krijg je ook draagvlak. Dan krijg je begrip voor jouw inzichten. Dan krijg je acceptatie voor jouw opmerkingen en voor de pijn die je dan misschien wilt gaan benoemen of kunt gaan benoemen. Zichtbaarheid, aanwezigheid in de organisatie. Ik zeg altijd, er is één informatiesysteem wat het belangrijkste is voor iedere IV-professional, maar ook iedere keeper eigenlijk, of iedereen die de keeper-mindset wil omarmen. Dat is het WIS. En dan staat de I en de S staan voor informatiesysteem en de W staat voor wandelgang. Dus het wandelgangen informatiesysteem is het belangrijkste systeem voor degene met de keeper mindset in een organisatie. Dus zolang je zichtbaar bent, zolang je aanwezig bent, zolang mensen je kennen, krijg je automatisch draagvlak en acceptatie voor jouw inzichten, voor jouw visie en ook voor de problemen die je duidt of de pijn die je benoemt. Dus communicatie is daar eigenlijk de sleutel.
0: Nu heb je een aantal case studies dus ook uitgewerkt in dit boek. Eentje die denk ik iedereen wel bekend in de oren klinkt, is het hele Vira debakel. Ja. De hoge snelheidstrein, gebouwd door Ansaldo Breda. Die uiteindelijk het eigenlijk helemaal niet goed deed. Werden dus allemaal eigenlijk weer soort van teruggestuurd, maar ook niet. Want ik heb ze ook nog heel lang op Amsterdam Centraal zien staan.
1: Stonden geparkeerd, hè?
0: Stonden geparkeerd. Ja. Uiteindelijk helemaal niks mee gedaan. Nu heb je dan wel weer een S-trein die het dan wel doet. Die op de hoge snelheidslijn rijdt. Maar goed, dat even terzijde. Hoe had het probleem anders opgelost geweest als er een keeper in dat hele proces was betrokken?
1: Ja. Nou ja, sowieso, bij de Vira kwamen ontzettend veel politieke belangen vooral kijken. Er waren zelfs mensen die daar hun portefeuille, CQ, ego aangekoppeld hadden. En het moest. Nou ja, wat sowieso mis is gegaan, is dat ze in eerste instantie gekeken hebben naar niet de beste kwaliteit, maar de laagste prijs. Nou ja, en mij is vroeger altijd al geleerd, als je met pinda's betaalde, krijg je apies. Zo simpel is het. Volgens mij is het een Engels spreekwoord. Hè? If you pay peanuts, you get monkeys. Met weinig geld koop je geen kwaliteit.
0: Ja, goedkoop is duurkoop.
1: Goedkoop is duurkoop. Er zijn verschillende spreekwoorden die daarop duiden. Dus ze zijn voor de goedkoopste optie gegaan. Maar ze hebben vervolgens in de contracten en in de afspraken ook eigenlijk weinig afspraken gemaakt over wat gebeurt er nou als niet wordt geleverd wat er wordt gevraagd. Wat ik normaal vind en wat een keeper in een organisatie ook altijd zou moeten onderbrengen in een contract, is een zogenaamd exit scenario.
0: Ja.
1: En je moet gewoon weten wanneer je van elkaar af mag. En dat geldt dan twee kanten op. Hè? Zowel de leverancier van de klant als de klant van de leverancier. Maar dat was allemaal niet ingeregeld. Hè? Dat is wat, en men wilde scoren. Hè? Dat was een mooie trein en die gingen hartstikke goed rijden. Vervolgens gingen de eerste testritten vonden plaats. En de vloog gewoon een bodemplaat onderuit met hoogsnelheid. Ja. Die vloog het veld in. Stel je voor wat er was gebeurd als die in een stad of in een dorp eraf was gevlogen. En dan waren de problemen niet overzien geweest. Wat in zo'n situatie, wat aan het begin van zo'n project eigenlijk het meest verstandig is om te doen, en dat staat ook beschreven in de Keeper Mindset in het boek, is dat je een zogenaamde pre-mortem doet. We kennen een post-mortem. Hè, dat is, je gaat, iemand is overleden.
0: Ja, heel, is een onderzoek naar de doodsoorzaak,
1: zeg maar. Maar bij een pre-mortem ga je eigenlijk kijken, oké, hypothetisch. Je gaat met een aantal stakeholders ga je in de kamer zitten en je gaat de situatie schetsen. Het gaat helemaal mis. Dit project loopt gruwelijk uit de rails. Nou, voor de Vira is dat dan ook daadwerkelijk.
0: Ja, mooi hè. Ja.
1: Dus, en dan ga ik, en wat je eigenlijk gaat doen is, je gaat dan het persbericht schrijven voor de pers. Waarom het allemaal is misgegaan en wat. Wat je dus eigenlijk doet is een deep dive in de mogelijke problemen die gaan optreden. Nou, en op het moment dat je dat doet, zonder te kijken naar de huidige situatie van het hele project, maar gewoon kijk naar, oké, alles gaat mis. Dat neem je even als uitgangspunt. Dan kom je erachter dat er gewoon een aantal dingen niet goed geregeld zijn. En niet goed georganiseerd zijn. Die je vervolgens op dat moment kunt gaan mitigeren. Die risico's. Daar kan de keeper dan ook weer een rol in spelen. Om ervoor te zorgen dat die risico's op de juiste manier worden gemitigeerd. Of dat ze worden geaccepteerd. Want je kunt nog altijd accepteren dat je een bepaald risico loopt. Mm-hmm. Daar ontkom je ook niet altijd aan. Je loopt altijd risico, zeker in zo'n project. Maar als je al uitgaat van het feit dat, of als je al signaleert dat er vooral voor de goedkoopste, voor de laagste prijs wordt, dat daarop wordt gestuurd, ja, dan kun je daar eigenlijk gelijk al een aantal risico's benoemen die daar mogelijk zouden kunnen gaan optreden in de loop van het project. Een pre-mortem is altijd een goed idee om van tevoren te doen. Is eigenlijk vergelijkbaar met de analyse van...

0: over als het feit al gebeurd is van goh, waar is het misgegaan dit seizoen? Wat waren de cruciale punten? Dat soort dingen. Dat artikel al klaar staat op het moment dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Maar dat is eigenlijk een beetje zo'n pre-mortem dus eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Ja, waarin je dus van tevoren gaat kijken, oké, het gaat mis. Waar gaat het dan mis? Waar moeten we op focussen? Wat is het persbericht wat we eruit moeten sturen? En op het moment dat je dat weet en met elkaar bespreekt, dan komt die pijn automatisch op tafel. En die pijn moet op tafel komen om erop te kunnen acteren.
0: Nee, interessant. Dat is dus een van die casussen die in het boek staan. Je hebt er nog een paar uitgewerkt. Daar gaan we niet helemaal, want de lezers moeten er ook wat overhouden om te lezen. We moeten het wel een beetje prikkelend houden, Martijn. Ja. Maar wat zijn bijvoorbeeld die andere casussen die je hebt uitgekozen?
1: Dat zijn de drie. De vier in totaal. Dus de Vira is één. Dan hebben we ook nog Ahold. In de tijd dat ze heel veel overnames deden. En met name in Amerika en Zuid-Amerika een aantal overnames hebben gedaan. En waarbij de belofte aan de aandeelhouders eigenlijk altijd was. Jullie krijgen 15% revenue op jullie investering. Jaarlijks. En dat wilden ze volhouden. Tot op een dusdanige manier dat met name bij US Food Services in Amerika. Is toen gewoon in de boeken geknoeid. En zijn er side letters en dat soort zaken allemaal ingevuld om die cijfers een beetje op te leuken, zodat die 15% werd volgehouden. Nou ja, uiteindelijk is dat natuurlijk als een kaarthuis in elkaar gestort. Heeft de Ahold echt op het randje van faillissement gestaan? Hebben ze nog bij de regering moeten aankloppen voor een stukje ondersteuning?
0: Een bail-out-achtig iets.
1: Een bail-out-achtig iets. En de Raad van Commissarissen, die eigenlijk gewoon dus een controlerend orgaan zijn. Ja, zo beschrijf ik het ook in het boek. Dat waren meer cheerleaders dan dat het de Raad van Commissarissen was. Die vonden het allemaal fantastisch wat er gebeurde. Maar die vergaten even hun controlerende rol. Waardoor ze dus echt de bietenbrug op zijn gegaan. Dat is Ahold. Dan hebben we ook nog de Woekerpolis. Die is voor heel veel mensen nog steeds vrij pijnlijk. En daar is gewoon een hele sector eigenlijk de mist in gegaan. Er werden allerlei dingen verkocht aan klanten die... er was gewoon een perverse prikkel die eraan te grondslag lag. Mm-hmm. En daar heeft ook de controlerende instanties hebben daar ook zitten slapen. Om het even zwart-wit neer te zetten. En de laatste, dat is Vestia, de woningcorporatie. Waarbij er één iemand met derivaten aan de slag ging. Heel complex financieel product. En in eerste instantie echt miljarden verdiende. Tenminste, virtueel dan. Tot in 2008, 2009 de financiële crisis plaatsvond. Ja.
0: En ook die woningbubbel knapte.
1: Ja. En waarbij er ooit van derivaten is gezegd, ja, die gaan nooit omlaag, die kunnen alleen maar omhoog. Maar dat bleek toch niet zo te zijn. En wat daar is misgegaan, is dat er één iemand echt een beetje de zonnekoning was en daar alles regelde. En eigenlijk niet werd gecontroleerd, eigenlijk alleen maar werd toegejuicht.
0: Daar is hij hier.
1: Ja, totdat het misging. Hè. Dus er werd gewoon niet kritisch genoeg gekeken. En er was gewoon geen controlemechanisme om die eenling zeg maar te stoppen. Ja, uiteindelijk heeft dat gewoon voor gezorgd dat zowel de directeur als de betreffende financieel directeur in de rechtbank terecht zijn gekomen. En zelfs gewoon straf hebben gekregen.
0: Zeker, want sommige posities ben je ook persoonlijk aansprakelijk.
1: Zo simpel is het. Slecht bestuur. Ja, absoluut.
0: Een aantal van die casussen dus in dit boek zijn beschreven. Zometeen ben ik ook wel benieuwd eigenlijk naar hoe eigenlijk dit proces is. Waar je allemaal naar hebt gekeken. En hoe je uiteindelijk tot dit boek bent gekomen. En ja, we gaan alweer richting het einde van de show. Dus een beetje reclame maken moet natuurlijk ook gebeuren.
1: Zeker.
2: Speciale verhalen uit de sport. Dit is een All Sports Radio special.

0: Bob Sinclair, World Hold On, hoorde je bij deze All Sports Radio Special, waar te gast is vandaag Martijn Buurman van Zero Hero. Normaal gesproken bij All Sports Radio onze keepers expert. Als er dingen zijn met keepers, dan spreken we jou, Martijn. Maar nu even een kleine, ja, toch sidestep richting het zakelijke leven. Want ja, de sport laat zich wat dat betreft redelijk makkelijk vertalen altijd. Of dat aan de ene kant een beetje dooddoeners zijn, ja of nee, dat laat ik even terzijde. Hè. Dat is de dingen zoals de bal is rond en dat soort zaken. Maar ja. het is nu vooral de keepers mindset waar we het over hebben. Zo heet het boek natuurlijk ook. Dat idee wat tevoorschijn kwam. We hebben het er even kort over gehad. Maar hoe begin je ermee? Want dit is natuurlijk even een hele andere manier van aanpakken, denk ik, dan dat andere boek waar we het over hadden, het Zero Hero boek. Want ja, daar heb je natuurlijk gewoon 15 keepers gesproken, geïnterviewd, helemaal uitgewerkt en dat soort zaken. Maar dit is wel even, nou ja, een soort management guru-achtig boek. Is even een hele andere tak van sport om het daar even op te hebben.
1: Ja, het was ook een heel ander proces. En dan moet ik zeggen dat het proces van het Zero Hero boek was, vond ik echt fantastisch. Ik had een sabbatical, dus ik had tijd. En ik ben begonnen inderdaad met die 15 interviews van die keepers. Vervolgens dacht ik van, nou ja. Kijk, het eerste idee was ook om die 15 interviews in een boekje en een paperbackje te knallen. Dat de markt op te slingeren. Maar dan komt mijn keepershart weer om de hoek kijken. En ik denk van, ja, er is zoveel anders, zoveel meer moois te vertellen over keepers. En dan ga je dus onderzoek doen. En dan word je alleen maar blijer. En dan wordt het boek alleen maar dikker.
0: Nou, paperbackje is niet geworden.
1: Nee. Het is wat ik al zei. 2,5 kilo echt aan een passie voor het keepersvak. 200 foto's. En die foto's uitzoeken alleen al was een feestje. Om de juiste foto's in het boek te krijgen. De interview zelf natuurlijk. Maar ook er staan top 10 in van de beste keepers ter wereld. Voor zowel de vrouwen als de mannen per sport. Dus in totaal 100 keepersprofielen heb ik in het boek staan. Nou ja, daar alles van uitzoeken. En dat is bij de ene sport echt wel wat makkelijker als bij een andere sport. Bij het voetbal en het ijshockey was dat redelijk goed te doen. Maar bij het hockey, waterpolo en het handbal is dat echt een stuk lastiger om daar echt het onderzoek naar te doen. Maar ja, dan duik je dus wel diep dat keepersvak in. Ja. De data ook in, wat dat betreft. En ik heb bijvoorbeeld voor het hoofdstuk over de ijshockeykeepers heb ik heel veel gehad aan mijn zoon. De ijshockeykeeper heeft ook een heleboel uitgezocht voor mij. Maar dat is een heel ander proces als dat je inderdaad een managementboek schrijft. Want dan eigenlijk sluit je jezelf op. En je gaat vooral je eigen ervaringen, je eigen ideeën ga je concreet maken. En die ga je koppelen aan... Ja, wat ik heel erg heb gedaan is inderdaad mijn kennis en ervaring in het keepersvak, in de sport. En dus ook wat ik van alle keepers heb geleerd die ik allemaal heb gesproken. En mijn eigen ervaringen natuurlijk als keeper. Ja. Vervolgens plotten op je zakelijke ervaringen. En je zakelijke kennis en kunde en je inzichten. Nou ja, en dat proces was wel heel gaaf. En dan brolt het en bruist het bij mij boven in mijn bovenkamer. En dan is het zaak om echt even volle focus erop te zetten. En dat dan vervolgens in een bepaalde structuur neer te zetten. En ik heb daar met een aantal mensen heb ik. Ik had een, laten we zeggen, een basisstructuur neergezet. Ik heb heel veel gehad, ook aan mijn beste vriend. Die benoem ik ook op een van de eerste pagina's van het boek. Marco Jansen. En met hem samen heb ik vooral ook even gekeken naar de structuur en de volgordelijkheid van de hoofdstukjes. En uiteindelijk kwamen we op 11 hoofdstukjes. 11 spelers. En 4 delen waarin het de keeper mindset wordt uitgelegd. En waar ook echt een logische opbouw in zat. Dus ik ben eerst begonnen met het geraamte. En vervolgens heb ik de invulling daar vanuit mijn eigen ervaring en inzichten tegenaan geplakt. En ik heb natuurlijk gesprekken gehad met een aantal andere ervaren ondernemers in mijn omgeving. Waaronder dus ook weer mijn beste vriend, Marco. Die ook al 26 jaar in het ondernemersvak zit. En op die manier is uiteindelijk dit tot stand gekomen.
0: Ja, en dan denk je, goh, zo'n boek is altijd mooi. Dan heb je ook een leuk voorwoord nodig. En dan heb je gewoon Hans van Breukelen geritseld. Als we het dan toch hebben over keepers, maar ook mensen in het ondernemersvak.
1: Zeker. Ik heb Hans leren kennen. Ik had hem een berichtje gestuurd via LinkedIn. Heel cheesy. Ik heb een boek. Dat is dus het Zero Hero boek, de 2,5 kilo keeperspassie. En daar staat Hans zelf in. Een van de reddingen die ik beschrijf is natuurlijk de redding met het vingertje. Onder zijn oog. De penalty van Belenov die stopt in de EK-finale van 1988. Toen het al 2-0 stond van Nederland trouwens. Dus ik had hem een berichtje gestuurd. En toen tot mijn toch wel verrassing stuurde hij een berichtje terug. Van, joh, ik ben dan en dan ben ik in Mierlo. Dat is een buurtdorp van Helmond waar ik zelf woon. En dan heb ik wel even tijd om je boek te ontvangen. Want ik wilde hem dus een exemplaar van het boek geven.
0: Ja.
1: Omdat hij er zelf in staat. En ik geloof dat we een uur hebben zitten kletsen. Uiteindelijk in het hotel in Mierlo waar hij op dat moment was. En we hadden gewoon een klik. Nou ja, dat is denk ik ook niet zo heel verrassend in die zin. Hij is keeper, hij is ervaren keeper. Hij heeft ook natuurlijk zijn coachings en zijn presentatiediensten die levert, zeg maar. Mm-hmm. Maar goed, is ook technisch directeur geweest bij de KNVB natuurlijk. Hè? Dus het is ook een zakelijke functie of een bedrijfsfunctie in het bedrijfsleven. Dus op die manier contact gekregen. Hij heeft mij op een gegeven moment ook uitgenodigd voor een try-out van een van zijn masterclasses, waar ik aan heb deelgenomen. Zo hebben we steeds verder contact gekregen. En toen dacht ik van, een leuk voorwoord van een bekend iemand. Ja, dat is natuurlijk een positieve bijdrage aan de zichtbaarheid van het boek ook.
0: Ja.
1: En de interesse in het boek. Ja, zo simpel werkt het gewoon in deze markt tegenwoordig. En toen heb ik Hans gevraagd, zou jij het voorwoord willen schrijven? En daar reageerde hij positief op. En hij heeft afgelopen 24 april, vrijdag, toen was de boekpresentatie. Toen heeft hij ook het eerste exemplaar in ontvangst genomen. Dus ik bedoel, Hans is toch een held van mij. Ik ben, we hadden het er net over, ik ben geboren in 1975 en de jaren 80 zijn mijn jeugdjaren geweest, zeg maar. Ik was 13 toen Nederland de Europese titel veroverde. En PSV natuurlijk de Europa Cup 1 veroverde in hetzelfde jaar. Waar hij natuurlijk ook een hele belangrijke rol in heeft gespeeld.
0: Zeker.
1: Door de penalties van Benfica te stoppen. En daardoor is Hans gewoon een held van mij. En als je dan inderdaad je held zover krijgt om het voorwoord voor jouw boek te schrijven. Ja, dan
0: heb je het goed voor elkaar.
1: Dan heb je dan maak je mij wel blij, zeg maar. Ja, absoluut.
0: Nu is het dan inderdaad een heel ander boek om te schrijven, om dat allemaal samen te stellen, om het ook te verzinnen tussen haakjes, zeg maar. Hè, om jouw ervaringen te koppelen aan het keepersvak en dergelijke. En dat vertalen naar het werkveld. Hoe lang heeft dat hele proces eigenlijk een beetje bij elkaar geduurd? Want bij die eerste had je een sabbatical, hè? Had je alle tijd. Boek 2 wat minder.
1: Ja. Even tussendoor.
0: Hoe lang ben je met het hele boek eigenlijk eerste idee tot uitgave of eerste druk eigenlijk? Hoe lang heeft dat geduurd?
1: Het is een beetje een inschatting hoor. Als ik terugkijk, in juni 24 heb ik toen het Zero Hero boek gepresenteerd. En ik ben eigenlijk ik denk zo begin 25 echt concreet begonnen met het opzetten van die structuur, zoals ik net schetste. Dan moet ik zeggen dat het feitelijke schrijven ging best snel.
0: Verraste dat je?
1: Nee, het bevestigde dat ik dat het een goed idee was. Dat het een logisch verhaal is. Of een logisch idee is eigenlijk.
0: Zo'n fijne bevestiging om te hebben.
1: Ja, nee, absoluut. Absoluut. Dus het vloeide bijna automatisch uit mijn pen. Dus dat was voor te kijken. En dan gaat natuurlijk toch nog steeds de meeste tijd zitten in de redactie. Ja, dus ik heb een aantal hele fijne mensen. Onder andere weer mijn beste vriend. Maar met name ook Aldi van Lierop. Die heeft ook de redactie gedaan van mijn eerste boek. Die ben ik heel veel dank verschuldigd als het gaat over redactie van de ruwe teksten. En ook heeft ze op een gegeven moment nog kritische opmerkingen over de structuur. En zou je dit niet beter zo of zo kunnen doen? Ja, daar heb ik heel veel aan gehad. Maar daar gaat dan wel de meeste tijd in zitten.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk het vloeide uit mijn pen. Het schreef heel makkelijk. En ik hoefde me ook niet druk te maken over foto's en dat soort zaken.
0: Dat scheelt ook.
1: Dat scheelt natuurlijk ook een hele hoop tijd. En een hoop geld, kan ik je verzekeren. Dan moet je er toch de rechten voor kopen, zoals ik in het eerste boek heb gedaan.
0: Ja.
1: Dat moet wel goed geregeld zijn, hè, want dat is ook weer typisch zo'n keepersgedachte. Ja, ik kan wel foto's in het boek zetten, maar als ik daar de rechten niet verkoop, dan krijg ik later problemen. Dus,
0: dan kost het je nog meer geld.
1: En dan kost het je uiteindelijk nog meer geld. Of zelf moet je boek uit de handel genomen worden. En dat is het laatste wat je wil. Maar voor dit boek heb ik geen foto's, heb ik alleen illustraties. Kijk, en ook het ontwerp. Het is dezelfde ontwerper als voor het Zero Hero boek. Willem van Kollenburg, van Kollenburg Design. En het is een bijzonder goede en professionele creatieve geest. En die heeft ook dit ontwerp helemaal voor zijn rekening genomen. En daar gaat natuurlijk wel wat tijd overheen voordat dat de definitieve versie heeft, zeg maar. Maar uiteindelijk waren die twee zaken, eigenlijk dus de redactie en het ontwerp, duurden voor mijn gevoel langer. Dat was feitelijk niet zo hoor, maar voor mijn gevoel duurde dat langer dan het feitelijke schrijven van de inhoud. Want ja, zoals gezegd, dat vloeide eigenlijk redelijk makkelijk uit mijn pen. Dus uiteindelijk heeft het ervoor gezorgd dat ik iets meer dan een jaar later, dat wil zeggen dus, wat zal het zijn geweest, de totale doorlooptijd, een jaar en 3 maanden of zo, zoiets. Tot de paperback die er nu ligt, inderdaad.
0: Nou ja, en die paperback is dus verkrijgbaar. Dus moet ik al een klein beetje reclame maken natuurlijk. Dat snap je, Martijn. Dit boek, The Keeper Mindset. Ook Zero Hero. Als we toch voor de sportliefhebbers nog even wat op de sport induiken. Waar is het verkrijgbaar?
1: Via mijn website. Via de website van Zero Hero. Dat is zerohero.one. Dus de Engelse 1. Hè? Want One is toch het nummer wat de meeste keepers op hun rug hebben staan. Het is nummer 1. Dus zerohero.one, daar is het te verkrijgen.
0: Dan zou ik tegen de mensen zeggen, ga dat doen. Ga daar naartoe. Martijn Buurman, onze keeper-expert hier bij Allsports Radio, Zero Hero. Dankjewel voor je komst naar de studio. Alle verhalen over dit boek. Uiteraard, ik wens ik je daar heel erg veel succes mee. En dat het misschien wel een managementboek succes gaat worden.
1: We gaan het zien. Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging ook. En dankjewel voor dit zeer prettige gesprek.
2: Speciale verhalen uit de sport. Dit is een All Sports Radio special. All Sports Radio.
3: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
4: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
5: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
2: Volleybal.
6: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
2: Tennis.
7: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: De topsport, ja, die redt het simpelweg niet alleen om te kunnen doen wat het doet. Achter de schermen wordt er door verschillende partijen hard gebouwd aan netwerken en partnerships om de sport de beste kansen voor de toekomst te geven. In Amsterdam gebeurt dat onder meer via de businessclub van Topsport Amsterdam, waar bedrijven zich verbinden aan de sport en talenten. Wat levert dat eigenlijk concreet op voor die bedrijven? En wat betekent het voor de topsporters die er daar uiteindelijk voor profiteren? Frank van Rooyen, die is manager commercie bij Topsport Amsterdam. Met hem ga ik het hebben over deze businessclub natuurlijk, maar ook de kracht van een zakelijk netwerk rondom de sport. En ook kijken we alvast vooruit naar de bijeenkomst van 11 mei in de Heineken Experience, waar partners gaan samenkomen en ook nieuwe bedrijven zich overigens kunnen aanhaken. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag Robert.
1: Allereerst laten we het hebben over de businessclub, want het is een belangrijk onderdeel bij Topsport Amsterdam, want het is eigenlijk letterlijk het bedrijfsleven koppelen aan de sport natuurlijk.
2: Ja, koppelen aan de sport, aan talentontwikkeling, aan ambitie, aan passie en aan de stad Amsterdam, aan evenementen die er zijn in Amsterdam, dus het is meer dan alleen maar de sport. Dat proberen wij uiteindelijk te connecten en alles wat we daarmee ophalen, plat gezegd, aan kennis, kunde en financiën, dat wordt direct weer in de talentontwikkeling terug geïnvesteerd. Het blijft niet ergens hangen, zeg maar. Het is niet voor mij voor een mooie nieuwe fiets, uiteindelijk gaat het weer richting de trainingsprogramma's van de Team NL-programma's en de Amsterdamse talentverenigingen.
1: Ja, dan, ik zei het eigenlijk al in de intro, het eigenlijk misschien een rare vraag natuurlijk, maar ja, waarom is het dan zo belangrijk dat die businessclub er is en dat er dus ook vanuit het bedrijfsleven geld komt richting de sport?
2: Nou, je wil in topsport wil je altijd weer net 1, 2, 3% meer beter dan dat je in het verleden hebt gedaan. En daar zijn investeringen voor nodig. De stad Amsterdam doet daar heel veel voor en in. We zijn natuurlijk als hockey gecommitteerd formeel denk ik, het grootste Team NL-centrum van Nederland. We hebben meer sporters dan Papendal, maar de landelijke budgetten die groeien niet. De landelijke overheid blijft, vind ik, wat achter als het gaat om investeringen in talentontwikkeling. Dus moeten wij andere manieren vinden en zoeken om te investeren. En dat gaat ook om simpelweg meer uren per week kunnen trainen, betere medische begeleiding, betere krachttraining, accenten op voeding. Ja, dat kost allemaal expertise tijd en die moet uiteindelijk linksom of rechtsom betaald worden.
1: En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat dan eruit ziet, hè? Hoe dat geld dan verdeeld wordt. Want bij Topsport Amsterdam hebben jullie natuurlijk jullie eigen talentenontwikkelingsprogramma's. Jullie hebben verschillende sportprogramma's en Team NL-programma's rondlopen. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe wordt dat een beetje onderling dan verdeeld?
2: Nou, de grootste prak van ons werk zijn de Team NL-programma's. Daar komt de hockey wat voor de stuk bij. Dan zijn wij groot, heel groot zelfs. Daar moeten investeringen voor plaatsvinden. Dat kan zijn in infrastructuur, omdat er simpelweg trainingsaccommodaties bijvoorbeeld verbouwd moeten worden, aangepast moeten worden. Maar dat kan ook zijn simpelweg dat je gewoon meer experturen moet inhuren. En die kosten geld. En daar kunnen zowel Team NL als de Talent Team NL programma's als de verenigingen die wij dan Amsterdamse talentverenigingen noemen, die kunnen daarop op appelleren. Maar ja, elke expert, of je nou een diëtist of een strength and conditioning coach inzet, moet betaald worden. En als die 4 uur per week betaald kan worden in plaats van 2 uur, dan voor een vereniging eventjes, ja, dan profiteert die totale vereniging daar weer in kennis en kunde van. En je laat ook daar weer een stukje legacy achter, wat weer voor de volgende generatie gebruikt kan worden. En daarvoor halen wij uiteindelijk het gelden op. En dat doen we door dat bedrijven investeren in partnerschappen met ons.
1: Ja, want dat is even wel goed om te weten. Het is niet letterlijk dat jullie zakken met geld aannemen, doorgeven aan de sport. Het is echt het geld wordt geïnvesteerd in verschillende zaken rondom de sport, die dan weer nodig is om de sporters beter te laten renderen en dus ook beter te maken.
2: Nee, ja, klopt, zou ik bijna willen zeggen. Het is niet hier heb je geld en doe er wat leuks mee. Het is echt kijken naar waar heb je geld voor nodig. En dat kan simpelweg zijn, we trainen nu 6 uur of 8 uur, maar we willen 10 uur trainen. Dus we moeten meer zaalruimte inhuren. We moeten uiteindelijk meer experts daarvoor inhuren. Dan kunnen wij daarin investeren. Het kan ook zijn dat je inderdaad groepsessies met sportpsychologen wil doen. Nou, dan kunnen we daarin investeren. Dus op die manier moet je het zien dat de investering plaatsvindt. Het is niet kaal een zak geld weggeven. Zodat je onkostenvergoedingen aan spelers of speelsters kan betalen. Of een mooie auto voor de trainer die ergens bij een club in dienst zit. Daar is het niet voor bedoeld.
1: Nou, het is duidelijk zeg maar hoe de sporters en de sport zelf er natuurlijk van profiteert met wat er dan binnenkomt en er natuurlijk ook weer in geïnvesteerd wordt. De andere kant van de medaille, de bedrijven die zich verbinden aan de sport en mede investeren. Waar ligt voor hun het bijkomende voordeel, om het maar even zo te zeggen, in zo'n businessclub?
2: Ja, het is natuurlijk, we komen 6 keer per jaar bij elkaar op verschillende locaties. De 7e keer is het Sportgala van Amsterdam. Het is voor hun vooral zeg maar, het hebben van een netwerk in Amsterdam. Het is ook het hebben van zeg maar de delen van de passie als bedrijf. Dat je zegt, oké, ik steun talentontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Het is een soort, het kan associatie zijn met dat je trots bent als je straks in Los Angeles op de Olympische Spelen ziet van, oké, wij hebben mede geïnvesteerd in dit Team NL-programma. En daar zijn we trots op. Je wordt natuurlijk niet eigenaar van het Olympische Roeiprogramma, want dan gaat het om andere bedragen. Maar het is vooral ook andere bedrijven in het Amsterdamse ontmoeten, nieuwe contacten opdoen. En je laten verrassen door verhalen uit de topsport. Nou, daar zorgen wij dan voor altijd bij, ik denk altijd mooie sprekers bij die Topsport Amsterdam Business Clubs. En dat is de meerwaarde, zeg maar. Het brede Amsterdam zien. Hè. We hebben natuurlijk ook connectie met andere netwerken. En we koppelen die netwerken. De ORAM bijvoorbeeld, de Ondernemersvereniging Amsterdam of Meer Business Amsterdam. We kijken ook of we die uitwisseling tussen die netwerken kunnen doen. Om uiteindelijk onze doelstelling te halen. En dat is uiteindelijk meer muntjes uit de markt te trekken. Om te kunnen investeren in talentontwikkeling.
1: En is het zeg maar die traditionele vorm van sponsoring, hè? Dus hier heb je een zak geld en succes ermee. Of is het tegenwoordig dat er ook wel vanuit de kant van de bedrijven wat meer gevraagd wordt van wat ze ervoor terugkrijgen of wat ze moeten doen?
2: Nou, ze krijgen er echt wel behoorlijk wat voor terug. Die 6 netwerkbijeenkomsten krijg je ervoor terug waar je met 2 tot 4 mensen altijd mag komen. Er zit altijd, ik moet even hap en drank erbij. Je hebt inspirerende sprekers daarbij. Het is niet alleen maar meet and greet met anderen en zeg maar bier en patat. Het is Olympische sporters, Olympische coaches, interessante sprekers uit het sportnetwerk in de meest brede zin van het woord. Het is kijken bij topsportevenementen. Het zijn zakelijke speeddates die we organiseren. Dat is wat ze ervoor terugkrijgen. Je krijgt niet een naam op een shirt van een Olympische sporter terug voor die bijdrage. Maar je hebt wel associatie met die sporters uiteindelijk. En we gaan ook kijken. Hebben we kaarten voor evenementen, kaarten bij sportwedstrijden. Waar wij weer relaties bij mee kunnen nemen. Zodat ze kunnen zien van deze partij support je ook. Weliswaar natuurlijk via een omweg, maar je draagt er wel aan bij.
1: Nou, het is dus belangrijk dat gebeurt voor de topsport natuurlijk in de stad. Je had het al over die evenementen. 11 mei aanstaande komt er ook weer een evenement aan. Wat kun je daarover vertellen? Want dat is natuurlijk voor misschien bedrijven die nu zitten te luisteren wel interessant om zich daarvoor aan te melden.
2: Ja, nee, dat kan zeker. We hebben nog plek. Dus de partijen die zeggen van we vinden het leuk om te komen, die zijn welkom. Aanstaande maandag zitten wij in de Heineken Experience. Nou, Heineken als voorbeeld is al 30 jaar partner bij Topsport Amsterdam. Natuurlijk een Amsterdams bedrijf van origine natuurlijk. Maar de regio Amsterdam van Heineken is partner. Die zetten bijvoorbeeld de Heineken Experience in voor ons die we dan kunnen gebruiken. Daar hebben we aanstaande maandag hebben we een sport- en rechtadvocaat, Dolf de Vaar, die daar spreekt. En dat is niet zomaar waarover hij spreekt. Want hij spreekt over de komende rechtszaak tegen de FIFA. De Wereldvoetbalbond. En hij behartigt met nog een aantal andere een x-aantal internationale voetballers die zich verenigd hebben in Justice for Players. En dat gaat uiteindelijk over contracten, het kunnen opzeggen van contracten, het gebonden blijven aan contracten en vrij verkeer van arbeid en alle restricties die daar van FIFA zijde op liggen. Ik weet daar slechts een klein deel van. Dolph de Gaar weet daar van alles van. En die praat aanstaande maandag in de Heineken Experience het gezelschap bij hierover. We krijgen het WK voetbal natuurlijk wat er aankomt. Daar heeft de FIFA natuurlijk ook wel een mooie rol als het gaat over hele dure kaartjes en andere zaken die voor de toeschouwers niet echt aantrekkelijk zijn, vind ik in ieder geval. Maar we zitten aanstaande maandag met, ik denk 60, 70 gasten met inloop, met natuurlijk weten wie er komt, want je hebt altijd inzicht in wie er vanuit het zakelijke netwerk aanwezig is. Je kan geïntroduceerd worden bij andere partijen. Dat kan je of zelf doen of via Topsport Amsterdam met collega's kan je dat doen. En je hebt gewoon een zeer interessante netwerkavond met een goede spreker, zeg maar. Dus je kan ook relaties vanuit je eigen bedrijf meenemen waarvan je zegt, hey, we gaan naar een mooie avond. Er zit eten bij, er zit drinken bij. Goed gezelschap en ik trakteer jou, zeg maar, op een mooie netwerkavond. Dan hoef je dat zelf niet te organiseren, maar dat hebben wij dan voor jou, in ruil voor jouw Business Club lidmaatschap, georganiseerd voor jou. Nou, dus dat is wat aanstaande maandag plaatsvindt. We hebben nog een x-aantal plekken, dus partijen kunnen zich melden bij mij als ze dat nog interessant vinden.
1: Ja, en dat kan via volgens mij frank@topsport.amsterdam, hè?
2: Ja, klopt. frank@topsport.amsterdam. Ja, dan kom je direct bij mij binnen en dan is de inloop vanaf 17:30 in de Heineken Experience. Amsterdamse gaan we het niet krijgen, naar de 5e verdieping. Prachtige zaal. Inhoudelijke programma start een beetje 17:15. En dan tot 19:45 het inhoudelijke programma. Daarna hebben we eten. En 20:30 is bel voor de laatste ronde. En dan iedereen weer naar huis toe.
1: Nou kijk, dat belooft een mooie avond te gaan worden. Als je interesse hebt om iets goeds te doen voor deze wereld en sport te ondersteunen, dan kan dat dus bij jullie bij Topsport Amsterdam. Frank van Rooyen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk ook alvast veel plezier aankomende maandag.
2: Ja, dankjewel en jullie dank voor deze tijd.
0: All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elk jaar staan we op 4 mei stil bij de slachtoffers die gevallen zijn in de oorlog. Dat doen we natuurlijk tijdens het nationale moment om 8 uur 's avonds. Maar de sportwereld doet dit al iets eerder. Die hebben dit 's middags al gedaan bij het beeld van Prometheus bij het Olympisch Stadion. De nationale sportherdenking. En elk jaar heeft ook een thema. Dit jaar is dat de paardensport. En ik ga het erover hebben met Jurrit van der Voren, sporthistoricus en ook al sinds jaar en dag een van de krachten achter het comité van de Nationale Sportherdenking. Jurrit, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je hoort het al op de achtergrond waarschijnlijk. Jullie zijn net klaar daar in Amsterdam. Hoe was het?
2: Het was een indrukwekkende bijeenkomst, zoals het op 4 mei eigenlijk altijd is. Omdat we dan bezig zijn met voor veruit de meeste mensen onbekende verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, maar wel met de bekende thema's. Dus dan kijken we via de sport naar de Tweede Wereldoorlog. En dit keer was het dan over de paardensport. En dan is het niet omdat mensen die aan sport doen of hebben gedaan belangrijker zijn als oorlogsslachtoffer dan mensen die toevallig niet een sport als hobby hebben. Het is iedereen gelijk. Maar het is wel een manier om ook in de sportwereld het gesprek te openen van dat je 1 keer per jaar stil moet staan in de sport. Er is niks waar sporters een grotere hekel aan hebben dan aan stilstaan. En dat is terecht, maar op 4 mei moet het even. En dat is dus vandaag gebeurd met de paardensport.
1: Ja, want nu weten we hebben altijd het nationale dodenherdenking moment. Waarom is het nou zo belangrijk dat er ook nog een aparte is voor de sport?
2: Omdat heel veel mensen zich niet realiseren hoe belangrijk sport en lichamelijke opvoeding is geweest in de Tweede Wereldoorlog. En op die manier heel veel van die thema's kan bespreken. En dat kan gaan bijvoorbeeld over de Holocaust. Dat kan gaan over mensen die in het verzet hebben gezeten. Het kan ook gaan over mensen die de kant hebben gekozen van de NSB. En dat je mensen kunt aanspreken in de sportwereld op hun eigen sportliefde. Om te laten zien, nu is het heel vanzelfsprekend dat je aan sport kan doen. Je hoeft niet heel erg veel na te denken over het leven in vrijheid. Maar er is een periode geweest waarin mensen misschien wel van jouwzelfde vereniging dat wel moesten doen. En dat je daar dan op 4 mei even over nadenkt en vooral heel veel bij jongere mensen ook kan aanspreken van er zijn ook mensen van jouw leeftijd, misschien 15, 16 jaar oud, die jouw sport deden, misschien wel op hetzelfde veld hebben gedaan en die in de Tweede Wereldoorlog slachtoffer zijn geworden en dat daardoor dus niet meer kunnen. Van dan is het niet de grootoude die je nooit hebt gekend, maar een leeftijdgenoot in een ander tijdperk. Daarom vinden wij het zo belangrijk, ook omdat er steeds minder mensen zijn uit de Tweede Wereldoorlog zelf die ooggetuigenverslagen kunnen vertellen, dat we het dan op deze manier alsnog kunnen doen.
1: Nu heeft elk jaar eigenlijk bij de Nationale Sportherdenking een apart thema. Dit jaar was dat de paardensport. Hoe zijn jullie tot de keuze gekomen van de paardensport voor deze editie?
2: Er zijn wat contacten tussen het comité van de sportherdenking en de KNAS. En op die manier is het dit jaar zo gegaan van dat we daarvoor gekozen hebben. En vorig jaar was het over tennis. Dat sloot aan bij een jubileum van de Tennisbond. Voetbal was 4 jaar geleden met Louis van Gaal. Dat was omdat er dan ook weer een groot toernooi in aankomst was. Dus het is elk jaar weer een keuze voor een thema. En paardensport is dit keer een hele belangrijke geweest. Ook omdat het een hele bijzondere sport is. Omdat het zoveel, in ieder geval in de jaren 30, werd beoefend door beroepsmilitairen. En dat zijn mensen die natuurlijk ook een hele bijzondere rol spelen in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat je dan die twee onderwerpen aan elkaar kan koppelen, dat hebben we dan vandaag via de paardensport kunnen doen.
1: Ja, en daarin het bijzonder bij 5 namen die zijn uitgelicht. Wat maken deze 5 mensen zo bijzonder qua geschiedenis?
2: Het zijn allemaal Olympiërs die in actie zijn gekomen op de Spelen voor de Tweede Wereldoorlog. 4 daarvan zijn met paardensportonderdelen uitgekomen op de Spelen van 1928 tot en met 1936. En die hebben de Tweede Wereldoorlog niet overleefd. Er is iemand bij die bij de slag van de Javazee is omgekomen. Die was gestationeerd in Nederlands-Indië. Er is iemand bij die in het verzet heeft gezeten als beroepsmilitair. Die is omgekomen, die is vermoord in Sachsenhausen. Een burgersporter, dat was in die periode wel uitzonderlijk in de ruitersport, die in 1936 meedeed. En die is dan weer gesneuveld in Frankrijk. En een 4de sporter die aan de Vijfkamp had meegedaan in Amsterdam, 1928. En die was omgekomen als burgerslachtoffer omdat er precies op zijn huis een V1-bom neerstortte. Die was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. En de vijfde waarover we het hadden, Charles Pahut de Montagne, viervoudig winnaar van Olympisch goud. De meest succesvolle Nederlandse Olympiër van de 20e eeuw en misschien ook tegelijk de meest onbekende. Hij heeft de oorlog wel overleefd. Zijn zoon is omgekomen, zijn enige kind. En hij is ontzettend belangrijk geweest, ook in de Tweede Wereldoorlog. Omdat hij heel veel zwaar gewonde soldaten en burgers, vooral van mei 1940, via sport en lichamelijke opvoeding heeft terug kunnen brengen in de maatschappij. Via revalidatie in het verzorgingshuis Ariol. En in het tweede deel van de oorlog is hij ontsnapt uit Duitse krijgsgevangenschap naar Engeland gevlucht en heeft zich daar aangesloten bij de Prinses Irene Brigade om zich terug te vechten in de Tweede Wereldoorlog en Nederland te bevrijden. Dus op die manier zie je ook paardensport en de grote onderwerpen van de Tweede Wereldoorlog in één persoon bij elkaar komen.
1: En nu hebben we het natuurlijk over hele succesvolle Olympiërs. Ook die bijvoorbeeld in Amsterdam hebben meegedaan. Maar dus ook de laatste Olympische Spelen voor de start van de Tweede Wereldoorlog. En ja, daar het meest gepante, dat waren natuurlijk die Spelen van 36 in Berlijn.
2: En daar hadden we ook beelden van. Dat er ook duidelijk is te zien van dat de Duitsers daar hebben gerommeld met de spelregels. In ieder geval bij de military op het paardenonderdeel in Berlijn. Dat de vijver waar de paarden erheen moesten springen. De nacht daarvoor een groot deel is uitgegraven. Waardoor het dieper was behalve aan de zijkant. En alleen de Duitse deelnemers wisten dat ze langs de zijkant moesten. Omdat het daarna veel dieper was. En zo'n beetje alle andere deelnemers, inclusief Pahut, zie je dan ook in dat deel van het paard vallen. Omdat het opeens veel dieper is en dus niemand er rekening mee houdt dat ze daar zo opeens over de kop heen vliegen. Dat is opzichtig vals spel geweest. En toch, zei Mirjam Rijk, zij is biografe van Pahut, toch bleef Pahut ook na de oorlog geloven van dat de Duitsers dat eerlijk hadden georganiseerd, omdat sport neutraal moet zijn, zei hij. En dat zullen zij ook gedaan hebben. Hij is zijn zoon kwijtgeraakt in de Tweede Wereldoorlog. Zijn hele leven is op de kop gegooid in die tijd. En toch bleef hij geloven in de onafhankelijkheid en de neutraliteit van de Olympische sport.
1: Ja, dat is een bijzondere gedachte. Ook al, nou ja, het bleek na afloop dus dat dat niet zo was.
2: Hij heeft het altijd voor zichzelf zo willen zien. En waarom dat is, dat weten we niet. We kunnen het niet aan hem vragen. Maar dat laat wel zien van dat hij dus wel geloofde in van dat als je meedoet aan de Olympische Spelen, van dat je dan meedoet aan een evenement waar iedereen gelijkwaardige kansen heeft. Waarbij we met terugwerkende kracht toch stevig de vraag kunnen stellen of dat in 1936 ook het geval is geweest.
1: Dan was dit de nationale dodenherdenking van 2026. Uiteraard volgend jaar hebben we weer een nieuwe. Voor de mensen die nou deze editie gemist hebben, waarom is het nou zo belangrijk? Ook de hoeveelheid de sporters natuurlijk die in Amsterdam leven. Waarom is het nou belangrijk om volgend jaar gewoon op 4 mei gewoon even langs het Olympisch Stadion te gaan en bij die plechtigheid te zijn?
2: Het is vooral belangrijk dat je op 4 mei een eigen reden hebt waarom je vindt dat je stil moet staan bij de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers daarvan. Dat is iets waar elke persoon zelf over gaat. En als je het wil bekijken via de sport, wat voor veel mensen toch vaak onbekend is, van dat het een grote rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, dat de beoefening door bleef gaan op heel veel gebieden. Als je daar toch ook meer van over wil weten, op een wat andere manier naar deze thema's kijkt, dan is het zeker een goed idee om bij de Nationale Sportherdenking volgend jaar bij het Olympisch Stadion te zijn. Waarbij ik nog niet kan zeggen welke sport we volgend jaar hebben, vanwege het simpele feit dat we dat nog niet weten.
1: Nee, ik zou zeker zeggen, ga er een keer kijken, want het is zeer indrukwekkend, kan ik over het eigen ervaring vertellen. Jurrit van der Voren, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En tot de volgende keer.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 3 jaar zijn die Königsblauwe vanaf komend seizoen weer terug in de Bundesliga. Na jaren van de degradatie natuurlijk en niet de beste resultaten in de tweede Bundesliga is Schalke 04 weer gaan draaien. Afgelopen weekend verzekerde ze zich van promotie door de titel te pakken door een 1-0 zegen op Fortuna Düsseldorf. Ik ga erop over in gesprek met voetbalcommentator en Bundesliga-expert Jan Leerkes. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Fantastisch nieuws natuurlijk. Omdat we allemaal natuurlijk Jurrie Mulder ook kennen. Die daar een mooie functie heeft. Dus hem gunnen we het sowieso. Maar sowieso. Ja,
2: en vooral ook voor de mensen zelf daar in de regio.
1: Hè. Precies.
2: Het is toch in populariteit derde club van Duitsland die terug is. Dus dat is wel zeker ook voor dat gebied. Het mooie was ook op de dag van de kampioenswedstrijd. Hebben ze ook een cortio gehouden vanuit de stad naar het stadion. Daar hebben gewoon 20.000 mensen aan meegedaan. Hè. Dan denk je wel eens over de oranje bus, maar dit is dan nog wel even een stukje groter geweest.
1: Ja, want dit is gewoon, de situatie. Eigenlijk is volgens mij AZ is technisch gezien de derde club van Nederland. Maar zeg maar eigenlijk de situatie FC Twente in het kwadraat.
2: Het is wel ietsjes anders dan in Nederland. Want in Duitsland heb je dus echt één club die echt boven alles uitstijgt. Ja. Dat is natuurlijk Bayern. En daarna heb je een groep van een club of 10 die dan echt ook echt van het kaliber Ajax Feyenoord is. En daar hoort Schalke zeker bij. En van dat soort clubs hebben de nodige de afgelopen jaren in de Tweede Bundesliga gespeeld. Sommige spelen nog altijd in de Tweede Bundesliga. Dus het zijn wel hele, hele grote clubs die daarin spelen. En Schalke behoort daar ook zeker bij. Want Schalke behoort echt tot de grootste clubs van Duitsland natuurlijk.
1: Ja, want een van de andere clubs waar je natuurlijk op doelt is HSV uit Hamburg.
2: HSV natuurlijk heeft er gespeeld, Köln heeft er gespeeld, Gladbach heeft er gespeeld. Nu speelt Hertha er bijvoorbeeld nog. Dus ja, het zijn Kaiserslautern. Het zijn wel namen die zich daarin teruggevonden hebben.
1: Ja, Hannover zegt ze nooit zich, om maar ook even eentje te noemen.
2: Ze kunnen wel even door blijven gaan.
1: Maar dat geeft wel aan hoe eigenlijk ontzettend lastig die tweede Bundesliga is. Als zulke grote clubs toch met moeite eigenlijk weer dat niveau terug naar de Bundesliga kunnen vinden.
2: Dat klopt. En dat Schalke heeft één heel belangrijk ding gedaan. De meest genoemde man in deze dagen was natuurlijk trainer Miron Muslic. Maar de echte architect van het succes is voor mij toch wel Frank Bouwman. Frank Bouwman is de voorstand sport, het bestuurslid die over het sportieve deel gaat van de club. Maar dat is gewoon een betaalde baan. Dus hij is eigenlijk de directe baas van Jurrie Mulder als technisch directeur. En je moet even weten dat Schalke een schuld had van bijna 250 miljoen euro. Dat hebben ze inmiddels teruggebracht naar 160 miljoen euro. Maar hou dat even in de gaten. Een schuld 160 miljoen euro. En toch heeft hij de moed gehad om 7 ton aan afkoopsom te betalen aan Plymouth Argyle. Wat onder Muslic was gedegradeerd naar het derde niveau van Engeland. Maar Bouwman was volledig overtuigd van hem. En heeft ook zijn gelijk gekregen. Bouwman is daardoor misschien wel de grootste geluksgreep geweest die Schalke gedaan heeft. Hij was altijd de hoogste voetbalbaas van Werder Bremen. En Werder Bremen is een beetje qua populariteit de 9e club van Duitsland. Dus wel ietsjes lager in de rangorde dan Schalke en Keulen en HSV en dergelijke. Maar wel van een heel groot kaliber. En die heeft hij eigenlijk jarenlang boven hun kunnen laten spelen. Maar ja, dat hou je natuurlijk niet eeuwig vol. Dus op een gegeven moment, toen werd er toch iets wegzakte, is hij daar vertrokken. En heeft hij dus gekozen voor Schalke in de Tweede Bundesliga. En nu staat hij dus voor de hele zware, grote taak om Schalke dus ook in de Bundesliga te houden. Want ja, het wordt waarschijnlijk zwaarder om. Ja, de grootste opdracht begint nu pas. Je hebt met Muslic heb je een geweldige trainer die ook blijft. En ze hebben Edin Dzeko in de schoot geworpen gekregen. Die heeft zichzelf aangeboden. Maar ze hebben toch ook zeker, en heeft ook de voormalige man die de selectie samenstelde, Ben Manga, aan meegeholpen. Toch echt een paar gouden grepen gedaan. Met Adil Awici van Sunderland. Dejan Ljubicic van Dinamo Zagreb. En Moussa Nidaye van Anderlecht. Dat zijn echt gouden grepen geweest. En daarmee hebben ze de zaak gekeerd. Zijn ze van een lage club in de tweede Bundesliga naar het kampioenschap gegaan. Maar ja, die volgende stap wordt er ook eentje. Hè? Want je moet nu wel die achterstand die je in 3 jaar hebt opgebouwd proberen goed te maken. En dat zal niet gemakkelijk worden.
1: Nee, en het is ontzettend lastig om, als je dan weer terug bent, om dan ook jezelf te handhaven in de Bundesliga. Ja. Vaak gaat zo'n eerste jaar dan nog wel, maar het tweede jaar is dan cruciaal. Hoe groot is het gat, zeg maar, met de spelers die ze hebben ten opzichte van, in ieder geval de veilige plekken in de Bundesliga? Want ik neem aan dat ze daar maar eens eerst even mee beginnen.
2: Dit is de eerste. Kijk, het allermooiste is wat ook Kieker dit weekend schreef. Er is niets liever wat ze willen, is eindelijk eens een keer een saai jaar. Dat ze alle jaren eigenlijk van alles door de achtbaan zijn gegaan. Maar het zal best wel een moeilijke worden. Want ja, daar heb je geen zekerheid op. Het is ook wat Jurie Mulder dit weekend ook zei. We gaan onherroepelijk periodes tegemoet waar we 5, 6 wedstrijden verliezen. En dan zullen we rustig moeten blijven en vast moeten blijven houden aan ons plan. En dat zal best wel een opdracht of een lastig ding worden. Want dat is dus het moeilijke voor al die grote clubs. En je ziet het nu ook dat Wolfsburg is dan gewoon wel een kunstmatig grote club dankzij het geld van Volkswagen. Maar ja, er was niemand die ook maar aan het begin van dit seizoen gedacht heeft dat Wolfsburg, wat toen Paul Simonis als trainer had, een risico zou lopen om te degraderen. Nou ja, het gaat, de kans is groot dat het toch gaat gebeuren. En daaraan zie je dat er altijd wel weer dingen zijn, ook al heb je een goede ploeg, die het leven ontzettend moeilijk kunnen maken in de Bundesliga. Omdat de niveauverschillen zo verschrikkelijk klein zijn. En daar zal Schalke zich tegen moeten wapenen. Want dat is ook het grote manco van al die grote clubs. Die niet, om de top 5 plaatsen strijden. Ja, er is altijd onrust. Er is altijd gedoe. En dat zorgt ervoor dat juist die wat kleinere clubs, die rustig geleid kunnen worden, die niet miljoenen aanhangers hebben, maar wel geld uit vreemd vermogen, dat die steeds meer komen bovendrijven, omdat zij wat minder last hebben van die moeilijke periodes waarin iedereen onrustig wordt, iedereen bang wordt voor degradatie. En dat zal ook de grote opdracht zijn voor Schalke, om zich van die onrust verder te houden. Maar dat zal echt een hele grote opgave worden. En dan hebben ze misschien wel het grote geluk dat ze inderdaad, ik heb hem al genoemd, Frank Baumann hebben. Want het is natuurlijk wel iemand die, zoals ze dat in Duitsland zo mooi is uitdrukken, door alle wateren gewassen is, om het maar zo uit te drukken. Die echt heel veel ervaring heeft. Al 30 jaar meeloopt in het profvoetbal van Duitsland. Alles heeft meegemaakt. Promoties, degradaties, slechte tijden, goede tijden. Dus als er één iemand de rust kan bewaren in die altijd uitbarstende vulkaan die Schalke heet, dan is het wel Frank Baumann. Dus dat zou wel eens ook volgend jaar de grote geluksgreep kunnen zijn.
1: Nou ja, terugkomend op de soorten teams die je noemt. Hè? De kleine clubs met niet zo gek veel aanhang die door vreemd vermogen het heel goed doen. Nou ja, een schoolvoorbeeld daarvan is natuurlijk Hoffenheim. In de tweede Bundesliga hebben we een soort Hoffenheim 2.0, genaamd Elversberg. Die zijn nu ook, moeten nog 2 wedstrijden gespeeld worden. En het gat is maar een puntje met Hannover 96 en Paderborn, die allebei op 58 staan. Maar die kunnen zomaar eens die tweede en dus laatste directe promotieplek naar de Bundesliga pakken.
2: En dat zou heel goed kunnen. En daar hebben ze ook gisteren wel de basis voor gelegd. Want ze hebben Paderborn, een directe concurrent, met liefst 5-1 verslagen. Dus het ziet er wel heel goed uit voor Elversberg. En dat is wel een vergelijkbaar iets. Je kunt Elversberg denk ik eerder vergelijken met Wolfsburg en met Bayer Leverkusen. Want daar zit nog steeds heel veel geld achter. Bij Hoffenheim heeft Dietmar Hopp zich wat meer teruggetrokken. Dus het is wel, die houden zich op dit moment gewoon staande dankzij een heel goed beleid. Maar Elversberg dankt natuurlijk wel het succes aan vreemd vermogen. Maar je moet ook zeggen dat daar wel een heel goed beleid wordt gevoerd. Ze waren er vorig jaar al heel dichtbij. Toen hebben ze de promotiedegradatiewedstrijd tegen Heidenheim gespeeld. En toen pas in de verlenging van die return hebben ze het verloren. Dus ja, ze zaten er al dichtbij en de kans is groot dat zij inderdaad de tweede worden. En dan krijg je echt een noordelijke clash om promotiedegradatie. Want als Hannover derde wordt, ja, dan gaat echt een Hannover spelen tegen of Wolfsburg of tegen St. Pauli waarschijnlijk. Ja, en dat worden wel weer twee potjes, hoor. Zo.
1: Ja, dat wordt vuurwerk. Maar ja. Het is wel interessant om te zien hoe dan zo'n Elversberg zich dan ook ontwikkelt. Want ja, die speelde, nou, ik zeg even 3-4 jaar geleden nog gewoon regionaalliga.
2: Ja, nee, die waren toen gewoon vierde niveau. En dan zie je dus dat als je het geluk hebt dat je de rust kunt bewaren en het geld hebt om goed beleid te voeren, dan kun je inderdaad heel ver komen. En het heeft er ook mede mee te maken dat die hele grote clubs, kijk, je ziet het in Nederland ook, het is altijd onrustig bij Ajax en Feyenoord. En dat geldt daar ook. Maar de druk in Duitsland voor die hele grote clubs is groter, omdat ze dus het risico lopen te kunnen degraderen. In Nederland gaat het erom naar welk Europees toernooi ga je. En dat maakt financieel heel veel verschil. Laat het even duidelijk zijn. Maar je gaat Ajax en Feyenoord hoeven zich geen zorgen te maken over degradatie. Dat is wel natuurlijk het geval bij die clubs in Duitsland van dat kaliber. En ja, stel je een beetje voor wat er hier zou gebeuren als Ajax of Feyenoord echt tegen degradatie vechten. Wat voor onrust dat teweeg brengt. Ja, en dat geldt dus voor 10 van dat soort clubs in Duitsland. En ja, als die dan de hele wereld in brand komt te staan. Ja, dan kun je als je zelf een beetje kop erbij houdt toch een heel eind komen. Zoals Rob Rekers mij dat vroeger al leerde toen hij bij Bochum speelde. En Bochum die onopstijgbaren waren. Zei hij van ja, wij gaan er ieder seizoen al op voorhand van uit dat we een serie hebben met 6 nederlagen. En daar raakt niemand van in paniek. Ook de achterban niet. Want de achterban weet ook dat ze daar doorheen moeten. Maar als jij fan bent van Frankfurt, Köln, Hamburg, Gladbach, ja, noem maar op, Hertha, dan ziet de wereld er heel anders uit voor je. En dan raak je in paniek na 2 nederlagen.
1: Ja, dat geeft maar wel eens weer even het verschil aan. Het is maar even de vraag in dat in hoeverre de paniek dan volgend seizoen eventueel gaat plaatsvinden bij Schalke.
2: Dat wordt echt het grote probleem voor Schalke. Jurie Mulder heeft van het weekend al nogmaals herhaald wat hij aan het begin van het seizoen heeft gezegd. Ja, de belangrijkste wat ik moet doen is de trainer niet ontslaan. Want ze hadden 9 trainers sinds 2020. Als je ziet hoeveel trainers er nu ook alweer uit liggen in de Bundesliga, dat zal ook voor Schalke de grote uitdaging worden. Want de eerste stap is gezet, maar het echt grote werk gaat nu pas beginnen. En dat is de kop erbij houden als het volgend seizoen weer eens een keertje tegen zit.
1: Nou ja, en het geluk is, volgend seizoen gaan we dus dan weer een kolenpot derby zien. Dus dat is voor de fans
2: die
1: ook wel weer leuk.
2: Ja, nou, laten we zo zeggen, het was dit jaar was Keulen tegen Gladbach de grootste derby van Duitsland. Maar nu is het inderdaad weer Dortmund tegen Schalke. Dus dat gaat ook knallen natuurlijk.
1: Zeker, dat gaan we in de gaten houden voor volgend seizoen. Nog 2 wedstrijden te gaan in ieder geval in de Zweite Bundesliga. Maar we weten, Schalke 04 is dus al zeker van het kampioenschap en promotie naar de Bundesliga. Jan Leerkes, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreek je
2: graag gedaan, hè. All Sport Radio Live.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is, dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen. En door de week, 's avonds

0: gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
0: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of twee tiende. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
0: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
0: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen het Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
0: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook toevallig. Kiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames. Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt ja, samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, ja, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
0: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. De wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
0: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
0: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik

0: heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, ja, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Maar ja, op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel een ja, wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
0: Zeker, ja, ja. Ik denk, ja, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook ja, op sociaal gebied, maar ja, school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
0: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. En ja, dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? En ja, dan krijg je allemaal dat soort ja, moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Maar ja, dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
0: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
0: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou ja, afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
0: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dus ja, dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
0: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Maar ja, het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Nooren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Nooren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten, of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
0: ja,
1: mooi heet.
0: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Zeg maar, vanaf waar ongeveer plaats je je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
0: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk,
1: nou. Ja, nou,
0: nee, dat zit wel iets
1: ja,
0: hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
0: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
0: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen 1 kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
0: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, ja, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, ja, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
0: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Nou ja, gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt nu, iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om, nou ja, richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan.
0: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
0: Zeker, ja. Ja, zeker omdat... je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. Dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou... Al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
0: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
0: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sport Radio Live.
2: All Sports Radio. Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Hockey.
7: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
8: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
2: Tennis.
9: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, het seizoen bij het alpineskiën is nu echt voorbij. Ook voor de Masters. Met ook de afsluitende wedstrijden in Nederland voorbij, is het tijd om de balans op te maken. Hoe was het seizoen eigenlijk? En ja, hoe hebben de Nederlanders het eigenlijk gedaan in de verschillende leeftijdscategorieën? Ik ga erover in gesprek met Annemarie van den Ende. Zelf ook veelvuldig in actie gekomen natuurlijk dit seizoen. Annemarie, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Leuk het toeval wil, want hij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Onze talentboek Talent van de Maand, de nummer 1 van Nederland in het alpineskiën. Dat we nu gewoon twee items achter elkaar over alpineskiën hebben. Nu is de Masters is nog even, zeg maar, voor hem denk ik ver weg. Maar dat seizoen zit er voor jullie natuurlijk inmiddels ook op.
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben de afsluitende World Cups, de World Cup Finals in het Twentse Levi gehad. En het was gewoon weer een heel mooi seizoen. Weer een paar nieuwe Masters erbij, want dat is in Nederland gewoon heel onbekend. We hebben het er vorig jaar ook al een keer over gehad, dat het vrij onbekend is, helaas. Maar de Nederlanders doen het gewoon super in het internationale wereldbekercircuit. En we hebben dit jaar Gera, die heeft een kristallen bokaal meegenomen voor de derde plek in de World Cup. En die is ook derde geworden op het wereldkampioenschap in Oostenrijk. Dus dat, we zitten van, dat belooft meer.
1: Ja, dus Gera Kiewiet heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Dat is eigenlijk wel heel erg mooi om te zien dat Nederland internationaal gewoon best wel haar steentje bijdraagt.
2: Ja, klopt. We zijn ook dit jaar, dus hebben we 9 starters gehad. Je zou zeggen van god, dat lijkt dan heel weinig, maar we komen van nog veel minder. Omdat het dus wat onbekender is, maar we proberen dat toch wat meer te promoten. We hebben ook aan het einde van het seizoen gezien dat we dus 4 Nederlanders ook echt een wereldbeker klassering hebben kunnen bewerkstelligen. En waarbij Dorothy, die heeft die bij de dames, is uiteindelijk 9e geworden. Lodi bij de mannen 19e. Ja, en ik mocht zelf 6e worden, dus daar ben ik ook heel tevreden mee.
1: Ja, ik wou zeggen, want daar moeten we ook niet aan voorbij gaan. Want zelf ben je ook geen ongenadigde skier, zeg maar. Jij hebt zelf ook best wel een mooi seizoen gedraaid, toch?
2: Ja, ik heb wel dit jaar iets minder wedstrijden geskiet. Dat heeft een beetje te maken, mijn dochter is 12, laatste jaar van de basisschool. Dus hè, mama die is iets meer thuis geweest. De wedstrijden die konden, die heb ik geskiet. En mogen skiën, wat ook hartstikke leuk is. En daarnaast ook iedereen ook weer te zien. Het is altijd een beetje, tuurlijk, hè, met een werkend leven ernaast en een gezin. En dat geldt voor heel veel masters. Een beetje passen meten. Welke landen ga je heen? Wat is mogelijk met trainingen? En dan proberen we ook een beetje de krachten te bundelen samen. En kennis te delen daarin. Ja.
1: En dat helpt wel, want zoals je zegt, we komen van ver. Dit jaar eigenlijk meer masters dan ooit. Hoe fijn is het dat je toch, ook al is het misschien niet met de honderden aantallen, wat misschien uiteindelijk een wens is, maar toch, dat je toch elk jaar weer wat meer masters erbij ziet komen?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Als je het ook ziet, de start van afgelopen seizoen zaten we echt met een groepje masters, Nederlandse masters, met een Nederlandse vlag in Frankrijk. Ja, dat was superleuk. Want het jaar daarvoor zaten we maar met z'n tweeën. Ja, en dan zit je tussen de Italianen en de Oostenrijkers, de Duitsers, de Zwitsers. En dan nu toch met een wat grotere delegatie. Wat ook heel leuk is om te zien natuurlijk bij een wereldkampioenschap, waarbij je een openingsceremonie hebt en binnenkomt lopen, dan is het ook wel leuker dat je wat meer mensen hebt om binnen te lopen dan een eenling. En je ziet hoe meer bekendheid ervoor komt. En als skiers toch zoiets hebben van, hey, het lijkt me toch wel leuk, ik wil daar eens voor gaan trainen, ik heb daar wel interesse in, dan zijn die mogelijkheden dan gewoon. Je merkt de terughoudendheid. Dus dat is een supermooi iets dat we zo goed gepresteerd hebben dit jaar.
1: Ja, ja. Ik ga toch Jurre er even bij trekken. Die zit aandachtig mee te luisteren. Want, ja. Jurre, jij hebt nog voorlopig even te gaan voor de Masters. Je bent nu 22. Maar in hoeverre weet jullie groep bijvoorbeeld dat die Masters er ook zijn? Of dat er in ieder geval een mogelijkheid is om, als je misschien echt op professioneel niveau uitgeskied bent, dat je nog gewoon World Cups kan winnen?
0: Nou, ik heb wel eens zelf Masters tijdens de training gezien. Maar ik wist niet dat het zo'n groot ding was in Nederland. En ook derde plek bij het WK. Toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja, dat is wel echt super gaaf om te horen. En dat wist ik niet, dat Nederland zo goed daarin was.
2: Ja, daarom. Het is ook leuk. We vinden het heel leuk om anderen ook te motiveren. Of bijvoorbeeld ook verder en door te gaan. En ja, we hebben er ook oud-Olympiërs tussen zitten. Oud-World Cup skiers. En dan denk je toch af en toe van, dat wordt wel eventjes pittig. Daar ga ik het tegen afleggen. Maar het is heel mooi om die mensen dan toch ook verder te zien gaan. En ja, ook bijvoorbeeld voor komend seizoen zijn ze bezig met de World Cup planning. Maar er worden gewoon 4 continenten aangedaan. We gaan beginnen met de World Cups in Australië in augustus. En dan wordt er doorgevlogen naar Chili. Om vervolgens in november naar Europa te keren. Ja, en dan is het hele World Cup circus tot maart, midden maart in Europa. En dan gaan de World Cup finales plaatsvinden in Canada en Amerika. Dus er staat ook weer iets heel moois op het programma. Je hoort het al, Australië, ja, dat is natuurlijk wel even aan de andere kant van de wereld. En dat kost nogal wat. Dus ik hoop nog een straatje staatsloten, maar Australië sla ik toch wel even over.
1: Maar ja, zoals je hoorde, dat is wel een beetje gelijk aan jouw seizoen natuurlijk, Jurre.
0: Ja, klopt. We hadden het net tijdens de aflevering gehad over mijn doel eigenlijk. En wat daarbij helpt zeker is om je pre-season te draaien in Chili of in Argentinië.
2: Ja, kijk. Ja, dat is wel mooi. Dat heb ik inderdaad, Jurre, ook voorbij zien komen. En ook heel interessant en leuk om te zien. Ook hoe dat daar aan toe gaat.
0: Ja, zeker. Alleen, misschien een onbeschofte vraag hoor. Maar hoe doet u dat met werk dan combineren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Landen als, in mijn geval, voor naar Australië en Chili. Dat zit er voor mij niet in. Maar de andere wedstrijden, maar ook, je probeert toch ook trainingen en trainingskampen bij te gaan wonen. Dat is een overleg met de werkgever. En ik ben heel blij met mijn werkgever. Die geeft daar de ruimte voor. En ik kan ook nog op afstand werken. En ik denk, Jurre, dat jullie dat ook met trainingen hebben. Maar ik weet niet of dat helemaal klopt, hoor. Maar dat je 's ochtends dus de trainingen hebt. En tot, ik weet niet, 11 uur denk ik bij jullie. Ik heb geen idee hoe het
0: eruit ziet. Zo ongeveer 11 uur wel. En ik denk dat ik al weet waar het heen gaat, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een lang trainingskamp heb, ik ben zelf ook nog student, om dan na de training nog mijn laptop open te doen, dat kost mij wel heel veel moeite.
2: Ja, snap ik. Ja, wij doen het inderdaad op een iets ander level. Maar ja, het is zo proberen we dat wel een klein beetje te combineren. En in de momenten ik kan nu alleen voor mezelf spreken. Dat ik in Nederland ben, probeer ik wat extra uren te maken om die dus weer als verlof in te kunnen zetten voor wedstrijden en trainingen. Dus dat is een beetje heel creatief plannen. Ja, dat hoort er wel bij.
0: Daar heb ik wel veel respect voor, want ik heb zelf namelijk echt wel moeite met, zoals je zelf al zei, ik doe ook... Ja. Mijn studie probeer ik zoveel mogelijk alles te doen in de zomer eigenlijk, of als ik nu thuis ben. Maar ik weet hoe moeilijk het is om dat allemaal te combineren. En ik kan me niet voorstellen hoe dat dan is met een baan.
2: Ja, dat is inderdaad. Want ik kan me indenken, je hebt in de zomer ook veel training. Hè? Dat je natuurlijk ook je klaar moet maken voor het winterseizoen. Om zo fit mogelijk te zijn.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ik train eigenlijk 6 dagen in de week van de 7. Dus het is allemaal een beetje passen en meten tussen school door en andere sociale verplichtingen. Maar ik vind het echt zo leuk om te doen. En ja, hier ligt mijn passie echt bij. Dus dat zorgt er wel voor dat ik dit ook kan blijven doen.
2: Ja, precies. Nou, dat is mooi. Vind ik super mooi om te horen. Die passie inderdaad. Ja, en dat is ook een stukje waar wij het op draaien. Hè? Ik zeg ook altijd bij de masters is het ook kijken van... je kan het zelf zo professioneel maken als je wilt. Hè? De een die traint in Nederland 2 keer in de week. Ik zelf bijvoorbeeld ook 5 tot 6 keer wel in de week, wel op een andere intensiteit, gok ik als jij doet. Maar ben ik er wel mee bezig. Niet op skis overigens. Maar om zo fit mogelijk te zijn voor de momenten dat je dan in de Alpen bent, dat je zo goed mogelijk daar de trainingen kunt benutten. Want ja, helaas gratis is het niet. Dat was dat maar waar. Ja, om er dan natuurlijk alles uit te kunnen halen. Ja, dus zo proberen wij het in ieder geval een beetje te doen. En ja, de drempel niet te hoog te leggen voor anderen. Van, god, hè, ja, je kan het dus zo professioneel als je zelf wil inrichten. Maar ja, goed, dat is een beetje bij ons het verhaal, ja.
1: Ja, weet je, uiteindelijk is het gewoon het mooiste als je natuurlijk gewoon als master gewoon aansluit en weet dat je in ieder geval ook gewoon lekker wedstrijden kan skiën. Ook al, is dat op masters niveau niet dat laag is overigens. Dat is zo niet, maar zeg maar als je professionele carrière afgelopen is, kun je nog gewoon door blijven skiën. Of als je altijd gewoon met veel plezier hebt geskiet. Of nou ja, eigenlijk waar wij het ook over hadden, Jurre. Als je op je 16e besluit, ik kies toch voor school, ik stop met skiën. Dat je in ieder geval een mogelijkheid hebt om dat weer op te pakken en op wedstrijdniveau te doen. Maar Jurre, tot slot ben ik dan wel benieuwd. Nu je hoort dat deze mogelijkheid er is, zien we jou straks dan ook nog tot weet ik veel welke leeftijd nog gewoon wedstrijden skiën en World Cups winnen.
0: Nou, daar moet ik nog heel goed over nadenken. Ik denk...
2: Nee, Jurre nemen wij gewoon mee. Die gaat gewoon over 8 jaar gewoon mee en dat vind ik fantastisch.
0: Ik ongetwijfeld dat ik het fantastisch vind. Maar op dit moment, nee, ik weet het nog niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is een moeilijke vraag. Ik vind het nu echt super tof om te doen. Maar ik denk wel dat misschien ook dat... Ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En als ik het gevoel heb dat ik niet meer kan winnen, dan zou ik ook niet meer alpine skiën doen, denk ik. Ja, misschien met in de toekomst op skivakantie. Maar ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Dat is een keuze voor de Jurre van later.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Tot slot, ja, voor jou Annemarie, want ja, het seizoen zit er nu op. Ik neem aan, ja, voor nu is het inderdaad zoals je zegt, zoveel mogelijk werken om weer de verlofuren voor aankomend seizoen bij elkaar te sparen. Ja. Maar wanneer gaat dat seizoen weer een beetje voor jou zelf van start?
2: Voor mijzelf gaat dat in met de wedstrijden in november. Trainingen al eerder in augustus. Gera overigens, die is van plan om te gaan starten in Chili. Dus die gaat daar haar eerste, als het goed is, de eerste World Cups skiën. We zijn in ieder geval ook nog bezig met een platform voor andere masters om de informatie te centraliseren. Maar daar kom ik op een ander moment nog een keer op terug. Zodat iedereen informatie kan inwinnen om eventueel deze stap ook te kunnen maken.
1: Nou, dat is heel erg goed om te horen. Want hoe meer informatie, hoe meer vindbaarder, hoe meer masters. En dat is denk ik voor de hele sport alleen maar beter. Annemarie van den Ende, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd, voor je terugblik op het afgelopen seizoen. En natuurlijk ook heel erg veel succes met deze zomer en het ook weer voorbereiden op komend seizoen.
2: Ja, dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: We moesten een maandje wachten, maar afgelopen weekend werd er weer geraced in de Formule 1. Op het semi-stratencircuit van Miami was het interessant om te zien welke updates die teams nou eigenlijk hebben meegenomen. En uiteraard ook wat voor een invloed dit zou hebben. Nou, vooral McLaren en Red Bull Racing, die pakten uit en ook niet geheel onsuccesvol. Ik ga erover in gesprek met Mike Mulder van motorsport.com. Mike, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Want dat is natuurlijk de mazzel tussen haakjes dat er een maand onderbreking is. Betekent dat de teams toch wel even de tijd hebben om eens even goed alle onderdelen en dergelijke in te duiken.
2: Ja, absoluut. Zeker. Maar als alle 11 teams dat ook tegelijkertijd doen en met dezelfde hetzelfde budget en met dezelfde menskracht en tijd en kennis van zaken, dan zou je zeggen dat het allemaal gelijk blijft. Wat ik wel heb gezien, wat jij zei, McLaren en Red Bull hebben echt uitgepakt inderdaad. En die zijn ook een stuk daarvoor gekomen. Vooral McLaren natuurlijk. Met die 1-2 in de sprintrace en de tweede en derde plek in de hoofdrace, waarbij Andrea Stella nog zei van we hadden die eigenlijk die race moeten winnen met Lando Norris, die een technisch verhaal in de kut en zo. Waardoor die race niet kon winnen. Maar opmerkelijk genoeg is Mercedes eigenlijk het enige team dat niet overdreven heeft uitgepakt en toch die Grand Prix won zondag met Antonelli. Mercedes komt pas in Canada over 2 weken met zijn grootste updates. Dus ja, kun je zeggen dat het veld dichter in elkaar is geschoven? Afgelopen weekend wel, maar wat brengt Canada?
1: Ja, want dat is inderdaad de vraag. Mercedes is inderdaad aangekondigd pas in Montreal met de updates te komen. Ja, als die ook net zo uitpakken als het effect wat bijvoorbeeld bij McLaren en Red Bull is gehad. Ja, dan zijn we weer terug bij af eigenlijk.
2: Dan zijn we weer terug bij af inderdaad. Ja, zeker. Maar goed, neem niet weg dat ze bij McLaren vooral en ook bij Red Bull wel hoor. Kijk, bij Red Bull hebben ze, als we dan toch even in die updates duiken. We hebben daar ook die Macarena vleugel gezien die ze ook bij Ferrari hadden. Die vleugel die omklapt eigenlijk als die gebruikt mag worden. Nieuwe sidepods, nieuwe vleugels. Maar vooral, en dat is denk ik het belangrijkste update bij Red Bull, is het stuursysteem. Verstappen die klaagde al tijdens de tests in Bahrein dat het stuur dat niet lekker zat. En we hebben natuurlijk de afgelopen maanden heel erg veel horen klagen over energie delivery en over dat het geen echt race is. Maar in de kern waar het bij hem om draaide natuurlijk in die auto, is dat hij gewoon niet lekker voor hem bereikbaar was. Drivability, daar gaat het bij Verstappen ook om. Hij is natuurlijk wel heel erg een racer en heel erg gevoelig voor hoe een auto hem ligt. Daar hebben ze een fout in aangetroffen vlak voor de break in april. En daar hebben ze aan gewerkt. Dus de bestuurbaarheid van die auto, van die Red Bull, is vooruit gegaan. En dat helpt Verstappen ook natuurlijk om die auto gewoon beter op de baan te leggen. En er meer uit te halen dan er al in zat. Want met die paar updates die ze hebben gedaan, dat is niet het belangrijkste, denk ik. Het belangrijkste is dat die auto gewoon nu veel beter voor Verstappen bereikbaar is.
1: Ja, ook al hebben ze nog wel in het weekend wat aanpassingen her en der gedaan. Hè? Want we hoorden hem nog bijvoorbeeld in de sprintrace klagen over zijn achteras die te veel aan het bewegen was.
2: Nou ja, dat klopt inderdaad. Maar dat zijn vooral details en afstemmingsdingen inderdaad. Kijk, je hebt natuurlijk bij zo'n sprintrace weekend maar één vrije training op de vrijdag om alles voor elkaar te krijgen. Die was weliswaar dit keer een half uur langer dan gebruikelijk. Anderhalf uur in plaats van een uur. Ook vanwege die lange pauze die ze hebben gehad. En ook vanwege al die upgrades. En ook vanwege de nieuwe regels die ze hebben doorgevoerd. Maar het blijft maar anderhalf uur om je auto te testen. Dus ja, dat daar nog wat aanpassingen aan moesten gedaan worden, dat is helder. En ja, eigenlijk hadden ze dat natuurlijk al meteen na die vrije training moeten aanpassen. Maar goed, dat gebeurt dan alsnog. En daar heeft hij al baat bij. Kijk, hij vertrekt gewoon zondag de Grand Prix vanaf de tweede startplek. En heeft heel ongelukkig een schuiver bij de eerste bocht ongeveer. Omdat Charles Leclerc opeens naast hem opduikt. Maar anders kan hij gewoon om het podium mee strijden natuurlijk. Ja. En dat is al pure winst voor een Red Bull op dit moment.
1: Ja, dat is dus Red Bull Racing. En McLaren maakte ook behoorlijk opzicht, zeg maar. Die deden het ook ontzettend goed. Ook de sprintrace natuurlijk. Een 1-2 en daarna in de race.

0: van hoe die Mercedes motor, die gewoon de sterkste is in het veld, dat kun je gewoon zien. Je ziet het aan Alpine dat vooruit komt, en aan Williams dat toch in het achterveld het gewoon veel beter doet dan een Audi en zelfs een Cadillac dat met Ferrari motoren rijdt. Maar ik heb het idee dat met McLaren gewoon die het begrip van die Mercedes motor, dat natuurlijk gewoon een compleet nieuwe motor is, hè. Dit jaar hebben ze nieuwe motoren. Dat het begrip van die motoren beter is. Dat ze nu een beter idee hebben van hoe ze daar het maximale uit kunnen halen. Dus naast die updates kun je zeggen dat ze een grote stap hebben gezet. Andrea Stella zegt nog steeds wel dat ze nog 1/3 achterlopen op Mercedes zelf. Ja, dat moeten ze toch ergens goed zien te maken. En ja, wat ik al zei, als Mercedes in Canada ook met updates komt en het verschil weer groter wordt... Als dat zo is, dan zal McLaren er ook weer moeten inhalen. Dus het is nog niet gezegd dat McLaren nu Mercedes heeft bijgehaald, maar er is een stap gezet en ze zijn denk ik in ieder geval wel Ferrari voorbij.
1: Nu was het een interessant weekend qua teams die het goed voor elkaar hadden. Teams die het wat minder goed voor elkaar hadden. Audi moeten we daar zeker even bij benoemen. Want ik denk dat Alan McNish behoorlijk in de kosten is geschoten om biertjes voor zijn monteurs te kopen. Want die hebben overuren gedraaid.
0: En dat is vooral tissues, denk ik. Ja, dat is, bij Audi is het een drama. Vooral betrouwbaarheid, denk ik dat het daar misgaat. Kijk, vergeet niet, Audi is natuurlijk... Ja, oké, het was Sauber. En aan de autokant, de auto bouwen, dat kunnen ze wel. In Zwitserland, alhoewel het ook niet altijd de snelste was natuurlijk. Maar goed, met een klein budget in het verleden. Maar ja, Audi heeft gewoon vanaf nul een compleet... alle teams hebben een nieuwe motor moeten maken. Maar zonder eigenlijk... Echt een know-how van de Formule 1 heeft Audi een motor moeten bouwen. En ja, daar zit gewoon heel veel betrouwbaarheidsproblemen in. En ja, dan helpt het niet dat je al richting bij start je auto ongeveer half afvikt. Of dat er andere dingen niet goed gaan met die motor. Die moeten gewoon heel erg terug naar de basis. Hoe krijgen we deze auto gewoon weer aan het rijden überhaupt? En van daaruit data verzamelen en verder gaan. Ze hebben eigenlijk in het beginsel tijdens de tests ook in Bahrein en daarvoor ook in Barcelona en ook de eerste races niet eens zo heel gek gedaan. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met een Aston Martin dat met Honda in zee is gegaan of met een Cadillac dat compleet nieuw is, dan zou je zeggen, gaat wel. Maar ja, nu begint het zich toch te wreken dat ze die motor gewoon compleet nieuw hebben. En daar moet toch een hoop gebeuren. En eigenlijk met Nish, je zei het al, nieuwe teambaas, opvolger van Jonathan Wheatley, die vertrokken is. Ook niet voor niks, denk ik. Ja, die zal hard aan het werk moeten. Die heeft natuurlijk heel veel kennis vanuit Audi en Le Mans en dergelijke in het verleden. Dus die vertrouw ik wel toe dat ze dat op de rit krijgen. Vergeet ook niet dat Audi dit gewoon als een heel groot marketing... idee zit, zoals in het verleden ook Mercedes dat heeft gedaan. En bij Ferrari is natuurlijk Formule 1 ook al 70, 80 jaar marketing. Dus Audi zal het zich niet over zijn kant laten gaan. Die zullen niet het beltje erbij neergooien. En die zullen alles op alles zetten om bij te trekken.
1: Nou, laten we het dan over de races hebben. Ja, races. Mm-hmm. De sprintrace kunnen we heel kort over zijn. Er gebeurde niet zo heel gek veel. Het meest interessante deel van het weekend zat hem in de hoofdrace. Ook omdat er behoorlijk wat gebeurde. Zo zagen we, Hadjar die was eigenlijk gedisqualificeerd na de kwalificatie. Moest vanuit de pitstraat starten. Had een eigenlijk best wel een goede inhaalrace. Kwam op een gegeven moment op plek 15 terecht. Ja, toen nam hij een bochtje net tekort, brak zijn wielophanging af en ging lijnrecht de muur in.
0: Ja, het deed een beetje denken aan Monaco, waar Verstappen natuurlijk zijn auto wel eens meerdere keren in de muur heeft gezet. Even een heel kort concentratiefoutje en je zag de woede er vanaf druipen. Ik moet zeggen dat ik had niet het idee dat hij wist dat er een camera op zijn neus gestorven is. Van bovenaf op zijn auto stond gericht. Want er kwam een hoop frustratie uit. En dat zal ook wel te maken hebben gehad met disqualificatie eerder inderdaad. Hè, waarbij zijn vloer 2 mm te breed was. Ik denk dan bij mezelf, oké, die vloeren worden volgens mij in de fabriek in Milton Keynes uit 1 mol gemaakt. Heeft dan Verstappen die vloer niet? Of heeft hij een andere vloer? Ik heb geen idee. Maar er kwam een hoop rook uit zijn oren. En dat is toch wel jammer. En ja, we hebben vandaag op motorsport.com een artikel over winnaars en verliezers van dit afgelopen weekend. En Hadjar valt wel toch wel onder de verliezers inderdaad. Niet alleen vanwege

0: deze race die hij dan niet uitrijdt. Maar ja, je ziet bij hem ook wel in zijn hoofd verschijnen de donderwolken van oh mijn god, word ik een nieuwe Sergio Perez? Word ik een nieuwe Alex Albon? Word ik een nieuwe Daniel Kvyat? Word ik een nieuwe Daniel Ricciardo? Word ik een nieuwe Liam Lawson? Ga ik het nu ook afleggen tegen Max Verstappen? Ja, dat gaat hij zeker. Maar hij had toch denk ik wel verwacht in de eerste drie races dat hij Verstappen een beetje partij kon geven. Maar ja, dit is weer terug naar de tekentafel. En weer moed en hoop tanken voor hem. Hoop dat hij in Canada dit opzij heeft gezet. Want ja, Hadjar is een te goede coureur denk ik om het te laten liggen op deze manier.
1: Ja, het was niet de enige die nou ja, in ieder geval al een interessante inhaalrace bezig was. Bij wie de race helaas tekort eindigde. Ja. Want ook Pierre Gasly. Ja. Maar goed, die ging er op een spectaculaire wijze zelf met een koppel.
0: Het was niet de zekerheid van de Fransen, zo gezegd. Nee, ja, dat zag er een beetje uit. Simon Biles, zei ik al tijdens de race.
1: Ja.
0: Met een dubbele flikvlak en een team min. Fantastisch. Ja, hij werd aangetikt door Liam Lawson. En hij zat voor Lawson op het einde van het rechterstuk. Lawson probeerde binnendoor in te halen. Ging even iets te vroeg in zijn ankers waarschijnlijk. En kreeg een tikje mee van Liam Lawson, waardoor hij over de kop sloeg. Lawson werd daar overigens niet voor bestraft. De wedstrijdleiding heeft er toch wel even naar gekeken, maar het ging geloof ik over een versnellingsbakprobleem bij Lawson, waardoor hij niet op tijd terugschakelen, niet op tijd in de ankers kon en dus ook Gasly niet kon ontwijken. Maar ja, het was even een angstig moment. Ik moet zeggen, hij kwam natuurlijk op die bandenstapels terecht, dus dan valt het al niet. Hij klapte niet met zijn halo en met zijn volledige auto op het asfalt. Dus dan ziet het er al wat minder heftig uit inderdaad. Maar al met al hoort een auto daar natuurlijk niet op zijn kop te liggen bij. Nee.
1: Nou ja, dan,
0: maar goed, het is wel jammer voor Gasly, want ook Gasly was, net als zij, misschien gaan we het er nog over hebben, net als de teamgenoot van Colapinto, Alpine zit wel degelijk in de lift. En ik heb het idee dat Gasly echt wel op weg was naar een top 5, top 6 klassering. Die ik denk het wel goed had mee kunnen komen. Zeker in de top 10 en zeker voor punten.
1: Nou ja, laat ik dat voorzetje van jou dan maar gelijk inkoppen. Want ja, Franco Colapinto, ja, die had ook als enige overgebleven Alpine ook een fantastische race.
0: Ja, over voorzetjes gesproken. Want Lionel Messi meldde zich na afloop van de race nog even bij Colapinto. Mooi fotomoment met Messi en zijn vrouw en kinderen samen met Colapinto op de foto. Ja, Colapinto die profiteert denk ik ook wel een beetje van het feit dat Alpine natuurlijk naar Mercedes motoren is overgestapt. Dat helpt enorm. En het feit dat ze daar ook gewoon de afgelopen weken goed werk hebben geleverd, denk ik. Alpine was al, denk ik, met Haas zo'n beetje de voorste van het middenveld ongeveer. Ja, dat heeft mij eens te meer bewezen dat het dit weekend die stap heeft gerechtvaardigd en dat het gewoon goed gaat. En Colapinto heeft natuurlijk heel veel vertrouwen getankt. Die zat niet zo lekker in zijn vel. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien vorig jaar, dat hij, toen reed hij natuurlijk net bij Alpine, dat hij op een gegeven moment op het kantoortje werd geroepen bij Briatore. Mm-hmm. In Drive to Survive zit dat, moet je maar eens terugkijken. Dan zitten Gasly en Colapinto zitten bij Briatore op het kantoortje en wordt hem de huid volgescholden, Colapinto, omdat het niet gaat naar de zin van Briatore. Maar ja, misschien heeft hij daar toch iets van geleerd. Hij heeft afgelopen week in Buenos Aires, vorige week, voor 600.000 mensen, mind you, 600.000 mensen, dat is ongeveer de volledige bevolking van Rotterdam, geloof ik, was uitgelopen om hem in een F1-demonstratie te zien. Ja, die jongen die zit eventjes lekker gewoon op een roze wolk. Letterlijk ongeveer, in die roze auto. En heeft het gewoon prima gedaan. En die Alpine die gaat wel lekker. Dat is wel denk ik achter McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull. Denk ik wel dat het het vijfde team is op dit moment. En ook daar, hij moet daarvan profiteren. Hij moet gewoon ook in Canada gewoon eventjes nog wat bijzetten. En dan denk ik dat Colapinto ook wel weer mee gaat doen om de punten.
1: Ja, dan wil ik tot slot eigenlijk nog even kort, toch met de winnaars nog even een paar dingen uitlichten. De Williams, beide in de punten, is ook alweer even geleden dat gebeurde. En zeker dit seizoen een zeldzaamheidje. Want Sainz, die doet het nog wel aardig, maar Albon heeft tot nu toe helemaal geen gelukkig seizoen. En Kimi Antonelli, we gaan er al bijna al voorbij, maar die heeft natuurlijk nu zijn niet alleen zijn derde pole op rij, maar ook zijn derde, Grand Prix overwinning op rij. Ja. Dan tellen we de sprintrace even niet mee. Die zitten, als we het toch over een roze wolk hebben, die zitten in een soort roze zetel.
0: Ja, en de roze krant. Ik zit het hele sport om nog maar even meer roze te maken. Die komt ook superlatieve tekort vandaag. Afgelopen weekend ging het in. Ik zit het hele sport vooral over Alex Zanardi. Die is natuurlijk overleden. De oud-coureur en Paralympier. Mm-hmm. Nationale held in Italië. Moet ik genoemd hebben. Ongelooflijk mooi mens. Held ook voor mij. Maar Antonelli, wat kunnen we erover zeggen? Hij blaast George Russell van de baan. George Russell die toch algemeen toen Lewis Hamilton wegging bij Mercedes werd gezien als de opvolger. Het lievelingetje van Toto Wolff. En dan komt er zo'n jong jongetje, nauwelijks droog achter zijn oren, 19 jaar nu. Ik heb hem 2 jaar geleden, zat ik in Spa, na de Grand Prix zat ik ergens in een restaurantje iets te eten. Ik kwam hier met zijn vader binnen. Ja, een broekie met een petje op en ging in de hoek zitten en ging wat eten bestellen. Schuchter, verlegen nog. En als je hem nu gisteren na afloop van die race zag, hoeveel vertrouwen die uitstraalt, wat een kerel het is geworden. Het is weliswaar nog steeds een klein jongetje, maar goed. Zijn woorden die hij zorgvuldig kiest. Ja, en Russell die gewoon echt verbleekt bij hem. Nou heeft Russell wel toegegeven. En dat zegt Toto Wolff ook wel. Van Miami ligt me niet zo. Dat asfalt is te glad. Ik vind het eigenlijk niet een circuit dat bij mij past. Prima. Maar er is wel een degelijk gat nu tussen Russell en Antonelli. En ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen bij Mercedes. Vorig jaar bij McLaren hebben ze altijd gezegd, we laten onze jongens Piastri en Norris met elkaar racen. Of ze dat bij Mercedes in dit stadium al gaan doen, dat is nog even de vraag. Maar dat de verhoudingen tussen de twee kanten van de garage, tussen aan de ene kant Russell en aan de andere kant Antonelli op scherp komen te staan, daar komt natuurlijk een dag dat gaat exploderen. Dat is wel iets wat we kunnen gaan verwachten. En het zou mij niks verbazen dat Antonelli dit jaar gewoon de jongste wereldkampioen aller tijden gaat worden. Ik zeg het je vast, het is vandaag 4 mei. We zitten nog vroeg in het seizoen, maar Antonelli de jongste wereldkampioen aller tijden? Het zou zomaar kunnen.
1: Nou, ik denk omdat ze dat
0: gaan we even. Ja, als je nog over Williams wil hebben. Ja, bij Williams hebben gewoon goed werk geleverd. Die zijn met een veel te zware auto dit seizoen ingegaan. Mm-hmm. En hebben de afgelopen maand gewoon wel heel veel gevonden om het gewicht te besparen. Vertrouwen natuurlijk ook wel op die Mercedes motor. Hebben die daar ook wat meer uit kunnen halen dan ze voorheen konden doen. Dus ik denk dat daar Sainz wel van profiteert. Albon zit wat minder lekker in zijn vel. Dat klopt inderdaad. Ik weet niet wat daar precies aan de hand is, maar ach, het blijft bij Williams toch wel lastig. Als je ziet waar ze 30 jaar geleden stonden, 20 jaar geleden zelfs stonden, misschien nog wel 10, 15 jaar geleden stonden. Het is niet zo lang geleden nog dat Valtteri Bottas podiums haalde bij Williams. Dat is misschien 10, 12 jaar geleden. En die tijd moet wel weer een keer terugkeren, zou je zeggen.
1: Ja, dat zou mooi zijn natuurlijk als we ook een groot topteam als Williams natuurlijk weer terug aan de top zien. Net als natuurlijk de terugkeer van McLaren, die nu natuurlijk weer gewoon helemaal op en top zijn. Maar goed, daar zullen nog wel wat updates. En we zitten pas aan het beginstadium van deze nieuwe regulaties. Dus wie weet wat dat nog gaat brengen. Mike Mulder van motorsport.com. Mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze uitgebreide terugblik. En wij spreken je ongetwijfeld snel weer.
0: Komt goed, dank je.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
6: Een hele goede middag. Fijn dat je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze woensdag 6 mei. En vandaag gaan we straks allereerst praten met Frank van Rooyen van Topsport Amsterdam. Met hem gaan we het hebben over het reilen en zeilen van de businessclub van Topsport Amsterdam. En welke invloed dat eigenlijk heeft op de topsport in de stad. Want ja, we weten ook, topsport kan het eigenlijk niet alleen draaien. Daar heb je natuurlijk gewoon een grote organisatie omheen nodig van mensen die de sport ondersteunen. En hoe dat zit, dat gaan we zo meteen van Frank horen. Verder ga ik praten met Geert-Jan Kluistra van de Broodje Bal Podcast. Hij gaat ons ook weer helemaal bijpraten over de tweede en derde divisie. De top van het amateurvoetbal dus. We hebben inmiddels al een eerste kampioen. En komend weekend kan er nog veel meer beslist worden in de andere competities. En ik blik met Team NL squashspeelster Tessa Tersluis terug op het EK voor landenteams. Die was afgelopen week / weekend in het Frans Otterstadion in Amsterdam. Ja, Nederland streed daar voor een plek bij de eerste 8. Lees behoud in divisie 1, het hoogste niveau van squash in Europa. En dat is ze gelukt. Daar gaan we zo meteen met haar op terugblikken. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio update.
6: Ricky van Wolfswinkel die zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. Dat kondigde de 37-jarige spits van FC Twente zojuist aan. Van Wolfswinkel speelde 2 duels voor het Nederlands elftal. En kwam in clubverband eerder uit voor Vitesse, Utrecht, Sporting, North City, Saint-Étienne, Real Betis en FC Basel. Na 18 jaar op het hoogste niveau komt er een moment waarop je voelt het is goed zo. Al dus Van Wolfswinkel in een video van FC Twente. Wat begon als een droom groeide uit tot een leven. Een leven vol discipline, opofferingen, hoogtepunten, maar ook tegenslagen die mij sterker hebben gemaakt. Ja, tegenslagen. In zijn periode bij Basel werd hij in 2019behandeld aan een aneurysma in zijn hersenen. Dat is een uitstuiping of verwijding van een bloedvat. Hij stond lang aan de kant, maar hij keerde gelukkig terug en kon nog jarenlang mee in het betalen voetbal. 2021 tekende Van Wolfswinkel bij FC Twente en daar kwam hij tot nu toe 191 wedstrijden in actie en maakte daarin 62 doelpunten. Dit seizoen wisselt Van Wolfswinkel de spitspositie af met Sam Lammers. Zelf maakte hij tot nu toe 8 eredivisie doelpunten.
0: All Sports Radio Live.

0: Zara Larsson, Midnight Sun. En daarvoor je nog Talk to You van Another in 54 Ultra hier bij All Sports Radio Live. Waar we zo in gesprek gaan met Frank van Rooyen van Topsport Amsterdam. Maar eerst is het tijd nog voor het laatste sportnieuws.
1: All Sports Radio Update.
0: De CIMAC Ladies Tour, de grootste etappekoers voor vrouwen in Nederland, die moet een stapje terug doen. De wedstrijd maakte vorig jaar nog deel uit van de World Tour, maar zal dit jaar een 2.1 koers worden. En dat is het derde internationale niveau. De koers krijgt ook een nieuwe naam. Het wordt de Eneco Tour. Ook de Tour of Holland bij de mannen gaat verder onder die naam. En daarmee keert Eneco terug in het wielrennen. Tot 2017 sponsorde het bedrijf de huidige Renewi Tour. Het wielerwedstrijd voor, door Nederland en België. De koers voor de vrouwen, die vorig jaar nog gewonnen werd door Lorena Wiebes, die wordt verplaatst ook van september naar 13 tot en met 18 oktober. Volgens Thijs Rondhuis, eigenaar van Courage Events, dat tot vorig jaar de CIMAC Ladies Tour organiseerde, is de stap terug vrijwillig genomen. De UCI wil niet dat er twee World Tour koersen voor vrouwen tegelijkertijd zijn en onze oude datum overlapt met de Chinese World Tour wedstrijden. En dat zijn al niet de meest populaire wedstrijden en de UCI vreesde dat de grote ploegen daardoor niet met een World Tour waardige selectie naar China zouden reizen. Daarom gaan we ook niet één stap terug naar de pro-series, maar twee stappen terug naar de 2.1. Verder draagt Courage Events de organisatie van de Eneco Tour over aan TIG Sports, dat dus ook de Tour of Holland bij de mannen organiseert. Rondhuis verwacht dat beide koersen op deze manier toekomstbestendig gaan zijn.
1: All Sports Radio Live.
0: De topsport, ja, die redt het simpelweg niet alleen om te kunnen doen wat het doet. Achter de schermen wordt er door verschillende partijen hard gebouwd aan netwerken en partnerships om de sport de beste kansen voor de toekomst te geven. In Amsterdam gebeurt dat onder meer via de businessclub van Topsport Amsterdam, waar bedrijven zich verbinden aan de sport en talenten. Wat levert dat eigenlijk concreet op voor die bedrijven? En wat betekent het voor de topsporters die er daar uiteindelijk voor profiteren? En Frank van Rooyen, die is manager commercie bij Topsport Amsterdam. Met hem ga ik het hebben over deze businessclub natuurlijk, maar ook de kracht van een zakelijk netwerk rondom de sport. En ook kijken we alvast vooruit naar de bijeenkomst van 11 mei in de Heineken Experience, waar partners gaan samenkomen en ook nieuwe bedrijven zich overigens kunnen aanhaken. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag Robert.
0: Allereerst laten we het hebben over de businessclub, want het is een belangrijk onderdeel bij Topsport Amsterdam, want het is eigenlijk letterlijk het bedrijfsleven koppelen aan de sport natuurlijk.
2: Ja, koppelen aan de sport, aan talentontwikkeling, aan ambitie, aan passie en aan de stad Amsterdam, aan evenementen die er zijn in Amsterdam, dus het is meer dan alleen maar de sport. Dat proberen wij uiteindelijk te connecten en alles wat we daarmee ophalen, plat gezegd, aan kennis, kunde en financiën, dat wordt direct weer in de talentontwikkeling terug geïnvesteerd. Het blijft niet ergens hangen, zeg maar. Het is niet voor mij voor een mooie nieuwe fiets, uiteindelijk gaat het weer richting de trainingsprogramma's van de Team NL-programma's en de Amsterdamse talentverenigingen.
0: Ja, dan, ik zei het eigenlijk al in de intro, het eigenlijk misschien een rare vraag natuurlijk, maar ja, waarom is het dan zo belangrijk dat die businessclub er is en dat er dus ook vanuit het bedrijfsleven geld komt richting de sport?
2: Nou, je wil in topsport wil je altijd weer net 1, 2, 3% meer beter dan dat je in het verleden hebt gedaan. En daar zijn investeringen voor nodig. De stad Amsterdam doet daar heel veel voor en in. We zijn natuurlijk als hockey gecommitteerd formeel denk ik, het grootste Team NL-centrum van Nederland. We hebben meer sporters dan Papendal, maar de landelijke budgetten die groeien niet. De landelijke overheid blijft, vind ik, wat achter als het gaat om investeringen in talentontwikkeling. Dus moeten wij andere manieren vinden en zoeken om te investeren. En dat gaat ook om simpelweg meer uren per week kunnen trainen, betere medische begeleiding, betere krachttraining, accenten op voeding. Ja, dat kost allemaal expertise tijd en die moet uiteindelijk linksom of rechtsom betaald worden.
0: En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat dan eruit ziet. Hè? Hoe dat geld dan verdeeld wordt. Want bij Topsport Amsterdam hebben jullie natuurlijk jullie eigen talentenontwikkelingsprogramma's. Jullie hebben verschillende sportprogramma's en Team NL-programma's rondlopen. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe wordt dat een beetje onderling dan verdeeld?
2: Nou, de grootste prak van ons werk zijn de Team NL-programma's. Daar komt de hockey wat goed is erbij. Dan zijn wij groot, heel groot zelfs. Daar moeten investeringen voor plaatsvinden. Dat kan zijn in infrastructuur, omdat er simpelweg trainingsaccommodaties bijvoorbeeld verbouwd moeten worden, aangepast moeten worden. Maar dat kan ook zijn simpelweg dat je gewoon meer experturen moet inhuren. En die kosten geld. En daar kunnen zowel TeamNL als de Talent TeamNL programma's als de verenigingen die wij dan Amsterdamse talentverenigingen noemen, die kunnen daar ook op appelleren. Maar ja, elke expert, of je nou een diëtist of een strength and conditioning coach inzet, moet betaald worden. En als die 4 uur per week betaald kan worden in plaats van 2 uur, dan voor een vereniging, zeg maar eventjes, ja, dan profiteert die totale vereniging daar weer in kennis en kunde van. En je laat ook daar weer een stukje legacy achter, wat weer voor de volgende generatie hier gebruikt kan worden. En daarvoor halen wij uiteindelijk het gelden op. En dat doen we door dat bedrijven investeren in partnerschappen met ons.
0: Ja, want dat is even wel goed om te weten. Het is niet letterlijk dat jullie zeg maar een zakje met geld aannemen, doorgeven aan de sport. Het is echt zeg maar, het geld wordt geïnvesteerd in verschillende zaken rondom de sport, die dan weer nodig is om zeg maar de sporters beter te laten renderen en dus ook beter te maken.
2: Ja, nee, ja, klopt, zou ik bijna willen zeggen. Nee, dus het is niet hier heb je geld en doe er wat leuks mee. Het is echt kijken naar waar heb je geld voor nodig. En dat kan simpelweg zijn, we trainen nu 6 uur of 8 uur, maar we willen 10 uur trainen. Dus we moeten meer zaalruimte inhuren. We moeten uiteindelijk meer experts daarvoor inhuren. Dan kunnen wij daarin investeren. Het kan ook zijn dat je inderdaad groepsessies met sportpsychologen wil doen. Nou, dan kunnen we daarin investeren. Dus op die manier moet je het zien dat de investering plaatsvindt. Het is niet kaal een zak geld weggeven, zodat je onkostenvergoedingen aan spelers of speelsters kan betalen. Of voor een mooie auto voor de trainer die ergens bij een club in dienst zit. Daar is het niet voor bedoeld.
0: Nou, het is duidelijk zeg maar hoe de sporters en de sport zelf er natuurlijk van profiteert met wat er dan binnenkomt en er natuurlijk ook weer in geïnvesteerd wordt. De andere kant van de medaille, de bedrijven die zich verbinden aan de sport en mede investeren. Waar ligt voor hun het bijkomende voordeel, om het maar even zo te zeggen, in zo'n businessclub?
2: Ja, het is natuurlijk, we komen 6 keer per jaar bij elkaar op verschillende locaties. De 7e keer is het Sportgala van Amsterdam. Het is voor hun vooral zeg maar, het hebben van een netwerk in Amsterdam. Het is ook het hebben van zeg maar de delen van de passie als bedrijf. Dat je zegt, oké, ik steun talentontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Het is een soort, het kan associatie zijn met dat je trots bent als je straks in Los Angeles op de Olympische Spelen ziet van oké, wij hebben mede geïnvesteerd in dit TeamNL-programma. En daar zijn we trots op. Je wordt natuurlijk niet eigenaar van het Olympische Roeiprogramma, want dan gaat het om andere bedragen. Maar het is vooral ook andere bedrijven in het Amsterdamse ontmoeten, nieuwe contacten opdoen. Je laten verrassen door verhalen uit de topsport. Nou, daar zorgen wij dan voor altijd bij, ik denk altijd mooie sprekers bij die Topsport Amsterdam Business Clubs. Dat is de meerwaarde, zeg maar. Het brede Amsterdam zien. Hè. We hebben natuurlijk ook connectie met andere netwerken. En we koppelen die netwerken. De ORAM bijvoorbeeld, de ondernemersvereniging Amsterdam of meer business Amsterdam. We kijken ook of we die uitwisseling tussen die netwerken kunnen doen. Om uiteindelijk onze doelstelling te halen. En dat is uiteindelijk meer muntjes uit de markt te trekken. Om te kunnen investeren in talentontwikkeling.
0: En is het zeg maar die traditionele vorm van sponsoring, hè? Dus hier heb je een zak geld en succes ermee. Of is het tegenwoordig dat er ook wel vanuit de kant van de bedrijven wat meer gevraagd wordt van wat ze ervoor terugkrijgen of wat ze moeten doen?
2: Nou, ze krijgen er echt wel behoorlijk wat voor terug. Die 6 netwerkbijeenkomsten krijg je ervoor terug waar je met 2 tot 4 mensen altijd mag komen. Er zit altijd, ik moet even hap en drank erbij. Je hebt inspirerende sprekers daarbij. Het is niet alleen maar meet and greet met anderen en zeg maar bier en patat. Het is Olympische sporters, Olympische coaches, interessante sprekers uit het sportnetwerk in de meest brede zin van het woord. Het is kijken bij topsportevenementen. Het zijn zakelijke speeddates die we organiseren. Dat is wat ze ervoor terugkrijgen. Je krijgt niet een naam op een shirt van een Olympische sporter terug voor die bijdrage. Maar je hebt wel associatie met die sporters uiteindelijk. En we gaan ook kijken, hebben we kaarten voor evenementen, kaarten bij sportwedstrijden, waar wij weer relaties bij mee kunnen nemen, zodat ze kunnen zien van ja, deze partij support je ook, weliswaar natuurlijk via een omweg, maar je draagt er wel aan bij.
0: Ja, het is dus belangrijk dat gebeurt voor de topsport natuurlijk in de stad. Je had het al over die evenementen. 11 mei aanstaande komt er ook weer een evenement aan. Wat kun je daarover vertellen? Want dat is natuurlijk voor misschien bedrijven die nu zitten te luisteren wel interessant om zich daarvoor aan te melden.
2: Ja, nee, dat kan zeker. We hebben nog plek. Dus de partijen die zeggen van we vinden het leuk om te komen, die zijn welkom. Aanstaande maandag zitten wij in de Heineken Experience. Nou, Heineken als voorbeeld is al 30 jaar partner bij Topsport Amsterdam. Natuurlijk een Amsterdams bedrijf van origine natuurlijk. Maar de regio Amsterdam van Heineken is partner. Die zetten bijvoorbeeld de Heineken Experience in voor ons die we dan kunnen gebruiken. Daar hebben we aanstaande maandag hebben we een sport- en rechtadvocaat, Dolf de Vaar, die daar spreekt. En dat is niet zomaar waarover hij spreekt. Want hij spreekt over de komende rechtszaak tegen de FIFA. De Wereldvoetbalbond. En hij behartigt met nog een aantal andere een x-aantal internationale voetballers die zich verenigd hebben in Justice for Players. En dat gaat uiteindelijk over contracten, het kunnen opzeggen van contracten, het gebonden blijven aan contracten en vrij verkeer van arbeid en alle restricties die daar van FIFA zijde op liggen. Ik weet daar slechts een klein deel van. Dolf de Gaar weet daar van alles van. En die praat aanstaande maandag in de Heineken Experience het gezelschap bij hierover. We krijgen het WK voetbal natuurlijk wat er aankomt. Daar heeft de FIFA natuurlijk ook wel een mooie rol. Het gaat over hele dure kaartjes en andere zaken die voor de toeschouwers niet echt aantrekkelijk zijn, vind ik in ieder geval. Maar we zitten aanstaande maandag met 60, 70 gasten. Met inloop, met natuurlijk weten wie er komt, want je hebt altijd inzicht in wie er vanuit het zakelijke netwerk aanwezig is. Je kan geïntroduceerd worden bij andere partijen, dat kan je of zelf doen of via Topsport Amsterdam met collega's kan je dat doen. En je hebt gewoon een zeer interessante netwerkavond met een goede spreker, zeg maar. Dus je kan ook relaties vanuit je eigen bedrijf meenemen waarvan je zegt, hey, we gaan naar een mooie avond, er zit eten bij, er zit drinken bij. Goed gezelschap en ik trakteer jou op een mooie netwerkavond. Dan hoef je dat zelf niet te organiseren, maar dat hebben wij dan voor jou, in ruil voor jouw business club lidmaatschap, georganiseerd voor jou. Nou, dus dat is wat aanstaande maandag plaatsvindt. We hebben nog een x-aantal plekken, dus partijen kunnen zich melden bij mij, als ze dat nog interessant vinden.
0: Ja, en dat kan via volgens mij frank@topsport.amsterdam, hè?
2: Ja, klopt. frank@topsport.amsterdam. Ja, dan kom je direct bij mij binnen. En dan is de inloop vanaf 5:30 in de Heineken Experience. Amsterdamse gaan we het niet krijgen. Naar de 5e verdieping. Prachtige zaal. Inhoudelijke programma start zo'n beetje 6:15. En dan tot 7:15 het inhoudelijke programma. Daarna hebben we eten. En 8:30 is bel voor de laatste ronde. En dan iedereen weer naar huis toe.
0: Nou kijk, dat belooft een mooie avond te gaan worden. Als je interesse hebt om iets goeds te doen voor deze wereld en sport te ondersteunen, dan kan dat dus bij jullie bij Topsport Amsterdam. Frank van Rooijen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk ook alvast veel plezier aankomende maandag.
2: Ja, dankjewel en jullie dank voor deze tijd en een prettige uitzending verder.
1: Thuis, tijdens je training, in de sportkantine of uit? Dit is All Sports Radio.

0: Gordo en Reinier Zonneveld, Loco Loco, hierbij All Sports Radio Live. In de top van het amateurvoetbal hebben we inmiddels onze eerste kampioen binnen, Roda Raalte. Ja, het zat er al een klein beetje aan te komen. Hadden natuurlijk best wel een grote voorsprong in derde divisie A. Zijn inmiddels dus kampioen. En het duurt niet lang of, wie weet dat B of de tweede divisie ook gaat volgen. We gaan helemaal bijgepraat weer worden door Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Laten we beginnen met wat nieuwtjes uit die top. Want ja, we zeiden het al, hè, GVVV, trainer Gerry Vink, die zou weggaan. Die gaat ook weg, nog steeds overigens. Maar ze hebben inmiddels een nieuwe trainer aangetrokken.
1: Ja, hij kan nou niet meer blijven inderdaad. Het wordt Dennis van Beukering, die de nieuwe oefenmeester wordt bij GVVV. Is dit seizoen nog assistent bij Theo Jans, hè, de trainer van de Treffers. En heeft daar ook al een vrij belangrijke functie. Want ja, Theo Jans, voor de mensen die het voetballen wat vaker volgen, die zie je regelmatig op televisie als op een doordeweekse avond. Nou ja, dan staat in dit geval Dennis van Beukering nog voor de groep. En die had al aangegeven te willen vertrekken bij de Treffers. En heeft nu in GVVV dus een nieuwe club gevonden.
0: Ja, iemand die ook in het amateurvoetbal blijft, dat is Adrie Poldervaart. Ik ken hem natuurlijk ook onder meer als oud-trainer van Excelsior. Hij is nu trainer bij Quick Boys. Maar hij zegt, ik blijf bij de amateurs werken.
1: Ja, Adrie Poldervaart vertelde dat onlangs bij ESPN, waar hij te gast was. En kijk, de resultaten die hij behaalde in het betaalde voetbal zijn niet echt om over naar huis te schrijven, enerzijds. En anderzijds, de man heeft ook een ziekte. Ik weet even niet precies wat, maar hij geeft aan dat die combinatie verwacht hij eigenlijk niet dat hij ooit nog trainer wordt in het betaalde voetbal. Van de andere kant denk ik, ja, weet je, als je met Quick Boys kampioen wordt en ook gewoon het ook wel redelijke resultaten gehaald in de beker, geloof ik, dit jaar. Niet zoals het vorig seizoen, maar toch. Een goede trainer kan denk ik overal terecht. Maar hij staat ook open voor de functie als assistent in betaalde voetbal. Dus afwachten wat het gaat worden. Maar hij verwacht eigenlijk voor de korte termijn dat hij gewoon bij Quick Boys blijft. Maar hij zegt zelf in ieder geval geen verwachting meer van te hebben.
0: Nou, het is soms een komen, maar ook een gaan van trainers. Want Excelsior 31 heeft Michel Stegink de laan uitgestuurd.
1: Ja, de resultaten vallen erg tegen bij de club. Al moet ik erbij zeggen dat het wel een van de verenigingen is waar de kenners wel van hadden verwacht dat de ploeg het dit seizoen moeilijk zou gaan krijgen. Ja, de ploeg staat op een 16e plek. Excelsior 31 met 33 punten. Dat is op zich niet heel slecht als je bekijkt dat de nummer 13 Hercules de 37 heeft. Maar ja, de ploeg wil ze wel veilig spelen. De club heeft zich genoodzaakt gezien om de trainer de laan uit te sturen. En de resterende wedstrijden worden door de overige leden van de technische staf. Die zullen dat gaan doen de laatste drie wedstrijden. Dus we gaan het zien.
0: Voordat we naar de tweede divisie gaan, nog een kort nieuwtje. En dat is dan weer heel erg mooi nieuws. Want Daan Hellings die heeft zijn rentree gemaakt bij Gemert. En die is, laten we zeggen, echt behoorlijk lang geblesseerd geweest.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Kind van de club overigens. Zijn opa speelde in het eerste van Gemert. Zijn vader speelde in het eerste van Gemert. En zijn de andere opa van zijn moederskant speelde ook in het eerste van Gemert. Zelfs heel veel wedstrijden. We hebben samen alles bij elkaar, geloof ik, hebben ze al iets van 100 seizoenen bij dat eerste gespeeld. Nou ja, goed, in ieder geval. Viel op 5 oktober 2024 uit met een knieblessure in de wedstrijd tegen FC Rijnvogels. Nou ja, 2024, 5 oktober. Het is 567 dagen geleden. En hij maakte zijn rentree in het 4-1 verloren duel bij Noordwijk. Maar ja, natuurlijk voor hemzelf wel een fantastische middag om in ieder geval weer terug op dat veld te staan.
0: Laten we dan in de tweede divisie gaan kijken. Want ja, we gaan de laatste fase van de competitie in. We zitten inmiddels op 31 van de 34 wedstrijden. Nog 3 duels te gaan. Daar nog best wel een aantal serieuze titelkandidaten over. 3 stuks. De koploper op dit moment is Quick Boys. En die heeft een kort geding aangespannen tegen de KNVB. De reden, ja, nog altijd die punt in mindering. Waarvan ik, misschien op de troepen vooruitlopende. Maar eerder dit seizoen nog zei dat kan ze nog wel eens opbreken in de strijd om het kampioenschap.
1: Ja, dan lijkt dat nu op dit moment ook wel naartoe te gaan. Quick Boys is dan weliswaar de koploper met 59 punten uit die 31 wedstrijden. Maar dat is vooral op het doelsaldo van een plus 32. Want Hoek heeft ook 59 van een doelsaldo van plus 23. Dus ja, als beide ploegen nog 3 keer zouden winnen, dan zou Quick Boys op dit moment in ieder geval op doelsaldo kampioen gaan worden. Maar ja, het kan natuurlijk ook zijn dat ze, ja, Ik durf het zo niet te zeggen, zo snelle berekening heb ik eerlijk gezegd niet gemaakt. Dat ze dus met één puntje minder uitkomen, hè, als hoek. Ja, dan wordt het natuurlijk wel een hele zure dag. Als Quick Boys een keer verliest, een hoek speelt gelijk. En de andere resultaten zijn hetzelfde. Dat hoek dan kampioen wordt met een puntje meer. Ja, doordat Quick Boys dat puntje minder heeft. De vraag is dus van ja, aan de KNVB, ja, schrap dat. Dat niet gaat gebeuren. En mocht er geen overtuigende kampioen zijn, om dan bovendien geen kampioen aan te wijzen. Maar ja, dan komen we natuurlijk wel op het punt. Stel dat je na 34 wedstrijden Hoek dan kampioen wordt met 4, hè, met 1 puntje verschil. Ja, dan is het natuurlijk wel heel zuur voor die club dat ze niet gehuldigd zouden worden als kampioen.
0: Ja, maar aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, dan had je maar niet moeten gaan vechten bij Barendrecht.
1: Ja, zo denk ik er ook over. Kijk, wat je vaak ziet, hè, in het amateurvoetbal wat minder, maar zeker in het betaalde voetbal, is hoe de clubs, hè, Vitesse is daar een voorbeeld van, met min 12 punten, door allerlei redenen. Waarbij de spelers eigenlijk niets te verwijten viel. En hier valt op zich nog te zeggen van, ja, weet je, die spelers gingen zelf, kwamen zelf in actie. Hè. Het is echt wat er op het veld gebeurd is. Dus ik ben het wel met je eens. Ja, ja, ze hadden er zelf misschien beter op moeten letten, dat klopt.
0: Ja, nou ja, zo komt die straf misschien iets harder aan dan gepland. Maar ja, het feit blijft wel, ze zijn niet voor niets gestraft natuurlijk. Als we kijken naar aankomend weekend, de wedstrijden die eraan komen. Quick Boys speelt op bezoek bij ACV. Zou je zeggen, de nummer laatst is makkelijk te doen. Maar ja, goed, die hebben nog een hele kleine kans om in ieder geval de play-offs te halen. Dus ja, die hebben ergens om iets voor te spelen. De Treffers, die spelen thuis tegen Spakenburg. Nou, dan weet je één ding. Dat wordt wel heel erg lastig. En Hoek, die gaat op bezoek bij Barendrecht. En dat lijkt dan op papier weer misschien de makkelijkste wedstrijd.
1: Ja, op papier zou je inderdaad zeggen dat Hoek inderdaad de makkelijkste wedstrijd heeft van Barendrecht. Ja, ze zijn uitgespeeld. Doen het alleen nog voor de eer, hè. Want om de Keizers baard noemen ze dat, geloof ik. Ja, kijk, degraderen gaat niet meer gebeuren. Kampioen worden kunnen ze ook niet meer. Ja, in het beste geval kunnen ze een periode pakken. Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen, maar voor mij ook niet. Ja, en ja, dan speel je eigenlijk nergens meer voor. De Treffers kan nog kampioen worden. Hebben een puntje minder als Hoek en Quick Boys. Dus ja, die hebben echt wat om voor te strijden. En Spakenburg, ja, heeft 7 punten afstand op papier. Ben je dan nog steeds een titelkandidaat? Want ja, dat kan natuurlijk na deze speelronde ook gewoon klaar zijn. Nou, dat moet wel gek lopen natuurlijk, wil die ploeg kampioen worden. Maar ja, ik ga er toch vanuit dat Spakenburg in ieder geval alles aan gedaan wil hebben om die titel te kunnen pakken. Maar ja, het zal je toch gebeuren. Maar dan moeten ze zaterdag wel winnen van de Treffers. Anders is het in ieder geval klaar voor Spakenburg. En de Treffers, ja, zelden, ja, die moeten ook gewoon winnen om in ieder geval bij te blijven. Maar ja, in het onverhoopte geval dat die andere 2 punten verspelen, wie hebben ze er wel overheen?
0: Ja, dus dat wordt nog interessant om even in de gaten te houden. Dan gaan we naar de derde divisie A. Ja, we zeiden het al aan het begin. Daar is de kampioen al bekend. Roda Raalte. Een ploeg waarvan ik, ja, eigenlijk het verhaal nog wel het mooiste vond. Want eigenlijk wilden ze helemaal geen kampioen worden.
1: Nee, maar dan moet je niet zoveel wedstrijden winnen. Ja, kijk, uiteindelijk speel je om te winnen. En ik kan me wel voorstellen dat ze dat zeggen bij Roda Raalte. Want ja, nou ja, goed, dat zeggen ze alle clubs. Wij betalen niet het meest. Maar ja, goed. Je gaat promoveren naar de competitie. Ja, ik ben bang dat het niet heel erg leuk gaat worden volgend seizoen. Aan de andere kant, ja, dat zou je bij Hoek misschien ook verwachten. Die staan bovenaan, dus je weet het nooit.
0: Nee, maar goed, het blijft wel. Ze zijn kampioen geworden. Versloeg op eigen veld Hercules. Wel bijzonder, hè, dat Roda Raalte uiteindelijk de beste is geweest dit seizoen. Want ook op voorhand was het niet de ploeg die had. Nou, laat ik zo zeggen, je had veel geld verdiend als je van tevoren had ingezet op het kampioenschap van Roda.
1: Ja, het verhaal is natuurlijk wel wat langer. Kijk, Roda Raalte werd 2 seizoenen geleden kampioen in de 4e divisie. Promoveerde naar de 3e en verloor de eerste 5 wedstrijden op rij. Nou, de trainer en de spelers zijn toen weer gaan spelen zoals ze in de 4e divisie speelden. Daar hadden ze vorig seizoen best wel wat succes mee. En dat succes heeft zich dit seizoen doorgezet. Maar bij moet ook wel aangemerkt worden dat vorig seizoen was Kevin Peppels, die vertrok naar Excelsior 31 de afgelopen zomer. Die had uit mijn hoofd 30 of 29 doelpunten gescoord. Dus ze hadden best wel een jasje uitgedaan qua doelpuntenmakers. Maar ja, dat hebben andere spelers toch wel redelijk op weten te pakken. Dus ja, wat dat betreft, want hebben ze het gewoon hartstikke goed gedaan. Ik bedoel, de nummer 5, Sparta Nijkerk bijvoorbeeld, heeft 77 doelpunten gemaakt. Dat is echt fors meer als Roda Raalte. Dus Ja, ze hebben iets goed gedaan.
0: Ja, maar goed, we kennen ook de eeuwenoude vloek van Sparta Nijkerk. En dat is dat ze altijd ergens in het seizoen een reeks van 5 of 6 verloren wedstrijden op rij eigenlijk neerzetten.
1: Ja, dat is inderdaad wat Sparta Nijkerk wel heel goed kan, inderdaad. Ja. Maar ja, het was wel een titelkandidaat vooraf. Maar ja, dan zeggen mensen ook van DVS. Het is wel een beetje zo, Sportless was ook een titelkandidaat in Harkemaanse Boys. Nou is het wel een klein beetje zo dat die clubs al jarenlang strijden om de bovenste plekken. En ja, ik denk dat het lijkt gewoon hun niveau te zijn.
0: We hebben de kampioen. Onderin is het eigenlijk het andere grote verhaal uit de derde divisie A. Want het lijkt wel of we een klein beetje bezig zijn met de revival van Urk.
1: Ja, Urk speelde afgelopen week einde wel als enige club. Ja, tenminste Harkemaanse Boys natuurlijk ook. Maar dan speelden ze tegen daar in Harkema. De thuisploeg, ja, het is sowieso vaak, zeggen veel clubs, lastig om te winnen in Harkema. Dan kon het beter van spel. Maar ja, Urk, dat weet ondertussen, mag ik verwachten, iedereen. Dat je al gauw 4, 5 doelpunten nodig hebt om van die ploeg te winnen. Ja, je er dan maar 2 maakt, dan verlies je gewoon de wedstrijd. En dat is in dit geval, werd het 3-2 voor Urk. Waarbij ook nog opvallend was dat beide ploegen ook nog een eigen doelpunt maakten. Dus dat komt ook niet elke wedstrijd voor, zeg maar.
0: Nee, en Urk die jaagt op, eigenlijk het meest hooghoudbare, laten we eerlijk zijn, is de na-competitie. Maar goed, dat is beter dan direct degraderen natuurlijk. Jagen op Excelsior 31, daar hadden we het net over. Hè. Die hebben afgelopen week Michel Stegink ontslagen als trainer. Het gat is 6 punten. Maar wat interessant is dat het schema op dan aankomende zaterdag na, want dan spelen ze tegen de nummer 2, ADO 20. Maar ja, daarnaast spelen ze tegen het al gedegradeerde HSC 21, die überhaupt maar 6 punten hebben, 30 doelpunten voor 100 doelpunten tegen dit seizoen. En daarna het onderlinge duel.
1: Ja, dus ik geef Urk, moet ik zeggen, nog wel een kans. Er zit één nadeel aan. Urk heeft ook een doelsaldo van min 36. Is natuurlijk wel heel veel. Hè? Want als je gaat kijken naar de doelpunten voor, staat Urk op de 5e plek in de competitie. Ga je kijken naar het aantal doelpunten tegen, zijn ze ene laatste. Dan staan ze op de juiste plek ook in de competitie. Dus de ploeg doet het aanvallend prima. Maar het lek van, dat is het echt. Dat zit echt achterin. Want ik ga er eigenlijk vanuit dat Urk nog wel over de 100 doelpunten heen gaat dit seizoen. En dat zou me niet eens verbazen als ze er meer treffers tegen krijgen als HC 21. Maar ja, het aantal doelpunten, ik ben er haast van overtuigd, dat zal het dubbele zijn van HSC 21. Ja, dan zal de ploeg in ieder geval tegen Excelsior 31 moeten winnen. Want dat is een onderling duel en ook van HSC. Ja, dan geef ik ze wel een kans tegen ADO 20. Ja, is eigenlijk ook wel uitgespeeld in de competitie. En het opvallende is wel dat elke keer de nummer 2 punten verspeelt. Nou, dat is in dit geval ADO 20 tegen Urk. Ja, als dat weer het geval is, dan geef ik Urk nog best wel een kans om in ieder geval die na-competitie te halen. En ik denk als Urk die na-competitie haalt, dat de ploeg ook daadwerkelijk zover komt dat ze zichzelf veilig gaan spelen. Want ja, als je zoveel doelpunten maakt, moet dat wel lukken.
0: Dat is in ieder geval een interessant verhaal om in de gaten te houden. Gaan we tot slot naar de derde divisie B. En ja, daar kan komende zaterdag alles beslist zijn. Dan kan Kloetingen kampioen worden.
1: Ja, Kloetingen kan kampioen worden. Moet er wel bijgezegd worden. Hebben dat dan nog niet helemaal in eigen hand. Kijk, winnen bij Groene Ster is voor Kloetingen dan bij het allerbelangrijkste. Maar moet Rijnvogels ook wel punten verspelen tegen UD19? Nou ja, goed, als dat gaat gebeuren, dan is Kloetingen in ieder geval kampioen. Maar echt winnen is daar wel echt de belangrijkste voorwaarde voor. Lisse staat derde, maar die hebben 59 punten. Ja, die hebben nog een hele kleine kans. Dat geldt trouwens ook voor VVSB om kampioen te worden. Maar ja, daar moet Kloetingen wel heel veel punten verspelen. Als je 6 punten los staat ten opzichte van Rijnvogels en 7 van die andere Lisse en VVSB. Mm-hmm. Dus in principe als Kloetingen zelf wint en Rijnvogels verspelen in ieder geval punten, Dan is Kloetingen kampioen. En anders is Kloetingen officieus kampioen. Hebben nog maar 1 puntje nodig. Nou, dat gaat niet meer mis, ga ik vanuit in het Zeeuwse. Dus ja, volgend seizoen, daar mogen we wel vanuit gaan. In ieder geval 2 ploegen vanuit Zeeland in die tweede divisie. En dat is ook een unicum.
0: Dat is, als het überhaupt al is voorgekomen, is het in ieder geval heel erg lang geleden. Waarschijnlijk nog in de tijd met FC Vlissingen en zo.
1: Dat was in de eerste divisie.
0: En dat was zelfs in de eerste divisie, kan je nagaan.
1: De Vlissingen, ja. Overigens heeft Kloetingen wel het voordeel, want Rijnvogels die spelen om 2:30 tegen UD19 en de wedstrijd bij Groene Ster begint om 6 uur. Dus op het moment dat er afgetrapt wordt, weet Kloetingen al waar ze aan toe zijn.
0: Dat is voor hun goed om te weten. Ik zit me trouwens sowieso te bedenken. Het is ook echt alweer een gigantische uitreis, hè, voor Kloetingen helemaal naar Groenester. Waarbij ze denk ik bij hunzelf de Belgische grens overrijden. En richting Groenester pas weer de grens overrijden naar Nederland.
1: Ja, dat is een hele goeie. Dat zou ik niet weten. Maar die kans is wel aanwezig. Bij Hoek weet ik ook dat ze regelmatig door België heen reden naar het zuiden. Dus dat zal bij Kloetingen ook wel kunnen inderdaad, ja.
0: Onderin is er ook nog voldoende te gebeuren. Daar hebben we nog wat onderlinge duels staan aankomend weekend. We hebben Scheveningen tegen ASWH. ASWH, als het hoe dan ook punten verspeelt, is het gedegradeerd. En we krijgen ook nog een interessante met Goes tegen Meersen.
1: Ja, inderdaad. Ja, van ASWH is dat wat dat betreft heel simpel. Maar stel nou dat Meersen verliest van Goes. En ja, Scheveningen heeft maar een punt. Hoe zeg je dat? Een punt pakt. Dan is Meersen eigenlijk ook gedegradeerd. Dus ja, de kans is aanwezig dat we dus de rechtstreekse de kampioen en de rechtstreekse degradant inderdaad na dit weekend in die derde divisie B bekend is. En dat is eigenlijk opvallend, omdat het daar wel lang spannend is gebleven. Eigenlijk twee kanten op. Dat ze dan eigenlijk wel vrij vroeg in het seizoen alles duidelijk hebben.
0: Nou, het is toch wel grappig dat op voorhand de meest spannende competitie het vroegst beslist is.
1: Ja, daar lijkt het wel op neer te komen. Wat overigens ook geldt voor 3A. Hè, want

0: duels waar er dus veel op het spel staat. Wat zou jij aanraden als nou echt het topduel? Of waar ga je zelf naartoe?
1: Zelf ga ik naar Dovo Huizen. Ja, het is een beetje lastig. Kijk, als je echt kijkt naar een prestatie op de plek op de ranglijst, ja, dan denk ik dat een wedstrijd tussen ACV en Quick Boys wel een leuke pot is om naar te gaan kijken. Maar als ik wat ik denk dat een hele leuke wedstrijd kan gaan worden, is zondag aankomende, is in Gemert, tussen Gemert en VVSB. Omdat beide ploegen, ja, Gemert is wel uitgeschakeld voor de titel, maar het zijn wel twee ploegen die allebei wel willen voetballen. Dus ja, ik denk dat dat wel een hele leuke pot gaat worden voor de neutrale toeschouwer om te kijken.
0: We gaan het in de agenda zetten. Gerren Kluistra van de Broodje Bal podcast. Mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreek je over 2 weken weer richting de laatste competitiewedstrijd.
1: Ja, komt helemaal goed. Bedankt en een fijne dag.
2: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
0: Het EK squash voor landenteams. Die streken de afgelopen dagen neer in het Frans Ottenstadion in Amsterdam. En voor Team NL was het een bijzonder toernooi. Ze waren weer terug op het hoogste niveau, speelden natuurlijk voor eigen publiek en streden om handhaving in divisie 1. Bij de vrouwen werd er geknokt voor elk punt en dat leverde uiteindelijk ook die benodigde top 8 klassering op. Een knappe prestatie na die promotie van vorig jaar. Hoe kijkt het team eigenlijk terug op het toernooi? Wat waren de hoogtepunten? Misschien ook de leermomenten? En hoe was het uiteindelijk om zo'n EK in eigen land te spelen? Ik ga erop terugblikken met drievoudig regerend Nederlands kampioen Tessa Tersluis. Tessa, hele goedemiddag, maar goedemorgen nog net voor jou.
3: Ja, precies. Goedemorgen uit Bristol.
0: Ja, Bristol in Engeland. Nou ja, weet, uurtje eerder, dus bij jou is het nog ochtend. Allereerst, ja, hoe gaat het bij jou daar op dit moment? Want ik sprak jou de vorige keer 40 minuten voor je eigen wedstrijd, voor je eerste wedstrijd. En nu stond je eigenlijk op de trainingsbaan.
3: Ja, dat klopt. Maar ik stond gewoon lekker zelf even te slaan. Dus dat is deze keer wat beter geregeld dan vorige keer. Ik speel pas vanavond Nederlandse tijd om 6 uur. Dus dat is prima.
0: Kijk, dus nu in plaats van 40 minuten voor je wedstrijd, een paar uur voor je wedstrijd.
3: Ja, het is vanavond pas. Dus ik denk dat dit wel prima uurtjes is ervoor.
0: Ja, overigens, dat moet even erbij gezegd worden, je bent net ietsje ziekjes geworden volgens mij na dat EK, dus dat gaat wel goed komen vanavond.
3: Nou, het is donderdag merkte ik al dat ik wat had en daar is het langzaam ingeslopen. Gelukkig gaat het nu wel wat beter, maar ja, ik weet op dit moment even niet hoe ik vanavond de wedstrijd door ga komen.
0: Nou ja, ik zou zeggen, doe in ieder geval je best. Meer dan dat kun je natuurlijk niet doen.
3: Nee, precies.
0: Terug naar dat EK voor landenteams. Was natuurlijk bijzonder, hè, in het Frans Ottenstadion. Lekker in eigen land spelen. Voordat we dieper ingaan natuurlijk op de wedstrijden en hoe het allemaal was. Allereerst, ja, hoe was het uiteindelijk om dat EK in eigen land te spelen? Hoe was de sfeer?
3: Ja, fantastisch. Er waren heel veel mensen op ons wedstrijden afgekomen. Mooi ook gekleed in het oranje. Dus dat was echt, echt heel leuk. Ik denk dat iedereen echt wel genoten heeft om allemaal bekende mensen te zien. Al maakte het natuurlijk ook wel een beetje zwaarder dat je iedereen kende en dat iedereen ook gewoon makkelijk tegen ging praten. Maar goed, al met al superleuk.
0: Nou, top. Ja, heeft dat dan ook weer even die extra paar procentjes gegeven misschien in de duels die jullie gespeeld hebben?
3: Ja, absoluut wel. Ja. Ik denk dat onze supporters zeker om elke bal klappen en ons aanmoedigen. Dus er zat ook wel een lekker sfeertje in. En dan krijg je gewoon extra veel energie.
0: Nu speelden jullie natuurlijk eerst de poolfase. Dus moesten jullie tegen Frankrijk en tegen Duitsland. Op voorhand zei je al in de uitzending. Frankrijk wordt wellicht wat lastig. Maar Duitsland hebben we wat meer kans om van te winnen. Uiteindelijk was dat volgens mij een correcte voorspelling. Want tegen Duitsland werd ook gewonnen. En ik wil er nog even bij aanmerken. Die wedstrijd tegen Frankrijk. Jij mocht dus aftrappen 40 minuten na ons gesprek toen. Maar dat duel heb je ook gewoon gelijk gewonnen tegen Marie Stefan.
3: Ja, dus ik denk dat ik gewoon vaker met jullie moet bellen. Dat is gewoon, dat is mijn lucky charm geweest. Nee, maar we hebben inderdaad.

0: Ik heb persoonlijk dus heel goed gespeeld, allebei de wedstrijden. Dus allebei de wedstrijden heb ik ook gewoon gewonnen tegen hoger geplaatste speelsters. Ja, tegen Frankrijk hebben we eigenlijk heel nipt verloren. Op plek 3 verloren wij met 3-2. Dus we hadden ook nog eens kans gehad om tegen Frankrijk te winnen. Dus dat is uiteindelijk echt net niet gebeurd.
1: Ja, dat was echt een super close wedstrijd. Nou ja, het was, jij won je wedstrijd met 3-1. Fleur Maas verloor haar wedstrijd met 3-1. En die laatste inderdaad van Megan van Drongelen tegen Anna Munoz. Dat was 3-2. Heel erg spannend. Hoe herpak je je dan? Want dan moet je diezelfde avond natuurlijk ook weer gelijk tegen Duitsland spelen. Hoe herpak je om dan nou ook weer tegen Duitsland te knallen?
0: Nou, ik denk dat we gewoon heel trots waren op wat we hadden gepresteerd. En dat gaf ook echt wel motivatie voor tegen Duitsland. Het enige nadeel was dat we waren best wel laat klaar. Dus volgens mij gingen we 3:50 gingen we lunchen. En om 6 uur moesten we eigenlijk alweer op de baan staan. Dus we hadden niet echt per se heel veel tijd om te relaxen of om een beetje meer zenuwen te krijgen voor de wedstrijd. Het was eigenlijk gewoon vrijwel gelijk doorgaan. Maar ja, het was net zoals weer tegen Frankrijk. Je begint gewoon en je gaat gewoon strijden voor elk punt. En nou ja, hopelijk wordt het dan een goed resultaat.
1: Nou, dat werd het ook uiteindelijk tegen Duitsland. Jij won je partij. Fleur won haar partij ook. Weer heel spannend, hè, met 3-2. Dan weet je eigenlijk dat de wedstrijd al klaar is, hè?
0: Ja, klopt. Dus uiteindelijk hadden we in ieder geval 1 winstpartij in de poolfase. Alleen om toch nog even. We willen natuurlijk gewoon 3-0 winnen. Dus ook die laatste pot werd met 3-2 verloren. Weer heel close. Dus ik kan ook echt wel zeggen dat we in alle wedstrijden echt gestreden hebben.
1: Ja, en dan weet je in ieder geval wel dat je doorgaat. Dat was al heel erg belangrijk. Dan ga je spelen tegen Schotland. Maar ja, die Schotten, dat zijn ook, nou ja, geweldige spelers. Eigenlijk was Schotland misschien net een maatje te groot.
0: Ja, absoluut. Ja, ik moest zelf tegen de nummer 25 van de wereld. En daar had ik gewoon geen kans tegen. Het was heel leuk om tegen haar te spelen. Ik heb het absoluut wel geprobeerd. Ik merkte wel dat mijn lichaam ook na die 2 stunts van de dag ervoor, dat het er ook wel in had gehakt. Maar goed, ja, dat was gewoon een maatje te groot voor de speelsters.
1: Ja,
0: Absoluut.
1: want je zei natuurlijk al, ja, donderdag voelde ik al misschien dat ik een klein beetje ziekjes werd. Had dat er misschien ook mee te maken?
0: Ik denk sowieso niet dat ik had gewonnen. Daar moet ik gewoon heel eerlijk in zijn. Maar ik merkte wel dat inderdaad mijn lichaam al heel erg aan het tegenstribbelen was. Dus ik had ook flinke hoofdpijn na de wedstrijd. Dus toen dacht ik al, oh nee, het is toch niet nu al dat ik weer ziek word. Maar goed, ja, nogmaals, ik denk niet dat dat voor mij een verschil had uitgemaakt.
1: Nou ja, na het verlies tegen Schotland, weet je, dan mag je strijden om plek 7 en 8. Dat deden jullie tegen Wales. Nou ja, helaas ook verloren van Wales, maar was toen, zeg maar, de koek misschien al een beetje op?
0: We moesten eerst natuurlijk tegen Zwitserland, die verloren ook. En daarna, de laatste dag, moesten we tegen Wales. Ook hier kwamen we best wel close. De nummer 1 van Wales die is recentelijk ook gestopt met squash of met proftour. En die had heel veel pittige wedstrijden gehad. Dus wij hebben ook bewust gekozen om dan Fleur tegen haar op te stellen, want die heeft een heel lang spel, zeg maar. Dus je moest heel veel rennen tegen Fleur. Dus uiteindelijk hadden we ook een hele mooie upset voor de eerste pot. Oh nee, de tweede pot, sorry. De tweede pot. Ik denk echt dat we nipt hebben verloren ook weer. Ook de eerste partij was echt heel close. En helaas verloren we dan wel op 3. Ik baal er gewoon van natuurlijk dat we niet met een win af hebben gesloten. Maar nogmaals, hebben we gewoon weer laten zien wie we zijn en dat we altijd wel blijven strijden.
1: Het belangrijkste was natuurlijk uiteindelijk die top 8 notering, handhaving in divisie 1. Nou ja, dat hebben jullie sowieso afgedwongen. Dus ja, hoe dan ook is dit natuurlijk gewoon een succesvol EK geweest.
0: Absoluut. Ja, ik denk dat we zeker dat we allemaal zeker trots zijn op onze prestaties. We kunnen ons opmaken voor divisie 1 weer volgend jaar.
1: Ja, dat is dan weer voor volgend jaar. Dat EK voor landenteams. Voor de rest blijven, gaan we weer eigenlijk terug naar gewoon de individuele wedstrijden, neem ik aan.
0: Ja, klopt. Klopt. Dus ik speel nog een aantal toernooien zelf, buitenlandse toernooien. Dus onder andere nu in Bristol natuurlijk. Dus het gaat weer lekker alleen door.
1: Ja, komen er ook nog grote individuele eindtoernooien aan? Of is dat wel een beetje klaar voor dit seizoen?
0: Voor mij persoonlijk wel. Je hebt in ieder geval het WK wat komende week gaat starten. Nou, daar doet helaas geen Nederlander aan mee. Maar voor de rest zijn het eigenlijk alleen maar toernooien die we zelf uitkiezen. Maar niet dat er iets echt spectaculairs op de planning staat.
1: Ja, overigens, het was natuurlijk voor jullie een succes bij de vrouwen, de handhaving. Maar wat dat betreft, de mannen hebben natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook onderdeel van Team NL. Je bent samen Team NL. Maar voor hen was het ook natuurlijk een succesvol EK, want ook zij hebben zich gehandhaafd in divisie 1.
0: Ja, fantastisch. Ze verloren hun eerste twee poolwedstrijden, waardoor zij dus automatisch naar 9-12, naar de 9-12 pool gingen. En dan nummer 9 en 10, die blijven erin. 11 en 12, die gaan terug naar divisie 2. Dus het was heel spannend. Maar ze hebben gewoon alle potten gewonnen. Waardoor zij ook echt heel knap in divisie 1 zijn gebleven. Dus ik denk dat de jongens ook echt heel blij waren. En wij zijn gewoon überhaupt super trots ook. Dat zij er ook gewoon in blijven.
1: Nou, het is een zeer succesvol EK geweest dus voor landenteams, voor Team NL. Tessa Tersluis, mag ik je hartelijk danken voor deze terugblik. Ik wens je heel erg veel succes vanavond in Bristol. Hopelijk valt het qua effect van de ziekte valt het een beetje mee.
0: Nou, dankjewel voor het bellen.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
2: En tot zover All Sports Radio Live voor vandaag. Als je iets hebt gemist van deze uitzending, kun je dat natuurlijk in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify, Apple Podcast en ook op soundcloud.com staan alle interviews. Blijf hangen, zou ik zeggen, want direct hierna om 1 uur gaan we Martijn Buurman verwelkomen in de studio. Onze keeper-expert van Zero Hero. En hij heeft een nieuw boek geschreven. Hij had al een prachtig boek met het Zero Hero boek. Een verhaal met 15 interviews met verschillende topkeepers uit heel veel verschillende sporten over, nou ja, eigenlijk pure passie voor het keepersvak. Nu heeft hij een ander boek geschreven, The Keeper Mindset. Even een hele andere tak van sport, want het is misschien meer een managementboek. Maar goed, daar gaan we zometeen alles van Martijn over horen na 1 uur in een special. Verder, morgen weer een nieuwe Beversport update met Frank van der Walbaken. Hou dat ook zeker in de gaten. En uiteraard vrijdag zijn we er weer tussen 12 en 1 met een nieuwe All Sports Radio Live. Voor nu dank ik je voor het luisteren. Ik wens je alvast een hele fijne middag als je besluit om niet te blijven hangen. En anders zou ik zeggen, ga gewoon luisteren. En dan hoor je me straks na 1 uur weer met de special op All Sports Radio. Dag.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
2: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal.
4: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
0: Volleybal.
5: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: way. All Sport Radio Live. De topsport, ja, die redt het simpelweg niet alleen om te kunnen doen wat het doet. Achter de schermen wordt er door verschillende partijen hard gebouwd aan netwerken en partnerships om de sport de beste kansen voor de toekomst te geven. In Amsterdam gebeurt dat onder meer via de businessclub van Topsport Amsterdam, waar bedrijven zich verbinden aan de sport en talenten. Wat levert dat eigenlijk concreet op voor die bedrijven en wat betekent het voor de topsporters die er uiteindelijk voor profiteren? En Frank van Rooyen, die is manager commercie bij Topsport Amsterdam. Met hem ga ik het hebben over deze businessclub natuurlijk, maar ook de kracht van een zakelijk netwerk rondom de sport. En ook kijken we alvast vooruit naar de bijeenkomst van 11 mei in de Heineken Experience, waar partners gaan samenkomen en ook nieuwe bedrijven zich overigens kunnen aanhaken. Frank, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag, Robert.
0: Allereerst laten we eens hebben over de businessclub, want het is een belangrijk onderdeel bij Topsport Amsterdam, want het is eigenlijk letterlijk het bedrijfsleven koppelen aan de sport natuurlijk.
1: Ja, koppelen aan de sport, aan talentontwikkeling, aan ambitie, aan passie en aan de stad Amsterdam, aan evenementen die er zijn in Amsterdam, dus het is meer dan alleen maar de sport. Dat proberen wij uiteindelijk te connecten en alles wat we daarmee ophalen, plat gezegd, aan kennis, kunde en financiën, dat wordt direct weer in de talentontwikkeling terug geïnvesteerd. Het blijft niet ergens hangen, zeg maar. Het is niet voor mij voor een mooie nieuwe fiets, maar uiteindelijk gaat het weer richting de trainingsprogramma's van de Team NL-programma's en de Amsterdamse talentverenigingen.
0: Ja, dan, ik zei het eigenlijk al in de intro, het eigenlijk misschien een rare vraag natuurlijk, maar ja, waarom is het dan zo belangrijk dat die businessclub er is en dat er dus ook vanuit het bedrijfsleven geld komt richting de sport?
1: Nou, je wil in topsport wil je altijd weer net 1%, 2%, 3% meer beter dan dat je in het verleden hebt gedaan. En daar zijn investeringen voor nodig. De stad Amsterdam doet daar heel veel voor en in. We zijn natuurlijk als hockey gecommitteerd formeel denk ik het grootste Team NL-centrum van Nederland. We hebben meer sporters dan Papendal, maar de landelijke budgetten die groeien niet. De landelijke overheid blijft, vind ik, wat achter als het gaat om investering in talentontwikkeling. Dus moeten wij andere manieren vinden en zoeken om te investeren. En dat gaat ook om simpelweg meer uren per week kunnen trainen, betere medische begeleiding, betere krachttraining, accenten op voeding. Ja, dat kost allemaal expertise tijd en die moet uiteindelijk linksom of rechtsom betaald worden.
0: En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat dan eruit ziet. Hè? Hoe dat geld dan verdeeld wordt. Want bij jullie, bij Topsport Amsterdam, hebben jullie natuurlijk jullie eigen talentenontwikkelingsprogramma's. Jullie hebben verschillende sportprogramma's en Team NL-programma's rondlopen. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe wordt dat een beetje onderling dan verdeeld?
1: Nou, de grootste prak van ons werk zijn de Team NL-programma's. Daar komt de hockey als goed is erbij. Dan zijn wij groot, heel groot zelfs. Daar moeten investeringen voor plaatsvinden. Dat kan zijn in infrastructuur, omdat er simpelweg trainingsaccommodaties bijvoorbeeld verbouwd moeten worden, aangepast moeten worden. Maar dat kan ook zijn simpelweg dat je gewoon meer experturen moet inhuren. En die kosten geld. En daar kunnen zowel Team NL als de Talent Team NL programma's als de verenigingen die wij dan Amsterdamse talentverenigingen noemen, die kunnen daar ook op appelleren. Maar ja, elke expert, of je nou een diëtist of een strength and conditioning coach inzet, moet betaald worden. En als die 4 uur per week betaald kan worden in plaats van 2 uur, dan voor een vereniging eventjes, ja, dan profiteert die totale vereniging daar weer in kennis en kunde van. En je laat ook daar weer een stukje legacy achter, wat weer voor de volgende generatie hier gebruikt kan worden. En daarvoor halen wij uiteindelijk het gelden op. En dat doen we door de bedrijven investeren in partnerschappen met ons.
0: Ja, want dat is even wel goed om te weten. Het is niet letterlijk dat jullie een zak met geld aannemen, doorgeven aan de sport. Het is echt het geld wordt geïnvesteerd in verschillende zaken rondom de sport, die dan weer nodig is om de sporters beter te laten renderen en dus ook beter te maken.
1: Nee, ja, klopt, zou ik bijna willen zeggen. Dus het is niet hier heb je geld en doe er wat leuks mee. Het is echt kijken naar waar heb je geld voor nodig. En dat kan simpelweg zijn, we trainen nu 6 uur of 8 uur, maar we willen 10 uur trainen. Dus we moeten meer zaalruimte inhuren. We moeten uiteindelijk meer experts daarvoor inhuren. Dan kunnen wij daarin investeren. Het kan ook zijn dat je inderdaad groepsessies met sportpsychologen wil doen. Nou, dan kunnen we daarin investeren. Dus op die manier moet je het zien dat de investering plaatsvindt. Het is niet kaal een zak geld weggeven. Zodat je onkostenvergoedingen aan spelers of speelsters kan betalen. Of voor een mooie auto voor de trainer die ergens bij een club in dienst zit. Daar is het niet voor bedoeld.
0: Nou, het is duidelijk zeg maar hoe de sporters en de sport zelf er natuurlijk van profiteert met wat er dan binnenkomt en er natuurlijk ook weer in geïnvesteerd wordt. De andere kant van de medaille, de bedrijven die zich verbinden aan de sport en mede investeren. Waar ligt voor hun het bijkomende voordeel, om het maar even zo te zeggen, in zo'n businessclub?
1: Ja, het is natuurlijk, we komen 6 keer per jaar bij elkaar op verschillende locaties. De 7e keer is het Sportgala van Amsterdam. Het is voor hun vooral zeg maar, het hebben van een netwerk in Amsterdam. Het is ook het hebben van de delen van de passie als bedrijf. Dat je zegt, oké, ik steun talentontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Het is een soort, het kan associatie zijn met dat je trots bent als je straks in Los Angeles op de Olympische Spelen ziet van oké, wij hebben mede geïnvesteerd in dit Team NL-programma. En daar zijn we trots op. Je wordt natuurlijk niet eigenaar van het Olympische Roeiprogramma, want dan gaat het om andere bedragen. Maar het is vooral ook andere bedrijven in het Amsterdamse ontmoeten, nieuwe contacten opdoen. Je laten verrassen door verhalen uit de topsport. Nou, daar zorgen wij dan voor altijd bij, ik denk altijd mooie sprekers bij die Topsport Amsterdam Business Clubs. En dat is de meerwaarde, zeg maar. Het brede Amsterdam zien. Hè. We hebben natuurlijk ook connectie met andere netwerken. En we koppelen die netwerken. De ORAM bijvoorbeeld, de ondernemersvereniging Amsterdam. Of meer business Amsterdam. We kijken ook of we die uitwisseling tussen die netwerken kunnen doen. Om uiteindelijk onze doelstelling te halen. En dat is uiteindelijk meer muntjes uit de markt te trekken. Om te kunnen investeren in talentontwikkeling.
0: En is het zeg maar die traditionele vorm van sponsoring, hè? Dus hier heb je een zak geld en succes ermee. Of is het tegenwoordig dat er ook wel vanuit de kant van de bedrijven wat meer gevraagd wordt van wat ze ervoor terugkrijgen of wat ze moeten doen?
1: Nou, ze krijgen er echt wel behoorlijk wat voor terug. Die 6 netwerkbijeenkomsten krijg je ervoor terug waar je met 2 tot 4 mensen altijd mag komen. Er zit altijd, ik moet even hap en drank erbij. Je hebt inspirerende sprekers daarbij. Het is niet alleen maar meet and greet met anderen en bier en patat. Het is Olympische sporters, Olympische coaches, interessante sprekers uit het sportnetwerk in de meest brede zin van het woord. Het is kijken bij topsportevenementen. Het zijn zakelijke speeddates die we organiseren. Dat is wat ze ervoor terugkrijgen. Je krijgt niet een naam op een shirt van een Olympische sporter terug voor die bijdrage. Maar je hebt wel associatie met die sporters uiteindelijk. En we gaan ook kijken. Hebben we kaarten voor evenementen, kaarten bij sportwedstrijden. Waar wij weer relaties bij mee kunnen nemen. Zodat ze kunnen zien van deze partij support je ook. Weliswaar natuurlijk via een omweg, maar je draagt er wel aan bij.
0: Nou, het is dus belangrijk dat gebeurt. Voor de topsport natuurlijk in de stad. Je had het al over die evenementen. 11 mei aanstaande komt er ook weer een evenement aan. Wat kun je daarover vertellen? Want dat is natuurlijk voor misschien bedrijven die nu zitten te luisteren wel interessant om zich daarvoor aan te melden.
1: Ja, nee, dat kan zeker. We hebben nog plek. Dus de partijen die zeggen van we vinden het leuk om te komen, die zijn welkom. Aanstaande maandag zitten wij in de Heineken Experience. Nou, Heineken als voorbeeld is al 30 jaar partner bij Topsport Amsterdam. Natuurlijk een Amsterdams bedrijf van origine natuurlijk. Maar de regio Amsterdam van Heineken is partner. Die zetten bijvoorbeeld de Heineken Experience in voor ons die we dan kunnen gebruiken. Daar hebben we aanstaande maandag hebben we een sport- en rechtadvocaat, Dolf de Vaar, die daar spreekt. En dat is niet zomaar waarover hij spreekt. Want hij spreekt over de komende rechtszaak tegen de FIFA. De Wereldvoetbalbond. En hij behartigt met nog een aantal anderen een x-aantal internationale voetballers die zich verenigd hebben in Justice for Players. En dat gaat uiteindelijk over contracten, het kunnen opzeggen van contracten, het gebonden blijven aan contracten en vrij verkeer van arbeid en alle restricties die daar van FIFA zijde op liggen. Ik weet daar slechts een klein deel van. Dolf de Gaar weet daar van alles van. En die praat aanstaande maandag in de Heineken Experience. Het gezelschap bij hierover. We krijgen het WK voetbal natuurlijk wat er aankomt. Daar heeft de FIFA natuurlijk ook wel een mooie rol. Als het gaat over hele dure kaartjes en andere zaken die voor de toeschouwers niet echt aantrekkelijk zijn, vind ik in ieder geval. Maar we zitten aanstaande maandag met ik denk 60, 70 gasten. Met inloop, met natuurlijk weten wie er komt, want je hebt altijd inzicht in wie er vanuit het zakelijke netwerk aanwezig is. Je kan geïntroduceerd worden bij andere partijen, dat kan je of zelf doen of via Topsport Amsterdam met collega's kan je dat doen. En je hebt gewoon een zeer interessante netwerkavond met een goede spreker, zeg maar. Dus je kan ook relaties vanuit je eigen bedrijf meenemen waarvan je zegt, hey, we gaan naar een mooie avond, er zit eten bij, er zit drinken bij. Goed gezelschap en ik trakteer jou zeg maar op een mooie netwerkavond. Dan hoef je dat zelf niet te organiseren, maar dat hebben wij dan voor jou, in ruil voor jouw Business Club lidmaatschap, georganiseerd voor jou. Dus dat is wat aanstaande maandag plaatsvindt. We hebben nog een x-aantal plekken, dus partijen kunnen zich melden bij mij, als ze dat nog interessant vinden.
0: Ja, en dat kan via volgens mij frank@topsport.amsterdam, hè?
1: Ja, klopt. frank@topsport.amsterdam. Ja, dan kom je direct bij mij binnen. En dan is de inloop vanaf 5:30 in de Heineken Experience. Amsterdam, zo gaan we het niet krijgen. Naar de 5e verdieping. Prachtige zaal. Inhoudelijke programma start zo'n beetje 6:15. En dan tot 7:15 het inhoudelijke programma. Daarna hebben we eten. En 8:30 is bel voor de laatste ronde. En dan iedereen weer naar huis toe.
0: Nou kijk, dat belooft een mooie avond te gaan worden. Als je interesse hebt om iets goeds te doen voor deze wereld en sport te ondersteunen, dan kan dat dus bij jullie bij Topsport Amsterdam. Frank van Rooyen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk ook alvast veel plezier aankomende maandag.
1: Ja, dankjewel en jullie dank voor deze tijd.
2: All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elk jaar staan we op 4 mei stil bij de slachtoffers die gevallen zijn in de oorlog. Dat doen we natuurlijk tijdens het nationale moment om 8 uur 's avonds. Maar de sportwereld doet dit al iets eerder. Die hebben dit 's middags al gedaan bij het beeld van Prometheus bij het Olympisch Stadion. De nationale sportherdenking. En elk jaar heeft ook een thema. Dit jaar is dat de paardensport. En ik ga het erover hebben met Jurrit van der Voren, sporthistoricus en ook al sinds jaar en dag een van de krachten achter het comité van de Nationale Sportherdenking. Jurrit, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je hoort het al op de achtergrond waarschijnlijk. Jullie zijn net klaar daar in Amsterdam. Hoe was het?
2: Het was een indrukwekkende bijeenkomst, zoals het op 4 mei eigenlijk altijd is. Omdat we dan bezig zijn met voor veruit de meeste mensen onbekende verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, maar wel met de bekende thema's. Dus dan kijken we via de sport naar de Tweede Wereldoorlog. En dit keer was het dan over de paardensport. En dan is het niet omdat mensen die aan sport doen of hebben gedaan belangrijker zijn als oorlogsslachtoffer dan mensen die toevallig niet een sport als hobby hebben. Het is iedereen gelijk. Maar het is wel een manier om ook in de sportwereld het gesprek te openen van dat je 1 keer per jaar stil moet staan in de sport. Er is niks waar sporters een grotere hekel aan hebben dan aan stilstaan. En dat is terecht, maar op 4 mei moet het even. En dat is dus vandaag gebeurd met de paardensport.
1: Ja, want nu weten we hebben altijd het nationale dodenherdenking moment. Waarom is het nou zo belangrijk dat er ook nog een aparte is voor de sport?
2: Omdat heel veel mensen zich niet realiseren hoe belangrijk sport en lichamelijke opvoeding is geweest in de Tweede Wereldoorlog. En op die manier heel veel van die thema's kan bespreken. En dat kan gaan bijvoorbeeld over de Holocaust. Dat kan gaan over mensen die in het verzet hebben gezeten. Het kan ook gaan over mensen die de kant hebben gekozen van de NSB. En dat je mensen kunt aanspreken in de sportwereld op hun eigen sportliefde. Om te laten zien, nu is het heel vanzelfsprekend dat je aan sport kan doen. Je hoeft niet heel erg veel na te denken over het leven in vrijheid. Maar er is een periode geweest waarin mensen misschien wel van jouwzelfde vereniging dat wel moesten doen. En dat je daar dan op 4 mei even over nadenkt. En vooral heel veel bij jongere mensen ook kan aanspreken van, er zijn ook mensen van jouw leeftijd, misschien 15, 16 jaar oud, die jouw sport deden, misschien wel op hetzelfde veld hebben gedaan. En die in de Tweede Wereldoorlog slachtoffer zijn geworden en dat daar dus niet meer kunnen. Van dan is het niet de grootouder die je nooit hebt gekend, maar een leeftijdgenoot in een ander tijdperk. Daarom vinden wij het zo belangrijk, ook omdat er steeds minder mensen zijn uit de Tweede Wereldoorlog zelf, die ooggetuigenverslagen kunnen vertellen, dat we het dan op deze manier alsnog kunnen doen.
1: Nu heeft elk jaar eigenlijk bij de Nationale Sportherdenking een apart thema. Dit jaar was dat de paardensport. Hoe zijn jullie tot de keuze gekomen van de paardensport voor deze editie?
2: Er zijn wat contacten tussen het comité van de sportherdenking en de KNAS. En op die manier is het dit jaar zo gegaan van dat we daarvoor gekozen hebben. En vorig jaar was het over tennis. Dat sloot aan bij een jubileum van de Tennisbond. Voetbal was 4 jaar geleden met Louis van Gaal. Dat was omdat er dan ook weer een groot toernooi in aankomst was. Dus het is elk jaar weer een keuze voor een thema. En paardensport is dit keer een hele belangrijke geweest. Ook omdat het een hele bijzondere sport is. Omdat het zoveel, in ieder geval in de jaren 30, werd beoefend door beroepsmilitairen. En dat zijn mensen die natuurlijk ook een hele bijzondere rol spelen in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat je dan die twee onderwerpen aan elkaar kan koppelen, dat hebben we dan vandaag via de paardensport kunnen doen.
1: Ja, en daarin het bijzonder bij 5 namen die zijn uitgelicht. Wat maken deze 5 mensen zo bijzonder qua geschiedenis?
2: Het zijn allemaal Olympiërs die in actie zijn gekomen op de Spelen voor de Tweede Wereldoorlog. 4 daarvan zijn met paardensportonderdelen uitgekomen op de Spelen van 1928 tot en met 1936. En die hebben de Tweede Wereldoorlog niet overleefd. Er is iemand bij die bij de slag van de Javazee is omgekomen. Die was gestationeerd in Nederlands-Indië. Er is iemand bij die in het verzet heeft gezeten als beroepsmilitair. Die is omgekomen, die is vermoord in Sachsenhausen. Een burgersporter, dat was in die periode wel uitzonderlijk in de ruitersport, die in 1936 meedeed. En die is dan weer gesneuveld in Frankrijk. En een 4e sporter die aan de Vijfkamp had meegedaan in Amsterdam in 1928. En die was omgekomen als burgerslachtoffer omdat er precies op zijn huis een V1-bom neerstortte. Die was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. En de vijfde waarover we het hadden, Charles Pahut de Montange, viervoudig winnaar van Olympisch goud. De meest succesvolle Nederlandse Olympiër van de 20e eeuw en misschien ook tegelijk de meest onbekende. Hij heeft de oorlog wel overleefd. Zijn zoon is omgekomen, zijn enige kind. En hij is ontzettend belangrijk geweest, ook in de Tweede Wereldoorlog. Omdat hij heel veel zwaar gewonde soldaten en burgers, vooral van mei 1940, via sport en lichamelijke opvoeding heeft terug kunnen brengen in de maatschappij. Via revalidatie in het verzorgingshuis Ariol. En in het tweede deel van de oorlog is hij ontsnapt uit Duitse krijgsgevangenschap naar Engeland gevlucht en heeft zich daar aangesloten bij de Prinses Irene Brigade om zich terug te vechten in de Tweede Wereldoorlog en Nederland te bevrijden. Dus op die manier zie je ook paardensport en de grote onderwerpen van de Tweede Wereldoorlog in één persoon bij elkaar komen.
1: En nu hebben we het natuurlijk over hele succesvolle Olympiërs. Ook die bijvoorbeeld in Amsterdam hebben meegedaan. Maar dus ook de laatste Olympische Spelen voor de start van de Tweede Wereldoorlog. En ja, daar het meest gepante, dat waren natuurlijk die Spelen van 36 in Berlijn.
2: En daar hadden we ook beelden van. Dat er ook duidelijk is te zien van dat de Duitsers daar hebben gerommeld met de spelregels. In ieder geval bij de military op het paardenonderdeel in Berlijn. Dat de vijver waar de paarden erheen moesten springen, de nacht daarvoor een groot deel is uitgegraven. Waardoor het dieper was, behalve aan de zijkant. En alleen de Duitse deelnemers wisten dat ze langs de zijkant moesten. Omdat het daarna veel dieper was. En zo'n beetje alle andere deelnemers, inclusief Pahut, zie je dan ook in dat deel van het paard vallen. Omdat het opeens veel dieper is. En dus niemand er rekening mee houdt dat ze daar zo opeens over de kop heen vliegen. Dat is opzichtig vals spel geweest. En toch, zei Mirjam Rijk, zij is biografe van Pahut, toch bleef Pahut ook na de oorlog geloven van dat de Duitsers dat eerlijk hadden georganiseerd. Omdat sport neutraal moet zijn, zei hij. En dat zullen zij ook gedaan hebben. Hij is zijn zoon kwijtgeraakt in de Tweede Wereldoorlog. Zijn hele leven is op de kop gegooid in die tijd. En toch bleef hij geloven in de onafhankelijkheid en de neutraliteit van de Olympische sport.
1: Ja, dat is een bijzondere gedachte. Ook al, nou ja, het bleek na afloop dus dat dat niet zo was.
2: Hij heeft het altijd voor zichzelf zo willen zien. En waarom dat is, dat weten we niet. We kunnen het niet aan hem vragen. Maar dat laat wel zien van dat hij dus wel geloofde in van dat als je meedoet aan de Olympische Spelen, van dat je dan meedoet aan een evenement waar iedereen gelijkwaardige kansen heeft. Waarbij we met terugwerkende kracht toch stevig de vraag kunnen stellen of dat in 1936 ook het geval is geweest.
1: Dan was dit de nationale doodherdenking van 2026. Uiteraard volgend jaar hebben we weer een nieuwe. Voor de mensen die nou deze editie gemist hebben, waarom is het nou zo belangrijk? Ook de hoeveelheid de sporters natuurlijk die in Amsterdam leven. Waarom is het nou belangrijk om volgend jaar gewoon op 4 mei gewoon even langs het Olympisch Stadion te gaan en bij die plechtigheid te zijn?
2: Het is vooral belangrijk dat je op 4 mei een eigen reden hebt waarom je vindt dat je stil moet staan bij de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers daarvan. Dat is iets waar elke persoon zelf over gaat. En als je het wil bekijken via de sport, wat voor veel mensen toch vaak onbekend is, van dat het een grote rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, dat de beoefening door bleef gaan op heel veel gebieden. Als je daar toch ook meer van over wil weten, op een wat andere manier naar deze thema's kijkt, dan is het zeker een goed idee om bij de nationale sportherdenking volgend jaar bij het Olympisch Stadion te zijn. Waarbij ik nog niet kan zeggen welke sport we volgend jaar hebben, vanwege het simpele feit dat we dat nog niet weten.
1: Nou, ik zou zeker zeggen, ga er een keer kijken, want het is zeer indrukwekkend, kan ik over het eigen ervaring vertellen. Jurrit van der Voren, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En tot de volgende keer.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
2: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
0: Schaatsen.
3: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
4: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 3 jaar zijn die Königsblauwe vanaf komend seizoen weer terug in de Bundesliga. Na jaren van de degradatie natuurlijk en niet de beste resultaten in de tweede Bundesliga is Schalke 04 weer gaan draaien. Afgelopen weekend verzekerden ze zich van promotie door de titel te pakken door een 1-0 zegen op Fortuna Düsseldorf. Ik ga erop over in gesprek met voetbalcommentator en Bundesliga-expert Jan Leerkes. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Fantastisch nieuws natuurlijk. Omdat we allemaal natuurlijk Jurrie Mulder ook kennen. Die daar een mooie functie heeft. Dus hem gunnen we het sowieso. Maar sowieso.
2: Ja, en vooral ook voor de mensen zelf daar in de regio. Hè.
1: Precies.
2: Het is toch in populariteit derde club van Duitsland die terug is. Dus dat is wel zeker ook voor dat gebied. Het mooie was ook op de dag van de kampioenswedstrijd. Hebben ze ook een cortio gehouden vanuit de stad naar het stadion. Daar hebben gewoon 20.000 mensen aan meegedaan, hè. Dan denk je wel eens over de oranje bus, maar dit is dan nog wel even een stukje groter geweest.
1: Ja, want dit is gewoon, de situatie. Eigenlijk is volgens mij AZ is technisch gezien de derde club van Nederland. Maar zeg maar eigenlijk de situatie FC Twente in het kwadraat.
2: Het is wel ietsjes anders dan in Nederland. Want in Duitsland heb je dus echt één club die echt boven alles uitstijgt.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk Bayern. En daarna heb je een groep van een club of 10 die dan echt ook echt van het kaliber Ajax Feyenoord is. En daar hoort Schalke zeker bij. En van dat soort clubs hebben er de nodige de afgelopen jaren in de tweede Bundesliga gespeeld. Sommige spelen nog altijd in de tweede Bundesliga. Dus het zijn wel hele, hele grote clubs die daarin spelen. En Schalke behoort daar ook zeker bij. Want Schalke behoort echt tot de grootste clubs van Duitsland natuurlijk.
1: Ja, want een van de andere clubs waar je natuurlijk op doelt is HSV uit Hamburg.
2: HSV heeft er gespeeld, Köln heeft er gespeeld, Gladbach heeft er gespeeld. Nu speelt Hertha er bijvoorbeeld nog. Dus ja, het zijn Kaiserslautern. Het zijn wel namen die zich daarin teruggevonden hebben.
1: Ja, Hannover zegt ze nooit zich, om maar ook even eentje te noemen.
2: Ze kunnen wel even door blijven gaan.
1: Maar dat geeft wel aan hoe eigenlijk ontzettend lastig die tweede Bundesliga is. Als zulke grote clubs toch met moeite eigenlijk weer dat niveau terug naar de Bundesliga kunnen vinden.
2: Dat klopt. En dat Schalke heeft één heel belangrijk ding gedaan. De meest genoemde man in deze dagen was natuurlijk trainer Miron Muslic. Maar de echte architect van het succes is voor mij toch wel Frank Bouwman. Frank Bouwman is de voorstand sport, het bestuurslid die over het sportieve deel gaat van de club. Maar dat is gewoon een betaalde baan. Dus hij is eigenlijk de directe baas van Jurrie Mulder als technisch directeur. En je moet even weten dat Schalke een schuld had van bijna 250 miljoen euro. Dat hebben ze inmiddels teruggebracht naar 160 miljoen euro. Maar hou dat even in de gaten. Een schuld 160 miljoen euro. En toch heeft hij de moed gehad om 7 ton aan afkoopsom te betalen aan Plymouth Argyle. Wat onder Muslic was gedegradeerd naar het derde niveau van Engeland. Maar Bouwman was volledig overtuigd van hem. En heeft ook zijn gelijk gekregen. Bouwman is daardoor misschien wel de grootste geluksgreep geweest die Schalke gedaan heeft. Hij was altijd de hoogste voetbalbaas van Werder Bremen. En Werder Bremen is een beetje qua populariteit de 9e club van Duitsland. Dus wel ietsjes lager in de rangorde dan Schalke en Keulen en HSV en dergelijke. Maar wel van een heel groot kaliber. En die heeft hij eigenlijk jarenlang boven hun kunnen laten spelen. Maar dat hou je natuurlijk niet eeuwig vol. Dus op een gegeven moment, toen werd er toch iets wegzakte, is hij daar vertrokken. En heeft hij dus gekozen voor Schalke in de tweede Bundesliga. En nu staat hij dus voor de hele zware, grote taak om Schalke dus ook in de Bundesliga te houden. Want het wordt waarschijnlijk zwaarder om... De grootste opdracht begint nu pas. Je hebt met Muslic heb je een geweldige trainer die ook blijft. En ze hebben Edin Dzeko in de schoot geworpen gekregen. Die heeft zichzelf aangeboden. Maar ze hebben toch ook zeker, en daar heeft ook de voormalige man die de selectie samenstelde, Ben Manga, aan meegeholpen. Toch echt een paar gouden grepen gedaan. Met Adil Awici van Sunderland, Dejan Ljubicic van Dinamo Zagreb en Moussa Nidaye van Anderlecht. Dat zijn echt gouden grepen geweest. En daarmee hebben ze de zaak gekeerd. Zijn ze van een lage club in de Tweede Bundesliga naar het kampioenschap gegaan. Maar ja, die volgende stap wordt er ook eentje. Hè? Want je moet nu wel die achterstand die je in 3 jaar hebt opgebouwd proberen goed te maken. En dat zal niet gemakkelijk worden.
1: Nee, en het is ontzettend lastig om, als je dan weer terug bent, om dan ook jezelf te handhaven in de Bundesliga. Ja. Vaak gaat zo'n eerste jaar dan nog wel, maar het tweede jaar is dan cruciaal. Hoe groot is het gat, zeg maar, met de spelers die ze hebben ten opzichte van, in ieder geval de veilige plekken in de Bundesliga? Want ik neem aan dat ze daar maar eens eerst even mee beginnen.
2: Dit is het eerste. Kijk, het allermooiste is wat ook Kieker dit weekend schreef. Er is niets liever wat ze willen, is eindelijk eens een keer een saai jaar. Dat ze alle jaren eigenlijk van alles door de achtbaan zijn gegaan. Maar het zal best wel een moeilijke worden. Want ja, daar heb je geen zekerheid op. Het is ook wat Jurri Mulder dit weekend ook zei. We gaan onherroepelijk periodes tegemoet waar we 5-6 wedstrijden verliezen. En dan zullen we rustig moeten blijven en vast blijven moeten blijven houden aan ons plan. En dat zal best wel een opdracht of een lastig ding worden. Want dat is dus het moeilijke voor al die grote clubs. En je ziet het nu ook dat Wolfsburg is dan gewoon wel een kunstmatig grote club dankzij het geld van Volkswagen. Maar ja, er was niemand die ook maar aan het begin van dit seizoen gedacht heeft dat Wolfsburg, wat toen Paul Simonis als trainer had, risico zou lopen om te degraderen. Nou ja, het gaat, de kans is groot dat het toch gaat gebeuren. En daaraan zie je dat er altijd wel weer dingen zijn, ook al heb je een goede ploeg, die het leven ontzettend moeilijk kunnen maken in de Bundesliga. Omdat de niveauverschillen zo verschrikkelijk klein zijn. En daar zal Schalke zich tegen moeten wapenen. Want dat is ook het grote manco van al die grote clubs die niet, laat maar zeggen, om de top 5 plaatsen strijden. Ja, er is altijd onrust. Er is altijd gedoe. En dat zorgt ervoor dat juist die wat kleinere clubs, die rustig geleid kunnen worden, die niet miljoenen aanhangers hebben, maar wel geld uit vreemd vermogen, dat die steeds meer komen bovendrijven, omdat zij wat minder last hebben van die moeilijke periodes waarin iedereen onrustig wordt, iedereen bang wordt voor degradatie. En dat zal ook de grote opdracht zijn voor Schalke, om zich van die onrust verder te houden. Maar dat zal echt een hele grote opgave worden. En dan hebben ze misschien wel het grote geluk dat ze inderdaad, ik heb hem al genoemd, Frank Baumann hebben. Want het is natuurlijk wel iemand die, zoals ze dat in Duitsland zo mooi is uitdrukken, door alle wateren gewassen is, om het maar zo uit te drukken. Die echt heel veel ervaring heeft. Al 30 jaar meeloopt in het profvoetbal van Duitsland. Alles heeft meegemaakt. Promoties, degradaties, slechte tijden, goede tijden. Dus als er één iemand de rust kan bewaren in die altijd uitbarstende vulkaan die Schalke heet, dan is het wel Frank Baumann. Dus dat zou wel eens ook volgend jaar de grote geluksgreep kunnen zijn.
1: Nou ja, terugkomend op de soorten teams die je noemt, hè. De kleine clubs met niet zo gek veel aanhang die door vreemd vermogen het heel goed doen. Nou ja, een schoolvoorbeeld daarvan is natuurlijk Hoffenheim. In de tweede Bundesliga hebben we een soort Hoffenheim 2.0, genaamd Elversberg. Die zijn nu ook, er moeten nog 2 wedstrijden gespeeld worden en het gat is maar een puntje met Hannover 96 en Paderborn, die allebei op 58 staan. Maar die kunnen zomaar eens die tweede en dus laatste directe promotieplek naar de Bundesliga pakken.
2: En dat zouden heel goed kunnen. En daar hebben ze ook gisteren wel de basis voor gelegd. Want ze hebben Paderborn, een directe concurrent, met liefst 5-1 verslagen. Dus het ziet er wel heel goed uit voor Elversberg. En dat is wel een vergelijkbaar iets. Je kunt Elversberg denk ik eerder vergelijken met Wolfsburg en met Bayer Leverkusen. Want daar zit nog steeds heel veel geld achter. Bij Hoffenheim heeft Dietmar Hopp zich wat meer teruggetrokken. Dus het is wel, die houden zich op dit moment gewoon staande dankzij een heel goed beleid. Maar Elversberg dankt natuurlijk wel het succes aan vreemd vermogen. Maar je moet ook zeggen dat daar wel een heel goed beleid wordt gevoerd. Ze waren er vorig jaar al heel dichtbij. Toen hebben ze de promotiedegradatiewedstrijd tegen Heidenheim gespeeld. En toen pas in de verlenging van die return hebben ze het verloren. Dus ze zaten er al wel dichtbij. En de kans is groot dat zij inderdaad de tweede worden. En dan krijg je echt een noordelijke clash om promotiedegradatie. Want als Hannover derde wordt, ja, dan gaat echt een Hannover spelen tegen of Wolfsburg of tegen St. Pauli waarschijnlijk. Ja, en dat worden wel weer twee potjes hoor. Zo.
1: Ja, dat wordt vuurwerk. Maar Het is wel interessant om te zien hoe dan zo'n Elversberg zich dan ook ontwikkelt. Want ja, die speelde, ik zeg even 3-4 jaar geleden nog gewoon Regionalliga.
2: Ja, nee, die waren toen gewoon vierde niveau. En dan zie je dus dat als je het geluk hebt dat je de rust kunt bewaren en het geld hebt om goed beleid te voeren, dan kun je inderdaad heel ver komen. En het heeft er ook mede mee te maken dat die hele grote clubs, kijk, je ziet het in Nederland ook, het is altijd onrustig bij Ajax en Feyenoord. En dat geldt daar ook. Maar de druk in Duitsland voor die hele grote clubs is groter, omdat ze dus het risico lopen te kunnen degraderen. In Nederland gaat het erom naar welk Europees toernooi ga je. En dat maakt financieel heel veel verschil. Laat het even duidelijk zijn. Maar je gaat Ajax en Feyenoord hoeven zich geen zorgen te maken over degradatie. Dat is wel natuurlijk het geval bij die clubs in Duitsland van dat kaliber. En stel je een beetje voor wat er hier zou gebeuren als Ajax of Feyenoord echt tegen degradatie vechten. Wat voor onrust dat teweeg brengt. Ja, en dat geldt dus voor 10 van dat soort clubs in Duitsland. En als die dan de hele wereld in brand komt te staan. Ja, dan kun je als je zelf een beetje kop erbij houdt toch een heel eind komen. Zoals Rob Rekers mij dat vroeger al leerde toen hij bij Bochum speelde. En Bochum die onopstijgbaren waren. Zei hij van ja, wij gaan er ieder seizoen al op voorhand van uit dat we een serie hebben met 6 nederlagen. En daar raakt niemand van in paniek. Ook de achterban niet. Want de achterban weet ook dat ze daar doorheen moeten. Maar als jij fan bent van Frankfurt, Köln, Hamburg, Gladbach, noem maar op, Hertha, dan ziet de wereld er heel anders uit voor je. En dan raak je in paniek na 2 nederlagen.
1: Ja, dat geeft maar wel eens weer even het verschil aan. Het is maar even de vraag in hoeverre de paniek dan volgend seizoen eventueel gaat plaatsvinden bij Schalke.
2: Dat wordt echt het grote probleem voor Schalke. Jury Mulder heeft van het weekend al nogmaals herhaald wat hij aan het begin van het seizoen heeft gezegd. Ja, de belangrijkste wat ik moet doen is de trainer niet ontslaan. Want ze hadden 9 trainers sinds 2020. Als je ziet hoeveel trainers er nu ook alweer uit liggen in de Bundesliga, dat zal ook voor Schalke de grote uitdaging worden. Want de eerste stap is gezet, maar het echt grote werk gaat nu pas beginnen. En dat is de kop erbij houden als het volgend seizoen weer eens een keertje tegen zit.
1: Nou ja, en het geluk is, volgend seizoen gaan we dus dan weer een kolenpot derby zien. Dus dat is voor de fans
2: wie
1: ook wel weer leuk.
2: Ja, nou, laat me zo zeggen, dit jaar was Keulen tegen Gladbach de grootste derby van Duitsland. Maar nu is het inderdaad weer Dortmund tegen Schalke. Dus dat gaat ook knallen natuurlijk.
1: Zeker, dat gaan we in de gaten houden voor volgend seizoen. Nog 2 wedstrijden te gaan in ieder geval in de Zweite Bundesliga. Maar we weten, Schalke 04 is dus al zeker van het kampioenschap en promotie naar de Bundesliga. Jan Leerkes, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreek je
2: graag gedaan, hè. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpine skier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou, weet je wat, ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdjes skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan.

0: verder ingaan.
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
0: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of twee tiende. Dus als je er vol voor gaat, dan die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
0: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
0: Nee, dat is echt een privé-ski-team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. Vanuit daar probeer je dan daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. Dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
0: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Kiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
0: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch wel best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haard te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
0: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
0: Nee, zeker, zeker. Maar moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei.

0: zei, ja, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Maar ja, op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
0: Zeker, ja. Ja. Ik denk, ja, ik ben heel trots op mezelf, tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar ja, school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
0: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders de moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. En ja, dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? En ja, dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Maar ja, dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
0: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
0: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè? Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
0: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dus ja, dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
0: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Maar ja, het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan, die bij het WK allemaal niet mogen starten, of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
0: ja,
1: mooi heet.
0: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Zeg maar, vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
0: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk,
1: nou. Nee,
0: dat zit wel iets. Dat zit wel iets. Ja. Hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
0: Zeker, ja. Dat is ook wel, dat hebben we het afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij hebt wind mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
0: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen 1 kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
0: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
0: Zeker, ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
0: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5, op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
0: Zeker, ja. Zeker omdat... je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. Nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
0: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
0: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.
2: All Sports Radio. Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Voetbal.
7: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
8: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
9: Autosport.
10: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
11: En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, het seizoen bij het alpineskiën is nu echt voorbij. Ook voor de Masters. Met ook de afsluitende wedstrijden in Nederland voorbij is het tijd om de balans op te maken. Hoe was het seizoen eigenlijk? En ja, hoe hebben de Nederlanders het eigenlijk gedaan in de verschillende leeftijdscategorieën? Ik ga erover in gesprek met Annemarie van den Ende. Zelf ook veelvuldig in actie gekomen natuurlijk dit seizoen. Annemarie, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Leuk het toeval wil, want hij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Onze talentboek Talent van de Maand, de nummer 1 van Nederland in het alpineskiën. Dat we nu gewoon twee items achter elkaar over alpineskiën hebben. Nu is de Masters is nog even, zeg maar, voor hem denk ik ver weg. Maar dat seizoen zit er voor jullie natuurlijk inmiddels ook op.
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben de afsluitende World Cups, de World Cup Finals in Twente Levi gehad. En het was gewoon weer een heel mooi seizoen. Weer een paar nieuwe Masters erbij, want dat is in Nederland gewoon heel onbekend. We hebben het er vorig jaar ook al een keer over gehad, dat het vrij onbekend is, helaas. De Nederlanders doen het gewoon super in het internationale wereldbekercircuit. En we hebben dit jaar Gera, die heeft een kristallen bokaal meegenomen voor de derde plek in de World Cup. En die is ook derde geworden op het wereldkampioenschap in Oostenrijk. Dus dat, we zitten van, dat belooft meer.
1: Ja, dus Gera Kiewiet heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Is eigenlijk wel heel erg mooi om te zien dat Nederland internationaal gewoon best wel haar steentje bijdraagt.
2: Ja, klopt. We zijn op dit jaar, dus hebben we 9 starters gehad. Je zou zeggen van god, dat lijkt dan heel weinig, maar we komen van nog veel minder. Omdat het dus wat onbekender is, maar we proberen dat toch wat meer te promoten. We hebben ook aan het einde van het seizoen gezien dat we dus 4 Nederlanders ook echt een wereldbeker klassering hebben kunnen bewerkstelligen. En waarbij Dorothy, die heeft bij de dames, is uiteindelijk 9e geworden. Lodi bij de mannen 19e. Ja, en ik mocht zelf 6e worden, dus daar ben ik ook heel tevreden mee.
1: Ja, ik wou zeggen, want daar moeten we ook niet aan voorbij gaan. Want zelf ben jij ook geen ongenadigde skier, zeg maar. Jij hebt zelf ook best wel een mooi seizoen gedraaid, toch?
2: Ja, ik heb wel dit jaar iets minder wedstrijden geskiet. Dat heeft een beetje te maken, mijn dochter is 12, laatste jaar van de basisschool. Dus hè, mama die is iets meer thuis geweest. De wedstrijden die konden, heb ik geskiet en mogen skiën, wat ook hartstikke leuk is. En daarnaast ook iedereen ook weer te zien. Het is altijd een beetje, tuurlijk, hè, met een werkend leven ernaast en een gezin, en dat geldt voor heel veel masters. Een beetje passen meten, welke landen ga je heen, wat is mogelijk met trainingen. Proberen we ook een beetje de krachten te bundelen samen en kennis te delen daarin. Ja.
1: En dat helpt wel, want zoals je zegt, we komen van ver. Dit jaar eigenlijk meer masters dan ooit. Hoe fijn is het dat je toch, ook al is het misschien niet met de honderden aantallen, wat misschien uiteindelijk een wens is, maar toch, dat je toch elk jaar weer wat meer masters erbij ziet komen?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Als je het ook ziet, de start van afgelopen seizoen zaten we echt met een groepje masters, Nederlandse masters, met een Nederlandse vlag in Frankrijk. Ja, dat was superleuk. Want het jaar daarvoor zaten we maar met z'n tweeën. Ja, en dan zit je tussen de Italianen en de Oostenrijkers, de Duitsers, de Zwitsers. En dan nu toch met een wat grotere delegatie. Wat ook heel leuk is om te zien natuurlijk bij een wereldkampioenschap, waarbij je een openingsceremonie hebt en binnenkomt lopen, dan is het ook wel leuker dat je wat meer mensen hebt om binnen te lopen dan een eenling. En je ziet hoe meer bekendheid ervoor komt. En als skiers toch zoiets hebben van hey, het lijkt me toch wel leuk, ik wil daar eens voor gaan trainen, ik heb daar wel interesse in, dan zijn die mogelijkheden dan gewoon. Je merkt de terughoudendheid. Dus dat is een supermooi iets dat we zo goed gepresteerd hebben dit jaar.
1: Ja, ja. Ik ga toch Jurre er even bij trekken. Die zit aandachtig mee te luisteren. Want ja. Jurre, jij hebt nog voorlopig even te gaan voor de Masters. Je bent nu 22. Maar hoeverre weet jullie groep bijvoorbeeld dat die Masters er ook zijn? Of dat er in ieder geval een mogelijkheid is om, als je misschien echt op professioneel niveau uitgeskied bent, dat je nog gewoon World Cups kan winnen?
0: Nou, ik heb wel eens zelf Masters tijdens de training gezien. Maar ik wist niet dat het zo'n groot ding was in Nederland. En ook derde plek bij het WK. Toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja, dat is wel echt super gaaf om te horen. En dat wist ik niet, dat Nederland zo goed daarin was.
2: Ja, daarom. Het is ook leuk. We vinden het heel leuk om anderen ook te motiveren. Of bijvoorbeeld ook verder en door te gaan. En ja, we hebben er ook oud-Olympiërs tussen zitten. Oud-World Cup skiers. En dan denk je toch af en toe van, dat wordt wel eventjes pittig. Daar ga ik het tegen afleggen. Maar het is heel mooi om die mensen dan toch ook verder te zien gaan. En ja, ook bijvoorbeeld voor komend seizoen zijn ze bezig met de World Cup planning. Maar er worden gewoon 4 continenten aangedaan. We gaan beginnen met de World Cups in Australië in augustus. En dan wordt er doorgevlogen naar Chili. Om vervolgens in november naar Europa te keren. Ja, en dan is het hele World Cup circus tot maart, midden maart in Europa. En dan gaan de World Cup finales plaatsvinden in Canada en Amerika. Dus er staat ook weer iets heel moois op het programma. Je hoort het al, Australië, ja, dat is natuurlijk wel even aan de andere kant van de wereld. En dat kost nogal wat. Dus ik hoop nog een straatje staatsloten. Maar Australië sla ik toch wel even over.
1: Maar ja, zoals je hoorde, dat is wel een beetje gelijk aan jouw seizoen natuurlijk, Jurre.
0: Ja, klopt. We hadden het net tijdens de aflevering gehad over mijn doel eigenlijk. En wat daarbij helpt zeker is om je pre-season te draaien in Chili of in Argentinië.
2: Ja, kijk. Ja, dat is wel mooi. Dat heb ik inderdaad, Jurre, ook voorbij zien komen. En ook heel interessant en leuk om te zien. Ook hoe dat daar aan toe gaat.
0: Ja, zeker. Alleen, misschien een onbeschofte vraag hoor. Maar hoe doet u dat met werk dan combineren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Landen als, in mijn geval, voor naar Australië en Chili. Dat zit er voor mij niet in. Maar de andere wedstrijden, maar ook, je probeert toch ook trainingen en trainingskampen bij te gaan wonen. Dat is een overleg met de werkgever. En ik ben heel blij met mijn werkgever. Die geeft daar de ruimte voor. En ik kan ook nog op afstand werken. En ik denk, Jurre, dat jullie dat ook met trainingen hebben. Maar ik weet niet of dat helemaal klopt hoor. Maar dat je 's ochtends dus de trainingen hebt. En tot, ik weet niet, 11 uur denk ik bij jullie. Ik heb geen idee hoe het
0: eruit ziet. Zo ongeveer 11 uur wel. En ik denk dat ik al weet waar het heen gaat, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een lang trainingskamp heb, ik ben zelf ook nog student, om dan na de training nog mijn laptop open te doen, dat kost mij wel heel veel moeite.
2: Ja, snap ik. Ja, wij doen het inderdaad op een iets ander level. Maar ja, het is zo proberen we dat wel een klein beetje te combineren. En in de momenten ik kan nu alleen voor mezelf spreken. Dat ik in Nederland ben, probeer ik wat extra uren te maken om die dus weer als verlof in te kunnen zetten voor wedstrijden en trainingen. Dus dat is een beetje heel creatief plannen. Ja, dat hoort er wel bij.
0: Daar heb ik wel veel respect voor, want ik heb zelf namelijk echt wel moeite met, zoals je zelf al zei, ik doe ook... Ja. Mijn studie probeer ik zoveel mogelijk alles te doen in de zomer eigenlijk, of als ik nu thuis ben. Maar ik weet hoe moeilijk het is om dat allemaal te combineren. En ik kan me niet voorstellen hoe dat dan is met een baan.
2: Ja, dat is inderdaad. Want ik kan me indenken, je hebt in de zomer ook veel training. Hè? Dat je natuurlijk ook je klaar moet maken voor het winterseizoen. Om zo fit mogelijk te zijn.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ik train eigenlijk 6 dagen in de week van de 7. Dus het is allemaal een beetje passen en meten tussen school door en andere sociale verplichtingen. Maar ik vind het echt zo leuk om te doen. En hier ligt mijn passie echt bij. Dus.

0: Ja, dus dat, dat, ja, dat, dat, zo proberen wij het in ieder geval een beetje te doen. En ja, de drempel niet te hoog te leggen voor anderen van god, ja, je kan het dus zo professioneel als je zelf wil inrichten. Maar ja, goed, dat, dat is een beetje bij ons het verhaal, ja.
1: Nou, weet je, uiteindelijk is het gewoon het mooiste als je natuurlijk gewoon als master gewoon aansluit en weet dat je in ieder geval ook gewoon lekker wedstrijden kan skiën. Ook al, nou ja, is dat op mastersniveau niet dat laag is overigens. Dat is zo niet. Maar zeg maar, als je professionele carrière afgelopen is, kun je nog gewoon door blijven skiën. Of als je altijd gewoon met veel plezier hebt geskiet. Of nou ja, eigenlijk waar wij het ook over hadden, Jurre. Als je op je 16e besluit, nou, ik kies toch voor school, ik stop met skiën. Dat je in ieder geval een mogelijkheid hebt om dat weer op te pakken en op wedstrijdniveau te doen. Maar Jurre, tot slot ben ik dan wel benieuwd. Nu je hoort dat deze mogelijkheid er is, zien we jou straks dan ook nog tot weet ik veel welke leeftijd nog gewoon wedstrijden skiën en World Cups winnen.
2: Nou, daar moet ik nog heel goed over nadenken. Ik denk.
0: Nee, Jurre nemen wij gewoon mee. Die gaat gewoon over 8 jaar gewoon mee. En dat vind ik fantastisch.
2: Ik denk, ik weet, ik ongetwijfeld dat ik het fantastisch vind. Maar op dit moment. Nee, ik weet het nog niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is een moeilijke vraag. Ik vind het nu echt super tof om te doen. Maar ik denk wel dat misschien ook dat. Ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En als ik het gevoel heb dat ik niet meer kan winnen, dan zou ik ook niet meer alpine skiën doen, denk ik. Ja, misschien met hè, in de toekomst op skivakantie. Maar ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Dat is een keuze voor de Jurre van later.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Tot slot, ja, voor jou Annemarie, want ja, het seizoen zit er nu op. Ik neem maar voor nu is het inderdaad zoals je zegt, zoveel mogelijk werken om weer de verlofuren voor aankomend seizoen bij elkaar te sparen. Ja. Maar wanneer gaat dat seizoen weer een beetje voor jou zelf van start?
0: Voor mijzelf gaat dat in met de wedstrijden in november, trainingen al eerder in augustus. Gera overigens, die is van plan om te gaan starten in Chili, dus die gaat daar haar eerste, als het goed is, haar eerste World Cups skiën. We zijn in ieder geval ook nog bezig met een platform voor andere masters om de informatie te centraliseren, maar daar kom ik op een ander moment nog een keer op terug. Zodat iedereen informatie kan inwinnen om eventueel deze stap ook te kunnen maken.
1: Nou, dat is heel erg goed om te horen. Want hoe meer informatie, hoe meer vindbaarder, hoe meer masters. En dat is denk ik voor de hele sport alleen maar beter. Annemarie van den Ende, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd, voor je terugblik op het afgelopen seizoen. En natuurlijk ook heel erg veel succes met deze zomer en het ook weer voorbereiden op komend seizoen.
0: Ja, dankjewel.
3: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio Live.
1: We moesten een maandje wachten, maar afgelopen weekend werd er weer geraced in de Formule 1. Op het semi-stratencircuit van Miami was het interessant om te zien welke updates die teams nou eigenlijk hebben meegenomen. En uiteraard ook wat voor een invloed dit zou hebben. Nou, vooral McLaren en Red Bull Racing, die pakten uit en ook niet geheel onsuccesvol. Ik ga erover in gesprek met Mike Mulder van motorsport.com. Mike, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Want dat is natuurlijk de mazzel tussen haakjes dat er een maand onderbreking is. Betekent dat de teams toch wel even de tijd hebben om eens even goed alle onderdelen en dergelijke in te duiken.
2: Ja, absoluut. Zeker. Maar als alle 11 teams dat ook tegelijkertijd doen en met hetzelfde budget en met dezelfde menskracht en tijd en kennis van zaken, dan zou je zeggen dat het allemaal gelijk blijft. Wat ik wel heb gezien, wat jij zei, McLaren en Red Bull hebben echt uitgepakt inderdaad. En die zijn ook een stuk daarvoor gekomen. Vooral McLaren natuurlijk. Met die 1-2 in de sprintrace en de tweede en derde plek in de hoofdrace. Waarbij Andrea Stella nog zei van, we hadden die eigenlijk die race moeten winnen met Lando Norris. Die een technisch verhaal in de kut en zo. Waardoor die race niet kon winnen. Maar opmerkelijk genoeg is Mercedes eigenlijk het enige team dat niet overdreven heeft uitgepakt. En toch die Grand Prix won zondag met Antonelli. Mercedes komt pas in Canada over 2 weken met zijn grootste updates. Dus ja, kun je zeggen dat het veld dichter in elkaar is geschoven? Afgelopen weekend wel. Maar wat brengt Canada?
1: Ja, want dat is inderdaad de vraag. Mercedes is inderdaad aangekondigd pas in Montreal met de updates te komen. Ja, als die ook net zo uitpakken als het effect wat bijvoorbeeld bij McLaren en Red Bull is gehad. Ja, dan zijn we weer terug bij af eigenlijk.
2: Dan zijn we weer terug bij af inderdaad. Ja, zeker. Maar goed, neem niet weg dat ze bij McLaren vooral en ook bij Red Bull wel hoor. Kijk, bij Red Bull hebben ze, als we dan toch even in die updates duiken. We hebben daar ook die Macarena vleugel gezien die ze ook bij Ferrari hadden. Die vleugel die omklapt eigenlijk als die gebruikt mag worden. Nieuwe sidepods, nieuwe vleugels. Maar vooral, en dat is denk ik het belangrijkste update bij Red Bull, is het stuursysteem. Verstappen die klaagde al tijdens de tests in Bahrein dat het stuur dat niet lekker zat. En we hebben natuurlijk de afgelopen maanden heel erg veel horen klagen over energie delivery en over dat het geen echt race is. Maar in de kern waar het bij hem om draaide natuurlijk in die auto, is dat hij gewoon niet lekker voor hem bereikbaar was. Drivability, daar gaat het bij Verstappen ook om. Hij is natuurlijk wel heel erg een racer en heel erg gevoelig voor hoe een auto hem ligt. Daar hebben ze het fout in aangetroffen vlak voor de break in april. En daar hebben ze aan gewerkt. Dus de bestuurbaarheid van die auto, van die Red Bull, is vooruit gegaan. En dat helpt Verstappen ook natuurlijk om die auto gewoon beter op de baan te leggen. En er meer uit te halen dan er al in zat. Want met die paar updates die ze hebben gedaan, dat is niet het belangrijkste, denk ik. Het belangrijkste is dat die auto gewoon nu veel beter voor Verstappen bereikbaar is.
1: Ja, ook al hebben ze nog wel in het weekend wat aanpassingen her en der gedaan. Hè? Want we hoorden hem nog bijvoorbeeld in de sprintrace klagen over zijn achteras die te veel aan het bewegen was.
2: Nou ja, dat klopt inderdaad. Maar dat zijn vooral details en afstemmingsdingen inderdaad. Kijk, je hebt natuurlijk bij zo'n sprintrace weekend maar één vrije training op de vrijdag om alles voor elkaar te krijgen. Die was weliswaar dit keer een half uur langer dan gebruikelijk. Anderhalf uur in plaats van een uur. Ook vanwege die lange pauze die ze hebben gehad. En ook vanwege al die upgrades. En ook vanwege de nieuwe regels die ze hebben doorgevoerd. Maar het blijft maar anderhalf uur om je auto te testen. Dus ja, dat daar nog wat aanpassingen aan moest gedaan worden, dat is

0: Wat hebben zij nou eigenlijk aangepast?
1: Ze hebben ongeveer de hele auto aangepast. Behalve denk ik de kleurstelling ongeveer. Die is nog steeds oranje met zwart. Neus, vloer, sidepods. Ik heb het even opgeschreven allemaal. Vloer, dus ook wat ik zei. Aan alle kanten is daar vooral op aero-gebied aanpassingen gepleegd. En wat ook heel erg belangrijk is, denk ik. Ze hebben de communicatie met Mercedes. Ze rijden natuurlijk met Mercedes motoren. Ze hebben de communicatie met Mercedes hebben ze aangepakt. Ze hebben eerst hebben ze, zich op die... op die auto gericht. Hoe krijgen we die auto beter? Maar ze hebben daarnaast ook nu een beter begrip van hoe die Mercedes motor, die gewoon de sterkste is in het veld, dat kun je gewoon zien. Je ziet het aan Alpine dat vooruit komt, en aan Williams dat toch in het achterveld het gewoon veel beter doet dan een Audi en zelfs een Cadillac dat met Ferrari motoren rijdt. Maar ik heb het idee dat met McLaren gewoon het begrip van die Mercedes motor, dat natuurlijk gewoon een compleet nieuwe motor is, hè? Dit jaar hebben ze nieuwe motoren. Dat het begrip van die motoren beter is. Dat ze nu een beter idee hebben van hoe ze daar het maximale uit kunnen halen. Dus naast die updates kun je zeggen dat ze een grote stap hebben gezet. Andrea Stella zegt nog steeds wel dat ze nog 1/3 achterlopen op Mercedes zelf. Ja, dat moeten ze nog ergens goed zien te maken. En ja, wat ik al zei, als Mercedes in Canada ook met updates komt en het verschil weer groter wordt... Als dat zo is, dan zal McLaren ook weer moeten inhalen. Dus het is nog niet gezegd dat McLaren nu Mercedes heeft bijgehaald. Maar er is een stap gezet en ze zijn denk ik in ieder geval wel Ferrari voorbij.
0: Nu was het een interessant weekend qua teams die het goed voor elkaar hadden. Teams die het wat minder goed voor elkaar hadden. Audi moeten we daar zeker even bij benoemen. Want ik denk dat Alan McNish behoorlijk in de kosten is geschoten om biertjes voor zijn monteurs te kopen. Want die hebben overuren gedraaid.
1: En dat vooral tissues, denk ik. Ja, dat is, bij Audi is het een drama. Vooral betrouwbaarheid, denk ik dat het daar misgaat. Kijk, vergeet niet, Audi is natuurlijk... Ja, oké, het was Sauber. En aan de autokant, de auto bouwen, dat kunnen ze wel. In Zwitserland, alhoewel het ook niet altijd de snelste was natuurlijk. Maar goed, met een klein budget in het verleden. Maar ja, Audi heeft gewoon natuurlijk gewoon vanaf nul een compleet... alle teams hebben een nieuwe motor moeten maken. Maar zonder eigenlijk... Echt een know-how van de Formule 1 heeft Audi een motor moeten bouwen. En ja, daar zit gewoon heel veel betrouwbaarheidsproblemen in. En ja, dan helpt het niet dat je al richting bij start je auto ongeveer half afvikt. Of dat er andere dingen niet goed gaan met die motor. Die moeten gewoon heel erg terug naar de basis. Hoe krijgen we deze auto gewoon weer aan het rijden überhaupt? En van daaruit data verzamelen en verder gaan. Ze hebben eigenlijk in het beginsel tijdens de tests ook in Bahrein en daarvoor ook in Barcelona en ook de eerste races niet eens heel gek gedaan. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met een Aston Martin dat met Honda in zee is gegaan of met een Cadillac dat compleet nieuw is, dan zou je zeggen, gaat wel. Maar ja, nu begint het zich toch te wreken dat ze die motor gewoon compleet nieuw hebben. En daar moet toch een hoop gebeuren. En eigenlijk met Nash, je zei het al, nieuwe teambaas, opvolger van Jonathan Wheatley, die vertrokken is. Ook niet voor niks, denk ik. Ja, die zal hard aan het werk moeten. Die heeft natuurlijk heel veel kennis vanuit Audi en Le Mans en dergelijke in het verleden. Dus die vertrouw ik daartoe dat ze dat op de rit krijgen. Vergeet ook niet dat Audi dit gewoon natuurlijk gewoon als een heel groot marketing idee zit, zoals in het verleden ook Mercedes dat heeft gedaan. En bij Ferrari is natuurlijk Formule 1 ook al 70, 80 jaar marketing. Dus Audi zal het zich niet over zijn kant laten gaan. Die zullen niet het beltje erbij neergooien. En die zullen alles op alles zetten om bij te trekken.
0: Nou, laten we het dan over de races hebben. Ja, races. Mm-hmm. De sprintrace kunnen we heel kort over zijn. Er gebeurde niet zo heel gek veel. Het meest interessante deel van het weekend zat hem in de hoofdrace. Ook omdat er behoorlijk wat gebeurde. Zo zagen we, Hadjar die was eigenlijk gedisqualificeerd na de kwalificatie. Moest vanuit de pitstraat starten. Had een eigenlijk best wel een goede inhaalrace. Kwam op een gegeven moment op plek 15 terecht. Ja, toen nam hij een bochtje net te kort, brak zijn wielophanging af en ging lineairecht naar de muur in.
1: Ja, Ja, het deed een beetje denken aan Monaco, waar Verstappen natuurlijk zijn auto wel eens meerdere keren in de muur heeft gezet. Even een heel kort concentratiefoutje en je zag de woede er vanaf druipen. Ik moet zeggen, dat
0: zo.
1: ik had niet het idee dat hij wist dat er een camera op zijn neus gestorven is, van bovenaf op zijn auto stond gericht. Want er kwam een hoop frustratie uit.

0: En dat zal ook wel te maken hebben gehad met disqualificatie eerder inderdaad. Hè, waarbij zijn vloer 2 mm te breed was. Ik denk aan mezelf, oké, die vloeren worden volgens mij in de fabriek in Milton Keynes uit 1 mal gemaakt. Heeft dan Verstappen die vloer niet? Of heeft hij een andere vloer? Ik heb geen idee. Maar ja, er komt een hoop rook uit je oren. En ja, dat is toch wel jammer. En ja, we hebben vandaag op motorsport.com een artikel over winnaars en verliezers van dit afgelopen weekend. En Hadjar valt wel toch wel onder de verliezers inderdaad. Niet alleen vanwege deze race die hij dan niet uitrijdt. Maar ja, je ziet bij hem ook wel in zijn hoofd verschijnen de donderwolken van oh mijn god, word ik een nieuwe Sergio Perez? Word ik een nieuwe Alex Albon? Word ik een nieuwe Daniel Kvyat? Word ik een nieuwe Daniel Ricciardo? Word ik een nieuwe Liam Lawson? Ga ik het nu ook afleggen tegen Max Verstappen? Ja, dat gaat hij zeker. Maar hij had toch denk ik wel verwacht in de eerste 3 races dat hij Verstappen een beetje partij kon geven. Maar ja, dit is weer terug naar de tekentafel en weer moed en hoop tanken voor hem. Hoop dat hij in Canada dit opzij heeft gezet. Want ja, Hadjar is een te goede coureur, denk ik, om het te laten liggen op deze manier.
1: Ja, het was niet de enige die nou ja, in ieder geval al een interessante inhaalrace bezig was. Bij wie de race helaas tekort eindigde. Ja. Want ook Pierre Gasly. Ja. Maar goed, die ging er op een spectaculaire wijze af met een koppel.
0: Het was niet de ziekheid van de Fransen, zo gezegd. Nee, ja, dat zag er een beetje uit. Simon Biles, zei ik al tijdens de race.
1: Ja.
0: Met een dubbele flikvlak en een team min. Fantastisch. Ja, hij werd aangetikt door Liam Lawson. En hij zat voor Lawson op het einde van het rechterstuk. Lawson probeerde binnendoor in te halen. Ja, ging even iets te vroeg in zijn ankers waarschijnlijk. En kreeg een tikje mee van Liam Lawson, waardoor hij over de kop sloeg. Lawson werd daar overigens niet voor bestraft. De wedstrijdleiding heeft er nog wel even naar gekeken, maar het ging geloof ik over een versnellingsbakprobleem bij Lawson, waardoor hij niet op tijd terugschakelen, niet op tijd in de ankers kon en dus ook Gasly niet kon ontwijken. Maar ja, het was even een angstig moment. Ik moet zeggen, hij kwam natuurlijk op die bandenstapels terecht, dus dan valt het al niet. Hij klapte niet met zijn halo en met zijn volledige auto op het asfalt. Dus dan ziet het er al wat minder heftig uit inderdaad. Maar al met al hoort een auto daar natuurlijk niet op zijn kop te liggen bij. Nee.
1: Nou ja, dan,
0: maar goed, het is wel jammer voor Gasly, want ook Gasly was, net als, misschien gaan we het er nog even over hebben, net als de teamgenoot van Colapinto, Alpine zit wel degelijk in de lift. En ik heb het idee dat Gasly echt wel op weg was naar een top 5, top 6 klassering. Die ik denk het wel goed had mee kunnen komen. Zeker in de top 10 en zeker voor punten.
1: Nou ja, laat ik dat voorzetje van jou dan maar gelijk inkoppen. Ja. Want ja, Franco Colapinto, ja, die had ook als enige overgebleven Alpine ook een fantastische race.
0: Ja. Ja, over voorzitters gesproken. Want Lionel Messi meldde zich na afloop van de race nog even bij Colapinto. Mooi fotomoment met Messi en zijn vrouw en kinderen. Samen met Colapinto op de foto. Ja, Colapinto die profiteert denk ik ook wel een beetje van het feit dat Alpine natuurlijk naar Mercedes motor is overgestapt. Dat helpt enorm. En het feit dat ze daar ook gewoon de afgelopen weken goed werk hebben geleverd, denk ik. Alpine was al, denk ik, met Haas zo'n beetje de voorste van het middenveld ongeveer. Ja, dat heeft mij eens te meer bewezen dat het dit weekend die stap heeft gerechtvaardigd en dat het gewoon goed gaat. En Colapinto heeft natuurlijk heel veel vertrouwen getankt. Die zat niet zo lekker in zijn vel. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien vorig jaar, dat hij, toen reed hij natuurlijk net bij Alpine, dat hij op een gegeven moment op het kantoortje werd geroepen bij Briatore. Mm-hmm. In Drive to Survive zit dat, moet maar eens terugkijken. Dan zitten Gasly en Colapinto zitten bij Briatore op het kantoortje en wordt hem de huid volgescholden, Colapinto, omdat het niet gaat naar de zin van Briatore. Maar ja, misschien heeft hij daar toch iets van geleerd. Hij heeft afgelopen week in Buenos Aires, vorige week, voor 600.000 mensen, mind you, 600.000 mensen, dat is ongeveer de volledige bevolking van Rotterdam, geloof ik, was uitgelopen om hem in een F1-demonstratie te zien. Ja, die jongen die zit eventjes lekker gewoon op een roze wolk. Letterlijk ongeveer, in die roze auto. En heeft het gewoon prima gedaan. En die Alpine, die gaat wel lekker. Dat is wel, denk ik, achter McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull. denk ik wel dat het vijfde team is op dit moment. En ja, ook daar, hij moet daarvan profiteren. Hij moet gewoon ook in Canada gewoon nog wat bijzetten. En dan denk ik dat Colapinto ook wel weer mee gaat doen op de punten.
1: Ja, dan wil ik tot slot eigenlijk nog even kort, toch met de winnaars nog even een paar dingen uitlichten. De Williamsen, beide in de punten, is ook alweer even geleden dat gebeurde. En zeker dit seizoen een zeldzaamheidje. Want ja, Sainz, die doet het nog wel aardig, maar Albon heeft tot nu toe helemaal geen gelukkig seizoen. En ja, Kimi Antonelli, we gaan er al bijna al voorbij, maar die heeft natuurlijk nu niet alleen zijn derde pole op rij, maar ook zijn derde, Grand Prix overwinning op rij. Ja. Dan tellen we de sprintrace even niet mee. Die zitten, als we het toch over een roze wolk hebben, die zitten in een soort roze zetel.
0: Ja, en de roze krant, ik zit het hele sport om nog maar even meer roze te maken. Die komt ook komt ook superlatieve tekort vandaag. Afgelopen weekend ging het in, ik zit het hele sport vooral over Alex Zanardi, die is natuurlijk overleden, de oud-coureur en Paralympier. Mm-hmm. Nationale held in Italië, moet ik genoemd hebben. Ongelooflijk mooi mens. Held ook voor mij. Maar Antonelli, wat kunnen we erover zeggen? Hij blaast George Russell van de baan. George Russell die toch algemeen toen Lewis Hamilton wegging bij Mercedes werd gezien als de opvolger. Het lievelingetje van Toto Wolff. En dan komt er zo'n jong jongetje, nauwelijks droog achter zijn oren, 19 jaar nu. Ik heb hem 2 jaar geleden, zat ik in Spa, na de Grand Prix zat ik ergens in een restaurantje iets te eten. Ik kwam hier met zijn vader binnen. Ja, een broekie met een petje op en ging in de hoek zitten en ging wat eten bestellen. Schuchter, verlegen nog. En als je hem nu gisteren na afloop van die race zag, hoeveel vertrouwen die uitstraalt, wat een kerel het is geworden. Ja, het is weliswaar nog steeds een klein jongetje, maar goed. Zijn woorden die hij zorgvuldig kiest. Ja, en Russell die gewoon echt verbleekt bij hem. Nou heeft Russell wel toegegeven. En dat zegt Toto Wolff ook wel. Van ja, Miami ligt me niet zo. Dat asfalt is te glad. Ik vind het eigenlijk niet een circuit dat bij past. Prima. Maar er is wel een degelijk gat nu tussen Russell en Antonelli. En ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen bij Mercedes. Vorig jaar bij McLaren hebben ze altijd gezegd, we laten onze jongens Piastri en Norris met elkaar racen. Of ze dat bij Mercedes in dit stadium al gaan doen, dat is nog even de vraag. Maar ja, dat de verhoudingen tussen de twee kanten van de garage, tussen aan de ene kant Russell en aan de andere kant Antonelli op scherp komen te staan, daar komt natuurlijk een dag dat gaat exploderen. Dat is wel iets wat we kunnen gaan verwachten. En ja, het zou mij niks verbazen dat Antonelli dit jaar gewoon de jongste wereldkampioen alle tijden gaat worden. Ik zeg het je vast, het is vandaag 4 mei. We zitten nog vroeg in het seizoen, maar Antonelli de jongste wereldkampioen alle tijden? Het zou zomaar kunnen.
1: Nou, ik denk ondertussen dat
0: gaan we even. Ja, als je nog over Williams wil hebben, ja, bij Williams hebben gewoon goed werk geleverd. Die zijn met een veel te zware auto dit seizoen ingegaan. Mm-hmm. En hebben de afgelopen maand gewoon wel heel veel gevonden om het gewicht te besparen. Vertrouwen natuurlijk ook wel op die Mercedes motor. Hebben die daar ook wat meer uit kunnen halen dan ze voorheen konden doen. Dus ik denk dat daar Sainz wel van profiteert. Albon zit wat minder lekker in zijn vel. Dat klopt inderdaad. Ik weet niet wat daar precies aan de hand is, maar ach, het blijft bij Williams toch wel lastig. Als je ziet waar ze 30 jaar geleden stonden, 20 jaar geleden zelfs stonden, misschien nog wel 10, 15 jaar geleden stonden. Het is niet zo lang geleden nog dat Valtteri Bottas podiums haalde bij Williams. Dat is misschien 10, 12 jaar geleden. En ja, die tijd moet wel weer een keer terugkeren, zou je zeggen.
1: Ja, nee, dat zou mooi zijn natuurlijk als we ook een groot topteam als Williams natuurlijk weer terug aan de top zien. Net als natuurlijk de terugkeer van McLaren, die nu natuurlijk weer gewoon helemaal op en top zijn. Maar goed, daar zullen nog wel wat updates. En we zitten pas aan het beginstadium van deze nieuwe regulaties. Dus wie weet wat dat nog gaat brengen. Mike Mulder van motorsport.com. Mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze uitgebreide terugblik. En wij spreken je ongetwijfeld snel weer.
0: Komt goed, dank je.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
4: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: All Sport Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: In de top van het amateurvoetbal hebben we inmiddels onze eerste kampioen binnen. Roda Raalte, ja, het zat er al een klein beetje aan te komen. Hadden natuurlijk best wel een grote voorsprong in derde divisie A. Zijn inmiddels dus kampioen. En het duurt niet lang of, nou, wie weet dat B of de tweede divisie ook gaat volgen. We gaan helemaal bijgepraat weer worden door Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, laten we beginnen met wat nieuwtjes uit die top. Want ja, we zeiden het al, hè, GVVV, trainer Gerry Vink, die zou weggaan. Die gaat ook weg, nog steeds overigens. Maar ze hebben inmiddels een nieuwe trainer aangetrokken.
2: Ja, hij kan nou niet meer blijven inderdaad. Het wordt Dennis van Beukering, die de nieuwe oefenmeester wordt bij GVVV. Is dit seizoen nog assistent bij Theo Jans, hè, de trainer van de Treffers. En heeft daar ook al een vrij belangrijke functie. Want ja, Theo Jans, voor de mensen die het voetballen wat vaker volgen, die zie je regelmatig op televisie als op een doordeweekse avond. Nou ja, dan staat in dit geval Dennis van Beukering nog voor de groep. En ja, die had al aangegeven te willen vertrekken bij de Treffers. En heeft nu in GVVV dus een nieuwe club gevonden.
1: Ja, iemand die ook in het amateurvoetbal blijft, dat is Adrie Poldervaart. Kennen we natuurlijk ook onder meer als oud-trainer van Excelsior. Hij is nu trainer bij Quick Boys. Maar hij zegt, ik blijf bij de amateurs werken.
2: Ja, Adrie Poldervaart vertelde dat onlangs bij ESPN, waar hij te gast was. En nou ja, kijk, de resultaten die hij behaalde in het betaalde voetbal zijn niet echt om over naar huis te schrijven, enerzijds. En anderzijds, de man heeft ook een ziekte. Ik weet even niet precies wat, maar hij geeft aan dat die combinatie verwacht hij eigenlijk niet dat hij ooit nog trainer wordt in het betaalde voetbal. Van de andere kant denk ik, ja, weet je, als je met Quick Boys kampioen wordt en ook gewoon het ook wel redelijke resultaten gehaald in de beker, geloof ik, dit jaar. Niet zoals het vorig seizoen, maar toch. Een goede trainer kan denk ik overal terecht. Maar hij staat ook open voor de functie als assistent in betaalde voetbal. Dus afwachten wat het gaat worden. Maar ja, ik verwacht eigenlijk voor de korte termijn dat hij gewoon bij Quick Boys blijft. Maar hij zegt zelf in ieder geval geen verwachting meer van te hebben.
1: Nou, het is soms een komen, maar ook een gaan van trainers. Want Excelsior 31 heeft Michel Stegink de laan uitgestuurd.
2: Ja, de resultaten vallen erg tegen bij de club. Al moet ik erbij zeggen dat het wel een van de verenigingen is waar de kenners wel van hadden verwacht dat de ploeg het dit seizoen moeilijk zou gaan krijgen. Ja, de ploeg staat op een 16e plek. Excelsior 31 met 33 punten. Dat is op zich niet heel slecht als je bekijkt dat de nummer 13 Hercules de 37 heeft. Maar ja, de ploeg wil ze wel veilig spelen. De club heeft zich genoodzaakt gezien om de trainer de laan uit te sturen. En de resterende wedstrijden worden door de overige leden van de technische staf. Die zullen dat gaan doen de laatste drie wedstrijden. Dus we gaan het zien.
1: Voordat we naar de tweede divisie gaan, nog een kort nieuwtje. En dat is dan weer heel erg mooi nieuws. Want Daan Hellings, die heeft zijn rentree gemaakt bij Gemert. En die is, laten we zeggen, echt behoorlijk lang geblesseerd geweest.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Kind van de club overigens. Zijn opa speelde in het eerste van Gemert. Zijn vader speelde in het eerste van Gemert. En zijn de andere opa van zijn moederskant speelde ook in het eerste van Gemert. Zelfs heel veel wedstrijden. Hebben samen alles bij elkaar, geloof ik, hebben ze al iets van 100 seizoenen bij dat eerste gespeeld. Nou ja, goed, in ieder geval. Viel op 5 oktober 2024 uit met een knieblessure in de wedstrijd tegen FC Rijnvogels. Nou ja, 2024, 5 oktober. Het is 567 dagen geleden. En hij maakte zijn rentree in het 4-1 verloren duel bij Noordwijk. Maar ja, natuurlijk voor hemzelf wel een fantastische middag om in ieder geval weer terug op dat veld te staan.
1: Laten we dan in de tweede divisie gaan kijken. Want ja, we gaan de laatste fase van de competitie in. We zitten inmiddels op 31 van de 34 wedstrijden. Nog 3 duels te gaan. Daar nog best wel een aantal serieuze titelkandidaten over. 3 stuks. De koploper op dit moment is Quick Boys. En die heeft een kort geding aangespannen tegen de KNVB. De reden, ja, nog altijd die punt in mindering. Waarvan ik, misschien op de troepen vooruitlopende. Maar eerder dit seizoen nog zei dat kan ze nog wel eens opbreken in de strijd om het kampioenschap.
2: Ja, dan lijkt dat nu op dit moment ook wel naartoe te gaan. Quick Boys is dan weliswaar de koploper met 59 punten uit die 31 wedstrijden. Maar dat is vooral op het doelsaldo van een plus 32. Want Hoek heeft ook 59 met een doelsaldo van plus 23. Dus ja, als beide ploegen nog 3 keer zouden winnen, dan zou Quick Boys op dit moment in ieder geval op doelsaldo kampioen gaan worden. Maar ja, het kan natuurlijk ook zijn dat ze, ja, ik durf het zo niet te zeggen, zo'n snelle berekening heb ik eerlijk gezegd niet gemaakt, dat ze dus met 1 puntje minder uitkomen, hè, als Hoek. Ja, dan wordt het natuurlijk wel een hele zure dag. Als Quick Boys een keer verliest en Hoek speelt gelijk. En de andere resultaten zijn hetzelfde. Dat Hoek dan kampioen wordt met een puntje meer. Ja, doordat Quick Boys dat puntje minder heeft. De vraag is dus van ja, aan de KNVB, via schrap dat. Dat niet gaat gebeuren. En mocht er geen overtuigende kampioen zijn, om dan bovendien geen kampioen aan te wijzen. Maar ja, dan komen we natuurlijk wel op het punt. Stel dat je na 34 wedstrijden Hoek dan kampioen wordt met 4, hè, met 1 puntje verschil. Ja, dan is het natuurlijk wel heel zuur voor die club dat ze niet gehuldigd zouden worden als kampioen.
1: Ja, maar aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, dan had je maar niet moeten gaan vechten bij Barendrecht.
2: Ja, zo denk ik er ook over. Kijk, wat je vaak ziet, hè, in het amateurvoetbal wat minder, maar zeker in het betaalde voetbal, is hoe clubs, Vitesse is daar een voorbeeld van, met min 12 punten, door allerlei redenen, waarbij de spelers eigenlijk niets te verwijten viel. En hier valt op zich nog te zeggen van, ja, weet je, die spelers gingen zelf, kwamen zelf in actie. Hè? Het is echt wat er op het veld gebeurd is, dus ik ben het wel met je eens. Ja, ze hadden er zelf misschien beter op moeten letten, dat klopt.
1: Ja, nou ja, zo komt die straf misschien iets harder aan dan gepland. Maar ja, het feit blijft wel, ze zijn niet voor niets gestraft natuurlijk. Als we kijken naar aankomend weekend, de wedstrijden die eraan komen. Quick Boys speelt op bezoek bij ACV. Zou je zeggen, de nummer laatst is makkelijk te doen. Maar ja, goed, die hebben nog een hele kleine kans om in ieder geval de play-offs te halen. Dus ja, die hebben ergens om iets voor te spelen. De Treffers, die spelen thuis tegen Spakenburg. Nou, dan weet je één ding. Dat wordt wel heel erg lastig. En Hoek, die gaat op bezoek bij Barendrecht. En dat lijkt dan op papier weer misschien de makkelijkste wedstrijd.
2: Ja, op papier zou je inderdaad zeggen dat Hoek inderdaad de makkelijkste wedstrijd heeft van Barendrecht. Ja, ze zijn uitgespeeld. Doen het alleen nog voor de eer, hè? Want om de Keizers baard noemen ze dat, geloof ik. Ja, kijk, degraderen gaat niet meer gebeuren. Kampioen worden kunnen ze ook niet meer. Ja, in het beste geval kunnen ze een periode pakken. Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen, maar voor mij ook niet. Ja, en ja, dan speel je eigenlijk nergens meer voor. De Treffers kan nog kampioen worden. Hebben een puntje minder als Hoek en Quick Boys. Dus ja, die hebben echt wat om voor te strijden. En Spakenburg, ja, heeft 7 punten afstand op papier. Ben je dan nog steeds een titelkandidaat? Want ja, dat kan natuurlijk na deze speelronde ook gewoon klaar zijn. Nou, dat moet wel gek lopen natuurlijk, wil die ploeg kampioen worden. Maar ja, ik ga er toch vanuit dat Spakenburg in ieder geval alles aan gedaan wil hebben om die titel te kunnen pakken. Maar ja, het zal je toch gebeuren. Maar dan moeten ze zaterdag wel winnen van de Treffers. Anders is het in ieder geval klaar voor Spakenburg. En de Treffers, ja, die moeten ook gewoon winnen om in ieder geval bij te blijven. Maar ja, in het onverhoopte geval dat die andere 2 punten verspelen, wie hebben ze er wel overheen?
1: Ja, dus dat wordt nog interessant om even in de gaten te houden. Dan gaan we naar de derde divisie A. Ja, we zeiden het al aan het begin. Daar is de kampioen al bekend. Roda Raalte. Een ploeg waarvan ik eigenlijk het verhaal nog wel het mooiste vond. Want eigenlijk wilden ze helemaal geen kampioen worden.
2: Nee, maar dan moet je niet zoveel wedstrijden winnen. Ja, kijk, uiteindelijk speel je om te winnen. En ik kan me wel voorstellen dat ze dat zeggen bij Roda Raalte. Want ja, nou ja, goed, dat zeggen ze alle clubs. Wij betalen niet het meest. Maar ja, goed. Je gaat promoveren naar de competitie. Ja, ik ben bang dat het niet heel erg leuk gaat worden volgend seizoen. Aan de andere kant, ja, dat zou je bij Hoek misschien ook verwachten. Die staan bovenaan, dus je weet het nooit.
1: Nee, maar goed, het blijft wel. Ze zijn kampioen geworden. Versloeg op eigen veld Hercules. Wel bijzonder, hè, dat Roda Raalte uiteindelijk de beste is geweest dit seizoen. Want ook op voorhand was het niet de ploeg die had. Laat ik zo zeggen, je had veel geld verdiend als je van tevoren had ingezet op het kampioenschap van Roda.
2: Ja, het verhaal is natuurlijk wel wat langer. Kijk, Roda Raalte werd 2 seizoenen geleden kampioen in de 4e divisie. Promoveerde naar de 3e en verloor de eerste 5 wedstrijden op rij. Nou, de trainer en de spelers zijn toen weer gaan spelen zoals ze in de 4e divisie speelden. Daar hadden ze vorig seizoen best wel wat succes mee. En dat succes heeft zich dit seizoen doorgezet. Waarbij moet ook wel aangemerkt worden dat vorig seizoen was Kevin Peppels, die vertrok naar Excelsior 31 de afgelopen zomer. Die had uit mijn hoofd 30 of 29 doelpunten gescoord. Dus ze hadden best wel een jasje uitgedaan qua doelpuntenmakers. Maar ja, dat hebben andere spelers toch wel redelijk op weten te pakken. Dus ja, wat dat betreft, want hebben ze het gewoon hartstikke goed gedaan. Ik bedoel, de nummer 5, Sparta Nijkerk bijvoorbeeld, heeft 77 doelpunten gemaakt. Dat is echt fors meer als Roda Raalte. Dus ja, ze hebben iets goed gedaan.
1: Ja, maar goed, we kennen ook de eeuwenoude vloek van Sparta Nijkerk. En dat is dat ze altijd ergens in het seizoen een reeks van 5 of 6 verloren wedstrijden op rij eigenlijk neerzetten.
2: Ja, dat is inderdaad wat Sparta Nijkerk wel heel goed kan, inderdaad. Ja. Maar ja, het was wel een titelkandidaat vooraf. Maar ja, dan zeggen mensen ook van DVS. Het is wel een beetje zo, Sportless was ook een titelkandidaat in Harkemaanse Boys. Nou is het wel een klein beetje zo dat die clubs al jarenlang strijden om de bovenste plekken. En ja, ik denk dat het lijkt gewoon hun niveau te zijn.
1: We hebben de kampioen. Onderin is het eigenlijk het andere grote verhaal uit de derde divisie A. Want het lijkt wel of we een klein beetje bezig zijn met de revival van Urk.
2: Ja, Urk speelde afgelopen week einde wel als enige club. Ja, tenminste Harkemaanse Boys natuurlijk ook. Maar dan speelden ze tegen daar in Harkema. De thuisploeg, ja, het is sowieso vaak zeggen veel clubs lastig om te winnen in Harkema. Dan kan het beter van spel. Maar ja, Urk, dat weet ondertussen, mag ik verwachten, iedereen. Dat je al gauw 4, 5 doelpunten nodig hebt om van die ploeg te winnen. Ja, je er dan maar 2 maakt, dan verlies je gewoon de wedstrijd. En dat is in dit geval, werd het 3-2 voor Urk. Waarbij ook nog opvallend was dat beide ploegen ook nog een eigen doelpunt maakten. Dus dat komt ook niet elke wedstrijd voor, zeg maar.
1: Nee, en Urk die jaagt op, eigenlijk het meest hooghaalbare, laten we eerlijk zijn, is de na-competitie. Maar goed, dat is beter dan direct degraderen natuurlijk. Jagen op Excelsior 31, daar hadden we het net over. Hè. Die hebben afgelopen week Michel Stegink ontslagen als trainer. Het gat is 6 punten. Maar wat interessant is dat het schema op dan aankomende zaterdag na, want dan spelen ze tegen de nummer 2, ADO 20. Maar ja, daarnaast spelen ze tegen het al gedegradeerde HSC 21, die überhaupt maar 6 punten hebben, 30 doelpunten voor 100 doelpunten tegen dit seizoen. En daarna het onderlinge duel.
2: Ja, dus ik geef Urk, moet ik zeggen, nog wel een kans. Er zit één nadeel aan. Urk heeft ook een doelsaldo van min 36. Is natuurlijk wel heel veel. Hè? Want als je gaat kijken naar de doelpunten voor, staat Urk op de 5e plek in de competitie. Ga je kijken naar het aantal doelpunten tegen, zijn ze ene laatste. Dan staan ze op de juiste plek ook in de competitie. Dus de ploeg doet het aanvallend prima. Maar het lek, want dat is het echt. Dat zit echt achterin. Want ik ga er eigenlijk vanuit dat Urk nog wel over de 100 doelpunten heen gaat dit seizoen. En dat zou me niet eens verbazen als ze er meer treffers tegen krijgen als HC 21. Maar ja, het aantal doelpunten, ik ben er haast van overtuigd, dat zal het dubbele zijn van HSC 21. Ja, dan zal de ploeg in ieder geval tegen Excelsior 31 moeten winnen. Want dat is een onderling duel. En ook van HSC. Ja, dan geef ik ze wel een kans tegen ADO 20. Ja, is eigenlijk ook wel uitgespeeld in de competitie. En het opvallende is wel dat elke keer de nummer 2 punten verspeelt. Nou, dat is in dit geval ADO 20 tegen Urk. Ja, als dat weer het geval is, dan geef ik Urk nog best wel een kans om in ieder geval die na-competitie te halen. En ik denk als Urk die na-competitie haalt, dat de ploeg ook daadwerkelijk zover komt dat ze zichzelf veilig gaan spelen. Want ja, als je zoveel doelpunten maakt, moet dat wel lukken.
1: Dat is in ieder geval een interessant verhaal om in de gaten te houden. Gaan we tot slot naar de derde divisie B. En ja, daar kan komende zaterdag alles beslist zijn. Dan kan Kloetingen kampioen worden.
2: Ja, Kloetingen kan kampioen worden. Moet er wel bijgezegd worden. Hebben dat dan nog niet helemaal in eigen hand. Kijk, winnen bij Groene Ster is voor Kloetingen dan bij het allerbelangrijkste. Maar moet Rijnvogels ook wel punten verspelen tegen UD19? Nou ja, goed, als dat gaat gebeuren, dan is Kloetingen in ieder geval kampioen. Maar echt winnen is daar wel echt de belangrijkste voorwaarde voor. Lisse staat derde, maar die hebben 59 punten. Ja, die hebben nog een hele kleine kans. Het geldt trouwens ook voor VVSB om kampioen te worden. Maar ja, daar moet Kloetingen wel heel veel punten verspelen. Als je 6 punten los staat ten opzichte van Rijnvogels en 7 van die andere Lisse en VVSB. Mm-hmm. Dus in principe als Kloetingen zelf wint en Rijnvogels verspelen in ieder geval punten, Dan is Kloetingen kampioen. En anders is Kloetingen officieus kampioen. Hebben nog maar 1 puntje nodig. Nou, dat gaat niet meer mis, ga ik vanuit in het Zeeuwse. Dus ja, volgend seizoen, daar mogen we wel vanuit gaan. In ieder geval 2 ploegen vanuit Zeeland in die tweede divisie. En dat is ook een unicum.
1: Dat is, als het überhaupt al is voorgekomen, is het in ieder geval heel erg lang geleden. Waarschijnlijk nog in de tijd met FC Vlissingen en zo.
2: Dat was in de eerste divisie.
1: En dat was zelfs in de eerste divisie, kan je nagaan.
2: De Vlissingen, ja. Overigens heeft Kloetingen wel het voordeel, want Rijnvogels die spelen om 2:30 tegen UD19 en de wedstrijd bij Groene Ster begint om 6 uur. Dus op het moment dat er afgetrapt wordt, weet Kloetingen al waar ze aan toe zijn.
1: Dat is voor hen goed om te weten. Ik zit me trouwens sowieso te bedenken. Het is ook echt alweer een gigantische uitreis hè, voor Kloetingen helemaal naar Groenester. Waarbij ze denk ik bij hunzelf de Belgische grens overrijden. En richting Groenester pas weer de grens overrijden naar Nederland.
2: Ja, dat is een hele goeie. Dat zou ik niet weten. Maar die kans is wel aanwezig. Bij Hoek weet ik ook dat ze regelmatig door België heen reden naar het zuiden. Dus dat zal bij Kloetingen ook wel kunnen inderdaad, ja.
1: Onderin is er ook nog voldoende te gebeuren. Daar hebben we nog wat onderlinge duels staan aankomend weekend. We hebben Scheveningen tegen ASWH. ASWH, als het hoe dan ook punten verspeelt, is het gedegradeerd. En we krijgen ook nog een interessante met Goes tegen Meersen.
2: Ja, inderdaad. Ja, van ASWH is dat wat dat betreft heel simpel. Maar stel nou dat Meersen verliest van Goes. En ja, Scheveningen heeft maar een punt. Hoe zeg je dat? Een punt pakt. Dan is Meersen eigenlijk ook gedegradeerd. Dus ja, de kans is aanwezig dat we dus de rechtstreekse de kampioen en de rechtstreekse degradant inderdaad na dit weekend in die derde divisie B bekend is. En dat is eigenlijk opvallend, omdat het daar wel lang spannend is gebleven. Eigenlijk twee kanten op. Dat ze eigenlijk wel vrij vroeg in het seizoen alles duidelijk hebben.
1: Nou, het is toch wel grappig dat op voorhand de meest spannende competitie het vroegst beslist is.
2: Ja, daar lijkt het wel op neer te komen. Wat overigens ook geldt voor 3A, hè, want Urk kan zaterdag ook gewoon gedegradeerd zijn. Als AS Excelsior 31 punten pakt en Urk verliest, dan ligt die ploeg er ook gewoon uit.
1: Nou, dat is ook wel raar.
2: Dus dan is het daar in dat opzicht wel tegelijk helemaal beslist, kunnen we wel stellen. Nou, alleen de nacompetitie is nog over. Maar dat het dus op één zaterdag eigenlijk alle drie die plekken beslist kunnen worden. En ook wel redelijk vroeg in het seizoen. Hè, met in de derde speelronde voor het einde. Dat gebeurt niet heel vaak, nee. Dat is zo grappig.
1: Ja, dan houden we qua beslissingen nog de tweede divisie voor het laatst over. Nu hebben natuurlijk al heel wat duels de revue laten passeren die aankomend weekend gaan plaatsvinden. Heel veel duels waar er dus veel op het spel staat. Wat zou jij aanraden als nou echt het topduel of waar ga je zelf naartoe?
2: Zelf ga ik naar Dovohuizen. Ja, het is een beetje lastig. Kijk, als je echt kijkt naar een prestatie op de plek op de ranglijst, ja, dan denk ik dat een wedstrijd tussen ACV en Quick Boys wel een leuke pot is om naar te gaan kijken. Maar als ik wat ik denk dat een hele leuke wedstrijd kan gaan worden, is zondag aankomende, is in Gemert, tussen Gemert en VVSB. Omdat beide ploegen, ja, Gemert is wel uitgeschakeld voor de titel, maar het zijn wel twee ploegen die allebei wel willen voetballen. Dus ja, ik denk dat wel een hele leuke pot gaat worden voor de neutrale toeschouwer om te kijken.
1: We gaan het in de agenda zetten. Gern Kluistra van de Broodje Bal podcast. Mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreek je over twee weken weer richting de laatste competitiewedstrijd.
2: Ja, komt helemaal goed. Bedankt en een fijne dag.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend was de apotheose van het hoogste clubniveau qua vrouwenvolleybal in Europa. Ik heb het over de CEF Women's Champions League. 4 ploegen, 2 Turkse en 2 Italiaanse ploegen namen het tegen elkaar op voor natuurlijk die Champions League titel in Istanbul. Dan weet je, dan kan het nog wel eens een heet weekendje worden. En iemand die daar aanwezig was, en dat is wel leuk, niet om daar gewoon lekker naar wedstrijden te kijken, maar ook om foto's te maken als fotograaf, was voormalig volleybal international Laura Dijkema. En met haar ga ik terugblikken op dit weekend, ook om te horen natuurlijk hoe zij het heeft beleefd. Laura, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Live en wel vanuit Istanbul. Hoe is het daar zo?
2: Ja, het is hier regenachtig. Dat is het weer. En voor de rest, ik heb natuurlijk een mooi weekend gehad. Ik was hier in Istanbul voor de Champions League Final voor volleybal. En was een leuk weekend.
1: Ja, het ook wel volgens mij een interessante kans om die kant op te gaan. Want je was er niet alleen in de hoedanigheid van voormalig international, voormalig topvolleybalster. Maar voornamelijk als fotograaf, zag ik.
2: Ja, ik was als een soort van collega van jou was ik daar. heel leuk. Want ik was door Mizuno, mijn sponsor, er eigenlijk uitgenodigd. En op pad eigenlijk gestuurd met een heel media kitje om daar content te gaan maken voor Mizuno. En was heel leuk. Was echt een leuke ervaring om het een keer van de andere kant te zien. En ik zat ook helemaal op de mediatribune. En dan kon ik lekker aan mijn vlogjes werken. En de kwam ik ook achter dat er heel veel regels ook zijn voor media, wat je wel en niet mag, wat jij natuurlijk allemaal wel weet. Het was echt een superleuke ervaring en ook heel dankbaar richting Mizuno natuurlijk dat ik dit mocht doen. Dus het was super vet.
1: Ja, dan is bijna de vraag, hoe was het een keertje om media te zijn?
2: Ja, ik kwam dus meteen al achter dat ik had een hele grote camera meegekregen om foto's mee te maken. En ik had een beetje stress dat ik daar nog niet echt heel veel mee had gewerkt met zulke camera's. En toen kwam ik erachter dus dat weer een ander soort accreditatie was. Dus ik kon die camera eigenlijk niet gebruiken. Maar ik had wel een mooie vlogcamera mee en mijn telefoon. Dus ik heb op die manier content kunnen maken. En het was echt leuk om een keer van de andere kant te zien van... je bent als speelster zo gewend om op het veld te staan en daarna door die mixzone te komen. En nu zie je dus ook gewoon dat zodra die wedstrijd is afgelopen, die journalisten staan op, rennen naar die mixzone om een goed plekje te krijgen. Ja, dat ken ik natuurlijk niet. Ik zie ze altijd al als ze er staan. Dus het was echt grappig om dat een keertje van de andere kant te zien.
1: En wat natuurlijk ook heel erg leuk is, Laura, tijdens die Final Four, is dat je ook wel wat mensen met de Nederlandse nationaliteit daar tegenkomt.
2: Ja, alleen Nika Daalderop was natuurlijk daar in actie. En zij speelde bij Corneliano. Helaas verloren zij de eerste halve finale tegen Vakif Bank. Dus zij speelde gisteren nog voor de derde plek. En ze heeft nog wel een hele mooie bronzen medaille kunnen pakken. En het was heel leuk om haar sowieso te zien. En zij is natuurlijk nu ook aanvoerster van het nationaal team. En deze Final Four is denk ik ook echt wel een van de sterkst bezette Final Fours in de afgelopen 10, 20 jaar misschien wel qua teams. Het niveau was echt super hoog. Dus ik denk ook dat zij bijvoorbeeld echt super trots mag zijn op die bronzen medaille met hun team. En ze had natuurlijk, was ze teleurgesteld, had ze wat meer gehoopt. Maar het niveau is op dit moment wel echt heel hoog. Ja.
1: Ja, maar het was ook echt heel spannend, hè, in die halve finales. Want allebei de wedstrijden, die eindigden in 3-2. Dus gewoon de volledige 5-setters.
2: Ja, dat klopt. Die halve finales waren echt super mooie wedstrijden. En gisteren de finale en derde, vierde plek waren misschien iets minder leuke wedstrijden. Maar de finale was een helemaal met 2 Turkse teams natuurlijk. Dus in Istanbul, die hele hal zit helemaal vol. En dan zie je ook hoe groot het volleybal hier in Turkije is. Dat die meiden zijn hier gewoon echt bekende Turken. Die zie je hier op de billboard staan. Dus dat is wel heel vet om te zien hoe het volleybal hier leeft. En ik hoop zo dat we daar in Nederland ook een keer naartoe kunnen. Ja.
1: Ja, wie weet dat we ooit nog eens een keer ook zo'n Final Four kunnen organiseren. Maar het was een Turks onderonsje in de finale in Istanbul. 2 ploegen uit Istanbul tegenover elkaar. Heb je veel van de wedstrijd kunnen verstaan? Of was het ook maar beter dat je oortjes met noise cancelling bij je had?
2: Gisteren was het dus in die finale wedstrijd, was het eigenlijk veel beter te doen. Want in de halve finale, wanneer die Turkse dus tegen Italiaanse teams speelden, dan gaan ze heel hard fluiten en zo, weet je wel, als de Italianen moesten serveren. En je merkt toch dat ze dan onderling richting elkaar. Dus toch wel wat meer respect of zo. Er was iets minder harde fluitsignalen en zo. En ja, dus dat was eigenlijk nog wel iets beter te doen dan die eerste dag. Maar ja, die fans die gaan natuurlijk altijd helemaal uit hun dak. En ja, hoe zij meeleven met die wedstrijd, dat is echt fantastisch. Echt leuk om te zien.
1: Ja, heb je dat eigenlijk als speelster ook wel eens meegemaakt op het veld? Ik bedoel, dan is het lastig om noise cancelling oortjes in te hebben. Maar.
2: Ja, dat klopt. Ja, wanneer hebben wij, volgens mij was dat het EK, even denk hoor, EK in 2019 denk ik, of 2021. Het is alweer een tijdje geleden in ieder geval. Toen speelden wij in de kwartfinale tegen Turkije in Turkije. En ja, dat was toen zo'n herrie dat er echt een soort van deken over je heen viel eigenlijk op het moment dat je moest serveren door het geluid en lawaai dat ze dan maakten. Ja, dat is wel echt lastig om dan te spelen hoor. Want ja, je speelt wel tegen een tegenstander en daarnaast speel je ook tegen het hele publiek nog. Dus dat doen ze goed, zeg maar. Daar heb je wel echt thuisvoordeel als Turken van.
1: Nou ja, de finale uiteindelijk gewonnen door, je zou bijna afvragen, hoe kan het ook anders, Vakif Bank. De sterrenensemble natuurlijk, die ploeg. Ook terecht denk ik dat zij de Champions League hebben gewonnen.
2: Ik moet zeggen, er is tegenwoordig wel veel verschillende speelstijlen. Ik ben als speelverdeelster natuurlijk altijd best wel alert ook op de setters, hoe ze spelen. Ik moet zeggen, Vakif speelt best wel traag en hoge ballen, maar ze hebben zoveel power met een Boskovic op diagonaal en een Markova, een heel erg opkomend talent.

0: Ja, oud-coaches inderdaad, Guidetti. En ook natuurlijk andere coaches die natuurlijk ook de wedstrijd zijn bezoeken. Het is natuurlijk een heel volleybalwereld komt hier samen. En ook mijn goede vriendin Marit Godfries, die was in haar nieuwe functie als spelersmakelaar, was ze daar ook aan het werk. Dus ja, alle werelden komen allemaal weer samen in zo'n weekend. Echt grappig om te zien.
1: Nou ja, nu dus dan weer snel terug naar huis. Waar, nou ja, denk ik ook weer andere dingen op jou wachten. Wat wacht jou nu eigenlijk als je zometeen terug thuis bent?
0: Ja, ik ben zelf nu klaar natuurlijk met het seizoen in Amerika. Dus ik zit nu in mijn off-season. Ja, ik moet me vooral fit houden gedurende deze zomer. Omdat ik natuurlijk geen nationaal team meer doe. En dus dat staat vooral in het teken van gewoon fit blijven. En ik ga komende week nog met Nika Daalderop. Dus nog even een tripje maken die nu al klaar is met het seizoen. Even een korte vakantie. Dus een beetje tijd voor ontspanning en fit blijven.
1: Nou, dat klinkt als een strak plan. Ik ga je daar heel erg veel succes en plezier bij wensen. Laura Dijkema, mag ik je danken dat ik je even kon bellen daar vanuit Istanbul. En alvast een hele goede terugreis.
0: Ja, fijne dag hè. All Sport Radio Live.

Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Volleybal.
3: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
0: Tennis.
4: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: De topsport, ja, die redt het simpelweg niet alleen om te kunnen doen wat het doet. Achter de schermen wordt er door verschillende partijen hard gebouwd aan netwerken en partnerships om de sport de beste kansen voor de toekomst te geven. In Amsterdam gebeurt dat onder meer via de businessclub van Topsport Amsterdam, waar bedrijven zich verbinden aan de sport en talenten. Wat levert dat eigenlijk concreet op voor die bedrijven en wat betekent het voor de topsporters die er uiteindelijk voor profiteren? Frank van Rooyen, die is manager commercie bij Topsport Amsterdam. Met hem ga ik het hebben over deze businessclub natuurlijk, maar ook de kracht van een zakelijk netwerk rondom de sport. En ook kijken we alvast vooruit naar de bijeenkomst van 11 mei in de Heineken Experience, waar partners gaan samenkomen en ook nieuwe bedrijven zich overigens kunnen aanhaken. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goedemiddag, Robert.
1: Allereerst laten we eens hebben over de businessclub, want het is een belangrijk onderdeel bij Topsport Amsterdam, want het is eigenlijk letterlijk het bedrijfsleven koppelen aan de sport natuurlijk.
2: Ja, koppelen aan de sport, aan talentontwikkeling, aan ambitie, aan passie en aan de stad Amsterdam, aan evenementen die er zijn in Amsterdam, dus het is meer dan alleen maar de sport. Dat proberen wij uiteindelijk te connecten en alles wat we daarmee ophalen, plat gezegd, aan kennis, kunde en financiën, dat wordt direct weer in de talentontwikkeling terug geïnvesteerd. Het blijft niet ergens hangen, zeg maar. Het is niet voor mij voor een mooie nieuwe fiets, uiteindelijk gaat het weer richting de trainingsprogramma's van de Team NL-programma's en de Amsterdamse talentverenigingen.
1: Ja, dan, ik zei het eigenlijk al in de intro, het eigenlijk misschien een rare vraag natuurlijk, maar ja, waarom is het dan zo belangrijk dat die businessclub er is en dat er dus ook vanuit het bedrijfsleven geld komt richting de sport?
2: Nou, je wil in topsport wil je altijd weer net 1-3% meer beter dan dat je in het verleden hebt gedaan. En daar zijn investeringen voor nodig. De stad Amsterdam doet daar heel veel voor en in. We zijn natuurlijk als hockey gecommitteerd formeel denk ik, het grootste Team NL-centrum van Nederland. We hebben meer sporters dan Papendal, maar de landelijke budgetten die groeien niet. De landelijke overheid blijft, vind ik, wat achter als het gaat om investeringen in talentontwikkeling. Dus moeten wij andere manieren vinden en zoeken om te investeren. En dat gaat ook om simpelweg meer uren per week kunnen trainen, betere medische begeleiding, betere krachttraining, accenten op voeding. Ja, dat kost allemaal expertise tijd en die moet uiteindelijk linksom of rechtsom betaald worden.
1: En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat dan eruit ziet, hè? Hoe dat geld dan verdeeld wordt. Want bij jullie, bij Topsport Amsterdam, hebben jullie natuurlijk jullie eigen talentenontwikkelingsprogramma's. Jullie hebben verschillende sportprogramma's en Team NL-programma's rondlopen. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe wordt dat een beetje onderling dan verdeeld?
2: Nou, de grootste prak van ons werk zijn de Team NL-programma's. Daar komt de hockey wat goed is erbij. Dan zijn wij groot, heel groot zelfs. Daar moeten investeringen voor plaatsvinden. Dat kan zijn in infrastructuur, omdat er simpelweg trainingsaccommodaties bijvoorbeeld verbouwd moeten worden, aangepast moeten worden. Maar dat kan ook zijn simpelweg dat je gewoon meer experturen moet inhuren. En die kosten geld. En daar kunnen zowel Team NL als de Talent Team NL programma's als de verenigingen die wij dan Amsterdamse talentverenigingen noemen, die kunnen daarop op appelleren. Maar ja, elke expert, of je nou een diëtist of een strength and conditioning coach inzet, moet betaald worden. En als die 4 uur per week betaald kan worden in plaats van 2 uur, dan voor een vereniging eventjes, ja, dan profiteert die totale vereniging daar weer in kennis en kunde van. En je laat ook daar weer een stukje legacy achter, wat weer voor de volgende generatie hier gebruikt kan worden. En daarvoor halen wij uiteindelijk het gelden op. En dat doen we door de bedrijven investeren in partnerschappen met ons.
1: Ja, want dat is even wel goed om te weten. Het is niet letterlijk dat jullie zakken met geld aannemen, doorgeven aan de sport. Het is echt het geld wordt geïnvesteerd in verschillende zaken rondom de sport, die dan weer nodig is om de sporters beter te laten renderen en dus ook beter te maken.
2: Nee, klopt, zou ik bijna willen zeggen. Dus het is niet hier heb je geld en doe er wat leuks mee. Het is echt kijken naar waar heb je geld voor nodig. En dat kan simpelweg zijn, we trainen nu 6 uur of 8 uur, maar we willen 10 uur trainen. Dus we moeten meer zaalruimte inhuren. We moeten uiteindelijk meer experts daarvoor inhuren. Dan kunnen wij daarin investeren. Het kan ook zijn dat je inderdaad groepsessies met sportpsychologen wil doen. Nou, dan kunnen we daarin investeren. Dus op die manier moet je het zien dat de investering plaatsvindt. Het is niet kaal een zak geld weggeven. Zodat je onkostenvergoedingen aan spelers of speelsters kan betalen. Of voor een mooie auto voor de trainer die ergens bij een club in dienst zit. Daar is het niet voor bedoeld.
1: Nou, het is duidelijk zeg maar hoe de sporters en de sport zelf er natuurlijk van profiteert met wat er dan binnenkomt en er natuurlijk ook weer in geïnvesteerd wordt. De andere kant van de medaille, de bedrijven die zich verbinden aan de sport en mede investeren. Waar ligt voor hun het bijkomende voordeel, om het maar even zo te zeggen, in zo'n businessclub?
2: Ja, het is natuurlijk, we komen 6 keer per jaar bij elkaar op verschillende locaties. De 7e keer is het Sportgala van Amsterdam. Het is voor hun vooral het hebben van een netwerk in Amsterdam. Het is ook het hebben van de delen van de passie als bedrijf. Dat je zegt, oké, ik steun talentontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Het is een soort, het kan associatie zijn met dat je trots bent als je straks in Los Angeles op de Olympische Spelen ziet van, oké, wij hebben mede geïnvesteerd in dit Team NL-programma. En daar zijn we trots op. Je wordt natuurlijk niet eigenaar van het Olympische Roeiprogramma, want dan gaat het om andere bedragen. Maar het is vooral ook andere bedrijven in het Amsterdamse ontmoeten, nieuwe contacten opdoen. Je laten verrassen door verhalen uit de topsport. Nou, daar zorgen wij dan voor altijd bij, ik denk altijd mooie sprekers bij die Topsport Amsterdam Business Clubs. Dat is de meerwaarde, zeg maar. Het brede Amsterdam zien. Hè. We hebben natuurlijk ook connectie met andere netwerken. En we koppelen die netwerken, de ORAM bijvoorbeeld, de Ondernemersvereniging Amsterdam of Meer Business Amsterdam. We kijken ook of we die uitwisseling tussen die netwerken kunnen doen. Om uiteindelijk onze doelstelling te halen. En dat is uiteindelijk meer muntjes uit de markt te trekken. Om te kunnen investeren in talentontwikkeling.
1: En is het die traditionele vorm van sponsoring, hè? Dus hier heb je een zak geld en succes ermee. Of is het tegenwoordig dat er ook wel vanuit de kant van de bedrijven wat meer gevraagd wordt van wat ze ervoor terugkrijgen of wat ze moeten doen?
2: Nou, ze krijgen er echt wel behoorlijk wat voor terug. Die 6 netwerkbijeenkomsten krijg je ervoor terug waar je met 2 tot 4 mensen altijd mag komen. Er zit altijd, ik moet even hap en drank erbij. Je hebt inspirerende sprekers daarbij. Het is niet alleen maar meet and greet met anderen en bier en patat. Het is Olympische sporters, Olympische coaches, interessante sprekers uit het sportnetwerk in de meest brede zin van het woord. Het is kijken bij topsportevenementen. Het zijn zakelijke speeddates die we organiseren. Dat is wat ze ervoor terugkrijgen. Je krijgt niet een naam op het shirt van een Olympische sporter terug voor die bijdrage. Maar je hebt wel associatie met die sporters uiteindelijk. En we gaan ook kijken. Hebben we kaarten voor evenementen, kaarten bij sportwedstrijden. Waar wij weer relaties bij mee kunnen nemen. Zodat ze kunnen zien van deze partij support je ook. Weliswaar natuurlijk via een omweg, maar je draagt er wel aan bij.
1: Nou, het is dus belangrijk dat gebeurt. Voor de topsport natuurlijk in de stad. Je had het al over die evenementen. 11 mei aanstaande komt er ook weer een evenement aan. Wat kun je daarover vertellen? Want dat is natuurlijk voor misschien bedrijven die nu zitten te luisteren wel interessant om zich daarvoor aan te melden.
2: Ja, nee, dat kan zeker. We hebben nog plek. Dus de partijen die zeggen van we vinden het leuk om te komen, die zijn welkom. Aanstaande maandag zitten wij in de Heineken Experience. Nou, Heineken als voorbeeld is al 30 jaar partner bij Topsport Amsterdam. Natuurlijk een Amsterdams bedrijf van origine natuurlijk. Maar de regio Amsterdam van Heineken is partner. Die zetten bijvoorbeeld de Heineken Experience in voor ons die we dan kunnen gebruiken. Daar hebben we aanstaande maandag hebben we een sport- en rechtadvocaat, Dolf de Vaar, die daar spreekt. En dat is niet zomaar waarover hij spreekt, want hij spreekt over de komende rechtszaak tegen de FIFA. De Wereldvoetbalbond. En hij behartigt met nog een aantal andere een x-aantal internationale voetballers die zich verenigd hebben in Justice for Players. En dat gaat uiteindelijk over contracten, het kunnen opzeggen van contracten, het gebonden blijven aan contracten en vrij verkeer van arbeid en alle restricties die daar van FIFA zijde op liggen. Ik weet daar slechts een klein deel van. Dolf de Gaar weet daar van alles van. En die praat aanstaande maandag in de Heineken Experience. Het gezelschap bij hierover. We krijgen het WK voetbal natuurlijk wat er aankomt. Daar heeft de FIFA natuurlijk ook wel een mooie rol. Het gaat over hele dure kaartjes en andere zaken die voor de toeschouwers niet echt aantrekkelijk zijn, vind ik in ieder geval. Maar we zitten aanstaande maandag met ik denk 60, 70 gasten. Met inloop, met natuurlijk weten wie er komt, want je hebt altijd inzicht in wie er vanuit het zakelijke netwerk aanwezig is. Je kan geïntroduceerd worden bij andere partijen, dat kan je of zelf doen of via Topsoort Amsterdam met collega's kan je dat doen. En je hebt gewoon een zeer interessante netwerkavond met een goede spreker, zeg maar. Dus je kan ook relaties vanuit je eigen bedrijf meenemen waarvan je zegt, hey, we gaan naar een mooie avond, er zit eten bij, er zit drinken bij. Goed gezelschap en ik trakteer jou zeg maar op een mooie netwerkavond. Dan hoef je dat zelf niet te organiseren, maar dat hebben wij dan voor jou, in ruil voor jouw Business Club lidmaatschap, georganiseerd voor jou. Nou, dus dat is wat aanstaande maandag plaatsvindt. We hebben nog een x aantal plekken, dus partijen kunnen zich melden bij mij als ze dat nog interessant vinden.
1: Ja, en dat kan via volgens mij frank@topsport.amsterdam, hè?
2: Ja, klopt. frank@topsport.amsterdam. Ja, dan kom je direct bij mij binnen. En dan is de inloop vanaf 5:30 in de Heineken Experience. Amsterdamse gaan we het niet krijgen. Naar de 5e verdieping. Prachtige zaal. Inhoudelijke programma start zo'n beetje 6:15. En dan tot 7:15 het inhoudelijke programma. Daarna hebben we eten. En 8:30 is bel voor de laatste ronde. En dan iedereen weer naar huis toe.
1: Nou kijk, dat belooft een mooie avond te gaan worden. Als je interesse hebt om iets goeds te doen voor deze wereld en sport te ondersteunen, dan kan dat dus bij jullie bij Topsoort Amsterdam. Frank van Rooijen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk ook alvast veel plezier aankomende maandag.
2: Ja, dankjewel en jullie dank voor deze tijd.
0: All Sports Radio Live.

Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elk jaar staan we op 4 mei stil bij de slachtoffers die gevallen zijn in de oorlog. Dat doen we natuurlijk tijdens het nationale moment om 8 uur 's avonds. Maar de sportwereld doet dit al iets eerder. Die hebben dit 's middags al gedaan bij het beeld van Prometheus bij het Olympisch Stadion. De nationale sportherdenking. En elk jaar heeft ook een thema. Dit jaar is dat de paardensport. En ik ga het erover hebben met Jurrit van der Voren, sporthistoricus en ook al sinds jaar en dag een van de krachten achter het comité van de Nationale Sportherdenking. Jurrit, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je hoort het al op de achtergrond waarschijnlijk. Jullie zijn net klaar daar in Amsterdam. Hoe was het?
2: Het was een indrukwekkende bijeenkomst, zoals het op 4 mei eigenlijk altijd is. Omdat we dan bezig zijn met voor veruit de meeste mensen onbekende verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, maar wel met de bekende thema's. Dus dan kijken we via de sport naar de Tweede Wereldoorlog. En dit keer was het dan over de paardensport. En dan is het niet omdat mensen die aan sport doen of hebben gedaan belangrijker zijn als oorlogsslachtoffer dan mensen die toevallig niet een sport als hobby hebben. Het is iedereen gelijk. Maar het is wel een manier om ook in de sportwereld het gesprek te openen van dat je 1 keer per jaar stil moet staan in de sport. Er is niks waar sporters een grotere hekel aan hebben dan aan stilstaan. En dat is terecht. Maar op 4 mei moet het even. En dat is dus vandaag gebeurd met de paardensport.
1: Ja, want nu weten we hebben altijd het nationale dodenherdenking moment. Waarom is het nou zo belangrijk dat er ook nog een aparte is voor de sport?
2: Omdat heel veel mensen zich niet realiseren hoe belangrijk sport en lichamelijke opvoeding is geweest in de Tweede Wereldoorlog. En op die manier heel veel van die thema's kan bespreken. En dat kan gaan bijvoorbeeld over de Holocaust. Dat kan gaan over mensen die in het verzet hebben gezeten. Het kan ook gaan over mensen die de kant hebben gekozen van de NSB. En dat je mensen kunt aanspreken in de sportwereld op hun eigen sportliefde. Om te laten zien, nu is het heel vanzelfsprekend dat je aan sport kan doen. Je hoeft niet heel erg veel na te denken over het leven in vrijheid. Maar er is een periode geweest waarin mensen misschien wel van jouwzelfde vereniging dat wel moesten doen. En dat je daar dan op 4 mei even over nadenkt. En vooral heel veel bij jongere mensen ook kan aanspreken van, er zijn ook mensen van jouw leeftijd, misschien 15, 16 jaar oud, die jouw sport deden, misschien wel op hetzelfde veld hebben gedaan. En die in de Tweede Wereldoorlog slachtoffer zijn geworden en dat daardoor dus niet meer kunnen. Van dan is het niet de grootouder die je nooit hebt gekend, maar een leeftijdgenoot in een ander tijdperk. Daarom vinden wij het zo belangrijk, ook omdat er steeds minder mensen zijn uit de Tweede Wereldoorlog zelf, die ooggetuigenverslagen kunnen vertellen, dat we het dan op deze manier alsnog kunnen doen.
1: Nu heeft elk jaar eigenlijk bij de Nationale Sportherdenking een apart thema. Dit jaar was dat de paardensport. Hoe zijn jullie tot de keuze gekomen van de paardensport voor deze editie?
2: Er zijn wat contacten tussen het comité van de sportherdenking en de KNAS. En op die manier is het dit jaar zo gegaan van dat we daarvoor gekozen hebben. En vorig jaar was het over tennis. Dat sloot aan bij een jubileum van de Tennisbond. Voetbal was 4 jaar geleden met Louis van Gaal. Dat was omdat er dan ook weer een groot toernooi in aankomst was. Dus het is elk jaar weer een keuze voor een thema. En paardensport is dit keer een hele belangrijke geweest. Ook omdat het een hele bijzondere sport is. Omdat het zoveel, in ieder geval in de jaren 30, werd beoefend door beroepsmilitairen. En dat zijn mensen die natuurlijk ook een hele bijzondere rol spelen in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat je dan die twee onderwerpen aan elkaar kan koppelen, dat hebben we dan vandaag via de paardensport kunnen doen.
1: Ja, en daarin het bijzonder bij 5 namen die zijn uitgelicht. Wat maken deze 5 mensen zo bijzonder qua geschiedenis?
2: Het zijn allemaal Olympiërs die in actie zijn gekomen op de Spelen voor de Tweede Wereldoorlog. 4 daarvan zijn met paardensportonderdelen uitgekomen op de Spelen van 1928 tot en met 1936. En die hebben de Tweede Wereldoorlog niet overleefd. Er is iemand bij die bij de slag van de Javazee is omgekomen. Die was gestationeerd in Nederlands-Indië. Er is iemand bij die in het verzet heeft gezeten als beroepsmilitair. Die is omgekomen, die is vermoord in Sachsenhausen. Een burgersporter, dat was in die periode wel uitzonderlijk in de ruitersport, die in 1936 meedeed. En ook die is dan weer gesneuveld in Frankrijk. En een 4de sporter die aan de Vijfkamp had meegedaan in Amsterdam 1928. En die was omgekomen als burgerslachtoffer omdat er precies op zijn huis een V1-bom neerstortte. Die was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. En de vijfde waarover we het hadden, Charles Pahut de Montange, viervoudig winnaar van Olympisch goud. De meest succesvolle Nederlandse Olympiër van de 20e eeuw en misschien ook tegelijk de meest onbekende. Hij heeft de oorlog wel overleefd. Zijn zoon is omgekomen, zijn enige kind. En hij is ontzettend belangrijk geweest, ook in de Tweede Wereldoorlog, omdat hij heel veel zwaar gewonde soldaten en burgers, vooral van mei 1940, via sport en lichamelijke opvoeding heeft terug kunnen brengen in de maatschappij. Via revalidatie in het verzorgingshuis Ariol. En in het tweede deel van de oorlog is hij ontsnapt uit Duitse krijgsgevangenschap naar Engeland gevlucht en heeft zich daar aangesloten bij de Prinses Irene Brigade om zich terug te vechten in de Tweede Wereldoorlog en Nederland te bevrijden. Dus op die manier zie je ook paardensport en de grote onderwerpen van de Tweede Wereldoorlog in één persoon bij elkaar komen.
1: En nu hebben we het natuurlijk over hele succesvolle Olympiërs. Ook die bijvoorbeeld in Amsterdam hebben meegedaan. Maar dus ook de laatste Olympische Spelen voor de start van de Tweede Wereldoorlog. En ja, daar het meest gepante, dat waren natuurlijk die Spelen van 36 in Berlijn.
2: En daar hadden we ook beelden van. Dat er ook duidelijk is te zien van dat de Duitsers daar hebben gerommeld met de spelregels. In ieder geval bij de military op het paardenonderdeel in Berlijn. Dat de vijver waar de paarden erheen moesten springen. De nacht daarvoor een groot deel is uitgegraven. Waardoor het dieper was behalve aan de zijkant. En alleen de Duitse deelnemers wisten dat ze langs de zijkant moesten. Omdat het daarna veel dieper was. En zo'n beetje alle andere deelnemers, inclusief Pahut, zie je dan ook in dat deel van het paard vallen. Omdat het opeens veel dieper is en dus niemand er rekening mee houdt dat ze daar zo opeens over de kop heen vliegen. Dat is opzichtig vals spel geweest. En toch, zei Mirjam Rijk, zij is biografe van Pahut, toch bleef Pahut ook na de oorlog geloven van dat de Duitsers dat eerlijk hadden georganiseerd, omdat sport neutraal moet zijn, zei hij. En dat zullen zij ook gedaan hebben. Hij is zijn zoon kwijtgeraakt in de Tweede Wereldoorlog. Zijn hele leven is op de kop gegooid in die tijd. En toch bleef hij geloven in de onafhankelijkheid en de neutraliteit van de Olympische sport.
1: Ja, dat is een bijzondere gedachte. Ook al, nou ja, het bleek na afloop dus dat dat niet zo was.
2: Hij heeft het altijd voor zichzelf zo willen zien. En waarom dat is, dat weten we niet. We kunnen het niet aan hem vragen. Maar dat laat wel zien van dat hij dus wel geloofde in van dat als je meedoet aan de Olympische Spelen, van dat je dan meedoet aan een evenement waar iedereen gelijkwaardige kansen heeft. Waarbij we met terugwerkende kracht toch stevig de vraag kunnen stellen of dat in 1936 ook het geval is geweest.
1: Dan was dit de nationale dodenherdenking van 2026. Uiteraard volgend jaar hebben we weer een nieuwe. Voor de mensen die nou deze editie gemist hebben, waarom is het nou zo belangrijk? Ook de hoeveelheid de sporters natuurlijk die in Amsterdam leven. Waarom is het nou belangrijk om volgend jaar gewoon op 4 mei gewoon even langs het Olympisch Stadion te gaan en bij die plechtigheid te zijn?
2: Het is vooral belangrijk dat je op 4 mei een eigen reden hebt waarom je vindt dat je stil moet staan bij de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers daarvan. Dat is iets waar elke persoon zelf over gaat. En als je het wil bekijken via de sport, wat voor veel mensen toch vaak onbekend is, van dat het een grote rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, dat de beoefening door bleef gaan op heel veel gebieden. Als je daar toch ook meer van over wil weten, op een wat andere manier naar deze thema's kijkt, dan is het zeker een goed idee om bij de nationale sportherdenking volgend jaar bij het Olympisch Stadion te zijn. Waarbij ik nog niet kan zeggen welke sport we volgend jaar hebben, vanwege het simpele feit dat we dat nog niet weten.
1: Nee, ik zou zeker zeggen, ga er een keer kijken, want het is zeer indrukwekkend, kan ik ook uit eigen ervaring vertellen. Jurrit van der Voren, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en tot de volgende keer.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 3 jaar zijn die Königsblauwe vanaf komend seizoen weer terug in de Bundesliga. Na jaren van de degradatie natuurlijk en niet de beste resultaten in de tweede Bundesliga is Schalke 04 weer gaan draaien. Afgelopen weekend verzekerde ze zich van promotie door de titel te pakken door een 1-0 zegen op Fortuna Düsseldorf. Ik ga erop over in gesprek met voetbalcommentator en Bundesliga-expert Jan Leerkes. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Fantastisch nieuws natuurlijk. Omdat we allemaal natuurlijk Jurie Mulder ook kennen. Die daar een mooie functie heeft. Dus hem gunnen we het sowieso. Maar sowieso. Ja,
2: en vooral ook voor de mensen zelf daar in de regio. Hè.
1: Precies.
2: Het is toch de in populariteit derde club van Duitsland die terug is. Dus dat is wel zeker ook voor het gebied. Het mooie was ook op de dag van de kampioenswedstrijd. Hebben ze ook een cortio gehouden vanuit de stad naar het stadion. Er hebben gewoon 20.000 mensen aan meegedaan. Hè. Dan denk je wel eens over de oranje bus, maar dit is dan nog wel even een stukje groter geweest.
1: Ja, want dit is gewoon, de situatie. Eigenlijk is volgens mij AZ is technisch gezien de derde club van Nederland. Maar zeg maar eigenlijk de situatie FC Twente in het kwadraat.
2: Het is wel ietsjes anders dan in Nederland. Want in Duitsland heb je dus echt één club die echt boven alles uitstijgt. Ja. Dat is natuurlijk Bayern. En daarna heb je een groep van een club of 10 die dan echt ook echt van het kaliber Ajax Feyenoord is. En daar hoort Schalke zeker bij. En van dat soort clubs hebben er de nodige de afgelopen jaren in de tweede Bundesliga gespeeld. Sommige spelen nog altijd in de tweede Bundesliga. Dus het zijn wel hele, hele grote clubs die daarin spelen. En Schalke behoort daar ook zeker bij, want Schalke behoort echt tot de grootste clubs van Duitsland natuurlijk.
1: Ja, want een van de andere clubs waar je natuurlijk op doelt is HSV uit Hamburg.
2: HSV natuurlijk heeft er gespeeld, Köln heeft er gespeeld, Gladbach heeft er gespeeld. Nu speelt Hertha er bijvoorbeeld nog. Dus ja, het zijn Kaiserslautern. Het zijn wel namen die zich daarin teruggevonden hebben.
1: Ja, Hannover zegt ze nooit zich, om maar ook even eentje te noemen.
2: Ze kunnen wel even door blijven gaan.
1: Maar dat geeft wel aan hoe eigenlijk ontzettend lastig die tweede Bundesliga is. Als zulke grote clubs toch met moeite eigenlijk weer dat niveau terug naar de Bundesliga kunnen vinden.
2: Dat klopt. En dat Schalke heeft één heel belangrijk ding gedaan. De meest genoemde man in deze dagen was natuurlijk trainer Miron Muslic. Maar de echte architect van het succes is voor mij toch wel Frank Bouwman. Frank Bouwman is de voorstand sport, het bestuurslid die over het sportieve deel gaat van de club. Maar dat is gewoon een betaalde baan. Dus hij is eigenlijk de directe baas van Jurie Mulder als technisch directeur. En je moet even weten dat Schalke een schuld had van bijna 250 miljoen euro. Dat hebben ze inmiddels teruggebracht naar 160 miljoen euro. Maar hou dat even in de gaten. Een schuld 160 miljoen euro. En toch heeft hij de moed gehad om 7 ton aan afkoopsom te betalen aan Plymouth Argyle. Wat onder Muslic was gedegradeerd naar het derde niveau van Engeland. Maar Bouwman was volledig overtuigd van hem. En heeft ook zijn gelijk gekregen. Bouwman is daardoor misschien wel de grootste geluksgreep geweest die Schalke gedaan heeft. Hij was altijd de hoogste voetbalbaas van Werder Bremen. En Werder Bremen is een beetje qua populariteit de 9e club van Duitsland. Dus wel ietsjes lager in de rangorde dan Schalke en Keulen en HSV en dergelijke. Maar wel van een heel groot kaliber. En die heeft hij eigenlijk jarenlang boven hun kunnen laten spelen. Maar ja, dat hou je natuurlijk niet eeuwig vol. Dus op een gegeven moment, toen Werder toch iets wegzakte, is hij daar vertrokken. En heeft hij dus gekozen voor Schalke in de tweede Bundesliga. En nu staat hij dus voor de hele zware, grote taak om Schalke dus ook in de Bundesliga te houden. Want ja, het wordt waarschijnlijk zwaarder om. Ja, de grootste opdracht begint nu pas. Je hebt met Muslic heb je een geweldige trainer die ook blijft. En ze hebben Edin Dzeko in de schoot geworpen gekregen. Die heeft zichzelf aangeboden. Maar ze hebben toch ook zeker, en daar heeft ook de voormalige man die de selectie samenstelde, Ben Manga, aan meegeholpen, toch echt een paar gouden grepen gedaan. Met Adil Awici van Sunderland, Dejan Ljubicic van Dynamo Zagreb en Moussa Nidaye van Anderlecht. Dat zijn echt gouden grepen geweest. En daarmee hebben ze de zaak gekeerd. Zijn ze van een lage club in de Tweede Bundesliga naar het kampioenschap gegaan. Maar ja, die volgende stap wordt er ook eentje. Hè? Want je moet nu wel die achterstand die je in 3 jaar hebt opgebouwd proberen goed te maken. En dat zal niet gemakkelijk worden.
1: Nee, en het is ontzettend lastig om, als je dan weer terug bent, om dan ook jezelf te handhaven in de Bundesliga. Ja. Vaak gaat zo'n eerste jaar dan nog wel, maar het tweede jaar is dan cruciaal. Hoe groot is het gat, zeg maar, met de spelers die ze hebben ten opzichte van, in ieder geval de veilige plekken in de Bundesliga? Want ik neem aan dat ze daar maar eens eerst even mee beginnen.
2: Dit is de eerste. Kijk, het allermooiste is wat ook Kieker dit weekend schreef. Er is niets liever wat ze willen, is eindelijk eens een keer een saai jaar. Dat ze alle jaren eigenlijk van alles door de achtbaan zijn gegaan. Maar het zal best wel een moeilijker worden. Want ja, daar heb je geen zekerheid op. Het is ook wat Jurie Mulder dit weekend ook zei. We gaan onherroepelijk periodes tegemoet waar we 5, 6 wedstrijden verliezen. En dan zullen we rustig moeten blijven en vast moeten blijven houden aan ons plan. En dat zal best wel een opdracht of een lastig ding worden. Want dat is dus het moeilijke voor al die grote clubs. En je ziet het nu ook dat Wolfsburg is dan gewoon wel een kunstmatig grote club dankzij het geld van Volkswagen. Maar ja, er was niemand die ook maar aan het begin van dit seizoen gedacht heeft dat Wolfsburg, wat toen Paul Simonis als trainer had, risico zou lopen om te degraderen. Nou ja, het gaat, de kans is groot dat het toch gaat gebeuren. En daaraan zie je dat er altijd wel weer dingen zijn, ook al heb je een goede ploeg, die het leven ontzettend moeilijk kunnen maken in de Bundesliga. Omdat de niveauverschillen zo verschrikkelijk klein zijn. En daar zal Schalke zich tegen moeten wapenen. Want dat is ook het grote manco van al die grote clubs die niet, om de top 5 plaatsen strijden. Ja, er is altijd onrust. Er is altijd gedoe. En dat zorgt ervoor dat juist die wat kleinere clubs, die rustig geleid kunnen worden, die niet miljoenen aanhangers hebben, maar wel geld uit vreemd vermogen, dat die steeds meer komen bovendrijven, omdat zij wat minder last hebben van die moeilijke periodes waarin iedereen onrustig wordt, iedereen bang wordt voor degradatie. En dat zal ook de grote opdracht zijn voor Schalke, om zich van die onrust verder te houden. Maar dat zal echt een hele grote opgave worden. En dan hebben ze misschien wel het grote geluk dat ze inderdaad, ik heb hem al genoemd, Frank Baumann hebben. Want het is natuurlijk wel iemand die, zoals we dat in Duitsland zo mooi is uitdrukken, door alle wateren gewassen is, om het maar zo uit te drukken. Die echt heel veel ervaring heeft. Al 30 jaar meeloopt in het profvoetbal van Duitsland. Alles heeft meegemaakt. Promoties, degradaties, slechte tijden, goede tijden. Dus als er één iemand de rust kan bewaren in die altijd uitbarstende vulkaan die Schalke heet, dan is het wel Frank Baumann. Dus dat zou wel eens ook volgend jaar de grote geluksgreep kunnen zijn.
1: Nou ja, terugkomend op de soorten teams die je noemt. Hè? De kleine clubs met niet zo gek veel aanhang die door vreemd vermogen het heel goed doen. Nou ja, een schoolvoorbeeld daarvan is natuurlijk Hoffenheim. In de Zweite Bundesliga hebben we een soort Hoffenheim 2.0, genaamd Elversberg. Die zijn nu ook, moeten nog 2 wedstrijden gespeeld worden. En het gat is maar een puntje met Hannover 96 en Paderborn, die allebei op 58 staan. Maar die kunnen zomaar eens die tweede en dus laatste directe promotieplek naar de Bundesliga pakken.
2: En dat zou heel goed kunnen. En daar hebben ze ook gisteren wel de basis voor gelegd. Want ze hebben Paderborn, een directe concurrent, met liefst 5-1 verslagen. Dus het ziet er wel heel goed uit voor Elversberg. En dat is wel een vergelijkbaar iets. Je kunt Elversberg denk ik eerder vergelijken met Wolfsburg en met Bayer Leverkusen. Want daar zit nog steeds heel veel geld achter. Bij Hoffenheim heeft Dietmar Hopp zich wat meer teruggetrokken. Dus het is wel, die houden zich op dit moment gewoon staande dankzij een heel goed beleid. Maar Elversberg dankt natuurlijk wel het succes aan vreemd vermogen. Maar je moet ook zeggen dat daar wel een heel goed beleid wordt gevoerd. Ze waren er vorig jaar al heel dichtbij. Toen hebben ze de promotiedegradatiewedstrijd tegen Heidenheim gespeeld. En toen pas in de verlenging van die return hebben ze het verloren. Dus ja, ze zaten er al dichtbij. En de kans is groot dat zij inderdaad de tweede worden. En dan krijg je echt een noordelijke clash om promotiedegradatie. Want als Hannover derde wordt, ja, dan gaat echt een Hannover spelen tegen of Wolfsburg of tegen St. Pauli waarschijnlijk. Ja, en dat worden wel weer twee potjes, hoor. Zo.
1: Ja, dat wordt vuurwerk. Maar ja. Het is wel interessant om te zien hoe dan zo'n Elversberg zich dan ook ontwikkelt. Want ja, die speelde, nou, ik zeg even 3-4 jaar geleden nog gewoon regionalliga.
2: Ja, nee, die waren toen gewoon vierde niveau. En dan zie je dus dat als je het geluk hebt dat je de rust kunt bewaren en het geld hebt om goed beleid te voeren, dan kun je inderdaad heel ver komen. En het heeft er ook mede mee te maken dat die hele grote clubs, kijk, je ziet het in Nederland ook, het is altijd onrustig bij Ajax en Feyenoord. En dat geldt daar ook. Maar de druk in Duitsland voor die hele grote clubs is groter, omdat ze dus het risico lopen te kunnen degraderen. In Nederland gaat het erom naar welk Europees toernooi ga je. En dat maakt financieel heel veel verschil. Laat het even duidelijk zijn. Maar je gaat Ajax en Feyenoord hoeven zich geen zorgen te maken over degradatie. Dat is wel natuurlijk het geval bij die clubs in Duitsland van dat kaliber. En ja, stel je een beetje voor wat er hier zou gebeuren als Ajax of Feyenoord echt tegen degradatie vechten. Wat voor onrust dat teweeg brengt. Ja, en dat geldt dus voor 10 van dat soort clubs in Duitsland. En ja, als die dan de hele wereld in brand komt te staan. Ja, dan kun je, als je zelf een beetje kop erbij houdt, toch een heel eind komen. Zoals Rob Rekers mij dat vroeger al leerde toen hij bij Bochum speelde. En Bochum die onopstijgbaren waren. Zei hij van ja, wij gaan er ieder seizoen al op voorhand van uit dat we een serie hebben met 6 nederlagen. En daar raakt niemand van in paniek. Ook de achterban niet. Want de achterban weet ook dat ze daar doorheen moeten. Maar als jij fan bent van Frankfurt, Köln, Hamburg, Gladbach, ja, noem maar op, Hertha, dan ziet de wereld er heel anders uit voor je. En dan raak je in paniek na 2 nederlagen.
1: Ja, dat geeft maar wel eens weer even het verschil aan. Het is maar even de vraag in dat in hoeverre de paniek dan volgend seizoen eventueel gaat plaatsvinden bij Schalke.
2: Dat wordt echt het grote probleem voor Schalke. Jurie Mulder heeft van het weekend al nogmaals herhaald wat hij aan het begin van het seizoen heeft gezegd. Ja, de belangrijkste wat ik moet doen is de trainer niet ontslaan. Want ze hadden 9 trainers sinds 2020. Als je ziet hoeveel trainers er nu ook alweer uit liggen in de Bundesliga, dat zal ook voor Schalke de grote uitdaging worden. Want de eerste stap is gezet, maar het echt grote werk gaat nu pas beginnen. En dat is de koppen bijhouden als het volgend seizoen weer eens een keertje tegen zit.
1: Nou ja, en het geluk is, volgend seizoen gaan we dus dan weer een kolenpot derby zien. Dus dat is voor de fans
2: die
1: ook wel weer leuk.
2: Ja, nou, laat me zo zeggen, dit jaar was Keulen tegen Gladbach de grootste derby van Duitsland. Maar nu is het inderdaad weer Dortmund tegen Schalke. Dus dat gaat ook knallen natuurlijk.
1: Zeker, dat gaan we in de gaten houden voor volgend seizoen. Nog 2 wedstrijden te gaan in ieder geval in de Zweite Bundesliga. Maar we weten, Schalke 04 is dus al zeker van het kampioenschap en promotie naar de Bundesliga. Jan Leerkes, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreek
2: graag
1: je
2: gedaan, hem. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpine skier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersport vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hé, die kennen nog wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel, ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag een wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar dat is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch

0: En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in ja, de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten. En gewoon ja, proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
0: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook ja, een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. En ja, het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, ja, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Maar ja, op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel een ja, wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
0: Zeker, ja. Ja. Ik denk, ja, ik ben heel trots op mezelf, tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook ja, op sociaal gebied, maar ja, school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
0: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. En ja, dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? En ja, dan krijg je allemaal dat soort ja, moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Maar ja, dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
0: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is voor mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ja, ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus we hebben, ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
0: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op

0: zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Maar ja, dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou ja, afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
0: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dus ja, dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
0: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Maar ja, het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten, of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
0: ja,
1: mooi heet.
0: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
0: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk,
1: nou.
0: Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets
1: ja,
0: hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
0: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
0: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen 1 kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. En ja, dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat ja, je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
0: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, ja, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, ja, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
0: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Nou ja, gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt nu, iets minder dan 4 jaar, zeg nog 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
0: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
0: Zeker, ja. Ja, zeker omdat... je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. Nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met het talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
0: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
0: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Dus ja, ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan daardoor, mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.
2: All Sports Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
7: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
8: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
10: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
11: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Ja, het seizoen bij het alpineskiën is nu echt voorbij. Ook voor de Masters. Met ook de afsluitende wedstrijden in Nederland voorbij, is het tijd om de balans op te maken. Hoe was het seizoen eigenlijk? En ja, hoe hebben de Nederlanders het eigenlijk gedaan in de verschillende leeftijdscategorieën? Ik ga erover in gesprek met Annemarie van den Ende. Zelf ook veelvuldig in actie gekomen natuurlijk dit seizoen. Annemarie, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Leuk het toeval wil, want hij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Ons talentboek Talent van de Maand, de nummer 1 van Nederland in het alpine skiën. Dat we nu gewoon twee items achter elkaar over alpine skiën hebben. Nu is de Masters is nog even, zeg maar, voor hem denk ik ver weg. Maar dat seizoen zit er voor jullie natuurlijk inmiddels ook op.
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben de afsluitende World Cups, de World Cup Finals in het Twentse Levi gehad. En het was gewoon weer een heel mooi seizoen. Weer een paar nieuwe Masters erbij, want dat is in Nederland gewoon heel onbekend. We hebben het er vorig jaar ook al een keer over gehad, dat het vrij onbekend is, helaas. Maar de Nederlanders doen het gewoon super in het internationale wereldbekercircuit. En we hebben dit jaar Gera, die heeft een kristallen bokaal meegenomen voor de derde plek in de World Cup. En die is ook derde geworden op het wereldkampioenschap in Oostenrijk. Dus dat, we zitten van, dat belooft meer.
1: Ja, dus Gera Kiewiet heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Is eigenlijk wel heel erg mooi om te zien dat Nederland internationaal gewoon best wel haar steentje bijdraagt.
2: Ja, klopt. We zijn ook dit jaar, dus hebben we 9 starters gehad. Je zou zeggen van god, dat lijkt dan heel weinig, maar we komen van nog veel minder. Omdat het dus wat onbekender is, maar we proberen dat toch wat meer te promoten. We hebben ook aan het einde van het seizoen gezien dat we dus 4 Nederlanders ook echt een wereldbeker klassering hebben kunnen bewerkstelligen. En waarbij Dorothy, die bij de dames is uiteindelijk 9e geworden. Lodi bij de mannen 19e. Ja, en ik mocht zelf 6e worden, dus daar ben ik ook heel tevreden mee.
1: Ja, ik wou zeggen, want daar moeten we ook niet aan voorbij gaan. Want zelf ben je ook geen ongenadigde skier, zeg maar. Jij hebt zelf ook best wel een mooi seizoen gedraaid, toch?
2: Ja, ik heb wel dit jaar iets minder wedstrijden geskiet. Dat heeft een beetje te maken, mijn dochter is 12, laatste jaar van de basisschool. Dus hè, mama die is iets meer thuis geweest. Maar de wedstrijden die konden, die heb ik geskiet. En mogen skiën, wat ook hartstikke leuk is. En daarnaast ook iedereen ook weer te zien. Het is altijd een beetje, tuurlijk, hè, met een werkend leven ernaast en een gezin. En dat geldt voor heel veel masters. Een beetje passen meten. Welke landen ga je heen? Wat is mogelijk met trainingen? En dan proberen we ook een beetje de krachten te bundelen samen. En kennis te delen daarin. Ja.
1: En dat helpt wel, want zoals je zegt, we komen van ver. Dit jaar eigenlijk meer masters dan ooit. Hoe fijn is het dat je toch, ook al is het misschien niet met de honderden aantallen wat misschien uiteindelijk een wens is, maar toch dat je toch elk jaar weer wat meer masters erbij ziet komen?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Als je het ook ziet, de start van afgelopen seizoen zaten we echt met een groepje masters, Nederlandse masters, met een Nederlandse vlag in Frankrijk. Ja, dat was superleuk. Want het jaar daarvoor zaten we maar met z'n tweeën. Ja, en dan zit je tussen de Italianen en de Oostenrijkers, de Duitsers, de Zwitsers. En dan nu toch met een wat grotere delegatie. Wat ook heel leuk is om te zien natuurlijk bij een wereldkampioenschap, waarbij je een openingsceremonie hebt en binnenkomt lopen. Dan is het ook wel leuker dat je wat meer mensen hebt om binnen te lopen dan een eenling. En je ziet hoe meer bekendheid ervoor komt. En als skiers toch zoiets hebben van hey, het lijkt me toch wel leuk, ik wil daar eens voor gaan trainen, ik heb daar wel interesse in, dan zijn die mogelijkheden er gewoon. Je merkt de terughoudendheid. Dus dat is een supermooi iets dat we zo goed gepresteerd hebben dit jaar.
1: Ja, ja. Ik ga toch Jurre er even bij trekken. Die zit aandachtig mee te luisteren. Want ja. Jurre, jij hebt nog voorlopig even te gaan voor de Masters. Je bent nu 22. Maar hoeverre weet jullie groep bijvoorbeeld dat die Masters er ook zijn? Of dat er in ieder geval een mogelijkheid is om, als je misschien echt op professioneel niveau uitgeskied bent, dat je nog gewoon World Cups kan winnen?
3: Nou, ik heb wel eens zelf Masters tijdens de training gezien. Maar ik wist niet dat het zo'n groot ding was in Nederland. En ook derde plek bij het WK. Toch?
2: Ja, klopt.
3: Ja, dat is wel echt super gaaf om te horen. En dat wist ik niet, dat Nederland zo goed daarin was.
2: Ja, daarom. Het is ook leuk. We vinden het heel leuk om anderen ook te motiveren. Of bijvoorbeeld ook verder en door te gaan. En ja, we hebben er ook oud-Olympiërs tussen zitten. Oud-World Cup skiers. En dan denk je toch af en toe van, dat wordt wel eventjes pittig. Daar ga ik het tegen afleggen. Maar het is heel mooi om die mensen dan toch ook verder te zien gaan. En ja, ook bijvoorbeeld voor komend seizoen zijn ze bezig met de World Cup planning. Maar er worden gewoon 4 continenten aangedaan. We gaan beginnen met de World Cups in Australië in augustus. En dan wordt er doorgevlogen naar Chili. Om vervolgens in november naar Europa te keren. Ja, en dan is het hele World Cup circus tot maart, midden maart in Europa. En dan gaan de World Cup finales plaatsvinden in Canada en Amerika. Dus er staat ook weer iets heel moois op het programma. Je hoort wel Australië. Ja, dat is natuurlijk wel even aan de andere kant van de wereld. En dat kost nogal wat. Dus ik hoop nog een straatje staatsloten. Maar Australië sla ik toch wel even over.
1: Maar ja, zoals je hoorde, dat is wel een beetje gelijk aan jouw seizoen natuurlijk, Jurre.
3: Ja, klopt. We hadden het net tijdens de aflevering gehad over mijn doel eigenlijk. En wat daarbij helpt zeker is om je pre-season te draaien in Chili of in Argentinië.
2: Ja, kijk. Ja, dat is wel mooi. Dat heb ik inderdaad, Jurre, ook voorbij zien komen. En ook heel interessant en leuk om te zien. Ook hoe dat daar aan toe gaat.
3: Ja, zeker. Alleen, misschien een onbeschofte vraag hoor. Maar hoe doet u dat met werk dan combineren?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Landen als, in mijn geval, voor naar Australië en Chili. Dat zit er voor mij niet in. Maar de andere wedstrijden, maar ook, je probeert toch ook trainingen en trainingskampen bij te gaan wonen. Dat is een overleg met de werkgever. En ik ben heel blij met mijn werkgever. Die geeft daar de ruimte voor. En ik kan ook nog op afstand werken. En ik denk, Jurre, dat jullie dat ook met trainingen hebben. Maar ik weet niet of dat helemaal klopt, hoor. Maar dat je 's ochtends dus de trainingen hebt. En tot, ik weet niet, 11 uur denk ik bij jullie. Ik heb geen idee hoe het
3: eruit ziet. Zo ongeveer 11 uur wel. En ik denk dat ik al weet waar het heen gaat, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een lang trainingskamp heb, ik ben zelf ook nog student, om dan na de training nog mijn laptop open te doen, dat kost mij wel heel veel moeite.
2: Ja, snap ik. Ja, wij doen het inderdaad op een iets ander level. Maar ja, het is zo proberen we dat wel een klein beetje te combineren. En in de momenten ik kan nu alleen voor mezelf spreken. Dat ik in Nederland ben, probeer ik wat extra uren te maken om die dus weer als verlof in te kunnen zetten voor wedstrijden en trainingen. Dus dat is een beetje heel creatief plannen. Ja, dat hoort er wel bij.
3: Daar heb ik wel veel respect voor, want ik heb zelf namelijk echt wel moeite met, zoals je zelf al zei, ik doe ook... Ja. Mijn studie probeer ik zoveel mogelijk alles te doen in de zomer eigenlijk, of als ik nu thuis ben. Maar ik weet hoe moeilijk het is om dat allemaal te combineren. En ik kan me niet voorstellen hoe dat dan is met een baan.
2: Ja, dat is inderdaad. Want ik kan me indenken, je hebt in de zomer ook veel training. Hè? Dat je natuurlijk ook je klaar moet maken voor het winterseizoen. Om zo fit mogelijk te zijn.
3: Ja, zeker. Ja, ja, ik train eigenlijk 6 dagen in de week van de 7. Dus ja, het allemaal een beetje passen en meten tussen school door en andere sociale verplichtingen. Maar ik vind het echt zo leuk om te doen. En hier ligt mijn passie echt bij. Dus dat zorgt er wel voor dat ik dit ook kan blijven doen.
2: Ja, precies. Nou, dat is mooi. Vind ik super mooi om te horen. Die passie inderdaad. Ja, en dat is ook een stukje waar wij het op draaien. Hè? Ik zeg ook altijd bij de masters is het ook kijken van... je kan het zelf zo professioneel maken als je wilt. Hè? De een die traint in Nederland 2 keer in de week. Ik zelf bijvoorbeeld ook 5 tot 6 keer wel in de week... wel op een andere intensiteit gok ik als jij doet, maar... ben ik er wel mee bezig. Niet op skis overigens. Maar om zo fit mogelijk te zijn voor de momenten dat je dan in de Alpen bent, dat je zo goed mogelijk daar de trainingen kunt benutten. Want ja, helaas gratis is het niet. Dat was toch maar waar. Ja, om er dan natuurlijk alles uit te kunnen halen. Zo proberen wij het in ieder geval een beetje te doen. En ja, de drempel niet te hoog te leggen voor anderen van god, hè, ja, je kan het dus zo professioneel als je zelf wil inrichten. Maar ja, goed, dat is een beetje bij ons het verhaal. Ja.
1: Ja, dus uiteindelijk is het gewoon het mooiste als je natuurlijk gewoon als master gewoon aansluit en weet dat je in ieder geval ook gewoon lekker wedstrijden kan skiën, ook al is dat op masters niveau, niet dat laag is overigens, dat is zo niet, maar zeg maar als je professionele carrière afgelopen is, kun je nog gewoon door blijven skiën, of als je altijd gewoon met veel plezier hebt geskiet, of nou ja, eigenlijk waar wij het ook over hadden, Jurre, als je op je 16e besluit, ik kies toch voor school, ik stop met skiën, dat je in ieder geval een mogelijkheid hebt om dat weer op te pakken en op wedstrijdniveau te doen. Maar Jurre, tot slot ben ik dan wel benieuwd. Nu je hoort dat deze mogelijkheid er is, zien we jou straks dan ook nog tot weet ik veel welke leeftijd nog gewoon wedstrijden skiën en World Cups winnen.
3: Nou, daar moet ik nog heel goed over nadenken. Ik denk...
2: Jurre nemen wij gewoon mee. Die gaat gewoon over 8 jaar gewoon mee en dat vind ik fantastisch.
3: Ik ongetwijfeld dat ik het fantastisch vind. Maar op dit moment, nee, ik weet het nog niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is een moeilijke vraag. Ik vind het nu echt super tof om te doen. Maar ik denk wel dat misschien ook dat... Ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En als ik het gevoel heb dat ik niet meer kan winnen, dan zou ik ook niet meer alpine skiën doen, denk ik. Ja, misschien met hè, in de toekomst op skivakantie. Maar ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Dat is een keuze voor de Jurre van later.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Tot slot, ja, voor jou Annemarie, want ja, het seizoen zit er nu op. Ik neem aan, ja, voor nu is het inderdaad zoals je zegt, zoveel mogelijk werken om weer de verlofuren voor aankomend seizoen bij elkaar te sparen. Ja. Maar wanneer gaat dat seizoen weer een beetje voor jou zelf van start?
2: Voor mijzelf gaat dat in met de wedstrijden in november. Trainingen al al eerder in augustus. Gera overigens, die is van plan om te gaan starten in Chili. Dus die gaat daar haar eerste, als het goed is, de eerste World Cups skiën. We zijn in ieder geval ook nog bezig met een platform voor andere masters om de informatie te centraliseren. Maar daar kom ik op een ander moment nog een keer op terug. Zodat iedereen informatie kan inwinnen om eventueel deze stap ook te kunnen maken.
1: Nou, dat is heel erg goed om te horen. Want hoe meer informatie, hoe meer vindbaarder, hoe meer masters. En dat is denk ik voor de hele sport alleen maar beter. Annemarie van den Ende, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd, voor je terugblik op het afgelopen seizoen. En natuurlijk ook heel erg veel succes met deze zomer. En het ook weer voorbereiden op komend seizoen.
2: Ja, dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: We moesten een maandje wachten, maar afgelopen weekend werd er weer geraced in de Formule 1. Op het semi-stratencircuit van Miami was het interessant om te zien welke updates die teams nou eigenlijk hebben meegenomen. En uiteraard ook wat voor een invloed dit zou hebben. Nou, vooral McLaren en Red Bull Racing, die pakten uit en ook niet geheel onsuccesvol. Ik ga erover in gesprek met Mike Mulder van motorsport.com. Mike, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Want dat is natuurlijk de mazzel tussen haakjes dat er een maand onderbreking is. Dat betekent dat de teams toch wel even de tijd hebben om eens even goed alle onderdelen en dergelijke in te duiken.
2: Ja, absoluut. Zeker. Maar als alle 11 teams dat ook tegelijkertijd doen en met dezelfde hetzelfde budget en met dezelfde menskracht en tijd en kennis van zaken, dan zou je zeggen dat het allemaal gelijk blijft. Wat ik wel heb gezien, wat jij zei, McLaren en Red Bull hebben echt uitgepakt inderdaad. En die zijn ook een stuk daarvoor gekomen. Vooral McLaren natuurlijk. Met die 1-2 in de sprintrace en de tweede en derde plek in de hoofdrace. Waarbij Andrea Stella nog zei van we hadden die eigenlijk die race moeten winnen met Lando Norris. Die een technisch verhaal in de kut en zo. Waardoor die race niet kon winnen. Maar opmerkelijk genoeg is Mercedes eigenlijk het enige team dat niet overdreven heeft uitgepakt. En toch die Grand Prix won zondag met Antonelli. Mercedes komt pas in Canada over 2 weken met zijn grootste updates. Dus ja, kun je zeggen dat het veld dichter in elkaar is geschoven? Afgelopen weekend wel. Maar wat brengt Canada?
1: Ja, want dat is inderdaad de vraag. Mercedes is inderdaad aangekondigd pas in Montreal met de updates te komen. Ja, als die ook net zo uitpakken als het effect wat bijvoorbeeld bij McLaren en Red Bull is gehad. Ja, dan zijn we weer terug bij af eigenlijk.
2: Dan zijn we weer terug bij af inderdaad. Ja, zeker. Maar goed, neem niet weg dat ze bij McLaren vooral en ook bij Red Bull wel hoor. Kijk, bij Red Bull hebben ze, als we dan toch even in die updates duiken. We hebben daar ook die Macarena vleugel gezien hè, die ze ook bij Ferrari hadden. Die vleugel die omklapt eigenlijk. Als die gebruikt mag worden. Nieuwe sidepods, nieuwe vleugels. Maar vooral, en dat is denk ik het belangrijkste update bij Red Bull, is het stuursysteem. Verstappen die klaagde al tijdens de tests in Bahrein dat het stuur dat niet lekker zat. En we hebben natuurlijk de afgelopen maanden heel erg veel horen klagen over energie delivery en over dat het geen echt race is. Maar in de kern waar het bij hem op draaide natuurlijk in die auto is dat hij gewoon niet lekker voor hem bereikbaar was. Drivability, daar gaat het bij Verstappen ook om. Hij is natuurlijk wel heel erg een racer en heel erg gevoelig voor hoe een auto hem ligt. Daar hebben ze een fout in aangetroffen vlak voor de break in april. En daar hebben ze aan gewerkt. Dus de bestuurbaarheid van die auto, van die Red Bull, is vooruit gegaan. En dat helpt Verstappen ook natuurlijk om die auto gewoon beter op de baan te leggen. En er meer uit te halen dan er al in zat. Want met die paar updates die ze hebben gedaan, dat is niet het belangrijkste, denk ik. Het belangrijkste is dat die auto gewoon nu veel beter voor Verstappen bereikbaar is.
1: Ja, ook al hebben ze nog wel in het weekend wat aanpassingen her en der gedaan. Hè? Want we hoorden hem nog bijvoorbeeld in de sprintrace klagen over zijn achteras die te veel aan het bewegen was.
2: Nou ja, dat klopt inderdaad. Maar dat zijn vooral details en afstemmingsdingen inderdaad. En ja, kijk, je hebt natuurlijk bij zo'n sprintrace weekend maar één vrije training op de vrijdag om alles voor elkaar te krijgen. Die was weliswaar dit keer een half uur langer dan gebruikelijk. Anderhalf uur in plaats van een uur. Ook vanwege die lange pauze die ze hebben gehad. En ook vanwege al die upgrades. En ook vanwege de nieuwe regels die ze hebben doorgevoerd. Maar het blijft maar anderhalf uur om je auto te testen. Dus ja, dat daar nog wat aanpassingen aan moest gedaan worden, dat is helder. En ja, eigenlijk hadden ze dat natuurlijk al meteen na die vrije training moeten aanpassen. Maar goed, dat gebeurt dan alsnog. En daar heeft hij wel baat bij. Kijk, hij vertrekt gewoon zondag de Grand Prix vanaf de tweede startplek. En heeft heel ongelukkig een schuiver bij de eerste bocht ongeveer. Omdat Charles Leclerc opeens naast hem opduikt. Maar anders kan hij gewoon om het podium mee strijden natuurlijk. Ja. En dat is al pure winst voor een Red Bull op dit moment.
1: Ja, dat is dus Red Bull Racing. En McLaren maakte ook behoorlijk opzicht, zeg maar. Die deden het ook ontzettend goed. Ook de sprintrace natuurlijk. Een 1-2 en daarna in de race een 2-3. Wat hebben zij nou eigenlijk aangepast?
2: Ze hebben ongeveer de hele auto aangepast. Behalve denk ik de kleurstelling ongeveer. Die is nog steeds oranje met zwart. Neus, vloer, sidepods. Ik heb het even opgeschreven allemaal. Vloer, dus ook wat ik zei. Aan alle kanten is daar vooral op aero-gebied aanpassingen gepleegd. En wat ook heel erg belangrijk is, denk ik. Ze hebben de communicatie met Mercedes. Ze rijden natuurlijk met Mercedes motoren. Ze hebben de communicatie met Mercedes hebben ze aangepakt. Ze hebben eerst hebben ze, zich op die... op die auto gericht. Hoe krijgen we die auto beter? Maar ze hebben daarnaast ook nu een beter begrip van hoe die Mercedes motor, die gewoon de sterkste is in het veld, dat kun je gewoon zien. Die zit aan Alpine dat vooruit komt. En aan Williams dat toch in het achterveld het gewoon veel beter doet dan een Audi en zelfs een Cadillac dat met Ferrari motoren rijdt. Maar ik heb het idee dat met McLaren gewoon het begrip van die Mercedes motor, dat natuurlijk gewoon een compleet nieuwe motor is. Hè? Dit jaar hebben ze nieuwe motoren. Dat het begrip van die motoren beter is. Dat ze nu een beter idee hebben van hoe ze daar het maximale uit kunnen halen. Dus naast die updates kun je zeggen dat ze een grote stap hebben gezet. Andrea Stella zegt nog steeds wel dat ze nog 1/3 achterlopen op Mercedes zelf. Ja, dat moeten ze nog ergens goed zien te maken. En ja, wat ik al zei, als Mercedes in Canada ook met updates komt en het verschil weer groter wordt, als dat zo is, dan zal McLaren er ook weer moeten inhalen. Dus het is nog niet gezegd dat McLaren nu Mercedes heeft bijgehaald, maar er is een stap gezet en ze zijn denk ik in ieder geval wel Ferrari voorbij.
1: Nu was het een interessant weekend qua teams die het goed voor elkaar hadden. Teams die het wat minder goed voor elkaar hadden. Audi moeten we daar zeker even bij benoemen. Want ik denk dat Alan McNish behoorlijk in de kosten is geschoten om biertjes voor zijn monteurs te kopen. Want die hebben overuren gedraaid.
2: Vooral tissues, denk ik. Ja, dat is, bij Audi is het een drama. Vooral betrouwbaarheid, denk ik, dat het daar misgaat. Kijk, vergeet niet, Audi is natuurlijk... Ja, oké, het was Sauber. En aan de autokant, de auto bouwen, dat kunnen ze wel. In Zwitserland, alhoewel het ook niet altijd de snelste was natuurlijk. Maar goed, en met een klein budget in het verleden. Maar ja, Audi heeft gewoon vanaf nul een compleet... alle teams hebben een nieuwe motor moeten maken. Maar zonder eigenlijk... Echt een know-how van de Formule 1 heeft Audi een motor moeten bouwen. En ja, daar zit gewoon heel veel betrouwbaarheidsproblemen in. En ja, dan helpt het niet dat je al richting bij start je auto ongeveer half afvikt. Of dat er andere dingen niet goed gaan met die motor. Die moeten gewoon heel erg terug naar de basis. Hoe krijgen we deze auto gewoon weer aan het rijden überhaupt? En van daaruit data verzamelen en verder gaan. Ze hebben eigenlijk in het beginsel tijdens de tests ook in Bahrein en daarvoor ook in Barcelona en ook de eerste races niet eens heel gek gedaan. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met een Aston Martin dat met Honda in zee is gegaan of met een Cadillac dat compleet nieuw is, dan zou je zeggen, gaat wel. Maar ja, nu begint het zich toch te wreken dat ze die motor gewoon compleet nieuw hebben. En daar moet toch een hoop gebeuren. En eigenlijk met Nish, je zei het al, nieuwe teambaas, opvolger van Jonathan Wheatley, die vertrokken is. Ook niet voor niks, denk ik. Ja, die zal hard aan het werk moeten. Die heeft natuurlijk heel veel kennis vanuit Audi en Le Mans en dergelijke in het verleden. Dus die vertrouwt dat toe dat ze dat op de rit krijgen. Vergeet ook niet dat Audi dit gewoon als een heel groot marketing idee zit, zoals in het verleden ook Mercedes dat heeft gedaan. En bij Ferrari is natuurlijk Formule 1 ook al 70, 80 jaar marketing. Dus Audi zal het zich niet over zijn kant laten gaan. Die zullen niet het beltje erbij neergooien. En die zullen alles op alles zetten om bij te trekken.
1: Nou, laten we het dan over de races hebben. Ja, races. Mm-hmm.

0: Je zag de woede er vanaf druipen. Ik moet zeggen dat ik.
1: Zo.
0: ik had niet het idee dat hij wist dat er een camera op zijn neus gestorven is. Van bovenaf op zijn auto stond gericht. Want er kwam een hoop frustratie uit. En dat zal ook wel te maken hebben gehad met disqualificatie eerder, inderdaad. Hè, waarbij zijn vloer 2 mm te breed was. Ik denk dan bij mezelf. Oké, die vloeren worden volgens mij in de fabriek in Milton Keynes uit 1 mol gemaakt. Heeft dan Verstappen die vloer niet? Of heeft hij een andere vloer? Ik heb geen idee. Maar er kwam een hoop rook uit zijn oren. En ja, dat is toch wel jammer. En ja, we hebben vandaag op motorsport.com een artikel over winnaars en verliezers van dit afgelopen weekend. En Hadjar valt wel toch wel onder de verliezers inderdaad. Niet alleen vanwege deze race die hij dan niet uitrijdt. Maar ja, je ziet bij hem ook wel in zijn hoofd verschijnen de donderwolken van oh mijn god, word ik een nieuwe Sergio Perez? Word ik een nieuwe Alex Albon? Word ik een nieuwe Daniel Kvyat? Word ik een nieuwe Daniel Ricciardo? Word ik een nieuwe Liam Lawson? Ga ik het nu ook afleggen tegen Max Verstappen? Ja, dat gaat hij zeker. Maar hij had toch denk ik wel verwacht in de eerste 3 races dat hij Verstappen een beetje partij kon geven. Maar dit is weer terug naar de tekentafel en weer moed en hoop tanken voor hem. Hoop dat hij in Canada dit opzij heeft gezet. Want ja, Hadjar is een te goede coureur, denk ik, om het te laten liggen op deze manier.
1: Ja, het was niet de enige die in ieder geval al een interessante inhaalrace bezig was. Bij wie de race helaas tekort eindigde. Ja. Want ook Pierre Gasly. Ja. Maar goed, die ging er op een spectaculaire wijze af met een koppel.
0: Het was niet de ziekte van de Fransen, zo gezegd. Dat zag er een beetje uit. Simon Biles, zei ik al tijdens de race.
1: Ja.
0: Met een dubbele flikvlak en een team min. Fantastisch. Ja, hij werd aangetikt door Liam Lawson. En hij zat voor Lawson op het einde van het rechterstuk. Lawson probeerde binnendoor in te halen. Ging even iets te vroeg in zijn ankers waarschijnlijk. En kreeg een tikje mee van Liam Lawson, waardoor hij over de kop sloeg. Lawson werd daar overigens niet voor bestraft. De wedstrijdleiding heeft er toch wel even naar gekeken, maar het ging geloof ik over een versnellingsbakprobleem bij Lawson, waardoor hij niet op tijd terugschakelen en niet op tijd in de ankers kon. En dus ook Gasly niet kon ontwijken. Maar ja, het was even een angstig moment. Ik moet zeggen, hij kwam natuurlijk op die bandenstapels terecht. Dus dan valt het al niet. Hij klapte niet met zijn halo en met zijn volledige auto op het asfalt. Dus dan ziet het er al wat minder heftig uit inderdaad. Maar al met al hoort een auto daar natuurlijk niet op zijn kop te liggen bij. Nee.
1: Nou ja, dan,
0: maar goed, het is wel jammer voor Gasly, want ook Gasly was, net als zij, misschien gaan we er nog over hebben, net als de teamgenoot van Colapinto, Alpine zit wel degelijk in de lift. En ik heb het idee dat Gasly echt wel op weg was naar een top 5, top 6 klassering. Die ik denk het wel goed had mee kunnen komen. Zeker in de top 10 en zeker voor punten.
1: Nou ja, laat ik dat voorzetje van jou dan maar gelijk inkoppen. Want Franco Colapinto, die had ook als enige overgebleven Alpine ook een fantastische race.
0: Ja, over voorzetjes gesproken. Want Lionel Messi meldde zich na afloop van de race nog even bij Colapinto. Mooi fotomoment met Messi en zijn vrouw en kinderen samen met Colapinto op de foto. Ja, Colapinto die profiteert denk ik ook wel een beetje van het feit dat Alpine natuurlijk naar Mercedes motoren is overgestapt. Dat helpt enorm. En het feit dat ze daar ook gewoon de afgelopen weken goed werk hebben geleverd, denk ik. Alpine was al, denk ik, met Haas zo'n beetje de voorste van het middenveld ongeveer. Dat heeft mij eens te meer bewezen dat het dit weekend die stap heeft gerechtvaardigd en dat het gewoon goed gaat. En Colapinto heeft natuurlijk heel veel het vertrouwen getankt. Die zat niet zo lekker in zijn vel. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien vorig jaar, dat hij, toen reed hij natuurlijk net bij Alpine, dat hij op een gegeven moment op het kantoortje werd geroepen bij Briatore. Mm-hmm. In Drive to Survive zit dat, moet maar eens terugkijken. Dan zitten Gasly en Colapinto zitten bij Briatore op het kantoortje en wordt hem de huid volgescholden, Colapinto, omdat het niet gaat naar de zin van Briatore. Maar ja, misschien heeft hij daar toch iets van geleerd. Hij heeft afgelopen week in Buenos Aires, vorige week, voor 600.000 mensen, mind you, 600.000 mensen, dat is ongeveer de volledige bevolking van Rotterdam, geloof ik, was uitgelopen om hem in een F1-demonstratie te zien. Ja, die jongen die zit eventjes lekker gewoon op een roze wolk.

0: letterlijk ongeveer, die roze auto. En heeft het gewoon prima gedaan. En die Alpine, die gaat wel lekker. Dat is wel, denk ik, achter nou, McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull. Denk ik wel dat het vijfde team is op dit moment. En ja, ook daar, hij moet daarvan profiteren. Hij moet gewoon ook in Canada gewoon zijn, nou, eventjes nog wat bijzetten. En dan denk ik dat Colapinto ook wel weer mee gaat doen om de punten.
1: Ja, dan wil ik tot slot eigenlijk nog even kort, nou ja, toch met de winnaars nog even een paar dingen uitlichten. De Williams, beide in de punten, is ook alweer even geleden dat gebeurde. En zeker dit seizoen een zeldzaamheidje. Want ja, Sainz, die doet het nog wel aardig, maar Albon heeft tot nu toe helemaal geen gelukkig seizoen. En ja, Kimi Antonelli, we gaan er al bijna al voorbij, maar die heeft natuurlijk nu zijn niet alleen zijn derde pole op rij, maar ook zijn derde, nou ja, zeg Grand Prix overwinning op rij. Ja. Dan tellen we de sprintrace even niet mee. Die zit, nou ja, als we het toch over een roze wolk hebben, die zit in een soort roze zetel.
0: Ja, en de roze krant, ik zet het hele sport om nog maar even meer roze te maken. Die komt ook met superlatieve tekort vandaag. Afgelopen weekend ging het in, ik zet het hele sport vooral over Alex Zanardi, die is natuurlijk overleden, de oud-coureur en Paralympier. Uh-huh. Nationale held in Italië, moet ik genoemd hebben. Ongelooflijk mooi mens. Held ook voor mij. Maar Antonelli, ja, nee. Ja. Ik, wat kunnen we erover zeggen? Hij blaast George Russell van de baan. George Russell die toch algemeen toen Lewis Hamilton wegging bij Mercedes werd gezien als de opvolger. Het lievelingetje van Toto Wolff. En dan komt er zo'n jong jongetje, nauwelijks droog achter zijn oren, 19 jaar nu. Ik heb hem 2 jaar geleden, zat ik in Spa, na de Grand Prix zat ik ergens in een restaurantje iets te eten. Ik kwam hier met zijn vader binnen. Ja, een broekie met een petje op en ging in de hoek zitten en ging wat eten bestellen. Schuchter, verlegen nog. En als je hem nu gisteren na afloop van die race zag, hoeveel vertrouwen die uitstraalt, wat een kerel het is geworden. Ja, het is weliswaar nog steeds een klein jongetje, maar goed. Zijn woorden die zorgvuldig kiest. Ja, en Russell die gewoon echt verbleekt bij hem. Nou heeft Russell wel toegegeven. En dat zegt Toto Wolff ook wel. Van ja, Miami ligt me niet zo. Dat asfalt is te glad. Ik vind het eigenlijk niet een circuit dat bij mij past. Prima. Maar er is wel een degelijk gat nu tussen Russell en Antonelli. En ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen bij Mercedes. Vorig jaar bij McLaren hebben ze altijd gezegd, we laten onze jongens Piastri en Norris met elkaar racen. Of ze dat bij Mercedes in dit stadium al gaan doen, dat is nog even de vraag. Maar ja, dat de verhoudingen tussen de twee kanten van de garage, tussen aan de ene kant Russell en aan de andere kant Antonelli op scherp komen te staan, daar komt natuurlijk een dag dat gaat exploderen. Dat is wel iets wat we kunnen gaan verwachten. En ja, het zou mij niks verbazen dat Antonelli dit jaar gewoon de jongste wereldkampioen aller tijden gaat worden. Ik zeg het je vast, het is vandaag 4 mei. We zitten nog vroeg in het seizoen, maar Antonelli de jongste wereldkampioen aller tijden? Het zou zomaar kunnen.
1: Nou, ik denk ondertussen
0: en,
1: dat
0: gaan we even. Ja, als je nog over Williams wil hebben, ja, bij Williams hebben gewoon goed werk geleverd. Die zijn met een veel te zware auto dit seizoen ingegaan. Mm-hmm. En hebben de afgelopen maand gewoon wel heel veel gevonden om het gewicht te besparen. Vertrouwen natuurlijk ook wel op die Mercedes motor. Hebben die daar ook wat meer uit kunnen halen dan ze voorheen konden doen. Dus ik denk dat daar Sainz wel van profiteert. Albon zit wat minder lekker in zijn vel. Dat klopt inderdaad. Ik weet niet wat daar precies aan de hand is. Maar ach, het blijft bij Williams toch wel lastig. Als je ziet waar ze 30 jaar geleden stonden, 20 jaar geleden zelf stonden, misschien nog wel 10, 15 jaar geleden stonden. Het is niet zo lang geleden nog dat Valtteri Bottas podium haalde bij Williams. Dat is misschien 10, 12 jaar geleden. En ja, die tijd moet wel weer een keer terugkeren, zou je zeggen.
1: Ja, nee, dat zou mooi zijn natuurlijk als we ook een groot topteam als Williams natuurlijk weer terug aan de top zien.
0: Net als, dat heb ik niet vergeten inderdaad. Ja,
1: net als natuurlijk de terugkeer van McLaren, die nu natuurlijk weer gewoon helemaal op en top zijn. Maar goed, daar zullen nog wel wat updates. En we zitten pas aan het beginstadium van deze nieuwe regulaties. Dus wie weet wat dat nog gaat brengen. Mike Mulder van motorsport.com. Mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze uitgebreide terugblik. En wij spreken je ongetwijfeld snel weer.
0: Komt goed, dank je.
2: All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
2: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Darts.
5: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met...